0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over de tweede fase van het staakt-het-vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van twee anonieme bronnen bij Hamas. Er is sprake van 15 dode migranten die gisteren hebben geprobeerd om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee. De stad is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko langs de kust naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen zijn al zeker 1500 mensen de exclave wel binnengeraakt. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En vandaag gaat premier Sanchez ook naar Ceuta. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eiland Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten, wat het bluswerk bemoeilijkt. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. In de Donau in Bulgarije zijn eeuwenoude resten opgedoken van een mammoet. En dat komt door het historisch lage waterpeil van de rivier. Het was een bewoner van een dorp in het noorden van het land, aan de grens met Roemenië, die de ontdekking deed. Hij waarschuwde een museum dat meteen experts stuurde. Die hebben tot nu toe slagtanden, een onderkaak, een schouderblad en ribben gevonden. En mogelijk ligt er een volledig skelet onder de grond, wellicht van een wolharige mammoet. Vannacht droog en minima rond 19 graden. Straks krijgen we zon en wolken met lokaal kans op wat buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Maxima gaan tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is binnen de door hem opgerichte Vredesraad over de volledige ontwapening van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Dat akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur in Gaza en een internationale stabilisatiemacht die voor de veiligheid moet zorgen. Trump kondigde het akkoord aan op zijn eigen platform Truth Social. Het is een nieuwe stap in de uitvoering van het 20-puntenplan dat vorig jaar werd overeengekomen. Vertegenwoordigers van Hamas hebben het akkoord over die tweede fase van het staakt het vuren met Israël bevestigd. Dat heeft het Franse persbureau AFP vernomen van twee anonieme bronnen bij Hamas. In Griekenland zijn verschillende grote branden nog niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de felle wind is het niet altijd mogelijk om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten en dat bemoeilijkt het bluswerk. Volgens de Griekse premier Mitsotakis komen er nog moeilijke momenten aan de komende dagen. De felle wind zou ook pas in het weekend wat gaan liggen. Op Kreta moesten heel wat toeristen in veiligheid gebracht worden. De dodentol van de zware aardbeving maandag in Japan is opgelopen tot 34. Dat heeft de overheid van de getroffen regio Kumamoto bekendgemaakt. Kumamoto ligt op het eiland Kyushu in het zuidwesten van Japan. De meeste slachtoffers vielen in een ingestort winkelcentrum en in een ingestort papierfabriek. Na de beving van maandag zijn er ook al honderden naschokken geweest. In het voetbal heeft Anderlecht zich gisteravond geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Anderlecht begon niet goed aan de wedstrijd, kwam al in de derde minuut op achterstand. Maar de gelijkmaker meteen na de rust gaf Anderlecht vleugels en het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
3: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
2: In de Conference League gaat AA Gent ook naar de volgende ronde. Dat strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkasy. Het is droog en minimaal rond 19 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken, lokaal kans op buien, vooral in het westen en in de Ardennen. Temperaturen lopen op tot 30 graden in de Kempen, 22 graden aan zee. In het weekend krijgen we ook zon, wolken en blijft het warm met maximaal tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de radicale Palestijnse beweging Hamas in Gaza. Hij zegt dat de door hem zelf opgerichte vredesraad die overeenkomst heeft gesloten. Het akkoord zou de basis vormen voor een toekomst met een nieuw Palestijns bestuur zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Afgelopen dagen hebben onderhandelaars uit Egypte, Qatar en Turkije met Hamas en Israël onderhandeld. Volgens persbureau Reuters is er vooruitgang geboekt, maar is er nog geen akkoord bereikt. Er zijn nu al 15 migranten gestorven in een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. De stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten tegelijkertijd de grens over, zoals deze jongeman.
3: We zijn blij om hier te zijn. It's been a very tough experience to go from the ocean. The police officers tried to stop us, but our determination, we could came here.
2: Het was zwaar, zegt hij, maar hij was vastberaden en de politie slaagt er niet in om de massale toestroom te stoppen. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. En de Spaanse premier Sanchez zal vandaag ook een bezoek brengen aan de stad. Tegen 1 september moeten alle deelfietsen en deelsteps van bedrijven weg uit Brussel. Die beslissing komt er na een arrest van de Raad van State, waarin de vergunningen van de 3 aanbieders in Brussel worden vernietigd omdat er fouten in zitten. Midden augustus komt er nog overleg tussen de bedrijven en het gewest, maar intussen moeten alle fietsen en steps weggehaald worden. Otto Catrice van aanbieder Voy is daar niet over te spreken.
4: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel, dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken, die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen. En eigenlijk door een fout van de overheid, door een fout van de minister.
2: Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden en dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. En in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Europa League. Anderlecht won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. In de Conference League gaat AA Gent naar de volgende ronde. Het had strafschoppen nodig tegen het Oekraïense Cherkassy. Het weer dan nog, zon en wolken met lokaal kans op een bui, vooral in het westen en de Ardennen. Temperaturen tot 30 graden in de Kempen en 22 graden aan zee. Ook in het weekend zon, wolken en warm met maxima tot 29 graden zaterdag en 27 graden zondag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: Radio 1.
1: Je kunt je leven opbouwen, alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
2: Onstopbaar, ik moet in X-zaal. Toegeven aan een flesje.

0: Alles begint bij luisteren.
1: 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas.

0: in Gaza. Volgens Trump heeft de door hem zelf opgerichte Vredesraad die overeenkomst bereikt. Die zou de basis moeten vormen voor een nieuw Palestijns bestuur in Gaza zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou dan toezien op het bewaren van de vrede. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Volgens het Franse persbureau AFP hebben vertegenwoordigers van Hamas dat wel gedaan. Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens naar Ceuta over. De opvangcentra daar zitten intussen overvol, veel mensen slapen op straat en aan de Marokkaanse kant staan nog duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen te helpen bewaken. Premier Sanchez brengt vandaag ook een bezoek aan Ceuta. Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps of deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 aanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder, omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vierens van Brussel Mobiliteit.
1: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
0: Sport Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Anderlecht versloeg Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. Bij de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
2: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
0: Anderlecht gaat nu naar de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander daar wordt PAOK Saloniki. In de Conference League mag ook AA Gent naar de volgende voorronde. Tegen Tcherkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0. Maar Gent haalde het met de strafschoppen. Het weer vandaag wisselend bewolkt, later kans op buien in het westen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen en zondag zomerweer bij zo'n 30 graden en ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
5: Goedemorgen, we gaan het zo meteen hebben over Ceuta, want volgens de Spaanse politiediensten zijn daar intussen al 18 migranten omgekomen in hun poging om die Spaanse enclave al zwemmend te bereiken. Wat is daar aan de hand?

0: Sally, we gaan meteen naar het krantenoverzicht.
1: De ochtend.
0: Goedemorgen, Sanne Baak.
2: Goedemorgen.
0: Wat valt er te lezen op de voorpagina's van de kranten?
2: Schenkingen leveren Vlaanderen een record van 700 miljoen euro op. Dat kopt de Tijd. Het is het gevolg van een grote vermogenstransfer van babyboomers naar hun nakomelingen. Fors meer EPC-experts geschorst, dat is de opener van het Nieuwsblad. Het laatste nieuws begint met een derde minder werklozen met uitkering. Dat is het gevolg van de beperking van de werkloosheid in de Tijd. In een jaar tijd zijn er ruim 2000 Antwerpenaren extra aan de slag, al groeit de bevolking sterker dan het aantal werkenden. Dat berekende Volca in Gazet van Antwerpen. Het Belang van Limburg zet het vonnis in de grote drugszaak Costa vooraan. De cocaïnebazen gaan samen voor meer dan 180 jaar de cel in. De Standaard opent met klimaatverandering, maakt van branden in Zuid-Europa sneller inferno's. En de Amerikaanse staatsschuld stijgt naar ongekende hoogte. Dat is de focus van de morgen.
0: Dankjewel, Sam.

0: Different Class van Das Pop. 18. Het is intussen al opgelopen tot 18 migranten die gestorven zijn volgens de Spaanse politie in een poging om die Spaanse exclave Ceuta te kunnen bereiken.
1: Ja, vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. Ceuta ligt op het meest noordelijke puntje van Afrika, net boven Marokko aan de Middellandse Zee, en is Spaans en dus Europees grondgebied. En de afgelopen dagen staken naar schatting zo'n 2000 à 3000 migranten tegelijkertijd de grens over. Beelden tonen hoe de migranten via de zee het Spaanse gebied proberen te bereiken. Dat deed ook deze Marokkaanse jongen. Hij vertelt dat hij met een groepje de grens al zwemmend overstak, maar geen idee heeft wat er hem nu te wachten staat in Ceuta.
2: Sí, he cruzado por la mañana a las 10:30 más o menos. Bueno, con un grupo, como todo el mundo lo que está pasando ahora. Y luego he entrado por la frontera, nadando. Bueno, he nadado de 200 metros hacia en el mar. Y bueno, que lleva todo el día aquí. No sé ahora qué van a hacer.
1: De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol. Veel mensen slapen op straat. En aan de Marokkaanse kant van de grens staan duizenden mensen te wachten. De Spaanse regering stuurt nu tientallen militairen naar Ceuta om de grenzen te helpen bewaken. En premier Sánchez reist vandaag af naar het gebied.
0: Ja, en er kwam intussen ook al een opvallende reactie vanuit Italië. Hè?
1: Ja, gisteren schreef de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani in een scherpe post op sociale media dat hij wil dat Spanje uit de Schengenzone wordt geschorst. Hij spreekt over onregelmatige en ongecontroleerde migratie. Spanje noemt dat statement ongepast en roept de Italiaanse ambassadeur nu op het matje.
0: Ja, en straks kunnen wij bellen met Samira Jadir, onze correspondent in Marokko.

0: London Grammar, Rooting for You.
1: De ochtend.
0: Geluidsdempers en nachtrichtkijkers die zijn nog altijd verboden in ons land. Nochtans heeft het parlement al gestemd om die toe te laten voor de jacht op everzwijnen. Maar het groene licht is er nog niet en dat is frustrerend voor de jagers. En dus gingen wij op pad met enkele jagers van de Hubertus Vereniging Vlaanderen in Limburg.
2: Als jager moet je het bos lezen, de natuur lezen, denken als een dier. Het circuit van Zolder ligt hier vlakbij. Midden-Limburg, Zonhoven, 1001 vijvers, het vijvergebied.
3: Hey, Ken.
4: Dag Ken.
2: Hallo.
4: Alles goed, ik ben Victor. Dag Mark. Hallo.
2: We gaan vandaag op everzwijnen jagen. Waarom? Bestrijding, omdat er veel overlast is van schade.
5: Ja, het zijn er heel veel, hè. Het verdubbelen eigenlijk bijna ieder jaar. Dus, ja.
2: En uiteindelijk gaan we elk everzwijn proberen te strekken. Maar natuurlijk wijdelijk en ethisch zuiver schot plaatsen. Elk everzwijn is vrij. De geluidsdempers is al om de mensen niet te verschrikken. Ja, 's nachts een schot, ja, dat is iets wat niet fijn is voor de mensen.
6: Victor, moet je oogdopjes hebben?
4: Ik heb er mee, joh.
6: Oh, je hebt er.
2: Wat toegelaten is, is een nachtkijker.
7: Die houd je voor je gezicht. Dan zie je de dieren. Dan moet de nachtkijker, die moet dan verdwijnen. Dan moet je je putslamp hanteren. Of de zaklamp en het wapen. Dus dan komt het erop aan van je lamp aan te doen. Maar het is de bedoeling dus dat je de dieren in je lichtbundel hebt staan. Op goed geluk. Waar je ze voor het laatst gezien hebt met de nachtkijker, moet je beginnen te richten met uw zaklamp. Ja, en die dieren die zijn ook niet dom. Die zien ineens licht en ja, dat schrikt af en dan zijn ze snel weg.
2: Wij willen een warmterichtkijker en dat is op het wapen. Dus dat je met een warmterichtkijker kunt richten naar het dier om het een zuiver dodelijk schot te geven. Wat op dit moment nog niet mag, dat zal het heel wat makkelijker maken. En veiliger ook, hè? Tuurlijk.
5: Er moet dringend werk van gemaakt worden. Dus die wet moet in het Staatsblad verschijnen. Dan kunnen wij operationeel gaan met nachtzichtrichtkijkers aan te kopen en de geluidsdempers. Ja.
6: Goed.
4: All right.
5: Ja, gaan we het bos in.
6: Ja, we nemen mee.
7: Een sjaaltje voor tegen de muggen. Een verrekijker hebben we bij. Een mes. Plastieke handschoenetjes. En dan heb ik nog papieren zakdoekjes in mijn jasje zitten. Wapen en een paar kogels. En dan nemen we nog een warmtebeeldcamera mee. En een flesje water. En dat zou moeten lukken voor vandaag.
2: Heb je wij. En daarachter heb je het fietspad. Het wandelpad, dus voorzichtig die richting uit. Dit wapen is nu veilig, maar wel met mijn kogel in de kamer.
7: Het is zaak van stil te zitten, niet te bewegen, geen lawaai te maken. De wind moet goed zitten. Er zijn best wel wat factoren die meespelen.
2: En als we geluk hebben, komen die everzwijnen wanneer wij daar zijn.
5: Hij stond met de kop naar ons toe en heeft hem zich zo wat gedraaid. Stond hem goed, maar stond hem achter wat riet. Uiteindelijk is achter een boom gekropen. Hebben we nog 5 minuten moeten wachten. En toen kwam hem stilletjes uit.
6: Ja, ik heb hem, ja. Hij was heel alleen, dus ik heb goed beoordeeld. Er zaten geen kleintjes bij. Ik schatte rond de 50 kilo leeg.
8: Ja, ik ben hem nu aan het opensnijden en zijn slokdarm eruit aan het nemen.
2: Lever, maag,
8: ja.
2: Darmen. Heel mooi, proper, gezond dier. Dat is iets voor op bord.
7: Lekker op de barbecue ook trouwens. Everzwijnensateekje met wat paprika en een beetje ajuin en wat kruiden erop. Oh, lekker. Maar ja, het gezelschap, onze passie, een babbelke doen. En dat zijn ook de momenten die je niet vergeet. De herinneringen die je samen maakt met de vrienden in de natuur. Dat is onbetaalbaar.
5: Ja, het broederschap onder de jagers is fantastisch, hè?
2: Maar we hebben onze plicht gedaan.
0: Ja, dat kunnen we zeker een inkijk noemen. Mooie reportage van Victor van Kerkhoven over de Hubertus Vereniging Vlaanderen.

0: L. Stewart met Year of the Cat, 6:30.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hé, hey Els, voorzichtig. Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanema heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi, Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. VRT Radio 1.
3: De ochtend.
0: Sanne Baak, het nieuws start vanochtend met een, ik quote, historische overeenkomst.
4: Want de Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Volgens Trump heeft de door hem zelf opgerichte Vredesraad die overeenkomst gesloten.

0: Er zou een nieuw Palestijns bestuur komen in Gaza zonder Hamas. Een internationale troepenmacht zou de vrede moeten bewaren. Israël heeft het akkoord nog niet bevestigd. Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 aanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. En dat is nu bevestigd. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps van privébedrijven te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger. En in het Europees voetbal gaan Anderlecht en AA Gent een voorronde verder. Anderlecht versloeg in de Europa League Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. In de Conference League haalde AA Gent het uiteindelijk na strafschoppen van Cherkasy uit Oekraïne.
1: Het weer dan, het is opstaan onder een wolkendek.
0: Wisselend bewolkt vandaag met kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Vanaf zondag gaan we weer naar 30 graden of meer.
2: Radio 1.
3: De Ochtend.
2: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Curtis Mayfield met Move On Up.
1: De ochtend.
0: Sanne Baak, je bent er komen bijzitten voor het ruimere krantenoverzicht. Waarin onder meer staat dat Schenkingen Vlaanderen een record levert van 700 miljoen euro aan schenkbelastingen. Dat kopt de tijd.

0: Ja, en dat is 20% meer dan een jaar eerder. De schenkrecords komen onder meer door de grote vermogenstransfer van babyboomers, die geboren werden in de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog en in hun leven grote welvaartssprongen maakten, en die dat nu doorgeven aan hun nakomelingen. En Vlaanderen stimuleert die schenkingen ook. Sinds vorig jaar moet een schenker 5 jaar in leven blijven om te vermijden dat de begunstigde alsnog een hogere erfbelasting moet betalen op een niet geregistreerde schenking. Daarvoor was dat 3 jaar. Die schenkingen die gebeuren vooral naar kinderen en naar partners.
1: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschort. Dat staat vooraan in het nieuwsblad.
0: Een EPC-attest dat laat je opmaken als je bijvoorbeeld je woning wil verkopen. Dan weten kopers hoe energiezuinig je woning is. En vorig jaar kregen 43 EPC-deskundigen een tijdelijke schorsing nadat er bij controles fouten werden gevonden in de attesten die ze hadden opgesteld. Het is maar liefst een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor. En wie geschorst is, mag een maand lang geen attesten opstellen en moet opnieuw slagen voor het opstartexamen. De controles zijn strenger geworden. In het verleden bleek dat verschillende experts voor dezelfde woning tot verschillende scores kwamen. Ook het totaalbedrag aan opgelegde boetes door fouten in de afgeleverde attesten ging vorig jaar fors omhoog. De sectorfederatie is niet tegen extra controles, maar vindt de regelgeving wel nog altijd erg complex.
1: En in verschillende mediahuiskranten, voortaan zal je arts nutteloze bloedonderzoeken weigeren.
0: Want het RISIF werkt aan strengere richtlijnen die artsen moeten helpen om minder overbodige tests voor te schrijven. Nu beslissen artsen 16 miljoen keer per jaar om bloed te prikken bij een patiënt die op consultatie komt en dan niet naar het ziekenhuis moet. Daarvoor betaalt de sociale zekerheid 670 miljoen euro. Maar die onderzoeken zijn niet altijd even zinvol. Er was recent al de richtlijn om maar om de 5 jaar op cholesterol te testen. Nu komen er ook richtlijnen aan over bijvoorbeeld vermoeidheid, zwangerschap, levertesten, met ook een advies dan per leeftijdsgroep. En die richtlijnen worden nadien ook geïntegreerd in de voorschrijfsoftware van dokters. En dat is een goede zaak, vindt professor huisarts geneeskunde Dirk de Vroei in de krant, want hij vindt het bijvoorbeeld hallucinant welke tests laboratoria soms aanbevelen. Daarmee riskeer je mensen nodeloos ongerust te maken.
1: Ja, wie bij het leger wil starten, die maakt iets meer kans, want de regels voor de medische keuring die versoepelen.
0: Dat staat onder andere in het laatste nieuws. Vanaf 1 september zal tot een vijfde meer kandidaat militairen mogen starten. Op dit moment is die medische keuring erg streng en mogen veel kandidaten niet starten aan de opleiding. Maar, zegt defensieminister Franke, als je zicht niet helemaal perfect is, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn, tenzij je natuurlijk piloot wil worden. Op gehoor is defensie nu ook heel streng, maar iemand die zijn hele leven op de aankoopdienst van een supermarkt heeft gewerkt en na zijn pensioen als reservist aan de slag wil op de aankoopdienst van defensie, ja, die hoeft niet per se een perfect gehoor te hebben. Ja. Fit zijn blijft wel belangrijk en slagen in de opleiding uiteraard ook.
1: Ja, en om even bij dat gehoor te blijven, een student uit Limburg die wil iets doen aan het gepiep van treinen in een bocht.
0: Ja, het is een verhaal uit het Belang van Limburg. De 25-jarige Arthur van Limbergen ontwikkelde voor zijn bachelorproef een meetsysteem om dit scherpe geluid automatisch te herkennen. Want het probleem is dat het geluid heel plaatselijk onvoorspelbaar optreedt. En als je iets aan dit toch wel, laten we eerlijk zijn, vaak storende geluid voor de omgeving wil doen, moet je dus eerst weten onder welke omstandigheden het voorkomt. En op uitwisseling in Zweden ontwikkelde hij een compacte, slimme meetkast die naast het spoor kan geplaatst worden en automatisch het geluid meet. En zijn systeem zal in Zweden ook effectief worden ingezet voor verder onderzoek.
1: Een interessant onderzoek, dankjewel Sanne.

0: Bent u van plan om binnenkort een nieuwe job te starten? Spits dan uw oren, want vanaf morgen voert ons land opnieuw een soort van proefperiode in. Goedemorgen, David de Koesch, expert ter werkstelling bij Acerta.
1: Goedemorgen.
0: Zo'n proefperiode, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Wel, misschien om het duidelijk te stellen. U zegt goed, een soort van proefperiode. Want vanaf morgen wordt er eigenlijk een verkorte opzegtermijn ingevoerd in de eerste 6 maanden van een tewerkstelling van onbepaalde duur. Wat niet exact hetzelfde is als wat sommige mensen zich misschien nog herinneren, wat vroeger een proefperiode was met een echt proefcontract.
0: Ja.
1: Dus wat er nu eigenlijk verandert is dat de opzegperiode gedurende de eerste 6 maanden van een tewerkstelling wordt verkort.
0: Mm-hmm. In die eerste 6 maanden is dus opzeg mogelijk, zowel voor werknemers als voor werkgevers.
1: Ja, klopt. En zoals altijd het geval is, kan een tewerkstelling of een arbeidscontract opgezegd worden door zowel werkgever als werknemer. Daar hangen bepaalde opzegtermijnen aan vast. Die variëren naar gelang wie het initiatief neemt. Binnen de nieuwe regelgeving wordt die rechtgetrokken binnen de eerste 6 maanden, ongeacht wie het initiatief neemt, naar die verkorte duur van 1 week.
0: Ja, dat gaat naar 1 week. Maar u haalde het inderdaad zelf al aan, vroeger bestond er ook al zoiets als een proefcontract. Dat systeem werd wel afgeschaft een 10-tal jaar geleden. Waarom komt er nu een soort alternatief terug?
1: Wel, de achterliggende reden van de wet, los van dat het deel uitmaakte van het regeerakkoord, is om het corrigeren makkelijker te maken. Het zal niet helpen om mismatches te voorkomen, want op het moment dat er afscheid van elkaar wordt genomen, ja, dan is er duidelijk sprake van een mismatch, het zij van werknemers, het zij van werkgeverskant. Binnen de nieuwe, ondertussen oude wetgeving was de proef, of de opzegtermijn beter, een stuk langer dan voorheen onder het proefcontract. Met de nieuwe regel.

0: regelgeving heeft de wetgever eigenlijk terug wat meer de flexibiliteit en de arbeidsmobiliteit willen stimuleren.
1: Mm-hmm. Want in de praktijk zien ze dus dat

0: van het aantal vroegtijdige beëindigingen van contracten. Met name 16% in totaal meer. Waar dat we ook zien dat dat vooral bij jongeren, bij min 25-jarigen, binnen de 6 maanden het geval is.
1: Hoe komt dat?
0: Ja, de cijfers zeggen natuurlijk, verklaren niet alles. We hebben daar een aantal veronderstellingen onder liggen. Maar logischerwijs zou het wel kunnen te maken hebben met het feit dat jongeren vaak nog meer op zoek zijn. De wederzijdse verwachtingen, want het kan zowel langs de kant van de werknemer als de werkgever zitten, dat die misschien niet heel goed uitgeklaard zijn geweest bij aanvang van de samenwerking. Wat ook wijst op het belang van een goede onboarding en een duidelijke, heldere communicatie en het uitklaren van die wederzijdse verwachtingen bij aanvang van een samenwerking.
1: Ja. Vindt u daarom die proefperiode wel voordelig om dat dan te gaan aanpakken?
0: Ik denk het wel, want als we kijken, ik zei net een 14-15% binnen de eerste 6 maanden bij jongeren. We zien dat zelfs, dat blijft relatief stabiel, stijgt zelfs wat binnen de eerste 12 maanden. Maar we zien daar ook dat ongeveer een derde van die beëindigingen gebeurt op initiatief van de jongeren, van de werknemer zelf. Geeft ook aan dat er van werknemerszijde misschien niet altijd voldaan wordt aan de verwachtingen die men had bij aanvang van het aangaan van een bepaalde job en functie. En dan kan die proefperiode ook wel helpen, want er wordt sneller afscheid van elkaar genomen, om die mismatch terug recht te zetten. Hè.
1: Ja. Dat kan dus helpen. Zijn er volgens u ook nadelen aan verbonden?
0: Dat zal moeten blijken in praktijk. Hè. Het is een ander opzet dan in hoe de regelgeving was na het afschaffen van het voorgaande proefcontract. Misschien ook niet onbelangrijk is de nuance. We gaan niet terug naar de oude periode. Nee. Want we spreken hier wel over bij aanvang een contract van onbepaalde duur. Het is alleen in de eerste 6 maanden dat die opzegperiode verkort is geworden. Ja. Het voordeel lijkt mij zowel voor werkgever als werknemer te zijn dat als er sprake is van een mismatch, dat men ook niet onnodig lang verder met elkaar moet.
1: Nee, dus
0: dat
1: denkt u bijvoorbeeld
0: kan afscheid nemen.
1: Dat er daardoor meer ontslagen zullen volgen?
0: Op zich denk ik niet. We zien wel al een stijging, zoals ik net zei, bij bepaalde leeftijdsgroepen, ook in bepaalde sectoren. Maar we zien daar ook, aan die een derde wat ik net aanhaalde, op eigen initiatief. Het zou mij verwonderen mocht het leiden tot een grote stijging. De cijfers vandaag geven wel aan dat er toch wel een behoorlijk aantal gevallen sprake is van een mismatch.
1: Ja.
0: Die wellicht meer gerelateerd is aan het niet voldoende uitklaren van die verwachtingen. Misschien ook het niet voldoende aandacht hebben voor onboarding, voor check-ins, voor begeleiding gedurende die eerste periode van een tewerkstelling.
1: Dus
0: ik denk dat dat vooral is wat gaat helpen om minder ontslagen te helpen realiseren.
1: Oké. En dus vanaf morgen daarom, die proefperiode die van start gaat. David de Koes van Acerta, dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Living Darfur. Olivier De Wilde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helen.
0: Het is nog niet eens augustus, ja, maar we hebben echt al volop het Europese voetbalgevoel te pakken. Met gisteren twee Belgische successen.
1: Ja, in de voorronde van de Europa League voor Anderlecht en in de Conference League voor AA Gent. Anderlecht gaat door naar de derde voorronde dankzij een 3-1 zege tegen het Zweedse Hammarby. Anderlecht begon nogthans slecht. Al na twee minuten stond het 0-1 achter. En veel beterschap tot aan de pauze was er niet. Maar in de tweede helft ging alles plots veel beter. Met goals van Sikan, Svetkovic en De Greef kon Anderlecht de scheve situatie rechttrekken. Rechtsachter Ali Mamar die speelde een goede match en was tevreden met de reactie van zijn ploeg.
2: Ik begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was, het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
1: Nou, het publiek sowieso, maar nog iemand wiens inbreng van grote waarde is Mihajlo Svetkovic. Anderlecht-coach Vitor Bruno die grapte zelfs dat hij zijn aanvaller altijd op de bank zal zetten als hij zo kan blijven invallen. Svetkovic zelf vond dat er in de tweede helft veel meer kwaliteit op het veld stond en daarom ook een kwalificatie verdiend is.
2: For us was really amazing second half from us. So we showed our qualities, we showed our principles and we won. That's the most important thing. So yeah, that's it. Especially if I see second half at home, so I think we deserve to go in next round and we just need to continue like this.
1: Nee, iets om op voor te bouwen, wel dat zal moeten, want de volgende tegenstander voor Anderlecht wacht hen al volgende week op. Het is het Griekse PAOK Saloniki.
0: Ja, en dus ook vreugde bij AA Gent.
1: Ja, met de nodige opluchting ook, want Gent

0: speelde tegen het Oekraïense Tcherkassy alweer 0-0 gelijk, net als in de heenmatch. Dus dan maar via strafschoppen erdoor en daarin haalde Gent het met 4-2, dankzij doelman Davy Roef nog maar eens.
1: Ja, ik had graag ook een iets makkelijker avond gehad natuurlijk, maar dat minder voor de hardleiders was. Maar ja, kijk, het was weer van dat inderdaad. En zolang het goed afloopt, is het allemaal goed natuurlijk. Hè. Dus, ja.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Gent moet hierna tegen het Zweedse Göteborg. En Roef en Co. beseffen dat het echt wel een pak beter moet.
1: Het was duidelijk, zeker niet onze beste wedstrijd. We kunnen veel beter. Dus ja, nee, we weten dat we na vandaag hard moeten blijven werken om ons niveau te halen. Want volgende week is er opnieuw al een uitdaging. Dus ja, kijk, blijven werken en beter worden.
2: Ja, straks nog meer voetbal, want zowel de Europese UEFA als de CONCACAF zijn de voetbalbonden op het Amerikaanse continent, zijn fel gekant tegen het idee van FIFA om een deel van het WK te verkopen. Mm-hmm. Ondanks die kritiek wil de FIFA toch doorgaan met verkennende gesprekken hierover. Het idee laten ze dus nog niet meteen varen.
0: Ja.
2: Dat is voor na het nieuws, maar Olivier, naast voetbal komt wielrennen vanaf morgen ook weer op het programma.
0: Ja, inderdaad, met de Tour de France FAM vanaf morgen inderdaad, beginnend in Zwitserland, in Lausanne en in ons land met 9 renners. Ons land is mooi vertegenwoordigd met 9 rensters. Denk aan Justine Gekiere, Shari Bossuyt of Lore de Schepper, maar ook Lotte Kopecky natuurlijk. Hè. Ze is erbij. Ze eindigde ooit tweede in de Tour, dat is 3 jaar geleden al. Maar nu ja, wil ze die klassementsambities wel opbergen en rijdt ze vooral in dienst van Anna van der Breggen en Lorena Wiebes.
3: Ik ben persoonlijk wel blij dat ik niet voor het algemeen klassement ga of moet gaan. Het wordt sowieso een heel zware Tour, niet te onderschatten. Dus ja, we hebben Anna die gaat proberen om voor een zo goed mogelijk klassement te gaan. Wat alleen maar logisch is na de resultaten in Giro en Vuelta. Ja, we hebben Lorena die een van de snelste dames van het peloton is. Dus ja, daarmee is het ook duidelijk.
0: Ja, dat is inderdaad zo. We gaan trouwens die Tour de France van dichtbij volgen, hier bij Radio 1 natuurlijk.
2: Uiteraard doen we dat. Dankjewel, Olivier de Wilde.

0: Oh Wonder met Drive. Het is 6:55. Het nieuws komt er hier aan.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. De afgelopen maand was voor de kust de beste juli sinds corona. En Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas in Gaza. Het zou de door hem opgerichte vredesraad zijn die na maanden van onderhandelen tot een akkoord is gekomen. En Lucas Lecluze, wat zou dat dan inhouden?
4: Wel, volgens dat akkoord zou Hamas bereid zijn om al zijn wapens af te staan. Dat gebeurt niet ineens, maar in verschillende fases. En in ruil voor die ontwapening zal het Israëli's

0: Het leger zich ook beetje bij beetje terugtrekken uit Gaza. Er zou een internationale vredesmacht aangesteld worden om de veiligheid te garanderen en op termijn zou Hamas ook het bestuur afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering.
1: Ja, en wat zijn de reacties?
0: Wel, Donald Trump en de onderhandelende landen Egypte, Qatar en Turkije reageren enthousiast. Ze noemen de deal historisch. En ook vertegenwoordigers van Hamas die mee hebben onderhandeld zouden meteen akkoord gegaan zijn. Nu, de vraag is wat Israël zal doen. Gisteren, voor de bekendmaking, zei premier Benjamin Netanyahu dat het akkoord op tafel lag niet aan de eisen van Israël voldeed. Trump zegt dat hij erg teleurgesteld zou zijn als Israël niet zou meewerken.
1: Dankjewel, Lucas. Donald Trump noemt het akkoord dus historisch, maar volgens Thomas de Grave in Amerika zijn er toch veel twijfels of het effectief tot vrede zal leiden.
2: Wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal is Israël. We hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël. Ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan.
1: Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika bij de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanop de Marokkaanse kust naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens over. De opvangcentra in Ceuta zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om mee de grenzen te bewaken. En premier Sanchez brengt vandaag ook een bezoek aan Ceuta. De kust heeft haar beste julimaand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. Het mooie weer heeft daarbij een grote rol gespeeld, zegt Ellen Bruinhoge van Westtour.
3: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
1: Tegen 1 september mogen er in Brussel geen deelsteps en deelfietsen meer rondrijden. De Raad van State heeft de vergunningen van 3 privéaanbieders geschrapt. De klacht kwam van een 4e aanbieder omdat er fouten zouden zitten in die vergunningen. Brussel had al beslist om vanaf 2027 alle deelsteps te verbieden. Dat wordt nu dus 4 maanden vroeger, zegt Steven Vieres van Brussel Mobiliteit.
4: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte. Gezien de zomervakantie en zo en de operationele moeilijkheden geven we dan nog tot 1 september dat de voertuigen van de openbare ruimte verdwenen zouden moeten zijn.
1: Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de 3e voorronde. Anderlecht won met 3-1 van de Zweedse club Hammarby. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd. Bert Sterks.
5: De kwalificatie is binnen voor Anderlecht verdiend op basis van een supersterke tweede helft waarin Hammarby voortdurend met de rug tegen de muur stond. Nochtans begon de thuisploeg in slaapmodus. Na 2 minuten al was het 0-1. Abraham scoorde. Anderlecht verdedigde ronduit zwak. En zonder doelman Kozemans had het nog erger kunnen zijn. Al kopte Bianconi aan de overzijde ook wel tegen de paal. Na de rust gingen alle remmen los. Anderlecht voetbalde met enthousiasme en flair en kreeg het publiek mee. De doelpunten volgden snel. Sikan maakte gelijk. Invallers Svetkovic en de Greef maakte het af. Verdient 3-1. Anderlecht kon bekoren in de tweede helft. De tegenstander in de volgende ronde is PAOK uit Griekenland.
1: En in de Conference League mag ook AA Gent naar de 3e voorronde. Tegen Tcherkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0, maar Gent haalde het met de strafschoppen. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft de FIFA zo net bekendgemaakt, ondanks de felle kritiek van een aantal overkoepelende voetbalbonden. Olivier de Wilde, FIFA zet dus door. Is dat een verrassing?
6: Nee, niet echt eigenlijk. Hè, want FIFA wil loskomen van het eurocentrische imago. En daarom doet de aangekondigde boycott van die 55 UEFA-voetbalbonden, waarin zij dus beloven niet aan zo'n deels geprivatiseerde wereldbeker deel te nemen, ja, dat raakt FIFA niet echt. Ook andere voetbalbonden op het Amerikaanse continent, van de CONCACAF dus, hebben gisteravond nog eens unaniem kritiek geuit tegen het plan en verwerpen het volledig. Maar ook dat houdt FIFA en de voorzitter Infantino niet tegen. FIFA beweert ook dat er fout is bericht over het idee en wil een, naar eigen zeggen, open en democratische verkenningsfase afwerken. FIFA wil ook de overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA uit elkaar spelen en vooral naar elke nationale voetbalbond apart luisteren en niet naar een gezamenlijke mening. Gianni Infantino wil dus van geen wijken weten.
1: Benieuwd hoe dat afloopt. Dankjewel, Olivier. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. Daarmee begonnen we het nieuws, maar er zijn nog veel twijfels. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. De ochtend. Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
8: De UEFA lacht er niet mee. Geen uitverkoop van het voetbal of er volgt een boycott. We bellen zo meteen met iemand die het eerst nog wil zien gebeuren.

0: Mad World van Tears for Fears. We hoorden het net in het nieuws. De FIFA heeft nu ook weer gereageerd op de kritiek die er komt op hun voorstel om het WK-voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. De Wereldvoetbalbond is niet van plan om het voorstel zomaar in de vuilbak te gooien. De gesprekken gaan gewoon voort, schrijven ze in een statement. En dat is dik tegen de goesting van de Europese Voetbalbond UEFA, want na een crisisvergadering sprak die zich gisteren unaniem uit voor een boycot van de volgende wereldbeker als die hervorming er komt. Arnoud Geraert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent professor Sport Governance aan de Universiteit Utrecht. Het gaat nogal heen en weer de laatste dagen, maar

0: Eigenlijk zegt FIFA nu, dat statement van UEFA, dat maakt eigenlijk maar weinig indruk op ons.
1: Ja, sport is politiek en dit is politiek van het hoogste niveau, denk ik. Ik denk wel dat de FIFA dit serieus neemt. Maar ik denk dat het ook belangrijk is voor hen om te benadrukken dat zij zich niet zomaar laten dicteren door de continentale bonden. Nationale voetbalbonden zijn de leden die aangesloten zijn bij de FIFA. En de FIFA wil hiermee zeggen, kijk, wij gaan luisteren naar wat de nationale bonden te zeggen hebben. En het is niet zomaar omdat de UEFA dit nu afwijst dat wij er niet meer mee verder gaan.
0: Ja, dus ze willen eigenlijk naar die bonden apart luisteren. Proberen ze daarmee dan de UEFA uit elkaar te spelen?
1: Ja, voor een stuk wel. Ik denk wat zij willen is die continentale bonden in elk geval bypassen. En het is wel opmerkelijk dat de UEFA erin geslaagd is om die 55 aangesloten nationale leden, die ook lid zijn van de FIFA, om die achter één en dezelfde boodschap te scharen. Dus dat is een politieke doelpunt, laat ons maar zeggen, voor de UEFA.
0: Ja, want intussen heeft ook het CONCACAF het plan afgewezen. Hè? De Unie van 41 voetbalfederaties in Noord-Amerika, in de Caraïbe. We spreken dan bijvoorbeeld over Argentinië, over Mexico. Dat komt er ook nog eens bij.
1: Komt er ook bij. Dus de FIFA heeft 211 aangesloten leden. Dat betekent, om het heel concreet te maken, dat 106 van die leden van die nationale voetbalbonden akkoord moeten gaan met het voorstel. UEFA heeft 55 leden. CONCACAF heeft er 41. Als je dat optelt, kom je op 96. Dus nog niet op 106. Nee. Maar het begint toch wel te tellen. En ik denk dat het intussen moeilijker wordt voor Infantino. Wat hier ook meespeelt, denk ik, is dat de CONCACAF voorzitter Victor Montagliani gekend staat als een bondgenoot van Infantino. Dus, dus dit moet hem toch wel pijn doen.
0: Ja, maar dus UEFA is duidelijk, zij willen doorzetten met die boycott. Is dat een goed idee? Kunnen ze dat ook echt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik merk dat de media het een boycott noemen. Voor mij is dit nog geen boycott. Hè. Een boycott zou zijn, kijk, het WK vindt over 2 weken plaats en de Europese landen nemen niet deel. Hè. Dat zou een echte boycott zijn, dat moet ik nog maar eens zien. Het WK is nog heel ver weg, hè, dus het is iets gemakkelijker om te dreigen met een boycott. Dit is exact wat dit is. Dit is dreigen met een boycott. Als je verder gaat met die plannen, dan zullen we boycotten. Dat is eigenlijk wat de 55 aangesloten leden van de UEFA en UEFA zelf zeggen. Dat is in zekere zin wel een hoog spel. Want dit is iets dat eigenlijk moeilijk hard te maken is. Ik denk dat die landen toch uiteindelijk graag willen deelnemen aan het WK. En ik denk ook dat de mensen in die landen wel graag hun nationale voetbalploegen willen zien deelnemen aan het WK.
0: Mm-hmm. En voor die nationale bonden zelf lijkt dit voorstel toch wel eerder voordelig dan nadelig, niet?
1: Ja, dat heb je heel goed gezien. Dat merk je ook aan de initiële reactie van de nationale bonden, hè? Inclusief de Belgische bond. Er waren wat opmerkingen over de manier waarop dat dit allemaal tot stand is gekomen. En nationale bonden voelen zich wel degelijk gepasseerd. Dat is niet onbelangrijk. Maar anderzijds klonk het toch ook van, ja, laat ons toch maar eens luisteren, hè, naar dat voorstel wat het daarin staat. Dat heeft ermee te maken dat Infantino met dit voorstel een zak geld belooft aan de nationale bonden. En dat is wel belangrijk. Ik denk uiteindelijk dat er te veel nadelen waren voor de nationale bonden en dat die zak geld niet heeft opgewogen tegen die nadelen.
0: Welke dan?
1: Nou ja, ten eerste zou dit zeker en vast, en dat heeft de FIFA ook duidelijk gemaakt in een presentatie aan de nationale bonden, meer wedstrijden impliceren. Ja, dat is iets dat lastig is. Hè. De internationale voetbalkalender is al overvol. Ten tweede is er toch heel veel onduidelijkheid over, ja, hoe zou de governance eruit zien van dat nieuw op te richten vehikel? Wie heeft daar de macht? Wie trekt daar aan de touwtjes? En ten derde, ik denk dat ze zich toch wel gepasseerd voelen. En dat is opmerkelijk, want binnen de FIFA is eigenlijk niet zo'n cultuur. Heerst er niet echt zo'n cultuur van het in vraag stellen van die voorzitter, de verantwoording roepen van die voorzitter. Herinner je de toewijzing van het WK aan Saudi-Arabië? Toen heb ik de nationale bonden niet gehoord. Toen heb ik de UEFA helemaal niet gehoord. Je hoort die bonden ook niet als UEFA zogezegd onafhankelijke comité's en commissies binnen de FIFA monddood maakt. Ja, dan hoor je ze niet. Dan voelen ze zich niet gepasseerd, maar hier dus blijkbaar wel. Ja. En dat is een interessante nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, want je hoort hen.

0: roepen, je mag het WK niet verkopen. Maar moeten we ook niet benoemen dat UEFA en FIFA ergens ook elkaars concurrent zijn en dat er ook wel bij UEFA commerciële belangen spelen?
1: Absoluut. En ik denk dat die concurrentie tussen de FIFA en de UEFA in de laatste jaren is toegekomen. Dus dit is duidelijk een statement dat georchestreerd is door de UEFA. Hè. En knap dat de UEFA ook die nationale bonden achter zo'n fors statement heeft weten te scharen. Maar UEFA scoort hier eigenlijk 3 doelpunten mee. Ten eerste kan het zich distancieren van FIFA. FIFA is in Europa niet zo populair. Dat is publiek geheim. En dat straalt ook een beetje negatief af op UEFA, die deel uitmaakt van hetzelfde systeem. Dus wij kunnen hiermee zeggen, kijk, wij distancieren ons heel duidelijk van die organisatie. FIFA, dat is niet wij. Ten tweede kunnen ze het imago van de FIFA een knauw geven. FIFA is ook een concurrent. Hè. Infantino wil dat WK voor clubs opwaarderen, wil dat uitbreiden, is daar de afgelopen jaren mee bezig geweest. Ja, en daarmee wordt dat toch wel een serieuze concurrent voor de UEFA Champions League. Mm-hmm. Wat de UEFA niet graag ziet gebeuren. En ten derde, de UEFA wil zich een beetje in de markt zetten, promoten als een soort van witte ridder, als een soort van bescherming tegen de overcommercialisering van de voetbalsport. Mm-hmm. Ook al is het natuurlijk zelf voor een stukje daar schuldig aan met de organisatie van de Champions League.
0: Hoe kijkt u daar eigenlijk zelf naar dat voorstel van Infantino?
1: Ik denk enerzijds vind ik het logisch dat de voorzitter van de FIFA zoekt naar nieuwe bronnen van inkomsten. Die inkomsten die worden herverdeeld over de nationale voetbalbonden. Elke nationale voetbalbond heeft 1 stem binnen de FIFA, dus dat is de machtsbasis van die FIFA-voorzitter. En dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je voldoende kleintjes achter je schaart. Dus dwergeiland Vanuatu heeft 1 stem, de Belgische voetbalbond heeft 1 stem, de Duitse voetbalbond heeft 1 stem. Nou ja, dus dat betekent dat je voldoende van die kleintjes moet overtuigen, dan moet je eigenlijk voldoende geld kunnen geven. En dat is dan onder het label van ontwikkelingsgeld. Gaat er heel veel geld naar die kleintjes. Dus ik vind dat op zich wel logisch dat hij dat doet. Alleen is het zo dat de manier waarop, weer in het verlengde ligt van de manier van handelen van Infantino, als heel cavalier seul spelen, het allemaal alleen doen en er ook voor zorgen dat er voldoende voordelen voor hem in zitten. En dat is iets waar de nationale bonden zich vooralsnog niet echt tegen verzet hebben, maar dat toch wel steeds meer gebeurt.
0: Ja, het wordt hem duidelijk erg kwalijk genomen. Heel benieuwd hoe dit verder evolueert. Arnoud Gerard, professor aan de Universiteit Utrecht. Dank je wel.
1: Dank je wel.

0: weet niet of u ze al zag, maar het zijn zo'n opvallende beelden vanuit Ceuta. Een zee vol jonge mannen die zwemmen naar de kust en via de rotsen binnenklauteren of over de hekken klimmen. Ceuta, dat is de Spaanse exclave in Marokko. En de voorbije dagen zijn daar dus duizenden migranten aangekomen. Minstens 18 mensen zijn al omgekomen. En gisteravond besloot Spanje dan om 60 militairen naar daar te sturen. Goedemorgen, Samira Shadir, correspondent in Marokko.
1: Goedemorgen.
0: Je bent op dit moment in Fnidek, vlakbij Ceuta. Het is heel opvallend, hè, hoeveel migranten daar nu plots toestromen. Tot deze zomer was er via de zee blijkbaar nog niemand aangekomen. En nu is het een overrompeling. Hoe komt dat?
1: Ja, dat komt door die overtocht van eerder deze week. Toen was gebleken dat de grensbewaking niet op orde was. Dit heeft er dus voor gezorgd dat er een enorme toestroom van mensen die hun kans zagen om Spaans grondgebied te bereiken.
0: Ja.
1: Hallo?
0: Ja, om Spaans grondgebied. Ja, ik dacht even dat u weg was gevallen. Om Spaans grondgebied te bereiken. Iets dat duidelijk niet zonder risico is, want er zijn intussen al 18 doden gevallen. Je geraakt daar niet zomaar.
1: Nee, dat klopt. En het is ook niet duidelijk hoe deze 18 mensen zijn overleden. Er is wel een verklaring gegeven door de Spaanse zijde. Het zou komen doordat ze waarschijnlijk zijn verdronken. Mm-hmm. Maar we hebben dus gisteren gezien dat mensen niet alleen maar, zeg maar, zwemmend er naartoe gingen, maar ook gewoon dat ze gewoon die grenspost, Fnidek, dat normaal heel erg bewaakt is, dat ze die gewoon, ja, konden doorlopen. Ze konden gewoon zo naar binnen lopen, mm-hmm, bij wijze van. En dat deden echt duizenden mensen. En het zijn niet alleen maar jonge mannen, het zijn ook jonge vrouwen, gezinnen, wat oudere vrouwen. Ik sprak met een vriendin van mij die hier research doet naar migratie. En die zei ook tegen mij van, de hele stad was op een gegeven moment gewoon leeg.
0: Mm-hmm. Want kan je Ceuta nog eens situeren? Dat is een redelijk unieke plek, hè?
1: Ja. Vanaf hier, vanaf Fnidek, dus het grensstadje dat daaraan ligt, zie je Ceuta op afstand. En je ziet het gewoon echt gewoon voor je. Mm-hmm. Dus het lijkt ook gewoon van, je bent er binnen een kwartier zwemmen, bij wijze van. Mm-hmm. Maar dat is gewoon niet het geval. Het is heel erg gevaarlijk zeegebied. De water zitten ook hele sterke stromingen. Het is ook heel erg onvoorspelbaar. Maar aan de andere kant is het wel een plek wat je gewoon direct kan zien.
0: Ja.
1: Met je
0: ja. En dus lijkt het haalbaar. Want er is trouwens ook nog een tweede Spaanse exclave in Marokko.

0: Marokko. Zijn ook daar meer migranten aangekomen?
1: Ja, ook daar waren ook afgelopen nacht bestormingen geweest. Of er kwam het ook met honderdtal jongeren tot een confrontatie. Of tenminste, ik moet zeggen, honderden jongeren kwamen tot een confrontatie met de oproeppolitie daar. Mm-hmm. En het schijnt volgens Spaanse media dat er 400 jongeren daar de grens hebben bereikt.
0: Ja, ja. Ja, je spreekt over bestormingen en confrontatie. Spanje heeft beslist om militairen naar daar te sturen. Gaat de Europese Unie ook hulp bieden of zoeken naar een oplossing? Want ja, de vraag is misschien wel een beetje, wie is nu verantwoordelijk om die situatie daar onder controle te krijgen?
1: Ja, het is niet zo dat militairen worden gestuurd omdat het nu om een oorlogssituatie gaat. Het is eerder voor te stellen dat zij zich bezig zullen houden met ordehandhaving en ondersteuning van de grenspolitie. Mm-hmm. Van de EU, vanuit de EU is er nog geen reactie geweest, voor zover ik dat weet. Wat er wel is gebeurd, is dat Italië heeft gezegd dat ze voorlopig even de grenzen sluiten voor Spanje. Mm-hmm. Dus dat is wel heel erg opmerkelijk dat gebeurt.
0: Ja, ja. En Marokko, wat zeggen ze?
1: Ja, Marokko en Spanje hebben ondertussen gisteren best wel vrij snel een akkoord getekend. Of tenminste een akkoord met elkaar. Of ze zijn tot een overeenkomst gekomen. En daarin staat dat de mensen die de afgelopen dagen Ceuta hebben bereikt, dat die dan ook meteen terug worden gestuurd naar Marokko. En normaal gaat dat hartstikke moeilijk. Is dat ook iets wat niet 1, 2, 3 gebeurt. Uh-huh. Maar nu is er dus die overeenkomst. Dat is gewoon open en duidelijk. Dat de mensen weer terug worden gestuurd naar Marokko, ongeacht welke situatie dan ook. Of dat ze asiel willen aanvragen of iets dergelijks. Die worden dus gewoon terug naar Marokko gestuurd.
0: Hartelijk dank voor die inzichten, correspondent Samira Shatir.
2: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
3: In klanken, woorden en beelden.
2: Altijd verrassend, altijd scherp.
3: In een trillend landschap onder een lode zon.
2: Wie is hier de beeldenstormer? En wie vangt zijn haar of hun gedachten?
4: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de museumnacht. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
5: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
0: Half acht, Sanne Baak. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn vredesraad een akkoord bereikt.
11: Ja, over een volledige ontwapening van Hamas in Gaza. En in ruil zal het Israëlisch leger zich geleidelijk uit Gaza terugtrekken. Een internationale vredesmacht moet daarna de veiligheid garanderen. Trump noemt de deal historisch. Het blijft de vraag of Israël de deal zal aanvaarden. We horen daar straks na 8 uur Thomas de Graven nog over vanuit de VS met meer details. De kust heeft haar beste julimaand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. En het mooie weer heeft een grote rol gespeeld, zegt Westoer. In het Europees voetbal gaan Anderlecht en AA Gent een voorronde verder. Anderlecht versloeg in de Europa League Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. In de Conference League haalde AA Gent het na strafschoppen van Cherkasy uit Oekraïne. Nog in het voetbal zal Wereldvoetbalbond FIFA zijn idee om een deel van het wereldkampioenschap voetbal te verkopen aan privé-investeerders nog niet laten vallen. Ondanks dat er felle kritiek kwam van een aantal overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA. We hadden daarover zo net nog een gesprek met professor Sport Governance Arnoud Geraert.
10: Sport is politiek en dit is politiek van het hoogste niveau, denk ik. Wat zij willen is die continentale bonden in elk geval bypassen. En het is wel opmerkelijk dat de UEFA erin geslaagd is om die 55 aangesloten nationale leden, die ook lid zijn van de FIFA, om die achter één

0: en dezelfde boodschap te scharen. Dus dat is zeker een politieke doelpunt, laat ons maar zeggen, voor de UEFA.
1: Ja, wie wil kan dat volledige gesprek nog eens herbeluisteren via de app van Radio 1 of via VRT Max. Weerman Bram Verbrugge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik zie dat er boven Schaarbeek een wolkendeken hangt.
2: Ja, en boven het ganse land is dat het geval, Helen. Het is zwaar bewolkt op dit moment. Lokaal misschien ook wat nevel en mist. Nu, stilaan gaan er wel opklaringen verschijnen. Dus het wordt vandaag wisselend bewolkt met in de latere namiddag lokaal een paar buien, dus zeker niet overal, maar hier en daar kan er een bui vallen. Bij temperaturen tussen 26 en 29 graden in het binnenland. Aan zee, daar is het toch wel wat koeler. 22 graden met een goed voelbare wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond en vannacht rustig weer, droog weer ook, lokaal wat nevel en mist. Minima van 12 tot 16 graden. En na het ochtendgrijs krijgen we morgen, net als vandaag, opklaringen. Dus vrij zonnig weer morgen, met wat stapelwolken. We houden het ook droog bij 6 of 27 graden in het binnenland, 24 graden aan de kust. Ook zondag droog weer, zonnig en warm, 29 of 30 graden dan. En dan gaan we nog een keertje puffen op maandag, temperaturen tot 33 graden, met dan in de nacht naar dinsdag een aantal onweersbuien.
1: Dankjewel, Bram.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: Reeman van het Groene Woud. Tja, tja, tja.
1: De ochtend.
0: De ebola-uitbraak in Oost-Congo is verre van onder controle. In 2 weken tijd is het aantal besmettingen met 30% gestegen naar 3.440. En ook het aantal doden is verdubbeld. Al meer dan 1.500 mensen in Congo zijn aan de ziekte overleden. Laurens Liesenborgs, onderzoeker bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent op dit moment in Ituri, een provincie in Oost-Congo. Het epicentrum eigenlijk van de ebola-uitbraak. Die ziekte blijft daar maar uitbreiden aan een razendsnel tempo. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat is hier een beetje de perfecte storm, vrezen we. Heel, heel belangrijk is dat die epidemie waarschijnlijk al heel lang gaande was voordat die eerst gedetecteerd werd. Eind mei, vermoedelijk weken of misschien zelfs maanden voordien was die uitbraak al gaande. Dus eer dat die gedetecteerd was, was die echt al diep geworteld in de provincie. En daarboven, ja, zijn er heel veel elementen die ten nadele spreken. Ten eerste is het een variant die minder courant is, waarvoor er geen vaccin is, geen geneesmiddelen, waarvoor de diagnostiek moeilijker is. En daarboven is het ook een complexe regio die geteisterd is door armoede en conflict. En dus al die elementen, ja, creëren echt de perfecte storm.
0: Ja, inderdaad, die regio is al veel getroffen door oorlog, door een vluchtelingencrisis. Ja, dan hakt dit er nog meer in?
2: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dus dit is het probleem dat er nu bij komt. Hè. En een ebola-uitbraak zorgt niet alleen voor doden door de ziekte, maar zorgt ook voor heel veel collaterale schade. Want het maakt eigenlijk dat bijvoorbeeld het heel onveilig is vaak om naar een ziekenhuis te komen, omdat in ziekenhuizen er onvoldoende bescherming is. Mensen met ebola, ja, presenteren zich soms heel aspecifiek als malaria of als diarree. Dus worden soms in een gewoon ziekenhuis opgenomen en besmetten daar andere patiënten. Mm-hmm. Dus dat maakt dat die gewone ziekenhuizen ook getroffen zijn en dat die minder gebruikt worden, dat patiënten die in ziekenhuizen geraken, dat zwangere vrouwen bijvoorbeeld vaak minder op consultatie gaan uit schrik om besmet te worden in het ziekenhuis. Dus er zijn niet alleen die doden door ebola, maar ook de collaterale schade is vaak heel groot.
0: Ja, en ik las ook, ze hebben daar nog niet de helft van het nodige geld bij in om die epidemie het hoofd te bieden. Met andere woorden, een heel groot tekort aan hulpverleners, aan beschermingsmateriaal.
2: Ja, absoluut. Dus we zien dat echt, en dat is echt een verandering ten opzichte van andere uitbraken. Je hebt in 2014 een hele grote uitbraak gehad in West-Afrika. Toen 26.000 besmettingen. En toen heeft men gezegd eigenlijk, ja, nooit nog zo'n grote epidemie. En al de epidemies die volgden, ja, is daar toen altijd heel veel geld tegen aangesmeten om elke ebola-epidemie te stoppen. Mm-hmm. Soms zelfs een beetje te veel geld. Maar hier zien we eigenlijk in deze huidige uitbraak dat het helemaal veranderd is. En er is eerst een soort defaitisme zelfs. Er wordt zelfs, hebben we hier op het terrein de indruk, zelfs geen ernstige poging gedaan om die uitbraak te stoppen. Dus absoluut, er is een groot tekort aan middelen en aan inspanningen om die uitbraak in de kiem te smoren.
0: Dus vanuit de overheid geen poging om te stoppen? Ik wil maar zeggen, ook geen campagnes of zo?
2: Jawel, maar die zeker wel vanuit de overheid. En de overheid, ja, er zitten heel veel goede en heel veel capabele mensen. En de overheid leidt hier ook, hè, de respons. Maar je moet weten dat het gezondheidszorgsysteem is heel, heel zwak en is echt heel hard ondergefinancierd. Congo is een van de armste landen ter wereld. En het geeft per hoofd, per inwoner, slechts een $20... per jaar uit aan gezondheidszorg. Dus daar betaal je in België nog geen consultatie mee. Dus dat gezondheidssysteem is echt structureel ondergefinancierd en heel zwak. En is dus heel hard afhankelijk van buitenlandse donoren, van NGO's. Mm-hmm. En die enveloppe die vanuit het buitenland beschikbaar is, die is ook veel kleiner geworden. En daarboven is dan ook nog altijd de vraag of, ja, het geld dat beschikbaar is, effectief wel bereikt daar op de plaats waar het nodig is, hier op het terrein.
0: Ja, hoe frustrerend vindt u dat alles, die hele situatie?
2: Ja, dat is heel frustrerend en dat geeft een heel, heel raar gevoel. Hè? Kijk, een ebola-epidemie moet je eigenlijk altijd stoppen. Je moet altijd voor een zero-ebola-beleid gaan. Er zijn bepaalde epidemieën die je niet kan stoppen. Hè? COVID-19 bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Je kan mits maatregelen hoogstens die epidemie wat vertragen en die curve wat afvlakken. Maar een zero-covid-beleid is niet wenselijk. Maar voor ebola is anders. Ebola is minder besmettelijk, maar is vele malen dodelijk. Dus je moet bij elke epidemie heel agressief voor een zero-ebola-beleid gaan. En dat zien we momenteel niet gebeuren. En dat is heel raar en dat is inderdaad frustrerend. Men staat erbij en kijkt ernaar een beetje.
0: En er is intussen ook nog altijd geen vaccin op de markt. Hoe verloopt die zoektocht?
2: Ja, die zoektocht verloopt heel intensief, maar dat gaat nog eventjes duren. Dus er zijn 3 heel goede kandidaten in de pijplijn. 1 vaccin is 2 weken geleden voor het eerst zelfs al getest in gezonde vrijwilligers op nevenwerkingen en om te kijken of het een goede immuunrespons geeft. Dus die vaccins

0: komen eraan. De twee andere kandidaten volgen ook. Mm-hmm. Maar dus die moeten dan eerst getest worden in gezonde vrijwilligers. Dan moeten die nog getest worden hier op het terrein of ze effectief werken tegen deze huidige variant. Dus dat is een proces dat ook nog weken tot maanden kan duren vooraleer dat die echt breed inzetbaar zijn. Dus men zou eigenlijk echt niet moeten wachten op een vaccin om toch echt die epidemie in de kiem te smoren. Eigenlijk een ebola-epidemie kan je stoppen zonder vaccins ook.
1: Ja, want als we dan even kijken naar Oeganda, daar zegt de minister van Gezondheid dat zijn land vrij is van ebola. Is de aanpak daar dan beter?
0: Ja, absoluut. Dat is een goed voorbeeld. Nu, ze hebben het ook iets gemakkelijker gehad. Hè? Dus in Oeganda hebben ze een 20-tal infecties gehad. 15 daarvan waren importinfecties vanuit Congo. En maar 5 lokale besmettingen. Dus ze waren er veel vroeger bij. En dan is het ook gemakkelijker hè, om dat te stoppen. Maar toch, het contrast is absoluut groot. Hè? Oeganda ook niet van het rijkste land ter wereld. Maar toch met een performanter gezondheidszorgsysteem. Ook met heel veel ervaring. En dus je ziet dat het inderdaad wel mogelijk is om zo'n epidemie te stoppen als je er vroeg bij bent en als je voldoende middelen steekt in het opvolgen van contacten bijvoorbeeld en hen goed opvolgt, dan kan je dat echt wel stoppen.
1: Ja, u bent intussen al een hele tijd in Congo om er onderzoek te doen. Het is blijkbaar ook niet zo evident om vanuit dat gebied dan terug te keren naar ons land.
0: Nee, dat heeft ook wel te maken met enkele weken geleden een Franse arts die besmet is teruggekeerd naar Frankrijk. En dat creëert vaak heel veel ophef, zulke voorvallen. En men schiet dan soms een klein beetje in een kramp. En dus dan is er op een gegeven moment een regel gekomen dat iedereen die hier vanuit het gebied kwam minstens 21 dagen in Kinshasa in quarantaine moest vooraleer ze het land mochten verlaten. Nu, dat is een begrijpelijke reactie, maar waarschijnlijk heel hard overdreven. De meeste experts zijn het daarover eens, want voor de meeste hulpverleners hier is er een heel, heel laag risico. Plus, je bent ook pas besmettelijk als je effectief symptomen doet. Dus zo'n 21 dagen quarantaine heeft niet veel zin. En dus er is ook redelijk veel reactie opgekomen en intussen zijn die regels wel wat versoepeld. Wat ook wel heel belangrijk is voor buitenlandse hulpverleners hier. Anders is het toch nog extra moeilijk werken.
1: Absoluut. Veel succes daar nog, onderzoeker Laurens Liesenborgs.
0: Dankjewel.

0: We hebben het er al een hele week over, de natuurbranden die Zuid-Europa teisteren. In Spanje zijn de branden in de buurt van Madrid intussen onder controle, maar zijn er in het noordwesten nieuwe branden uitgebroken. Ook in Griekenland brandt het op enkele eilanden. De sterke wind daar bemoeilijkt het bluswerk van de brandweer. En in Frankrijk probeert de brandweer met man en macht het vuur onder controle te krijgen. Onder andere bij de ongeziene bosbranden in het departement Gironde. En ze krijgen daarbij ook hulp vanuit andere landen, onder andere van Wieger Ketelapper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U helpt daar blussen als piloot en wel in een van uw eigen blusvliegtuigen, want u bent CEO van Aquarius Aerial Firefighting. U bent dus zelf al naar Bordeaux gevlogen om daar nu te gaan blussen.
1: Dat is juist. We hebben hier als bedrijf 3 vliegtuigen gestationeerd. Ik moet daar wel een kanttekening bij maken. Het is natuurlijk altijd zo dat onze klanten in feite de eer moeten hebben om vermeld te worden als diegene die ons hierheen hebben gestuurd. Dus 2 vliegtuigen zijn gestuurd door Turkije. We zijn in Turkije dit jaar met 9 vliegtuigen en Turkije heeft besloten om Frankrijk te helpen en heeft daarvoor 2 vliegtuigen naar Gironde gestuurd. Mm-hmm. Ons 10e vliegtuig is net geleverd vorige week en de registratie werd versneld door de autoriteiten. Daar zijn we zeer dankbaar voor en Luxemburg als staat heeft besloten om dat vliegtuig te charteren en om naar Gironde te sturen.
0: Oké, en hoe is dat dan verlopen?
1: Turkije duurde ongeveer 2 dagen. Wij vliegen natuurlijk niet zo heel snel. Het is niet een vliegtuig gemaakt om grote afstanden mee af te leggen. 2 dagen waren we onderweg uit Turkije hierheen. En het Luxemburgse vliegtuig heeft natuurlijk uiteraard was in ongeveer 3 uur hier ter plekke. Op de dag dat wij zijn aangekomen met de vliegtuigen uit Turkije zijn we ook nog direct begonnen met een blusmissie. Mm-hmm. En het Luxemburgse vliegtuig heeft gisteren 2 volledige missies gevlogen.
0: Wat voor toestellen zijn dat eigenlijk?
1: We hebben het hier over de zogenaamde Air Tractor. Air Tractor is een fabrikant uit Texas in Amerika. En het model heet AT-802. Het is het grootste model wat ze momenteel produceren. Die zijn gemodificeerd met drijvers. Daarna noemen wij zo'n vliegtuig altijd een Fireboss. Fireboss is een marketingnaam van de fabrikant van de drijvers. Het zijn niet alleen drijvers die geïnstalleerd worden. Er wordt ook een zogenaamd scoop systeem dan geïnstalleerd. Onderaan de drijvers zitten buizen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Die kunnen we uitklappen.
0: Yeah.
1: We klappen de buizen uit. En door de snelheid van het vliegtuig op het water, we houden de snelheid bij, ongeveer 100 km per uur, wordt het water in de tank gedrukt. En binnen 15 seconden hebben we ongeveer 3000 liter water in onze tanks.
0: Oké. En waar pikken jullie dat water dan op om te gaan blussen daar?
1: Ja, er zijn 4 meren die wij hier kunnen gebruiken. Het heeft te maken met ook de locatie van de branden. Dat beweegt zich tussen Biscarros in het noorden, in het zuiden, pardon. En dan hebben we nog een meer, dat heet Cazaux. Dat ligt net even ten noorden van Biscarros. Dan zijn er nog 2 verdere meren ten noorden van Cap Ferret die wij gebruiken. En dat dekt het gebied zeer goed af voor onze doelstelling.
0: Ik kan me inbeelden dat je als piloot daar dan toch wel een bepaalde expertise of ervaring in nodig hebt om net dat te kunnen doen met een blusvliegtuig, water opscheppen en zo verder.
1: Absoluut. Het is natuurlijk een niche product in de luchtvaart. Het is alleszins niet routine. U kunt natuurlijk wel begrijpen dat, en dat is ook altijd in de media duidelijk zichtbaar, het is niet een onderdeel van luchtvaart zonder risico's. Veelal wordt gesproken over gevaar. Mm-hmm. Daarbij moet ik een zeer systematische kanttekening maken. Gevaar is alleen daar wanneer risico's niet gemitigeerd worden. Mm-hmm. Wij hebben een benadering gekozen. Wij

0: zijn, dat is niet een geheim. We zijn een dochteronderneming van Carglass Airlines. En wij hebben het typische systematische safety management principes uit de burgerluchtvaart zoals dat nodig is. Hebben we toegepast op het blusvliegen. Maar aan de andere kant hadden we natuurlijk ook expertise nodig van buitenaf. Dus we hebben veel piloten aangenomen die al ervaren waren in dit in dit onderdeel van de luchtvaart. En hebben een zeer goede mix daarbij gevormd.
1: Ja, ja. Ja, en nu die bosbranden enkel maar gaan toenemen in aantal, in hevigheid, merken jullie wellicht ook wel, hè, dat die vraag naar jullie hulp stijgt. Is er een ambitie om jullie vloot fel te gaan uitbreiden?
0: Ja, zeker. Onze doelstelling is altijd geweest, het gaat hier om het toevoegen van capaciteit in de markt. De markt is altijd geplaagd geweest door te weinig capaciteit. Er zijn productieproblemen bij de motoren. Het aanleveren van de vliegtuigen gaat ook maar naar een bepaald tempo. Er zijn op dit moment niet veel alternatieven voor de Firebus. En de instap in de markt is moeilijk. Er zijn drempels. Terecht of onterecht, daar hoeven we het nu niet over te hebben. Maar ja, wij zijn nou een keer, dat is ook geen geheim, wij waren kapitaalkrachtig genoeg om een operatie zoals deze snel en efficiënt op te zetten.
1: Want als u dan opgeroepen wordt, hè, om nu naar Frankrijk te gaan bijvoorbeeld, los van snel klaar geraken en zo verder, bent u onder de indruk van wat u daar ziet van die ramp?
0: Jazeker. Ik ken het gebied zelf erg goed. Ik ben hier ook privé wel op vakantie geweest, ook met mijn eigen vliegtuig veel hier gevlogen. En ja, als je bovenaan de Dune du Pilat staat en je kijkt richting oosten, zie je een verwoesting die heeft in 2022 al plaatsgevonden. En dat is triest om te zien. Als ik nu over het grotere gebied ten noorden van, of ten noordwesten van Bordeaux vlieg. Het is het grootste bosgebied van Frankrijk. Mm-hmm. En overal zie je natuurlijk zwarte gaten daarin gevallen. En tegelijkertijd, chapeau voor de collega's op de grond die branden al onder controle hebben gekregen. En dan zie je weer vlaktes van, laten we zeggen, ergens tussen de 500 bij 500 meter of een kilometer bij een kilometer zwarte gaten invallen. En dan kan je alleen maar blij zijn dat het onder controle is gekregen. Want het potentieel om uit te breiden is enorm hier. Dus tot nu toe erg goed werk verricht. Maar de destructie is natuurlijk kent gewoon geen vergelijking.
1: Ja, hoe lang blijft u nog daar?
0: We zijn in principe met de Turkse vliegtuigen. Heeft de Turkse regering zich verbonden voor 5 dagen hier. Maar heeft al aangekondigd dat ze langer kunnen blijven. Als dat nodig is.
1: Ja.
0: En het Luxemburgse vliegtuig blijft in principe 7 werkdagen hier. Ook dat is een kwestie van een beslissing aan de kant van de Luxemburgse regering om dat te verlengen of niet.
1: Oké, Wieger, ketellapper van Aquarius Aerial Firefighting. Dank je wel.
0: Heel hartelijk dank.

0: Let and walk away from the shores. We spraken net met een piloot die in Frankrijk helpt blussen. Het gesprek kan u herbeluisteren op VRT Max. Na het nieuws vannacht hebben we het over het historische akkoord waar Trump het over heeft.
1: Vanavond op VRT1.
2: Eva, verdomme. Verdomme, jij bent het echt.
3: Goed geheugen.
2: Ja, mensen die mij de gevangenis insturen, kan ik heel moeilijk vergeten.
4: Is dat een dreigement?
1: Op VRT1 ontmoeten Eva en Wolfs een oude bekende in Flieke Maastricht. Op VRT Canvas nog meer misdaad met Van der Valk in Amsterdam. En op VRT Max brengt de feel-good film Chef je zelfs helemaal tot in Miami. Alvast veel kijkplezier.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Veel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
1: VRT Max. Maak elk moment de max. In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
12: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
13: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
14: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
15: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren. 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Volgens Donald Trump is er een historisch akkoord over de ontwapening van Hamas. De afgelopen maand was voor de kust de beste juli sinds corona. En Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is over de ontwapening van de terreurbeweging Hamas in Gaza. Dat zou het resultaat zijn van maanden onderhandelen onder leiding van Trumps zogeheten Vredesraad. Lucas Lecluze, wat houdt dat akkoord dan in?
17: Wel, volgens dat akkoord zou Hamas bereid zijn om al zijn wapens af te staan. Dat gebeurt niet ineens, maar in verschillende fases. In ruil voor de ontwapening zal het Israëlische leger zich ook beetje bij beetje terugtrekken uit Gaza. Er zou een internationale vredesmacht aangesteld worden om de veiligheid te garanderen. En op termijn zou ook Hamas het bestuur afstaan aan een nieuwe Palestijnse regering.
16: Ja, en hoe wordt dit akkoord onthaald?
17: Donald Trump noemt de deal historisch en ook vertegenwoordigers van Hamas die mee hebben onderhandeld zouden meteen akkoord gegaan zijn. Maar in Israëlische media klinken minder positieve signalen. Zo zegt Hamas dat ze pas zullen ontwapenen nadat Israël is verdwenen uit Gaza. Israëlische bronnen zeggen dan weer dat ze zich pas zullen terugtrekken na de ontwapening van Hamas. Afwachten dus of dit akkoord effectief iets zal opleveren.
16: Inderdaad, dankjewel Lucas. Er zijn nu al 15 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika bij de Middellandse Zee. Het is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze via Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten de grens naar Ceuta over. De opvangcentra daar zitten intussen overvol en veel mensen slapen op straat. Aan de Marokkaanse kant staan nog duizenden anderen te wachten. De Spaanse regering stuurt tientallen militairen om de grenzen mee te bewaken. En premier Sanchez gaat vandaag op bezoek in Ceuta. De kust heeft haar beste juli maand sinds corona achter de rug. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en bijna 3 miljoen dagtoeristen. Vooral Vlamingen, maar ook Duitsers vonden vaker de weg naar onze kust. En het mooie weer heeft een grote rol gespeeld, zegt Ellen Bruinhoge van Westtoer.
3: We hebben een zeer mooie, stabiele periode achter de rug. Hè, waardoor dat die bezoekers ook elke dag in grote getalen aanwezig waren, maar tegelijk ook gespreid gekomen zijn. En we geen grote pieken gehad hebben zoals andere jaren, waar we vaak zien dat een bezoekerspiek samenvalt ook met een piek in het mooie weer.
16: Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden, dat schrijft het Laatste Nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch mogen beginnen aan hun militaire opleiding. Minister van Defensie Theo Francken.
4: Het is zo dat bijvoorbeeld op vlak van zicht, op vlak van gehoor, op vlak van de rug en andere klassiekers waarbij heel wat militairen worden geweigerd of kandidaat militairen worden geweigerd, dat men daar toch wat pragmatischer in zal zijn. Niet iedereen zal met een F-35 vliegen. En zeker als je defensie wilt uitbreiden, dan kan je iedereen gebruiken die je nodig hebt.
16: De 15 verdachten die van de raadkamer in Kortrijk mochten vrijkomen omdat er problemen zijn met het gevangenentransport, moeten toch in de cel blijven. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent beslist. Door personeelstekort bij het gevangenentransport geraken verdachten soms niet op tijd in de rechtbank. En daarom had de raadkamer hun vrijlating bevolen, maar het parket was meteen in beroep gegaan. De 15 blijven nu dus in de cel. Sport, Anderlecht en AA Gent gaan een voorronde verder in het Europees voetbal. Anderlecht versloeg Hammarby uit Zweden na een sterke tweede helft. Het werd 3-1. Bij de rust stond Anderlecht nog 0-1 achter. Maar het publiek heeft mee het verschil gemaakt, zegt speler Ali Mamar.
11: Het begon slecht aan de wedstrijd, maar ik denk dat de reactie het belangrijkste is in deze soort wedstrijd. En zeker met het publiek die ons altijd steunt. Dus dat was het publiek heeft vandaag een grote rol gespeeld in onze overwinning.
16: Anderlecht gaat nu naar de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander daar wordt PAOK Saloniki. In de Conference League mag ook AA Gent naar de derde voorronde. Tegen Tsjerkassy uit Oekraïne stond het na verlengingen nog altijd 0-0. Maar Gent haalde het met de strafschoppen. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat heeft de FIFA vanmorgen bekendgemaakt, ondanks de felle kritiek van een aantal overkoepelende voetbalbonden. Ja, Olivier de Wilde, FIFA zet dus door met de plannen. Is dat een verrassing?
18: Nee, niet echt eigenlijk. FIFA wil ook af van dat het Europese overwicht in het wereldvoetbal en is daarom niet onder de indruk van het dreigement van de UEFA om het WK te boycotten. Ook de voetbalbonden van Noord- en Centraal-Amerika zijn unaniem tegen het plan, maar ook dat houdt FIFA en voorzitter Infantino niet tegen. FIFA beweert ook dat er fout is bericht over het idee en wil een naar eigen zeggen open en democratische verkenningsfase organiseren. Daarnaast is het ook duidelijk dat FIFA die overkoepelende voetbalbonden zoals de UEFA uit elkaar wil spelen. Het zegt te willen luisteren naar de aparte mening van elke nationale voetbalbond en niet naar een gezamenlijke mening. Dus Gianni Infantino wil van geen wijken weten.
16: Inderdaad, dankjewel Olivier. En de Italiaanse oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. Baresi stond bekend als een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Met Milan won hij 6 landstitels, 3 keer de Champions League en werd hij ook met Italië wereldkampioen in 1982. Franco Baresi is 66 geworden. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. We begonnen met Donald Trump, die zegt dat er een historisch akkoord is bereikt over de volledige ontwapening van Hamas. Maar er zijn nog veel twijfels, zonder meer Israël heeft nog niet gereageerd. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
19: De Ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.
0: Goedemorgen. Donald Trump heeft aangekondigd dat er na maanden onderhandelen inderdaad een akkoord zou zijn over de ontwapening van Hamas in Gaza. Israël heeft intussen nog niet officieel gereageerd. We spreken zo meteen met Thomas de Grave in de Verenigde Staten. Welkom.

0: I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
0: You know. Keep on walking. We love to walk.
2: Don't Look Back van Peter Tosh en Mick Jagger. Er staat een klein beetje file. Op de E40 van Brussel naar Gent is er 10 minuten file tussen Afliegem en Aalst. De linkerrijstrook is afgesloten door een hooibaal op de weg. En de NMBS meldt dat er tussen Mechelen en Willebroek en tussen Mechelen en Londerzeel op dit moment geen trein rijden.
3: De ochtend.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat Hamas en andere gewapende strijdgroepen in Gaza de wapens gaan neerleggen. Op sociale media schrijft hij dat zijn Board of Peace die toezicht moet houden op de wapenstilstand in Gaza daarover een historische overeenkomst heeft gesloten. Thomas de Grave, onze correspondent in de Verenigde Staten, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Net hoe concreet is dit akkoord? Wat weten we al?
4: Wel, het is inderdaad aangekondigd door Donald Trump enkele uren geleden op zijn Truth Social kanaal, zijn Board of Peace, dus ja, zijn vredesraad die hij zelf heeft opgericht, waar hij zelf de levenslange voorzitter van is, waarmee hij eigenlijk een alternatief wil vormen voor de VN, zou dus met Hamas een akkoord bereikt hebben.

0: over volledige ontwapening. Dat zou een gefaseerd proces worden, maar zou er uiteindelijk moeten toe leiden dat Hamas alle wapens opgeeft en eigenlijk ook de macht overdraagt. Maar zoals ik zei, ja, een gefaseerd proces. Het zou ook afhankelijk zijn van andere voorwaarden. Niet in het minst een Israëlische terugtrekking, dus de volledige terugtrekking van Israël. Er moet ook onmiddellijke humanitaire hulp komen in Gaza. En dan uiteindelijk komt er een internationale stabilisatiemacht en zal de macht overgedragen worden aan een technocratische regering. Maar dat hele proces zal wel lang duren, is ook een ingewikkeld proces. 200 tot 250 dagen wordt op dit moment geschat. Maar zo zou het momenteel voor ogen gezien worden.
1: Ja, dat is wat Trump schrijft en meegeeft. Mm. Hamas heeft ook al gereageerd.
0: Wel, er zou een vertegenwoordiger van Hamas bevestigd hebben aan BBC dat inderdaad zij akkoord gegaan zijn met die volledige ontwapening. Wie er nog niet, of wie we nog niet gehoord hebben in dit verhaal, is Israël. En zij zijn natuurlijk ook een belangrijke partner in dit geval. En we hebben Benjamin Netanyahu altijd wat op de rem zien staan als het gaat over terugtrekken uit Gaza. Ja, aangezien het ene aan het andere gekoppeld wordt, die ontwapening aan die terugtrekking van Israël. Ja, dat zorgt al onmiddellijk een beetje voor twijfels of dit wel allemaal zo snel zal gaan. Want ja, niet vergeten, Israël, daar gaan ze ook richting verkiezingen. Het is maar de vraag of Benjamin Netanyahu op dit moment grote stappen zal willen ondernemen in Gaza, zo'n belangrijke zaken wil doen in Gaza net voor die verkiezingen. Dus ja, het zorgt wel een klein beetje voor scepticisme langs veel kanten eigenlijk. Vanuit Israël misschien ten opzichte van Hamas, ja, kunnen we Hamas wel vertrouwen, zullen ze kinderen misschien zeggen. Want ja, we hebben al vaak Hamas zien beloftes doen. Aan de andere kant, we hebben ook al vaak Donald Trump de laatste tijd op Truth Social grote aankondigingen zien doen over akkoorden. Misschien niet per se over Gaza, maar bijvoorbeeld over Iran. Ja, soms wordt daar ook niet verwezenlijkt wat er in het begin wordt beloofd. Dus ja, er is wel wat scepticisme. Dit is mogelijk heel erg significant. En het zou moeten een kans gegeven worden, uiteraard. Maar toch, iedereen is nog altijd een klein beetje voorzichtig op dit moment.
1: Ja, ja, er zijn nog wel wat punten en commas te bespreken. Mm-hmm. En dus als Trump nu zegt, dit is een historisch akkoord, een historische overeenkomst, is dat misschien nog een beetje te vroeg?
0: Het is te vroeg. Als het zo is, dan is dat effectief een heel erg grote stap, een heel belangrijke stap in dat hele vredesproces in Gaza tussen Hamas en Israël. En Hamas dat dan uiteindelijk de macht zou afgeven aan een nieuwe technocratische regering, ja, dat zou uiteraard heel erg groot nieuws zijn. Maar opnieuw, ja, het is afhankelijk van heel veel andere factoren. Het zal gefaseerd gebeuren. Elke fase is afhankelijk van wat de andere partij doet tijdens die fase. Dus dat zijn heel veel momenten en potentiële redenen om het allemaal weer te laten in elkaar klappen. En dat zijn helaas dingen die we in het verleden ook al gezien hebben in Gaza de afgelopen jaren.
1: Ja, ja, want een van die belangrijke fasen, of twistpunten, zeg maar, is die ontwapening. Hè. Vooral de vraag, hoe moet dat dan gaan gebeuren? Hoe gaan ze de wapens neerleggen? Waar gaan ze dat doen?
0: Dat is effectief een van de moeilijkheden op dit moment. Hoe ga je dat ook verifiëren? Want ja, we weten allemaal nog van de afgelopen jaren dat ja, je hebt al die tunnels in Gaza. Je hebt alle posities waar Hamas en iedereen die er aan gelieerd is, waar zij zitten. Ja, hoe ga je verifiëren dat ze effectief al hun wapens hebben overgedragen? Vandaar dat ook zo'n langdurig proces zal worden. En ja, dan komt die complexiteit natuurlijk van dat hele probleem wel bovendrijven.
1: Ja, wat nu? Wat verwacht je dat de volgende stappen zullen zijn?
0: Ik denk dat iedereen nu aan het kijken is naar Israël, wat zij zullen zeggen. Ik denk dat we misschien ja, hoopvol mogen zijn natuurlijk dat er zaken gebeuren. Maar ja, alle partijen horen en dan ja, zien wat er effectief op het terrein gebeurt. De aankondiging is één ding, maar effectief het op het terrein zien veranderen, dat zal nu vooral zaak zijn.
1: Thomas de Grave vanuit de VS, bedankt om ons bij te praten.
0: Graag gedaan.

0: U trekt er dit weekend met vele heen sudden van Ertebrekers.
1: Radio 1. De ochtend.
0: Geluidsdempers en nachtrichtkijkers. Die zijn nog altijd verboden in ons land. Nochtans heeft het parlement al gestemd om die toe te laten voor de jacht op everzwijnen. Maar groen licht is er nog niet. En dat is frustrerend voor de jagers. Victor van Kerkhoven die ging mee met enkele jagers van de Hubertusvereniging Vlaanderen in Limburg.
2: Als jager moet je het bos lezen, de natuur lezen, denken als een dier. Het circuit van Zolder ligt hier vlakbij. Midden-Limburg, Zonhoven, 1001 vijvers, het vijvergebied.
3: Hey, Ken. Dag Ken.
2: Hallo.
3: Alles goed, ik ben Victor. Dag Mark. Hallo.
2: We gaan vandaag op everzwijnen jagen. Waarom? Bestrijding, omdat er veel overlast is van schade.
4: Ja, het zijn er heel veel, hè. Het verdubbelen eigenlijk bijna ieder jaar. Dus, ja.
2: En uiteindelijk gaan we elk everzwijn proberen te strekken. Maar natuurlijk wijdelijk en ethisch zuiver schot plaatsen. Elk everzwijn is vrij. De geluidsdempers is al om de mensen niet te verschrikken. Ja, s'nachts een schot, ja, dat is iets wat niet fijn is voor de mensen.
5: Victor, moet je oogdopjes hebben?
6: Ik heb er mee helpen.
5: Oh, je hebt het.
2: Wat toegelaten is, is een nachtkijker.
7: Die houd je voor je gezicht. Dan ziet je de dieren. Dan moet de nachtkijker, die moet dan verdwijnen. Dan moet je je pitslamp hanteren. Of de zaklamp en het wapen. Dus dan komt het erop aan van je lamp aan te doen. Maar het is de bedoeling dus dat je de dieren in je lichtbundel hebt staan. Op goed geluk, waar je ze voor het laatst gezien hebt met de nachtkijker, moet je beginnen te richten met uw zaklamp. Ja, en die dieren die zijn ook niet dom. Die zien ineens licht en ja, dat schrikt af en dan zijn ze snel weg.
2: Wij willen een warmterichtkijker en dat is op het wapen. Dus dat je met een warmterichtkijker kunt richten naar het dier om het een zuiver dodelijk schot te geven. Wat op dit moment nog niet mag, dat zal het heel wat makkelijker maken. En veiliger ook, hè? Tuurlijk.
4: Er moet dringend werk van gemaakt worden. Dus die wet moet in het Staatsblad verschijnen. En dan kunnen wij operationeel gaan met nachtzichtrichtkijkers aan te kopen en de geluidsdempers. Ja, goed.
6: All right.
4: Ja, gaan we het bos in. Ja, we nemen mee.
7: Een sjaaltje voor tegen de muggen. Een verrekijker hebben we bij. Een mes. Plastic handschoenetjes. En dan heb ik nog papieren zakdoekjes in mijn jasje zitten. Wapen en een paar kogels. En dan nemen we nog een warmtebeeldcamera mee. En een flesje water. En dat zou moeten lukken voor vandaag.
2: Heb je wij. En daarachter heb je het fietspad. Wandelpad, dus voorzichtig die richting uit. Dit wapen is nu veilig, maar wel met mijn kogel in de kamer.
7: De zaak van stil te zitten, niet te bewegen, geen lawaai te maken. De wind moet goed zitten. Er zijn best wel wat factoren die meespelen.
2: En als we geluk hebben, komen die everzwijnen wanneer wij daar zijn.
4: Hij stond met de kop naar ons toe en heeft hem zich zo wat gedraaid. Stond hem goed, maar stond hem achter wat riet. Uiteindelijk is hij achter een boom gekropen. Hebben we nog 5 minuten moeten wachten. En toen kwam hem stilletjes uit.
2: Ja, ik heb hem, ja. Hij was heel alleen, dus ik heb goed beoordeeld. Er zaten geen kleintjes bij. Ik schatte rond de 50 kilo leeg.
8: Ja, ik ben hem nu aan het opensnijden en zijn slokdarm eruit aan het nemen.
2: Lever, maag,
8: ja.
2: Darmen. Proper. Heel mooi, proper, gezond dier. Dat is iets voor op bord.
7: Lekker op de barbecue ook trouwens. Everzwijnen saté met wat paprika en een beetje ajuin en wat kruiden erop. Oh, lekker. Maar ja, het gezelschap, onze passie, een babbelke doen. En dat zijn ook de momenten die je niet vergeet. De herinneringen die je samen maakt met de vrienden in de natuur. Dat is onbetaalbaar.
4: Ja, het broederschap onder de jagers is fantastisch, hè.
2: Maar we hebben onze plicht gedaan.

0: Iels met cap in hand. Sanne staat klaar met de update van 8:30.
1: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans, kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanois heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle, mooi Armin, die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
2: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
1: Een beer op het strand?
2: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
3: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met Easy Park. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: VRT Radio 1.
8: De ochtend.
0: Sanne, vanochtend in het nieuws. Er zijn al 18 migranten omgekomen toen ze probeerden om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken.
9: Ja, die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika aan de Middellandse Zee en is Spaans en dus Europees grondgebied. Vermoedelijk zijn de migranten verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. De afgelopen dagen staken zo'n 1500 migranten tegelijkertijd de grens over. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er een akkoord is over de volledige ontwapening van terreurbeweging Hamas in Gaza. Daarover hadden we het zo net nog met onze Amerikaanse correspondent Thomas de Grave. Er hangen wel voorwaarden vast aan dat akkoord.
10: Volledige terugtrekking van Israël. Er moet ook onmiddellijke humanitaire hulp komen in Gaza. En dan uiteindelijk komt er een internationale stabilisatiemacht en zal de macht overgedragen worden aan een technocratische regering. Maar dat hele proces zal wel lang duren, is ook een ingewikkeld proces. 200 tot 250 dagen wordt op dit moment geschat.
9: Trump noemt de deal historisch, maar uit Israël komen er minder positieve reacties. En de Wereldvoetbalbond FIFA blijft bij het plan om een deel van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zet dus door, ondanks het dreigement van de UEFA om het WK te boycotten en ondanks het verzet van de CONCACAF, de federatie van bonden uit Noord- en Centraal-Amerika. Volgens de FIFA zijn er foutieve berichten verspreid over het plan. De Wereldvoetbalbond wil nu alle nationale bonden afzonderlijk overtuigen.
0: Goedemorgen Bram Verbrugge.
11: Nee.
0: De dag start bewolkt.
11: Ja, met inderdaad heel veel wolken. Nu die wolken die gaan...

0: gaan wel openbreken, dus het wordt in de loop van de dag wat zonniger. Zon- en stapelwolken krijgen we met een paar lokale buien in het tweede gedeelte van de namiddag en ook vanavond. Temperaturen vandaag tussen 26 en 29 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige westenwind. Aan zee, daar is het toch wel wat koeler. 22 graden op het strand met daar een matige noordenwind. Vanavond en vannacht rustig weer, droog weer, misschien wat nevel of mist bij minima van 12 tot 16 graden. En dan morgen dan starten we met dat ochtendgrijs, maar ook dan wordt het vrij snel zonnig met enkel wat stapelwolken. We houden droog morgen bij 6 of 27 graden. En ook zondag zonnig en warm weer, 29 of 30 graden dan zelfs. En dan gaan we nog een keertje puffen op maandag, 31 tot 33 graden, met dan in de nacht naar dinsdag wel onweersbuien. En dan komen we terecht in wisselvalliger weer.
1: Dankjewel, Bram.
2: Radio 1. De ochtend. Met Helen Goedgebeur en Sanne Baak.

0: De Belgische selectie voor het Europese kampioenschap atletiek dat over 10 dagen in Birmingham begint, het zorgt voor veel beroeringen, Sanne.
1: Ja, dinsdag werd de selectie bekendgemaakt door de Belgische Atletiek Federatie, maar amper 1 dag later werd die al aangepast. Verschillende atleten kregen het nieuws dat ze toch naar het EK mogen. Ze hadden de Belgische limiet niet gehaald, maar wel de Europese limiet. En die is minder streng. En nu mogen ze dus toch mee. Klinkt als goed nieuws voor die atleten, maar evident is die omschakeling om plots toch aan een EK deel te nemen niet. Daarnaast doet de hele gang van zaken ook weer vragen rijzen bij de aanpak van de Belgische Atletiek Federatie.
0: Ja, daarover kunnen we praten met atlete Pauline Koekuit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U was al geselecteerd voor de 400 meter horde op het EK, dus deze beslissing heeft niet meteen impact op u, maar u zetelt ook in de nieuwe atletencommissie van Belgian Athletics. Dus ja, misschien heeft u wel wat reacties opgevangen, hè, van atleten die nu toch worden opgevist. Hoe reageren zij?
2: Ja, het is eventjes weer alle hens aan dek gezien. Ja, veel atleten verbijsterd zijn van wat er weer gebeurt natuurlijk, en het zorgt voor wat commotie. En ja, dat is gewoon heel jammer weer. 2 weken voor een EK dat er weer eventjes slecht nieuws in de atletiek binnenkomt.
0: Ja, kunnen ze dat zo die knop omdraaien en inderdaad 2 weken nog volop voorbereiden? Hoe haalbaar is dat mentaal en fysiek?
2: Goh, ja, dat hangt natuurlijk ook af van de discipline. Voorbije weekend was er een Belgisch kampioenschap waar het de laatste dag eigenlijk was voor de limieten te lopen. Dus er zijn nog wel heel veel atleten in vorm die op de piste stonden. Maar aan de andere kant heb je marathonlopers. Ja, die kunnen zich niet op 2 weken ineens gaan voorbereiden op een marathon, om een marathon over 2 weken te gaan lopen. Dus zij hebben moeten afhaken. En voor anderen is het denk ik gewoon, ja, die hebben heel hard te strijden. Dat is ook mentaal helemaal niet evident om zo tot het laatste voor limieten te moeten strijden. Maar ik denk wel dat zij gewoon volop gaan genieten en dat zij deze kans met beide handen gaan pakken. Ja.
0: Ja, snapt u dat iemand zoals Thomas de Bok zegt van ik ga niet meegaan?
2: Ja, een marathon, dat moet je opbouwen qua belasting. Je kan niet ineens van 10 kilometer in de week, zal ik zeggen, naar 40 gaan. Dus dat is ja helemaal helemaal normaal. Maar dat toont natuurlijk wel aan dat het herzien moet worden naar volgende jaar natuurlijk. Dat er een duidelijk standpunt moet ingenomen worden.
0: Ja, heeft de federatie eigenlijk fouten gemaakt door dit zo aan te pakken?
2: Ja, vorig jaar heeft de Belgische federatie laten weten dat het heel strenge limieten zullen zijn. Dus ja, we waren al vorig jaar eigenlijk al verschoten van oei, dat is wel heel stevig, er gaan niet veel atleten kunnen gaan. We zagen dan maandag verschijnen dat Simon Verheerstraat toch mee op de lijst stond, terwijl hij dat eigenlijk niet heeft gelopen. Maar Simon heeft wel enorme prestaties laten zien. Die waren niet geldig omdat het met te veel meewind was. Mm-hmm. Maar veel atleten begrepen ook wel de beslissing eventueel dat Simon zou meegaan. Mm-hmm. Maar dat heeft de deur op een kiertje gezet dat er veel meer atleten eigenlijk aan de deur gaan kloppen van ja, maar als hij mag gaan, dan mogen wij ook gaan. Wat ook totaal normaal is, dat zij gaan kloppen. Ja. Maar ik vond het wel, en meerdere appreciëren het wel heel hard dat de federatie juist keek naar Simon, wat zijn potentieel is om op het EK te gaan presteren. Wat ook zo moet gebeuren. Dus het is jammer dat het op deze manier moet gebeuren. Ik vind het is mooi dat ze het potentieel van Simon wel wouden meenemen, alleszins.
0: Vindt u dan een beetje een paniekreactie van de federatie?
2: Ja, ergens. Dinsdag was er een feedback sessie en daar zijn er heel veel klachten gekomen, werd er gedreigd met gerechtelijke procedures. En ja, we denken dus inderdaad dat het meer was om die zaken te vermijden, dat ze dan toch het eigenlijk breder hebben getrokken. Mm-hmm. Maar ja, dat is niet leuk voor atleten die dan net niet mee kunnen gaan en die hadden ingezet op een rankingsysteem en eerder op hun tijd. Dus ja, het zorgt voor veel frustraties wel.
0: Ja. En het begint natuurlijk bij die hele logica, zeg maar, van die Belgische limiet, die dan strenger is dan de Europese. Is dat aan herziening toe?
2: De Belgian Athletics had ons wel laten weten dat ze richting volgende jaren sowieso wel een herziening gingen doen van limieten. Omdat ja, nu is het gewoon elk jaar is het eigenlijk een andere aanpak. We wachten altijd als atleten bang af, wat gaat het dit jaar zijn? En het is eigenlijk wel nodig dat atleten rust vinden, dat er duidelijke criteria zijn, niet te streng, dat het gewoon dat wij ja, mee kunnen doen op een hoog niveau, maar ook wel een beetje ervaring kunnen opdoen. En daar staan wij heel hard achter als atletencommissie. Mm-hmm. Dus ik hoop naar volgende jaren toe dat ze nu inderdaad echt Belgian Athletics samen zit om echt een duidelijk plan voor te leggen, want het is wel nodig. Ja. Zeker omdat het nu weer zo last minute op zoiets stoot. Ja.
0: Ja, dat is inderdaad geen fijne manier van werken. Als je dan zegt, bang afwachten. Je had vorig jaar die heisa rond Nafitiam. Trekt de federatie wel genoeg lessen uit wat er eerder is fout gelopen?
2: Goh, ze zijn wel volop bezig. Ik moet zeggen, aan de Vlaamse zijde zijn er wel volop hervormingen bezig. Mm-hmm. Daar heeft ook de atletencommissie mee kunnen meevolgen wat er gaande is. En ze zijn wel van goede wil. Ja. Natuurlijk, dat is één deel. Je hebt ook nog de andere kant, de Waalse kant. Ja, die twee moeten ook samen gaan communiceren en een goed plan gewoon van Belgian Athletics ook gaan voorleggen. En ja, dat is iets wat zeker op de planning staat. En eens dat, denk ik, de Vlaamse atletiekliga of de Vlaamse kant zijn hervormingen heeft doorgebracht, gaat hij wel veel meer tijd daarin kunnen steken. Dus ik hoop, ook voor alle atleten, voor alle coaches, dat er gewoon een goed plan wordt op tafel gelegd van Waalse en Vlaamse kanten samen.
0: Misschien toch ook nog even uitkijken hè, naar dat EK. Wat zijn jouw eigen sportieve verwachtingen?
2: Ja, ik kijk zelf heel hard uit naar het EK. Ik zit wel echt in de beste vorm van mijn leven. En ik sta op het moment derde van het seizoensbeste. Dus ik hoop heel hard om in die finale, om naar die finale ten eerste te gaan en daarin gewoon echt alles te geven. Dus ik kijk er zelf hard naar uit en ik hoop dat de negativiteit wel gaat gaan zakken. Want dat is voor de atleten en de coaches ook niet leuk om naar een kampioenschap vol tumult te gaan. Dus
0: We hopen dat mee met jou, atlete Paulien Koekuit. Dank je wel.
2: Dank je wel. Merci.

0: Kiebusch met Babushka.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: De zomervakantie is bijna halverwege, tijd genoeg dus nog voor een podcasttip voor thuis, voor onderweg of in de zon. En deze tip is er eentje met een erg straf verhaal.
3: Ik ben Lonne van Erp, ik ben host van Het Kwartier, de Actua-podcast van 14 Nieuws. En ik heb als podcasttip gekozen voor Op zoek naar Marlotte. Dat is een podcast van Zembla, het onderzoeksjournalistiek platform van de openbare omroep in Nederland. Ja, op een bepaald punt kon je er niet meer naast kijken.

0: kennen, want Op zoek naar Marlotte is gewoon ronduit viraal gegaan.
1: Wauw, wauw, wauw.
2: Ik heb net in één ruk deze hele podcast geluisterd.
1: En ik heb vannacht gewoon onrustig geslapen, omdat ik gewoon alleen maar denk, waarom zou je zoiets verzinnen?

0: hebben hier iemand uitgestrooid. En dan tegelijkertijd voel ik me heel, ja, gewoon boos over het feit dat we hier nu staan. En dat we iets hebben uitgestrooid. Maar dat dat gewoon niet Marlotte was, omdat het gewoon niet echt was.
1: De makers van de podcast, van Zembla, dat zijn onderzoeksjournalisten. En die worden op een bepaald moment gecontacteerd door Annika, die vrijwilligster was bij de kindertelefoon, die in contact is komen te staan met een jong meisje, dat helemaal aan haar lot is overgelaten. En dat ligt af te zien in een brandwondencentrum.
2: Wat mij ontzettend trof was het beeld van een meisje dat daar heel lang alleen in het ziekenhuis lag. En dat het zo kwetsbaar was en dat niemand haar echt leek te helpen. Dus de mensen die in haar omgeving, want dat was helemaal weggevallen, de professionals eigenlijk ook niet of onvoldoende. En daardoor integreerde mij het nog meer, omdat je ook vertelde dat eigenlijk zij een soort van werd doorgeschoven als een hete aardappel tussen die zorginstanties. En dat maakt het dan journalistiek meteen ook relevant.
1: Marlotte heeft nooit bestaan. En toch wil je blijven luisteren en toch is het mega spannend, omdat je doorheen de afleveringen te weten gaat komen hoe er eigenlijk een heel groot web van leugens is ontstaan.
3: En je hoeft nu niet voor ons nieuwe dingen te gaan verzinnen. Dat laat je,
4: ik verzin ook niet. Maar
1: wat mij ook heel erg bijgebleven is, is dat die podcast voor een groot stuk gaat ook over journalistieke keuzes die gemaakt worden. En je krijgt echt een inkijk in hoe die makers het hebben aangepakt. In C is het een podcast die gaat over redelijk fundamentele journalistieke vragen. En dat is interessant uiteraard voor mij als podcastmaker en als journalist, maar ik denk voor iedereen. Want als je al weet dat een verhaal niet klopt, waarom zou je het dan toch nog vertellen? Waarom is dat dan toch wel relevant? En wat laat je dan horen en wat niet?
2: Ik vind dat we het moeten doen,
3: ja.
2: Omdat het helpt bij de zeggingskracht van ons verhaal en de waarachtigheid ook van ons verhaal. En met name omdat het verhaal juist ook daarover gaat. Dus wat is echt, ja. Wat is niet echt? Wat geloof je en wat geloof je niet? En dit, haar stem is eigenlijk heel lang het enige geweest wat we van haar hadden.
1: En in dat opzicht is ook de bonusaflevering wel leuk. Want ze hebben ook een live podcastopname gedaan op het podcastfestival van de Openbare Omroep. En daar hebben ze ook heel veel van die vragen beantwoord. En geven ze ook eigenlijk een repliek op de kritiek, want die is er ook veel geweest.
5: Had je niet gewoon gelijk even op kunnen bellen en vragen van hoe zit het?
6: Dan ga je toch meteen op dag 1 dat ziekenhuis bellen.
7: Praat even met een arts, bel even met het ziekenhuis en je weet, dit is geen verhaal.
1: Veel mensen vinden dat de makers ook wel een paar gouden journalistieke regels hebben gebroken. En daar gaan ze in die bonusaflevering ook nog wat dieper op in.
8: Naast ons staat een whiteboard met daarop allemaal magneetkaartjes met woorden,
9: corona,
8: termen,
9: jeugdzorg,
8: thema's.
9: Onder voogdij, school.
8: Het is het resultaat van ons maandenlange onderzoek.
10: Kleven, ja. Vlak over de grens.
9: Ja, daar kwam dan de vader vandaan.
1: Bij andere podcasts luister ik als podcastmaker vaak een beetje anders, omdat je op zoek bent naar inspiratie of dat bepaalde keuzes je heel erg opvallen of zo. En dat was bij deze podcast niet zo. Ik heb echt gewoon als luisteraar zitten luisteren en ik was een beetje overrompeld door het verhaal. En dat is omdat het zo goed verteld is, denk ik. Het is echt heel erg spannend. Er is heel goed nagedacht over wanneer vertellen we wat. Hoe zorgen we ervoor dat we nog niet meteen alles weggeven, los van die gigantische spoiler aan het begin. En dat je benieuwd blijft naar die volgende aflevering. De podcast is er eigenlijk al eentje van vorig jaar, is eind vorig jaar gepubliceerd. Maar, goed nieuws, in juni hebben ze nog 2 extra afleveringen gelost. Met vervolgverhalen. Ik kan daar ook nog niet al te veel over zeggen zonder dingen te verklappen over het einde van de oorspronkelijke podcast. Als je Op zoek naar Marlotte al had zien passeren, dan zou ik zeggen, ga nog eens opnieuw luisteren, want ook die 2 vervolgafleveringen zijn zeer de moeite.
11: Ja, de podcasttip van deze week, Op zoek naar Marlotte.
12: De ochtend.
13: Radio 1.
11: Na maandenlange onderhandelingen zou de terreurbeweging Hamas akkoord gegaan zijn met de volledige ontwapening in Gaza. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. Hij noemt het een historisch akkoord van de door hem opgerichte Vredesraad. Lennart Zwolfs, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
11: Correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Mogen we het woord historisch echt al in de mond nemen? Want bij Israël blijft het voorlopig eerder stille. Zij hebben nog niet officieel gereageerd.
14: Nee, dat klopt. Als het er inderdaad van komt, ja, dan zou je richting een woord als historisch kunnen gaan. Maar zover.

0: Er is het nog niet. Geen officiële reactie uit Israël, inderdaad. Wel is er van alles gelekt in de media. Dat begon gisteren al. En ook Israëlische bronnen hebben tegen Israëlische media gezegd dat Israël toch vast blijft houden aan het standpunt dat Hamas volledig moet ontwapenen. Dat die wapens ook moeten worden verwijderd uit Gaza. En dat de hele Gaza-strook gedemilitariseerd moet worden. Nou ja, voor zover we nu weten zijn de details van dat plan allemaal nog niet bekend. Dus welke wapens ingeleverd worden en of ze ook echt verwijderd worden, weten we niet. Nou ja, die Israëlische bron die zegt dan ook dat wat er nu op tafel zou liggen, dat was gisteravond later dat naar buiten kwam, dat voor Israël nog niet voldoende is. Bovendien is het zo dat Hamas akkoord zou zijn. Dat komt ook allemaal naar buiten via bronnen. Maar officieel heeft Hamas daar ook nog geen akkoord echt definitief op gegeven. Wel laat een onderhandelaar van het Hamas-team weten dat ze eisen dat Israël zich ook terugtrekt voordat zij beginnen met die ontwapening. Dus dat is ook alweer een slag om de arm.
1: Ja, en dus is het cruciaal natuurlijk dat Israël akkoord gaat, want inderdaad die ontwapening van Hamas, het terugtrekken van de Israëlische troepen uit Gaza, het is allemaal gekoppeld aan elkaar en de volgorde en het hoe en de timing is van belang, hè?
0: Ja, heel erg. En dat hangt ervan af of dat plan uiteindelijk gaat slagen. En die hele volgorde is dus ook nog heel onduidelijk, hè. Kijk, het is allemaal gebaseerd op dat 20-puntenplan van Trump, wat afgelopen oktober werd gepresenteerd en door Hamas en Israël werden getekend. Nou ja, het idee is nu dat er dan dat technocratische overgangsbestuur in Gaza zou komen, dat zij zouden gaan toezien op die ontwapening. Daarbij worden ze dan geholpen door de internationale stabilisatiemacht. Dat zijn die internationale troepen die in Gaza op de veiligheid moeten gaan toezien. Maar nou ja, dat is natuurlijk niet iets wat je binnen een week hebt afgerond. Dat moet in fases gaan. En hoe dat er dan uit gaat zien, dat is lastig in te schatten op dit moment. Je hebt natuurlijk niet alleen de wapens die moeten worden ingeleverd, maar ook die tunnelnetwerken. Je hebt wapenopslagplaatsen, je hebt productiefabrieken. Dat moet allemaal in kaart gebracht worden en ontmanteld worden. En dat is een heel lang proces. Niet van weken, maar eerder van maanden. En misschien tot wel een jaar of jaren dat echt volledig afgerond zal zijn. En dan in dat proces zitten dus heel veel hobbels dat de partijen elkaar nog kunnen blijven beschuldigen van, zie je nou, Israël trekt zich niet snel genoeg terug, of Hamas ontwapent zich niet volledig. Dus het is allemaal nog heel onzeker.
1: Ja, wie heeft er op dit moment wel al zijn handtekening gezet onder dat akkoord?
0: Nou ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Trump heeft het nu groots aangekondigd. Maar dat heeft misschien ook wel te maken dat hij toch wel een diplomatiek succesje weer nodig heeft. Hij zit natuurlijk in de knel met Iran. Dat loopt niet zoals hij wil, die onderhandelingen en die oorlog. Dus presenteert hij dit nu heel erg groot. Nou, de Board of Peace, de Vredesraad die hierover gaat, die brengen het ook als heel groot nieuws. Maar of er echte handtekeningen zijn gezet, dat weten we niet. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet weet of dat überhaupt gaat gebeuren. Of ze dit nu zo hebben aangekondigd en het verder gaan uitwerken. Of er echt een ceremonie komt dat er ook echt een handtekening wordt gezet, of dat allemaal de bedoeling is, dat is allemaal nog de vraag op dit moment.
1: Ja. Nu, heel concreet gaat het natuurlijk over het leven van mensen in Gaza. Gaat dit voor hen een verschil maken?
0: Op dit moment nog niet, want er is nog heel veel onduidelijk. Maar stel dat Hamas akkoord zou gaan officieel en dat Israël ook zegt, oké, dan stoppen we de aanvallen en gaan we terugtrekken. En dat overgangsbestuur kan dan uiteindelijk echt Gaza in. En de troepenmacht, de internationale troepenmacht, kan daar gaan toezien op de veiligheid. Ja, dan kan dat uiteindelijk wel een verschil gaan maken. Want dat zou betekenen dat die vrijwel dagelijkse bombardementen die we nu nog zien van Israël, dat die zouden moeten stoppen. Dat er weer steeds meer gebied vrijkomt. En dat er ook eindelijk, want dat is de volgende stap als dit slaagt, aan de wederopbouw gedacht kan worden en dat ze zich daarop kunnen gaan richten. En dat zou natuurlijk wel verlichting kunnen gaan brengen aan de inwoners daar.
1: Ja, maar wat is eigenlijk de situatie op dit moment in Gaza?
0: Nou ja, nog steeds heel slecht. Er is een staakt het vuren, maar dat bestaat vooral op papier. We zien zeker de laatste weken, de laatste maanden weer dat de bombardementen door Israël worden opgevoerd. Meer dan 1200 doden aan Palestijnse kant al sinds dat bestand dan op papier van afgelopen oktober. Nou ja, ondertussen komt er nog steeds te weinig hulp binnen, te weinig voedsel, te weinig medische apparatuur, te weinig medicijnen. Dus ook dat gaat allemaal niet goed. Nou, de gele lijn in Gaza, dat is de lijn tot waar Israël is opgetrokken. Daar zijn ook dagelijks beschietingen, want Palestijnen die daar in de buurt komen, die worden beschoten. Dus die situatie is natuurlijk sinds oktober, tot die tijd was het echt heel veel slechter. Het is wel iets verbeterd, maar het is nog verre van goed te noemen.
1: En nu bekijken hoe Israël gaat reageren, hè? Correspondent Lennart Zwolfs, dank je wel.

0: Fell in Love with a Boy van Joss Stone. Veel plezier nu met Voilà l'été.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
9: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn nu al zeker 18 mensen omgekomen bij een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken vanuit Marokko. Die stad ligt op het uiterste puntje van Noord-Afrika tussen Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen hebben honderden migranten via de zee en over land de grens met Ceuta overgestoken. En volgens onze correspondent in Spanje, Sven Tuytes, heeft de Marokkaanse overheid hen daarbij laten begaan.
11: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
10: Defensie in ons land versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden, schrijft het laatste nieuws. Door die maatregel zal 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch kunnen beginnen aan de militaire opleiding. Minister van Defensie Franke.
12: In de loop der jaren zijn er een aantal dingen niet meer geactualiseerd, niet meer geüpdate. En met dat het defensie uitbreidt, is het zo dat we eigenlijk een aantal profielen zoeken op de aankoopdienst, op de personeelsdienst, waarbij de medische fitheidscriteria niet dezelfde zijn als bijvoorbeeld voor een gevechtssoldaat die in de gevechtseenheden zit.
10: Voor de tweede keer op korte tijd raakt bekend dat een AI-model onbedoeld bedrijven heeft gehackt, nadat het uit zijn beveiligde testomgeving is ontsnapt. Deze keer is het AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Tim Verheijden, wat is er precies gebeurd?
13: Wel, het is zo dat AI-bedrijven hun modellen voortdurend testen in een soort van gecontroleerde testomgeving. Dat gebeurt vaak samen met een externe partner. Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, het toont aan dat die inderdaad die modellen, die AI-agents, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en dat dat inderdaad iets is om in de gaten te houden. Maar we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen. Het is niet zo dat AI op eigen houtje bedrijven begint te hacken.
10: Dankjewel, Tim. Vorige week was er al een gelijkaardig voorval met een AI-model van concurrent OpenAI. Dat is het bedrijf achter ChatGPT. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen en tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1.
14: Voilà l'été.
9: Met Aiko Duister.
0: Een hele goede morgen. Ik mag je nog 1 keer deze zomerse dag inloodsen. Vanaf maandag zit Ilse hier. Ik heb platen voor je klaarstaan van Diana Ross, Miles Kane, Radiohead en deze Saint-Germain, het alter ego van de Fransman Ludovic Navarre, die zijn piekmoment beleefde in het gezegende jaar 2000. Fijn dat je luistert. Welkom bij Voilà l'été. Dit is Rose Rouge.

0: In navolging van Moby ontdekte ook Ludovic Navarre de succesformule van een oude stemsample in combinatie met een moderne beat. Rose Rouge was in 2000 de eerste single uit de plaat Touriste, waarmee Saint-Germain internationaal doorbrak. Er gingen uiteindelijk zelfs meer dan 20 miljoen exemplaren over de toonbanken wereldwijd. De sample die komt uit Mardi Gras van de Amerikaanse jazzzangeres Marlena Shaw.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.
0: Gisteren is de shortlist bekendgemaakt voor de Mercury Music Prize. De prijs voor de beste Britse of Ierse album van het jaar. 12 albums maken kans op die titel. En er zitten toch een paar opvallende genomineerden tussen. Zo is Paul McCartney voor het eerst in zijn carrière genomineerd. Er zit ook een compilatie bij de kanshebbers. Help 2 was een plaat gemaakt voor het goede doel. Op die plaat doen onder andere Arctic Monkeys, Pulp, Sampha, Fontaines DC en Kate Tempest mee. En alle inkomsten daarvan gingen naar War Child, een organisatie die zich inzet voor kinderen in oorlogsgebied. En een paar grote namen haalden de shortlist dan weer niet. Harry Styles bijvoorbeeld, Gorillaz, Ed Sheeran, James Blake, Lily Allen en Lola Young. Die werden allemaal over het hoofd gezien. Maar Ray, Dave, Florence and the Machine, Suede en Olivia Dean, die maken dan wel weer kans op de prijs. De winnaar van de Mercury Prize die wordt bekendgemaakt op 22 oktober. Dat zal gebeuren in Newcastle. En een van de grote kanshebbers is deze Olivia Dean. Toch wel een van de succesverhalen van het afgelopen jaar.

Vanavond starten de Lokerse feesten met optredens van Axel Red, Craig David en deze levende legende Diana Ross. Later vanmiddag kan je bij Joren tickets winnen. Niet voor vanavond, maar wel voor de dag met The Streets, Zwangregie en de jeugd van tegenwoordig. Je hoorde Diana Ross en The Supreme, Stop in the Name of Love, na Olivia Dean en

0: Man I Need. Op de binnenring rond Brussel, even kijken, moet je nog vertragen. Tussen Tervuren en Oudergem door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Voilà l'été.
1: Radio 1. Here I go.

Rearrange, de zomerhit van Miles Kane uit 2011, nu alweer 15 jaar geleden. Een plaat die hij samenschreef met Alex Turner van Arctic Monkeys. En de productie was in handen van Dan Carey van de Black Keys. Toch wel een dream team voor de retro gitaarsound waar Miles Kane zo van houdt. Daarvoor had je Jay Bernard, die kwam vorige week binnen in Vox. Morgen een nieuwe lijst van 9 tot 11. Met Max stemmen op je favoriete liedjes van het moment kan je altijd doen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En deze man is morgen jarig. Adam Duritz van Counting Crows.

Voilà l'été van Les Négres Vertes. Het liedje waar dit programma zijn titel aan ontleent. En daarvoor hoorde je Counting Crows met Hanging Around. Draaiden we voor frontman Adam Duritz. Hij wordt morgen 62. Tegenwoordig zonder zijn kenmerkende dikke dreadlocks, maar met een korte koepe. Dat heet waardig ouder worden zeker. Straks, na het nieuws van 10 uur, is er een nieuwe aflevering van de Zomer van. Annelies ontvangt radiomaker Margot Bogaert. Zij is vooral bekend als vaste reporter bij de ochtendshow van Radio 2. En dan zit ze gemiddeld 5 uur per dag in de auto. En omdat onderweg zijn zo'n groot deel uitmaakt van haar leven, zoekt ze daar ook nummers over in de Zomer van. Welke muziek staat op jouw ideale soundtrack bij het onderweg zijn? Laat het zeker weten via het Radio 1-kanaal op 14 Max.

0: Blij.
1: Als kind wilde Mika Ram, want zo heet hij in het echte leven, wilde hij advocaat worden of profvoetballer of misschien iets met cijfers doen bij Ajax. Hij wilde zich vooral afzetten tegen het muzikale gezin waar hij uitkomt, tot hij een computer kreeg en zichzelf als tiener leerde produceren. Hij trok uiteindelijk van Amsterdam naar Gent om hier muziekproductie te komen studeren aan het KASK. En daarna ging het heel snel. Deze zomer is hij heel veel live aan het spelen. Frans Kalf, je kan hem binnenkort zien op Campo Solar Festival Dranouter en ook het AFF, het festival in Genk. Nou en hoorde je van Frans Kalf. We gaan de feestslingers nog eens uithangen en nu doen we dat voor Norman Cook, de man die wij vooral kennen als Fatboy Slim. Eerder had hij ook al succes onder heel wat andere namen. Beats International, Freak Power, Pizza Man, Mighty Dubcats, dat was allemaal Norman Cook. En dan heb ik het nog niet eens gehad over zijn debuut als bassist bij de House Martins in de jaren 80. Hij viert vandaag zijn 63ste verjaardag. Dit is Praise You.

0: Jamie Liddell verraste ons 21 jaar geleden met zijn soulstem. Daarvoor kenden we hem vooral als experimentele elektronische muzikant. En plots bleek dat hij veel gevoel voor soul, funk en R&B had en een geweldig goede stem. Hij is altijd een graag geziene gast geweest in ons land, bracht ook heel veel tijd door in Leuven. Je hoorde Multiply en daarvoor Fatboy Slim. Die is vandaag 63 geworden, nog altijd actief als DJ. En ja, zijn grootste historische optreden was dat op het strand van Brighton in 2002. Toen kwamen er 250.000 mensen opdagen voor zijn Big Beach Boutique.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

een piek in de verkoop en streaming. Dat had waarschijnlijk te maken met de concerten die Radiohead in het najaar van 25 speelde in Europa. En waar ook een opvallend jong publiek op afkwam. Uit de bands is dit nog eens High and Dry van Radiohead.

Bruce Springsteen en de E Street Band die hebben een reputatie als het op lange concerten spelen aankomt. Hun eigen record vestigden ze op 31 juli 2012. Toen speelden ze 4 uur en 6 minuten in het Olympiastadion. Was dat in Helsinki, Finland. Born to Run stond ook op de playlist. En daarvoor hoorde je High and Dry van Radiohead uit de zomer van 1996. We gaan er nog eentje draaien voor Bill Berry. Hij was de drummer van R.E.M. van 1980 tot 1997. En hij is vandaag jarig. Hij wordt 68. Later kwam hij er nog een paar keer bij voor een sporadische gelegenheidsreunie. Meest recent nog in 2024. Dit is The One I Love.

0: The One I Love van R.E.M. uit de periode dat Bill Berry de drummer was. Hij wordt vandaag 68. Heel veel plezier zometeen met de zomer van hier op Radio 1.
1: Mannekes! Bumpy! Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
4: Oh ja!
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
5: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Lotto is op zoek naar tenen.
1: Tenen?
0: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
1: Oh.
0: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
2: Colin, voelt aan mijn cliënten.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Goedemorgen. Vandaag heb ik iemand te gast die we de weg niet moesten tonen. Want het is een collega van bij Radio 2, Margot Bogaert. Oftewel Margot van de regio, kiest voor onderweg zijn.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren. 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Gert van Boksel. De afgelopen 24 uur hebben naar schatting 49.000 mensen vanuit Marokko Ceuta bereikt. Het stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. 18 migranten zijn ook omgekomen bij hun poging om die Spaanse exclave te bereiken. Vermoedelijk zijn ze verdronken toen ze vanuit Marokko naar Ceuta probeerden te zwemmen. Volgens onze correspondent in Spanje, Sven Tuytes, heeft de Marokkaanse de overheid de migranten laten begaan.
6: Dit is geen spontane gebeurtenis. De Marokkaanse veiligheidsdiensten wisten wat er gebeurde en heeft echt laten begaan. Marokko gebruikt migratie als diplomatiek drukkingsmiddel om bepaalde zaken gedaan te krijgen van Spanje en van de Europese Unie. Dus wat er nu gebeurt is iets soortgelijks. We weten niet goed waarom Marokko dit doet, maar het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt.
5: Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van Wildberries, zo'n 300 kilometer diep in Rusland. Wildberries is de grootste webwinkel van Rusland. Het is al de 10e gerichte aanval op een distributiecentrum van dat bedrijf. Inmiddels zou ongeveer 10% van de opslagcapaciteit beschadigd of vernietigd zijn. Volgens Oekraïne zijn die distributiecentra belangrijk voor de bevoorrading van het Russische leger. Maar Oekraïne wil tegelijk ook de Russische bevolking de gevolgen van de oorlog laten voelen. Voor de tweede keer is bekend geraakt dat een AI-model onbedoeld bedrijven heeft gehackt, nadat het uit zijn beveiligde testomgeving is kunnen ontsnappen. Deze keer is het de AI-chatbot Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic. Tim Vrijden, wat is er precies gebeurd?
7: Wel, het is zo dat AI-bedrijven hun modellen voortdurend testen in een soort van gecontroleerde testomgeving. Dat gebeurt vaak samen met een externe partner. Sommige testomgevingen zijn volledig afgesloten van het internet. Dat moest hier ook de bedoeling zijn. Alleen bleek het door een foutje niet zo te zijn. En daardoor is dat AI-model tijdens die test 3 keer bij echte bestaande bedrijven binnengedrongen. En het heeft onder meer gebruik gemaakt van zwakke, makkelijk te raden paswoorden om een bedrijf te hacken. Nu, het toont aan dat die inderdaad die modellen, die AI-agents, zelfstandig opdrachten kunnen uitvoeren en dat dat inderdaad iets is om in de gaten te houden. Maar we zijn nog altijd niet bij zelfbewuste artificiële

0: artificiële intelligentie. De systemen voeren nog altijd gewoon de opdracht uit die ze van mensen hebben gekregen. Het is niet zo dat AI op eigen houtje bedrijven begint te hacken.
1: Gelukkig maar. Dankjewel, Tim. De Italiaanse oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Dat meldt AC Milan, de club waar hij zijn hele loopbaan heeft gespeeld. Baresi was een van de beste verdedigers in de voetbalgeschiedenis. Met Milan won hij 6 landstitels en ook 3 keer de Champions League. En met Italië werd hij wereldkampioen in 1982. Franco Baresi is 66 geworden. Het weer wisselend bewolkt. Kans op enkele buien in het westen tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer naar de 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
2: Lies Mons.
4: En Margot Bogaert, Margot van de regio. En in liedje zit ook het woord regio. Maar helaas

0: De heerlijke Maurits Pauwels met Klojo uit de regio. Ik denk niet dat ik het moet verduidelijken, maar toch de helft van de titel klopt hier maar. Want allerminst een Klojo. Mijn gast van vandaag, Margot van de regio. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Dag Margot Bogaert.
3: Hallo.
0: Welgekomen. Hoe gaat het met jou?
3: Heel goed, ja. Ik ben met vakantie, dus ik ben uitgeslapen, gelukkig. Ja, goed eigenlijk.
0: Rustig. En met vakantie ook al op vakantie geweest?
3: Ja, ik ben al naar Italië geweest, naar Toscane, mm-hmm. waar het heel lekker was. Ook heel, heel warm. Maar zalig was het.
0: Ja, zalig. Mensen kennen jou van Radio 2, ja. waar je al eens op deze manier geïntroduceerd wordt.

0: Maar ja, dat omschrijft eigenlijk de job die ik doe, regionale verslaggeving.
1: Ja, jij bent overal ter lande en dat mogen we echt heel letterlijk nemen. Hè?
0: Ja, ik ga dus elke ochtend live ergens naartoe waar er iets gebeurt. Dat kan in de pannen zijn, dat kan in Genk zijn, dat kan ergens te midden van Vlaanderen zijn. Dus ja, werkelijk overal. Wat wel heel leuk is.
1: En iets gebeurt, wat wil dat dan zeggen?
0: Iets gebeurt. Dus het is regionale verslaggeving. Hè. Dat kan groot nieuws zijn, dat kan klein nieuws zijn. Maar het is altijd, en dat vind ik superleuk aan mijn job, positief nieuws. Het is leuk nieuws. Ik moet dus niet aan een of andere perimeter van een, ja, pak nu een steekpartij of zo gaan staan. Dat is niet mijn job. Ik ga naar een zeveling lammetjes die geboren is, bijvoorbeeld. Of naar een of andere... bijvoorbeeld, ik ben laatst naar de kleerkast van Manneke Pis geweest, die moet verhuizen omdat het museum even dicht gaat voor verbouwingen. Zo van die leuke regionale berichtgeving, die moet ik dan gaan verstaan.
1: Ja,
0: dus ja.
1: Leuk, ja.
0: Ja, leuk.
1: Ja, klinkt heel leuk. En nu in Iedereen Zomert, het tv-programma op VRT1, doe je iets gelijkaardig, al is het wat met een andere insteek. Je gaat op zoek naar regionale mythen en volksverhalen.
0: Ja, klopt. We hebben bij Radio 2 een hele fijne podcast, Mysteries in Vlaanderen, waarbij zo legendes, volksverhalen uit misschien wel jouw regio, het is echt wel tof om eens te beluisteren, worden onderzocht. En ik ga inderdaad langs op de plekken waar zich dat afspeelt en ga ik eens bij de lokale bevolking horen van wat weten jullie daar eigenlijk van? En heel vaak zijn mensen zo niet op de hoogte van gebeurt dat hier? Oh. Dus ja, dat is ook heel tof om te doen.
1: Ja, ja. Maar dus wat jouw job is praten met mensen over leuke dingen ergens in Vlaanderen.
0: Ja,
1: daar komt dat
0: eigenlijk, dat is de goede samenvatting.
1: Ja. En jouw thema vandaag hier is onderweg zijn.
0: Ja.
1: Dat heeft ook daarmee te maken.
0: Ja, klopt. Want ik moet er natuurlijk ook elke dag geraken. Dus ik zit elke dag uren in de auto om mijn job te doen. Want ik woon gelukkig vrij centraal in Vlaanderen. Ik woon in Dendermonde. Maar ja, dat neemt niet weg dat ik elke ochtend ergens naartoe moet rijden, onderweg moet zijn. Dus ik dacht, dat is wel een thema dat bij mij past.
1: Ja, ja. Heb je dan al eens verslag uitgebracht van Dendermonde zelf? Dat je zoiets had, want nu mag ik eens met de fiets.
0: Ja, dat gebeurt soms, want in Dendermonde gebeurt veel. En ik ben wel nog niet met de fiets geweest, omdat ik wel heel wat materiaal moet meenemen. Maar dat is wel een droom, dat ik zo eens met de fiets naar het werk kan gaan. En dan kan ik ook iets langer slapen.
1: Ja.
0: Dat doet ook deugd.
1: Ja, want dat jij nu wat uitgeruster bent, is normaal. Omdat jij normaal moet jij wat 3:30 zoiets opstaan?
0: 4 uur gemiddeld, ja.
1: Ja, want dan hangt het af van hoe ver je moet rijden,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Klopt. Ja, klopt. Maar meestal, onze werkdag begint om 5:00. Dus dat is heel
1: vroeg,
0: anders dan het ritme dat ik vandaag gewoon ben.
1: Ja, ja, ja. En was jij dan, voordat je deze job deed, ook al iemand die en graag vroeg opstond en graag onderweg was?
0: Vroeg opstaan wel. Ik ben van nature eerder echt een ochtendmens dan een avondmens. Maar onderweg zijn... Goh, ik zat eigenlijk niet zo heel veel in de auto. Ik ging gewoon met de trein naar het werk. Dus ik heb dat graag moeten leren doen.
1: Mm-hmm.
0: In het begin vond ik dat verschrikkelijk. Zo uren in de auto zitten, file. Maar ik heb dat naar gelang een paar maanden, 1,5 jaar, heb ik mij daar een ritme in gevonden en ben ik dat echt beginnen appreciëren. En is dat een beetje zo mijn dat is mijn bureau eigenlijk, hè, de auto. Dus
1: ja, ja.
0: Dat is,
1: je hebt gewoon een mobiele bureau.
0: Ja, klopt.
1: Ja, kan ik me voorstellen. En luister jij dan heel getrouw naar de collega's de hele tijd? Of luister jij naar boeken? Of naar...
0: Ik luister een beetje naar van alles. Het is te zien, soms luister ik naar de radio, maar evengoed is dat naar jullie bijvoorbeeld. Of naar Clara, luister ik ook heel veel, word ik rustig van in de auto. Heel veel podcasts. En ik bel ook heel veel mensen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Ik ben echt een beller.
1: Ja, ja. Nee, ik vind dat altijd goed als je dat zo van de buitenkant hoort. Je hoort best nog wel goed wat er gebeld wordt. Als mensen stilstaan.
0: Ja, dat is.
1: En je bent met de fiets. Je hebt het gevoel dat je inderdaad in je mobiel bureau zit.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is wel heel, heel leuk, omdat je mensen gewoon vriendschappen ziet beleven ook.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. En ik ben ook dan zo, ik bel keiveel mensen. Maar iedereen is natuurlijk nog aan het werk of is nog niet wakker. En dan op het moment dat ik aankom in Brussel of gewoon zelf moet beginnen werken, begint iedereen mij terug te bellen. En dan neem ik ook niet meer op.
1: Ja, ja, dus er wordt veel gebeld, maar niet altijd tot connectie.
0: Ja, voilà.
1: Ja, snap ik. Muziek, luister je dan ook in de auto?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ofwel naar de radio, soms Spotify. Maar meestal toch op de radio.
1: Ja, oké. Okay. Je hebt vandaag natuurlijk muziek mogen kiezen. We gaan naar Don Williams luisteren en Look Around You.
0: Ja.
1: Waar hoort dat dan bij?
0: Ik vind dat eerst en vooral een prachtig nummer. Maar Don Williams zingt Look Around You, See Where You've Been. You May Never Have to Cross This Road Again. Dus ik ben me daar altijd heel van bewust... als ik voor mijn job onderweg ben, maar evengoed op vakantie onderweg ben, om gewoon goed te kijken naar waar dat je eigenlijk bent. Want misschien kom je echt wel nooit meer langs die weg en zie je het landschap of de huizen of weet ik veel waar je dan bent, zie je gewoon niet meer. Dus in plaats van zo ja, ongeïnteresseerd in de auto, op de passagierskant dan, op je telefoon te zitten, kijk gewoon rond en apprecieer wat dat er is. En ja, ik vind dat gewoon een hele mooie boodschap.
1: Voilà, dan gaan we daarmee beginnen. En suggesties die mogen natuurlijk komen via de Radio 1-app.

0: Meteen al een heel belangrijk stuk van onderweg zijn. Niet vergeten rond te kijken, want misschien passeer je hier wel nooit meer. Dat is de boodschap bij Don Williams en Look Around You.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En dan kom je misschien wel bij Margot Bogaert en mezelf terecht. Dat gaat Inge Meulemans ook overkomen deze ochtend. Goedemorgen, Inge.
2: Goedemorgen, Annelies. Hallo, Margot.
0: Hallo. Hallo, hallo. We hebben het vandaag over onderweg zijn. Met welk liedje kunnen we jou een plezier doen?
2: Met Davies on the Road Again van Manfred Mann's Earth Band.
0: Oké, okay, Davies on the Road Again. Het gaat over een zekere Davy.
2: Ja, ja, ja. Een man die vertrekt en die gaat reizen. Niet direct ergens zich gaat settelen, denk ik, maar gaat rondtrekken.
0: Ja. Ben jij dan ook iemand die graag onderweg is?
2: Ik ben heel graag onderweg.
0: Ja?
2: Ik vind dat heel rustgevend, heel ontspannend. Ik ben ook graag onderweg met twee, vooral in de auto. Omdat dat een moment is van kunnen praten, zonder afgeleid te zijn. En dat is dan vooral 's avonds, 's nachts soms.
0: Mm-hmm.
2: En overdag ben ik graag onderweg, omdat ik heel graag kijk en heel veel rondom mij zie. Ja. En dat geeft mij heel veel rust.
0: Ja, ja, snap ik. Margot is hier heel erg aan het knikken.
3: Ja, ja, ik herken het heel hard. Ik vind het ook leuk als er een collega met mij meerijdt. Want ik ben heel vaak alleen onderweg, maar als er zo'n collega bij zit, ja, dat is gewoon veel leuker. En inderdaad, je hebt goede gesprekken in de wagen. En ik heb ook eens gehoord dat dat komt omdat je niet per se oogcontact hebt.
0: Ja, ja, dat dus het anders is.
3: Het is anders en je kan makkelijker dingen zeggen omdat je zo niet in elkaar zo hoog moet.

0: te kijken.
1: Ja, ze raden dat ook aan als je met pubers moet praten.
0: Ja.
1: Van dat in de auto te doen, omdat je dan dat minder confronterend is.
0: Ah ja, kijk, voilà.
1: Ja, ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En ben je dan veel op reis, Inge, ook?
2: Niet extreem veel, maar we maken er toch gebruik van om elk jaar met ons VW-busje te gaan trekken. Dat hoeven geen verre bestemmingen te zijn of zo. Dat is vaak in de omringende landen. Zonder een plan eigenlijk. Een
1: Zalig.
2: Beetje van waar hebben we zin om naartoe te gaan? Waar is het goed weer? Waar is iets te zien? En dan bepalen we dat op het moment zelf.
0: Klinkt heerlijk.
1: Ja, klinkt echt zalig. Klinkt echt als vakantie. En inderdaad, dat is wel wat het cliché. De vrijheid van een auto.
0: Ja.
1: Van te kunnen kiezen op elk moment. Nee, we doen. We gaan gewoon naar daar. Andere kant uit. En is het ook die vrijheid die je er dan zo fijn aan vindt, Inge?
2: Ja, ik zou dat misschien zelf niet benoemd hebben, maar dat zit er zeker in. De vrijheid om effectief van dag tot dag te bekijken van wat gaan we nu doen. Zonder een plan eigenlijk.
1: Ja. Geen plan.
0: Oh.
1: Dat is vakantie, hè. Geen plan.
0: Ja, dat is heerlijk.
1: En Inge, staat er dan altijd muziek op of de radio? Of hoe zit dat bij jullie?
2: Niet altijd, maar bijvoorbeeld, wij gaan ook soms skiën en dan vertrekken we 's avonds. En dan was bij ons standaard dat de Radio 1 Nachtradio op stond, omdat ik dat zo rustgevend vind en zo leuk. En ja, ik heb er ook goede herinneringen aan Chris van den Abel. En ik vond dat zijn nieuwsberichten dan daar ook nog eens helemaal in paste. De manier waarop dat hij die bracht, ja, daar heb ik echt heel goede herinneringen aan.
1: Mm, vele met jou, denk ik. Zullen we het liedje dat je hebt gekozen een beetje opdragen ook aan Chris?
2: Ja,
1: is
2: zeker,
1: dat goed?
2: Voilà. Zeker.
1: Dan gaan we naar luisteren. Merci Inge om erbij te zijn. En dan is deze voor jou en voor Chris.
2: Dank je wel.

0: road again. We zien het voor ons met een VW-busje. Hier de Manfred Earth Band. Het VW-busje in kwestie was van Inge Meulemans, want het was het nummer dat zij heel graag wilde horen vandaag, omdat we het hebben over onderweg zijn.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: En dat hebben we te danken aan collega Margot Bogaert, die heel veel onderweg is voor haar regio-reportages. Sophie de Strijker is er ook bij. Goedemorgen, Sophie.
3: Goedemorgen Annelies, Margot, goedemorgen.
0: Het is 31 juli vandaag, midden, echt het midden van de warmste zomer ooit. En toch wil jij een kerstliedje horen.
3: Ja, inderdaad. Ik heb gekozen voor Chris Ria, Driving Home for Christmas. En ik weet het, het klinkt misschien heel bizar op dit moment met deze temperaturen. Maar het is gewoon een song die mij altijd bijblijft. En ik kan hem horen lente, winter, herfst, het doet er niet toe. En putje zomer. 31 juli, geef maar. Dus
0: ik
3: ben altijd onderweg. Ja.
0: Ja. Ja, want jij bent ook altijd onderweg?
3: Ik ben altijd onderweg. Ik zit nu in mijn mobiel bureautje, zoals Margot het verwoordt. En zoals wij het ook wel zeggen. Ik zit in mijn wagen. Ik ben op weg naar een klant in Kerkske. Moet straks naar Nienhoven, want heb nog een meeting. Ik ben de voyageur, zoals het in de mooie volkstaal wel wordt gezegd. En ik verkoop bij mijn klanten in een deeltje van Vlaanderen, Brussel en Wallonië, verkoop ik de lekkerste lasagne gewoon die er is. Met het groene sliefje. Weet je welke het is? Zoals bij jou thuis. Zoiets met kaas. Ja, die verkoop ik.
0: Ja, oké. Okay. Dus het mobiel bureautje, dat ken je. En het onderweg zijn ook. En je klinkt alsof je wel echt houdt ook van dat stuk onderweg zijn.
3: Ik kan daar enorm van genieten. Ik was deze week nog in dinsdag in Heengouwen. En ik vind het altijd zo verrassend als ik gewoon een bochtje neem. Wat een mooi weidse verzichten ik heb. Welke verrassingen. Er valt mij altijd wel iets anders op. Ook al heb ik die baan al tientallen keren genomen eigenlijk. Deze week had ik het. Ik zag plots in de verte de toren staan van de kathedraal. Of wat is het? In Doornik. Was me nog nooit opgevallen, maar ik had zoiets van, wow.
0: Ja.
3: En weet je, het kan dichtbij zo mooi zijn.
4: Ja, Vlaanderen en ja, Wallonië, waar jij dan ook komt, is echt prachtig eigenlijk. We vergeten dat te vaak.
0: Mm-hmm.
4: Zo zeker, ik kom heel graag bijvoorbeeld zo de kant van de Vlaamse Ardennen en zo. Als ik daar op reportage mag, dan ben ik doodsgelukkig, omdat het daar zo prachtig is. En ja, ik mag daar gewoon dan met mijn rijdend bureautje gaan werken. Dus dat is echt, ja, we vergeten dat te vaak, hoe mooi Vlaanderen is.
3: Ik werk ook voor een deel in Zuidoost-Vlaanderen, dus jouw regio van de Vlaamse Ardennen. En het is inderdaad, dat is zo weinig gekend en zo verbazend mooi. Ja. Ja.
0: Mm. Ik denk dat veel mensen, wanneer ze die minder onderweg zijn dan jullie, die doen altijd hetzelfde traject en dan stop je op een bepaald moment met kijken.
4: Ja.
0: Maar misschien is dat ook wel de cadeau van jullie, dat heel veel verschillende wegen nemen, dat je nog net iets alerter blijft voor hoe mooi het allemaal is.
4: Klopt.
3: Ja, we zouden het misschien vervloeken, maar ik ben soms blij dat er een wegomligging is. Die brengt me langs een andere weg. Dus,
4: herkenbaar, ja.
3: Dus,
0: En we gaan dan luisteren naar Driving Home for Christmas. Dat is wel een specifiek gevoel van onderweg zijn, zo met die feestdagen. Dan is het toch anders ook, hè?
3: Het is net anders. En ik heb zoiets bij het horen van dat lied. Ik zie mezelf in die auto. Die besneeuwde wegen, die bomen daar rond, de dennen. Het zachte rijden eigenlijk over die sneeuw ook weg. En die periode van, je kijkt ergens naar uit. Je bent op weg naar iemand, naar warmte, naar gezelligheid en dergelijke. Ja, dus net iets anders.
0: Ja, snap ik. Goed voorbeeld, denk ik, Margot.
4: Ja, zeker. En ik vind het oprecht ook het mooiste kerstlied ooit gemaakt. Dus ik ben heel blij met jouw keuze.
3: Dank u.
0: Kijk, in het midden van de zomer, dat wil zeggen dat we al dichter bij kerst zijn dan dat kerst van ons verwijderd is achter ons. Dus dan kunnen we er vanaf nu naar uitkijken.
4: Ja.
0: Dankjewel, Sophie.
3: Dank u. Dag.

0: speciale vorm van onderweg zijn. Onderweg naar kerstfeest in het beste geval hier bij Chris Rea, Driving Home for Christmas.
1: De zomer van 2026.
0: Met Margot Bogaert van Radio 2, die heel veel onderweg is voor het werk. Margot, als je dan op vakantie gaat, blijf je dan het liefst op één plek of ben je dan ook daar nog graag onderweg?
2: Allebei een beetje. Ik heb nu een vakantie net achter de rug in Italië en dan zaten we op één uitvalsbasis. Maar vorig jaar bijvoorbeeld heb ik een echt de roadtrip van mijn leven gemaakt langs de Westkust in Amerika. En dat vind ik ook wel tof. Zo van hier naar daar, nieuwe plekken, altijd een andere slaapplaats, vind ik ook wel fijn. Maar dat is wel een andere manier van reizen dan zo je koffertje uitpakken in de kleerkast en daar gewoon blijven.
0: En een soort huisje op verplaatsing maken.
2: Ja, huisje. Ja, maar ik vind het wel fijn. Ja,
0: ja, want zo'n roadtrip, dat is de klassieke roadtrip, hè, in Amerika, zo die Westkust.
2: Ja.
0: Maar dat is ook wel, want ik hou ook van ons landschap hier, maar in Amerika, hoe ver je kan kijken of soms en hoe ver het rechtdoor gaat, dat kan je toch met weinig vergelijken, denk ik.
2: Ja, dat is ongezien. En we hadden zo veel rijdagen, echt gewoon dat we uren in de auto zaten, soms dat we 7 uur moesten rijden, maar dat was geen moment saai, omdat die landschappen, ja, de ene keer ben je daar in bossen met gigantisch hoge bomen en dan kom je in een woestijn terecht, het Valley bijvoorbeeld, en je geraakt daar gewoon niet uitgekeken. Dus dat is, ja, heerlijk vond ik dat.
0: Ja.

0: was ook om een andere reden toch nog wel bijzonder ook, hè?
1: Ja. Ja, ik ben daar ten huwelijk gevraagd. Het is nu een jaar geleden. Ja, dat was inderdaad ook redelijk memorabel.
0: Ja, ja. Ja, want jij bent de helft van een VRT-koppel, hè?
1: Ja, klopt. Mijn partner die werkt hier ook op de VRT, maar achter de schermen. Ja.
0: En jullie hebben elkaar ook leren kennen op de VRT?
1: Ja, maar toen deed ik gewoon nog stage. Ik moest een dagje stage doen bij de Warmste Week. En hij was daar ook aan de slag. Maar we kenden elkaar wel een beetje, want hij is ook uit ja, de regio waar ik woon. En dat was zo ons aanknopingspunt. En ja, van het een kwam het ander.
0: En vandaar belanden we dan op een roadtrip in Amerika te huwelijk gevraagd worden. Ja. Dat is zoals in de films, hè. We gaan luisteren naar een nummer van Yeah Yeah Yeahs met Perfume Genius. Spitting Off the Edge of the World. Ja. Dat hoort bij die reis?
1: Ja, klopt. Dat is een nummer dat ik eigenlijk onderweg ontdekt heb daar. Dat vind ik ook heel tof aan onderweg zijn. Vooral op vakantie luister ik altijd naar de lokale radiozenders. Dat is misschien ook een beetje beroepsmisvorming.
0: Ik doe het ook wel.
1: Ja, het landschap van radio in Amerika, dat is, ik weet niet of je daar wat bekend mee bent, maar dat is heel anders dan bij ons. Wij hebben...
0: Country
1: ja.
0: FM.
1: Ja, ja, heerlijk. Dus wij hebben in Vlaanderen misschien... Ja, 10 grote zenders, maar daar, dat is zo een gefragmenteerd landschap. Je hebt daar inderdaad 30, 40 country zenders, waar dan één bepaalde country artiest gewoon de hele tijd de muziek is.
0: Altijd Garth Brooks is dat.
1: Ja, echt oh, heerlijk. En ja, elke dag kozen wij een ander radiostation om zo'n beetje... En op een dag gingen we dus langs Dead Valley, reden we daardoor, en daar had je Dead Valley Radio, waarbij dat je dus de hele tijd de perfecte soundtrack kreeg, eigenlijk om door Dead Valley te rijden. En ja, wij reden daar dus door de ja, die witte woestijnvlakte, denk ik, dat iedereen wel kent van de films ergens.
0: Ja, gewoon een heel warme, uitgedroogde, zouterige plek.
1: Waar je niks in de verte ziet, niks achter jou ziet. En opeens kwam dat nummer op de radio en dat was gewoon wow.
0: Ja. Ik kan me bij voorstellen.

0: al een episch nummer op zich. En als je dan nog een episch landschap zoals Death Valley rondom je hebt, kan men er iets bij voorstellen?
1: Ja, hè? Ja. Machtig.
0: Ja. Ja, machtig is wel echt het woord.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
0: En het moet dus gaan over onderweg zijn. We hebben het nu al vooral gehad over dat plezierige vakantie of mobiel bureautje onderweg zijn. Maar er zijn natuurlijk nog andere redenen om onderweg te zijn die misschien minder plezierig zijn. Dirk Verniers, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, Annelies.
0: Welke onderweg gaan we met jou bekijken?
3: Wel, ik heb Prisoner of the Road van Sivert Hoyem doorgestuurd. Dat is een song die hij geschreven heeft in het kader van de, voor de Noorse Refugee Council. En gaat eigenlijk over vluchtelingen die onderweg zijn. En ja, als prisoner of the road, zij hebben meestal ook geen manier om terug te keren naar waar ze vandaan komen. Dus ze zijn een beetje gevangenen van de weg. Ze moeten steeds blijvend onderweg zijn.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is een heel andere manier van onderweg zijn, hè?
3: Absoluut.
0: Ja, kan jij er iets bij voorstellen hoe dat zou kunnen zijn?
3: Ik denk dat wij hier het ons zeer moeilijk kunnen voorstellen. Maar ik denk dat we inderdaad met de huidige klimaatzaken dat we steeds meer van dit soort vluchtelingen en oorlogsvluchtelingen zullen zien afkomen naar ons.
0: Klopt. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, dat is een hele andere manier van onderweg zijn. Dat is een ontheemding meer dan een soort plezierig looping.
1: Absoluut, ja. Ja. Dat is helemaal anders.
0: Heb jij daar, want ik weet dat jij graag boeken leest. Ik heb wel eens een boek van Dave Eggers gelezen waar dan zo een weg in zit. Of af en toe wordt er wel over geschreven, maar dan nog heb ik het gevoel dat ik niet echt weet. Ja, natuurlijk ga ik het nooit echt weten, maar vaak bij boeken kom je dan wel dicht in de buurt. Maar dit is zo groot dat ik dat gevoel niet kan benaderen.
1: Nee, nee. We kunnen ons daar niets bij voorstellen.
0: Nee.
1: Hopelijk gaat het ook nooit komen. Maar ja, het kan altijd.
0: Ja, ja. Het liedje zelf, Dirk, kennen wij niet. En ook de uitvoerder is niet zo bekend. Sivert Hoyem of Hoyem. Wie is dat?
3: Sivert Hoyem is eigenlijk de vroegere liedzanger van Madrugada. Wat een vrij bekende Noorse groep is geweest tot begin jaren 2000. Die ook in België best wel wat opgetreden heeft. En ook Sivert Hoyem treedt op, is onlangs dit jaar nog in een uitverkocht Cactus in Brugge geweest en een aantal zalen in Nederland. Dus die zie je wel af en toe eens langskomen. Heeft een heel prachtige stem, prachtige songs. Ja. Ook bekende songs, zoals Lioness bijvoorbeeld, die toch wel een beetje bekendheid hebben, maar je hoort hem inderdaad heel weinig en veel te weinig op de radio.
0: Ja, ik hoor dat jij bij sommige van die concerten was.
3: Ja, absoluut. In Nederland en in Brugge ook, ja.
0: Ja, ja, en van. Blij dat je hem hier onder de aandacht brengt en natuurlijk ook de vorm van onderweg zijn onder de aandacht brengt. Dankjewel, Dirk. Fijne dag, hè.
3: Graag gedaan.
0: Salut.
3: Dag.

0: Sivert Heuyem en Prisoner of the Road. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de andere plaatsen beperkte vertragingen.
1: De zomer van 2026.
0: En van iemand die heel veel on the road en onderweg is, Margot Bogaert. Het gaat dus over onderweg zijn. We hebben al heel veel in de auto gezeten vandaag, in alle verhalen en liedjes. Dus we gaan eens een ander vervoersmiddel kiezen dankzij Seppe Verbist. Goedemorgen, Seppe.
2: Ja, goedemorgen.
0: We gaan de boot op met jou, hè?
2: Ja.
0: Leuk.
2: Het is te zeggen, het is een auditieve boot, want ik zat zelf wel ook in de auto. Maar het is het nummer heet Singapore van Tom Waits. En het gaat over een boottocht. En voor mij persoonlijk was het een roadtrip door Frankrijk met een maat Mitch. Wat ik heel veel avonturen mee beleef. En een week lang, heel de tijd, echt zonder doel, gewoon superveel on the road zijn. En deze nummer heeft echt... ja, bijna op repeat gestaan. 100 keer of zo. Omdat het een heel ander soort on the road is als bijvoorbeeld de nummers die ik nu al heb gehoord deze ochtend. Allemaal, ik vind dat allemaal keigoed. Maar dat is allemaal zo dezelfde soort van flow van... je gaat uren rijden, dus je probeert in een soort van rust, blik op oneindig, te rijden. En deze nummer is zo wat meer opzwepend, maar... Niet gejaagd, maar wel een soort van puntje van uw stoel zitten aan het stuur van oké, we varen naar Singapore. Daar gaat het eigenlijk over, maar er is niet echt een verhaal. Het zijn altijd maar korte beeldspraakstukjes. Wat dat er allemaal gebeurt of de kapitein van het schip is een dwerg met één arm en die gooit teerlingen over het dek. Zo van die beelden dat je denkt van maar wat zou dat nu kunnen... Hoe is de verhouding van alle figuren in dat nummer? En we hebben daar... op een gegeven moment zeggen ze ook... steek de zakken vol met grond. En zie dat je wat waarde meepakt. En zie dat je niet in slaap valt aan de kust, hè, of aan land. Want als een boot verder vaart... en die gaat van Parijs naar

I drank with all the Chinamen, dus hij is in China geweest. Het lijkt absurd, maar eigenlijk hoe meer dat je het luistert. En natuurlijk, we hebben daar uren en uren over gefantaseerd.

0: op te zetten. Want mijn maat is, die heeft een coverband, Mitch Made in Heaven. En die zingt heel veel, ja, vooral U2-nummers en zo. En deze nummer kwam er dan bij. En dat was zo intrigerend, ook voor hem, dat eigenlijk op den duur werd dat... We zetten dat nummer op en twee andere. En dan terug dat nummer en dan twee andere nummers. En uiteindelijk is dat zo begeisterend geworden dat we dan een tekst hebben gereconstrueerd in een auto. Zo stuk voor stuk van wat verstaan wij erin? Wat zou het betekenen?
1: Ja, dat zijn wel het soort dingen waar je geen tijd voor hebt in het reguliere niet onderweg zijn het leven. En dat je dan in de auto, ja, dan kan je je daarmee bezighouden, hè?
0: Ja, inderdaad. En op een duur begin je ook op je route allemaal dingen te zien dat je denkt dat je dat te maken hebben met dat nummer. Dat je zegt, ah ja, maar hier zien we iets passeren. En zou dat dan, ah, dat is misschien dan die Chinaman of de Sewers of Paris. Of misschien is dat die eenarmige dwerg.
1: Ik ben nu heel benieuwd, dat was... ook.
2: Ja,
0: ja, nee. het is altijd de moeite om zo eens een keer de tekst vluchtig te overlezen en dan ineens versta je wel alles. En dat is voor mij altijd... dan blijft dat zo hard bij. Dat is voor mij ook voor de rest van mijn leven de soundtrack van die reis natuurlijk.
1: Ja, snap ik. Voor de mensen die niet in de auto zitten, die halen nu de songtekst erbij. Die googelen dat even.
2: Ik ga dat al doen.
1: Voilà, en dan gaan we ernaar luisteren. Dankzij jou, Seppe. We gaan geen 100 keer kunnen luisteren, maar wel 1 keer.
0: Nee.
1: Heel goed.
0: Ja, keigoed. Bedankt.

0: Singapore van Tom Waits. Klonk een beetje als Alice in Wonderland. Ook.
1: Ja, ik krijg er ook zo Disneyland en tegelijk Pirates of the Caribbean vibes van. Leuk nummer.
0: Ja, heel bijzonder nummer. Over onderweg zijn met de boot naar Singapore. En vooral op heel veel gekke plekken en met bijzondere mensen in contact komen. Dankjewel daarvoor, Stijn.
2: De zomer van 2026.
0: Het was niet Stijn, het was Seppe. Ik wist dat ik mis was, maar...
1: Het was met een S.
0: Ja, het was in de buurt. We gaan naar Frankrijk.
1: Ja.
0: Naar Route Nationale 7. Dat is... Ja, als er mensen onderweg zijn deze zomer, is de kans toch redelijk groot dat die wel tegenkomen, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Dat is de, ik denk, de autosnelweg van Parijs naar Menton, dus helemaal naar beneden. De route des vacances, ja. Ook wel genoemd. Ik heb hem zelf vorige week nog, toen ik terugkwam van Italië, een stukje afgereden. Daar is een heel leuk liedje van gemaakt door Charles Trenet. Ja, en ja, dat is echt een typische Franse chanson.
0: En daar hou je van?
1: Ja, mega. Ik ben echt een sukker voor Franse chansons. Ja? Ik vind dat heel leuk om naar te luisteren. Zeker zo oude liedjes. En ja, dit gaat

0: over op een manier ook onderweg zijn, want ja, het is een weg die heel veel mensen nemen.
1: Ja, waar je ook al eens in de file...
0: Ja, dat kan wel eens gebeuren.
1: Op bepaalde dagen in de zomer. En Frankrijk, daar straks in de jingle van Peter van de Veire hoorden wij dat jij houdt van kaas.
0: Ja.
1: En hoe ver gaat die liefde voor kaas?
0: Ver, ja. Nee, maar het is eigenlijk een eigen leven gaan beginnen leiden en ik vind het helemaal niet erg. Dus ik eet supergraag kaas. En dan, als ik gepassioneerd ben van iets, dan kan ik mij daar nogal eens in verdiepen. En ik heb daar eens een podcast over gemaakt. Ik lees ook heel graag dingen over kaas. Ik ga waarschijnlijk, het valt nu een beetje te zien of ik het dit jaar kan combineren met de ochtendshow, anders zal het volgend jaar zijn, een opleiding tot kaasmeester volgen. Dus als ik iets graag doe, graag hoor, graag zie of eet, dan ga ik me daar ook echt in verdiepen.
1: Ah, ja. En is dat dan ook zo met Frans Chanson?
0: Ja, nee.
1: Of dan is het gewoon veel opzetten?
0: Dat is gewoon veel opzetten, ja. En dat geeft mij ook gewoon een instant vakantiegevoel. Want ja, als je in Frankrijk zo naar de Franse radio luistert, dat is toch... Dat is vakantie gewoon.
1: Zeker,
0: en als er dan zo'n plaatje zoals Charlotte René opkomt, ja, dan kan mijn hart echt overslaan van geluk.
1: Ja, ja, ja. En ben je dan qua kaas, heb je dan zo vaste dingen die je altijd zal kopen? Bij de Franse kazen.
0: Ja, ik hou echt heel graag van blauw geaderde schimmelkaas. Er zijn niet veel mensen die dat graag eten, maar ik vind dat zo lekker. Hoe straffer, hoe liever, dat mijn neus er zo een beetje van pikt. Dat vind
1: ik moet er al van boosten.
0: Maar er zijn ook heel veel Belgische kazen die superlekker zijn.
1: Kom je die dan ook tegen in je regiowerk? Dat je dan, ik ben hier aan de abdij van daar.
0: Ja, zo snel even stoppen in de shop. Dat kan gebeuren,
1: productenliefde. Oké. Dus kaas, grote liefde en Franse chanson. En die twee die gaan natuurlijk heel erg goed hand in hand.
2: De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fera 7.

0: de woorden péage en route nationale, dan ben je meteen een beetje in vakantiestemming, toch veel mensen. Hier route nationale set van Charles Trenet. Frankrijk, een fantastisch vakantieland. Hoor.
1: Dat heeft alles. Ja. Heeft alles.
0: Ja, ik vind het altijd wat sneu. Laatst had ik het nog, dat ik vroeg aan iemand, waar ga je weg? Of, en die zei, ja, ik ga gewoon naar Frankrijk.
1: Nee, hoor. Frankrijk heeft alles. Lekker eten, mooie landschappen, zee, bergen, lekker wijn.
0: Een mooie taal om naar te luisteren.
1: Prachtige taal.
0: Ja. Die muziek.
1: Voilà.
0: Ja, op de radio praten ze wel heel snel, dat kan ik niet altijd.
1: Oui, c'est vrai. Ja. Ja, dat is waar.
0: Ja. Maar ja, ik ben ook een hele grote Frankrijk-liefhebber en ik zie ook veel mensen in onze Radio 1-app hun liefde voor Frankrijk betuigen en zelfs voor de péage en zelfs voor de Route Nationale en de ronde punten die er daar zoveel zijn. En de kaas natuurlijk, altijd de kaas. Suggesties over onderweg zijn. We zijn al met de boot geweest, maar vooral met de auto. Dus als er ook liedjes zijn over de fiets, het vliegtuig, de kano.
1: De motor.
0: De motor. Parapant.
1: Bijvoorbeeld, ja. De voet.
0: Laat maar weten.
2: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Vertel, wie zit er in je team?
3: Nee, dat zeg ik niet.
2: Nee?
3: Dat is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
2: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
3: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 11 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, die in de jaren 80 wellicht 28 mensen heeft vermoord, vooral bij overvallen op supermarkten. De twee Franse broers waren zware criminelen die ook gewelddadige overvallen pleegden. Op verzoek van enkele slachtoffers zijn dit jaar de lichamen van één van de broers en van zijn ouders opgegraven. Maar hun DNA komt niet overeen met sporen uit het onderzoek, zegt het federaal parquet. Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. Die trend stijgt al enkele jaren, zowel kort na de bevalling als na 6 maanden, zegt Diederik van Koppenolle van het agentschap Opgroeien.
11: Als we kijken naar voeding op 24 uur, dan start bijna 84% van de kinderen met borstvoeding. Als we kijken op dag 6, als de meeste kindjes al thuis zijn, dan zitten we op 80,2%. Dus iets meer dan 8 op de 10. Als we gaan kijken op 6 maanden, daalt het aandeel naar 4 op de 10 kinderen dat nog borstvoeding krijgt. Dat is niet weinig en daar zijn we heel blij mee dat die evolutie de voorbije jaren zich doorgezet heeft.
10: De stijging is het grootst bij moeders van Belgische origine en dan vooral bij kwetsbare gezinnen. Bij moeders van niet-Belgische afkomst lag het aandeel kinderen dat borstvoeding krijgt al heel hoog. Diesel wordt morgen duurder. Er komt bijna 4 cent per liter bij. De maximumprijs stijgt zo tot 2 euro en bijna 29 cent. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen sinds de gevechten in het Midden-Oosten weer zijn opgelaaid. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij nog niet beslist heeft of Oekraïne een licentie krijgt om zelf Patriot luchtafweerraketten te produceren. Aan de Financial Times zei Trump dat de mogelijkheid bekeken wordt, maar dat de Verenigde Staten voorzichtig moeten zijn met wie ze toegang geven tot hun militaire technologie. Begin deze week had de Oekraïnse president Zelensky, na een ontmoeting met Trump in het Witte Huis, nogthans gezegd dat de Amerikaanse president akkoord was met zo'n licentie voor Oekraïne. Daarmee zou het land zelf Patriot-raketten kunnen maken in plaats van volledig afhankelijk te blijven van Amerikaanse leveringen. Het weer wisselend bewolkt, kans op enkele buien in het westen, tot 29 graden in de Kempen. Morgen eerst enkele wolken, daarna zonnig en tot 28 graden. En vanaf zondag gaan we weer richting 30 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1.
12: De zomer van 2026.
8: Annelies Mons.

0: Buurman en Middellandse Zee spreekt voor zich. Die moet natuurlijk, om aan de Middellandse Zee te geraken, moet je ook onderweg zijn. Maar zoals hij zingt, er is ook niks mis met naar huis gaan.
1: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: En het moet dus gaan over onderweg zijn. Margot, ben jij dan zo iemand met een fotografisch geheugen waar je alle wegen kent in Vlaanderen?
2: Ja. En, ja, ik ben echt een wandelende GPS geworden. Dat is echt leuk als ik zo onderweg ben, ja, privé. En dan zeg ik, hier ben ik al geweest. Ah, en als je dan naar daar gaat, dan kom je daar. Als ik mijn lief zou kijken. Oké.
0: Okay. Ja, dus, want je hebt heel vaak, als je vraagt aan mensen, ah, waar woon jij? Dat die dan zeggen, Zedelgem, je zal niet weten waar dat ligt.
2: Ja. Of, jawel, en ik ben daar al geweest en ik heb dat en dat en dat daar gedaan.
0: Ja, want heb je zo'n lijstje van alle gemeenten om te weten hoeveel...
2: Ja, ik ben het wel aan het bijhouden. Omdat, ja, gewoon voor mezelf vind ik dat heel leuk. En ja, we willen ook gewoon dat Margot van de Regio, dus dat mijn personage op Radio 2 echt overal geweest is. En ik kom wel stilaan dicht in de buurt. Dat is cool om te zien.
0: Ja. En dan tellen alleen de hoofdgemeenten? Of wil je ook in elke... Nee,
2: ik heb echt zo een Excel-lijst gemaakt met alle hoofdgemeenten en dan de deelgemeenten ook. Dus het is wel per deelgemeente dat ik ga.
0: Oké. Okay. Ja. Ben je al in Corbeek-Deile geweest?
2: Nee, daar nog niet.
0: Kijk, altijd welkom.
2: Ja, okay.
0: Daarom kom ik jou graag ontvangen. Maar dan moet je, en dat is niet zo ver van hier.
2: Dus nee, voilà, dat valt wel mee.
0: We gaan een roadtrip in luisteren. Ja, dan zijn we terug in een auto of in een camper of in een...
2: Ja, klassiek onderwegnummer van de Red Hot Chili Peppers. Maar ja, dat is mijn favoriete band. Dus ik dacht, ik steek hem ertussen. Ja, roadtrippen, niet zo leuk. Er is onderweg zijn voor je werk, maar er is ook onderweg zijn met vrienden in de auto op vakantie. En ja, ik moet er nu aan denken, omdat ik ben vorige week ook mijn vriendin naar Parijs geweest met ons twee, ook weer 3 uur in de auto. En dan spelen we spelletjes onderweg. En we waren een spel aan het spelen. Oké, we beginnen bij de letter A en om de beurt moesten we Vlaamse deelgemeenten of steden of zo opnoemen.
0: Dat is toch onbegonnen werk tegen jou.
2: Ja, voilà. Ik zei tegen haar, je weet toch tegen wie dat je het opneemt. Maar zij zei, ja, ik speel dat spel echt heel vaak, dus ik ben ook getraind. En effectief, ik heb een paar keer punten aan haar moeten geven.
0: Oeh, ja. Oké. Okay. Ja, dat is de onderwegspelletjes is ook wel een klassieker met nummerplaten.
2: Ja, of woorden vormen.
0: Slangen, ja. De woordenslang. Ja, dat is... Oh. En was dat, ik weet niet of dat een algemeen ding is. Als wij klein waren, dan, en we moesten naar het zuiden van Frankrijk. Dat was redelijk ver. We vertrokken vroeg 's ochtends. Maar dan had je onderweg, wisten we, er gaan twee momenten of zo zijn dat we een cadeautje krijgen. Dus dat we dan stopten op een parking. En dan was dat ook iets om je bezig te houden. Ik herinner mij Polly Pocket. Met hele kleine poppetjes om te spelen in de auto. Ideaal om te verliezen in de kussens. Maar zo, ik weet niet of dat een algemeen ding is.
2: Nee, bij mij was dat niet. Niet dat ik me herinner, maar ik was, ik ben ook enig kind. Dus er was al op voorhand, denk ik, nagedacht over het entertainment onderweg. Dus ik had zo, dat weet ik wel, een klein draagbaar dvd-spelertje. Dat kwam toen net op. Maar dan, ik word eigenlijk ook supersnel autoziek.
0: Ah, ja.
2: Dus dan moet ik dat zo'n beetje met een handdoek over mijn hoofd kijken, dat ik geen dingen zie bewegen naast mij. Dus dat ik alleen het scherm zie.
0: Ah ja, wat een goed beeld. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus ofwel moet je kijken naar wat er gebeurt buiten.
2: Ja, ofwel moet je voor mij kijken. Ofwel, als ik naar een scherm kijk, moet ik alleen het scherm kunnen zien en niet nog andere dingen zien bewegen. Of het is niet goed.
0: Ah ja, dus jij kan ook niet, als je passagier bent, een boek lezen?
2: Nee, dat gaat niet.
0: Dat is onmogelijk.
2: Nee.
0: Ja. Dus jij moet wel naar buiten kijken.
2: Ik kijk naar buiten, ja.
0: Ah ja, kijk, zo zijn alle roadtrips toch een beetje anders. En ben je dan iemand die zei, we luisteren vooral dan naar de plaatselijke radio.
2: Ja.
0: Er zijn ook heel veel mensen die zo playlists maken voor deze reis.
2: Ja.
0: Is dat ook iets wat jij doet?
2: Ja, dat doe ik ook wel. Nu vorig jaar, toen we de roadtrip naar Amerika gemaakt hebben, is er ook de USA playlist, die we af en toe nog eens opzetten als we zo even onderweg zijn en terug willen naar zo die momenten van toen, dan zetten we die wel nog eens op. Ja. En deze van de Red Hot Chili Peppers, die staat daar in.
0: Past ook wel heel goed bij een Amerikaanse roadtrip, hè, dit Red Hot Chili Peppers.

0: is wel wat een zekerheid dat als het een uitzending is over onderweg zijn en over roadtrippen bijvoorbeeld gaat, dan moet deze erbij zijn. Red Hot Chili Peppers en Roadtrippin' with My Two Favorite Allies. Van een goede zin ook. Ook een beetje roadtrippen naar Antwerpen. Een kwartier extra op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel ook. Op de Antwerpse Ring ook een kwartier, 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier tussen Sint-Anna en Linkeroever en Deurne richting Nederland. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wezenbeek. De middenrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op andere plaatsen beperkte vertragingen.
1: De zomer van 2026.
0: Sta je dan ook heel veel in de file, Margot?
2: Ja. 'S ochtends vroeg als ik vertrek, niet natuurlijk, want ik ben om 5 uur 's ochtends al op de baan, dus dan is het heerlijk rijden. Maar ja, ik zit live op de radio, dus ik doe altijd live reportages op een plek in Vlaanderen rond 8:15 en dan ja, om 8 uur...
0: Vol in de spits
2: naar huis of naar hier, naar de VRT. En dat heb ik dus ook leren appreciëren.
0: Ja. Heb je dan file-tips? Wat doe je in de file?
2: Als er iemand kan meerijden, dan is dat gewoon leuk. Dan kan je heel veel babbelen. En ja, ik zet klassieke muziek op. Ik word daar heel rustig van. Want in het begin was ik me zo aan het... Maar dat helpt niet. Je kan ook niks veranderen aan file. Dus... Maak er gewoon, blijf rustig. Dat is gewoon de tip eigenlijk.
0: Ja, zet muziek op die je rustig
2: maakt. Ja, voilà.
0: Het kan maar helpen. ik kan het me iets bij voorstellen. Jeff van Kamp is er ook bij vanochtend. Goedemorgen, Jeff.
3: Goedemorgen, Annelies. Goedemorgen, Margot.
0: Hallo. Wij bellen jou thuis, maar je bent eigenlijk wel vaak onderweg, hè?
3: Als reisleider-gids ben je inderdaad vaak onderweg.
0: Oké.
3: Wel met vliegtuig, bus, ja.
0: Ja, wat voor reisleider ben je dan?
3: Goh, iemand die de combinatie soms doet, reisleider en gids. Reisleider, dat wil zeggen, ja, praktisch alles zorgen dat alles in goede baan geleid wordt, dat alles goed verloopt, dat iedereen de kamer heeft die hij wil. En dan komt er heel regelmatig ook gidswerk bij, hè, dat je de steden of de landen waar je naartoe gaat, dat je ook zelf moet gidsen.
0: Oh ja, oh, leuk. Dus dan weet jij heel veel over veel verschillende steden en plekken in Europa?
3: We doen ons best om zoveel mogelijk te weten. En ik hou het dan toch altijd van droge feiten en cijfers en jaartallen, maar dat te doorspekken met anekdotes en weetjes, ja, over steden en streken.
0: Ja.
3: Dat maakt het toch altijd wat aangenamer.
2: Ja, ja. Een goede gids maakt echt je reis.
0: Ja,
2: dat is echt.
0: Ja, het lijkt me wat verwant wat jullie doen. De interessante dingen van alle plekken in de buurt opduikelen en vertellen aan mensen.
3: Ja, dat is het. En trachten van dat zo aangenaam mogelijk te maken voor de mensen.
0: Ja, je hebt een liedje gekozen dat bij een specifieke reis hoort, klopt dat?
3: Ja, wel, ik doe regelmatig met een autocarrijlijn.
0: Dat is even een soort robot-reisleider, Jeff. Je doet af en toe met een autocar?
3: Richting doen we Berlijn. En dan maak ik er toch een gewoonte van om op de terugweg, dan kennen de mensen elkaar al een beetje, en de terugreis dan wat op te fleuren met muziek. En dan start ik gewoon altijd met een liedje van Hildegard Neef uit 63, dacht ik. Hè. Ik heb nog een koffer in Berlijn.
0: Heerlijk.
3: En eigenlijk een beetje wat toch hoort bij onderweg zijn, vind ik, is ook altijd het thema heimwee.
0: Ja, zeker.
3: Dat spreekt heel duidelijk in dit liedje. Hè.
0: Ja, want ja, ik heb dus Hildegard is nog met 1 voet in Berlijn altijd.
3: Ja. Ze begint wel met te zingen van, of te zeggen in dat liedje van hoe mooi Parijs wel is en hoe graag ze door de straten van Rome wandelt of op een warme zomeravond een glaasje wijn drinkt in Wenen. Maar ja, daar staat die koffer in Berlijn waar haar leuke herinneringen in zitten en die ze speciaal daar laat staan om altijd te kunnen terugkeren.

0: En heb jij dan soms last van heimwee, Jeff?
1: Oh, nee, want van het moment dat ik terug ben, kijk ik altijd weer uit naar het volgende.
0: En wat is het volgende?
1: De heimwee, als er, ja, al, denk, als er al sprake is van heimwee, dan is het naar thuis. Hè. My home is where my family is.
0: Dan
1: is het toch altijd weer leuk terug thuiskomen.
0: Ja, snap ik. En wat is jouw volgende reis?
1: De volgende week trek ik met een groepje van Volkservacht Urania naar Spanje. We gaan een 10-dagen cultuurreis doen, maar met hoogtepunt de totale zonsverduistering op woensdag 12 augustus.
2: Dat is ook mijn verjaardag.
0: Ah.
2: Ja.
1: Oh, oké. Ja. Wat leuk. Ja. Wat leuk.
0: Dus jij kan een zonsverduistering verjaardagsfeest doen.
2: Ja, een eclipse party.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah, kijk, zie, wel heel leuk om dat te kunnen dan meemaken op je reis en dat op je verjaardag. Zalig. Ik ben heel benieuwd naar Hildegard Neef en naar Koffer in Berlijn. Dankjewel, Jeff, en geniet van al die reizen. Hè.
1: Graag gedaan.
0: Veel
1: dankjewel.
0: Plezier.
1: Bye.
3: Wunderschön ist in Paris auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich häng, wenn ihr auch lacht,

0: een heerlijke stem heeft Hilde Jartner. En ik had nog een koffer in Berlijn over hem. We hebben altijd naar diezelfde plek, of naar die ene plek waar je ooit op reis bent geweest. Kan ook altijd. Heb jij daar last van hem mee, Marco?
1: Ja, superhard. Ik had dat al als kind. Ik heb bij de scouts gezeten. En toen ik op kamp moest vertrekken, dat was een ramp. Van mijn huis achterlaten. Dus dan had ik altijd kei veel verdriet. Maar als ik dan daar ben, dan heb ik daar allemaal geen last van. Maar nu ook nog altijd. Ja, we hebben sinds kort een poes. Het is nog een heel klein poesje. Toen wij nu deze zomer op vakantie vertrokken. Ik heb ook geweend toen wij moesten vertrekken, omdat ik die dan moet achterlaten. En dan denk ik op vakantie de hele tijd. Oh.
0: Hoe zou het zijn?
1: Ben ik tegen een slechte catmom dat ik die achterlaat? Dus ik kom wel echt altijd heel graag thuis. Ik ben graag weg, maar ik kom echt nog veel liever thuis eigenlijk.
0: Ja. Het is een beetje zoals op een rollercoaster, dat het vooral leuk is als het voorbij is. Het wegvallen van de adrenaline is ook een beloning op zich.
2: De zomer van 2026.
0: Met ook Vivian Ganseman. Goedemiddag, Vivian.
3: Goedemiddag, dames. Goedemorgen.
0: Hallo. Ben jij ook onderweg of waar bellen we jou?
3: Ik ben thuis. Ik ben op het terras en ik was aan het strijken.
0: Ook
3: dus, dat. Maar ik heb het hele

0: het programma gevolgd, omdat onderweg zijn en de liedjes die erbij horen daar wel heel goed bij pasten, moet ik zeggen.
1: Dat ook, je ook
0: een beetje
1: mee
0: met al die reisverhalen. Ja,
1: wat een ritme.
0: Ja.
1: Ik voel het. Dat is het, dat heen en weer wiegen. Ben jij ook graag onderweg?
0: Heel graag, ja. Ik ben wel iemand die houdt van reizen. En liefst naar onbekende plekken of minder bekende plekken. Niet gebaande paden, zal ik maar zeggen. Of toch zoiets wat niet meteen hoog staat in de lijsten van het toerisme.
1: Ja, ja. Dus in Barcelona gaan we jou niet vinden. Maar wat is zo'n plek waar je recent bent geweest, waar je heel fijn vond?
0: Dit jaar zijn we naar de Auvergne geweest. Dat is echt het hart van Frankrijk, het centrum van Frankrijk. Waar op dat moment geen toerisme was, heel verlaten streek ook. Dan veel bij locals geslapen, waardoor dat je ook een stuk van het land leert kennen. Mm-hmm. En de mensen leert kennen en de omstandigheden waarin ze leven. En een reis die heel erg ons heeft aangesproken en misschien dat we die zullen overdoen of verlengen. Of een ander deel is het noorden van Griekenland vorig jaar. Omdat dat voor ons een totaal ongekende streek was, buiten een paar toeristische plekken.
1: Mm-hmm.
0: En dat was heel fijn om dat te ontdekken op onze manier, op ons ritme, heel traag rondreizend. En eigenlijk amper de toeristenboeken opengeslagen, terechtkomen op plekken, ja, met een wauwgevoel. Hè.
1: Ja.
0: Dat was ook heel fijn.
1: Want dat voelt toch altijd wat gek als je dan onderweg bent en je hebt dan zo'n reisgids en daar staat dan, er is echt een verborgen plekje dit. Dan denk ik, ja, maar...
2: En dan staat daar toch 10.000 man die allemaal dat boekje hebben.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Die vermijden wij dus.
1: Ja, ja, snap ik. Ja.
0: Die gaan wij niet opzoeken, ja.
1: Ja, het is een hele andere manier.
0: En dat is gaan reizen. Ja, inderdaad, ja.
1: En dan ook met mensen die daar wonen, vooral praten en bij hen slapen, hoor ik jou zeggen. Maar goed, dat lijkt mij... Jij doet dat in je werk. Wil je dat dan ook nog doen op je reis?
2: Ja, vorig jaar in Amerika hebben we heel vaak Airbnb bij mensen thuis gedaan. Ik vind dat ook heel leuk, omdat die geven jou inderdaad tips. Of die zeggen, je moet naar die bakkerij gaan. Of ja, neem die taxi, weet ik veel. En ja, je leert daar ook gewoon heel veel door bij, van hoe ze daar dagelijks leven. Ik vind dat heel tof om
1: te doen. Ja. Ja, Viviane ook, denk ik, hè?
0: Helemaal, ja. Ja. Vorig jaar, ook in die reizen van Griekenland, hadden wij dan toevallig, waren we daar toevallig met het Pasen, orthodoxe Pasen. En wij verbleven toen ook bij een familie in een Airbnb. En zij hebben ons uitgelegd wat dat orthodoxe Pasen helemaal inhoudt, de tradities die daar leven. Wij zouden dat nooit geweten hebben, hadden wij toen niet bij die mensen gelogeerd. En in een regio waar dat heel erg leefde, dat vonden wij fantastisch.
1: Ja, ja, ja.
0: Om daar kennis mee te maken.
1: Ja. Ja, ja, en je zou het dan zo die dag, dat is hier, we gaan dat even opzoeken, maar dat is helemaal anders. Hè?
2: Ja.
0: Dat is helemaal anders, ja.
1: Ja. Och, heerlijk. Klinkt als inderdaad een hele fijne manier van reizen. Welk liedje mogen we voor jou draaien, Vian?
0: Ik had aangevraagd Finding the River van R.E.M. En dat is een lied dat ook vorig jaar ons vergezeld heeft op een deel van de reis. En dat stond in een van de Spotify-lijsten die ik draaide. Ik liet die random draaien. En dat liedje was al een paar keer ertussen gekomen, maar het was mij de eerste keren niet opgevallen. Tot wij op een bergpas reden op het schiereiland Pilion. Dat is onder Thessaloniki, tussen Thessaloniki en Athene. En dat is een vrij verlaten regio met hele smalle wegen. En er werd in de auto weinig gesproken, omdat mijn man heel erg moest op het verkeer letten en en kijken dat we niet in de afgrond gingen terechtkomen. En het ging altijd maar hoger en hoger. En toen speelde dat liedje. En toen begreep ik dat liedje, Finding the River, dat ging precies samen met die tocht die wij deden, zo naar boven toe, bovenop die berg toe komen en dan terug naar beneden tot aan de zee. En dan aan een strand terechtkomen waar niemand was.
1: Mm-hmm.
0: Alleen de golven, strand, zee. En dat stond plots voor mij dan symbool voor die reis die we aan het maken waren, waar we middenin zaten. Maar ook in de tekst vond ik heel veel verwijzingen naar hoe uw leven verloopt. Er wordt op een gegeven moment gezegd, I have to go to find my way. Dus uw leven is ook een rivier. En dat viel toen, op dat moment, tijdens die autorit allemaal samen in één lied. En dat vond ik zo mooi, ook van het onderweg zijn.
1: Ja, ja.
0: Niet alleen onderweg op reis, maar ook onderweg in je leven.
1: Mm-hmm.
0: Onderweg met van alles eigenlijk. Ja, dat vind ik echt symbolisch aan dat liedje.
1: Mooi. Snap ik, we gaan er naar luisteren. Ja, er is iets aan dat onderweg zijn, aan dat in beweging.

0: beweging zijn, waardoor je toch op een andere manier soms ook naar je leven kijkt. En als er dan muziek bij komt die dat plots ineens helemaal anders binnenkomt, kunnen we het ons voorstellen. Dankjewel Vivian, we gaan luisteren naar R.E.M. en we zijn op een bergpas in Pilion in Noord-Gerland.
1: In Pilion, ja. Geniet ervan, dankjewel.
0: Merci.

0: Finding the River. Ja, we kunnen het toch wel ons heel goed voorstellen hoe het moet geweest zijn daar in Noord-Griekenland.
1: Heel leuk moet het geweest
0: zijn. En alles dat dan samenkomt, oh heerlijk. We zijn nog steeds onderweg en suggesties zijn ook nog steeds welkom via onze Radio 1-app.
2: De zomer van 2026.
0: Die van Margot Bogaert, ook van Radio 2. En we gaan naar Lana Del Rey luisteren. Ja. Margot, die heb jij gekozen met Ride.
1: Ja, het is weer onderweg met de auto. Maar
0: dat
1: ja,
0: is jouw leven.
1: Dat is gewoon mijn leven eigenlijk.
0: Maak dat eens concreet. Hoeveel kilometer doe je zo op een week?
1: Ja, het hangt er heel hard vanaf. Want soms moet ik 3 dagen per week naar Limburg. Dus dat zijn, maar gemiddeld ja, komt dat toch, denk ik, op 800 kilometer per week.
0: Ja, dat is wel. Ja, dan doet u wel wat in de auto.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar ik zeg het, ik heb er een liefde voor gekregen. Ik vind het leuk.
0: Ja. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dat niet tot het einde van je carrière wil doen.
1: Nee, klopt. Er gaat een punt komen dat ik zeg, nu is het echt genoeg geweest. Maar nu heb ik mij daar mij echt een ritme in gevonden. Dat is ook een beetje mijn plek van rust of zo, de auto geworden. Mm-hmm. Dus voor nu vind ik het nog fijn. Maar dat kan altijd veranderen natuurlijk. Want ik merk ook wel dat de files echt erger worden, altijd.
0: Ja, want je doet het nu sinds 23, is het?
1: Januari 23. Ja. Dus een goede 3 jaar. We gaan ons 4e seizoen in. Met Goeiemorgen Morgen, de ochtendshow dan op Radio 2. Maar ja, ik vind het nog altijd echt leuk. Vooral omdat de job is gewoon, wat ik ervoor terugkrijg, is echt extra leuk. Ik kom elke dag op een bepaalde plek in Vlaanderen bij iemand met een verhaal. En ik mag dat dan vertellen aan de rest van Vlaanderen. Dat is gewoon echt keileuk.
0: Ja. Jij praat dan ook gewoon echt graag met mensen?
1: Ja, klaarblijkelijk wel. Want eigenlijk, ben ik eigenlijk echt een verlegen persoon. Bijvoorbeeld hier op de VRT zal ik eerder zo mijn hoofd naar beneden doen. Dat ik maar niet te veel mensen moet praten, omdat ik gewoon heel verlegen ben. Maar bij een wildvreemde,
0: met een microfoon erbij.
1: Met een microfoon erbij, dan verander ik echt in een spraakwaterval.
0: Ja.
1: Heel bijzonder.
0: Ja, kijk. Verschillende persoonlijkheden.
1: Beetje schizofreen hier en daar.
0: Soms is dat nuttig en plezierig. Oké. En dus met Ride zitten we terug in de auto.
1: Ja, dat is gewoon zo een lied. Als je zo bij lichte schemer 's avonds aan het rijden bent. En je kan echt snel rijden op de snelweg bijvoorbeeld. Ruiten naar beneden en let's go. Dat is zo'n lied.
0: En ook echt alles zo uit je hoofd blazen. Want dat doet het autorijden voor mij ook soms wel. Dat je zo je hoofd leegmaken.
1: Gewoon leegmaken. Want dat heb ik soms ook wel. Dat gaat misschien zo onverantwoord klinken. Maar ik kan zo soms in de auto stappen en dan ben ik er plots. En eigenlijk heb ik de rit niet echt meegemaakt. Dat kan mij ook overkomen.
0: Ja, dat je totaal niet, om een trendwoord, mindful te gebruiken. Dat je gewoon... je bent er, ja.
1: Ik was...
0: Ik heb het gemist.
1: Ja, voilà.
0: Ja, snap ik ook heel erg. Ik dacht, nee, dat is nog niet... Dat had ik vanochtend.

0: Gewoon rijden. Hier bij Lana Del Rey. Al denk ik bij Ride wel vooral aan paardrijden. Dat hebben we nog niet gehad.
1: Oh, nee, dat hebben we nog niet gehad.
0: Onderweg met paard hebben we nog niet gehad. Ik moest met Lana Del Rey ook wel denken aan... het is misschien een rare sprong, maar aan huilen in de auto.
1: Ja.
0: Want ik vind de auto ook een uitmuntende plek om eens goed te wenen.
1: Dat is waar, dat is waar. Zeker al gebeurd. Ja. Ja, en soms kan ik dat ook gewoon hebben, dat ik niet per se verdrietig ben om iets, maar dan komt er zo'n lied en dan...
0: Ja. Ja. Ook niet altijd misschien even verantwoord qua ziekte. Maar het hoort er gewoon soms bij.
2: De zomer van 2026.
0: En nog eventjes die van Margot Bogaert van Radio 2. En Caroline van Trot is er ook bij. Goedemorgen, Caroline.
3: Goedemorgen.
0: Jouw naam is eigenlijk onderweg, want op Trot, dat is toch, het is een beetje anders geschreven, maar het is een beetje onderweg als naam, toch?
3: Ja, een klein beetje wel.
0: Een beetje. Maar dat is niet waarom we jou bellen. Want onderweg zijn in jouw gezin heeft wel een bijzondere betekenis, hè?
3: Een hele bijzondere betekenis. Als partner van een vrachtwagenchauffeur die internationale ritten rijdt, is dat dus wekelijks van maandag tot vrijdag afwezig.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus elke week van maandag tot vrijdag is jouw partner weg?
3: Ja, on the road.
0: Ja, en hoe is dat voor jou?
3: Oh ja, dus de verantwoordelijkheid van het gezin valt eigenlijk wel volledig of toch een groot deel op mijn schouders. Maar goed, we hebben daar samen voor gekozen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik probeer het me voor te stellen hoe het zou zijn. Ik zou ook wel wat bezorgen. Of als ik denk aan mijn partner, die rijdt ook wel veel 's avonds, dan ben ik toch altijd maar gerust als die weer thuis is.
3: Ja, of als er een sms binnenkomt van einde van de dag, dan ben je wel heel opgelucht. Ja,
0: ja, ja, oké. Okay.
1: En naar waar rijdt hij dan zoal?
3: Internationaal, binnen Europa. Dus dat is Frankrijk, Italië, Polen, Duitsland, overal. Zwitserland. Overal, ja.
0: Wow. En brengt hij dan zo plaatselijke koekjes voor jou mee altijd?
3: Oh, soms is een flesje kava. Dat is ook wel...
0: Dat is ook lekker, ja.
3: Ja, ja.
0: En hebben jullie zo nog gewoontes die dat makkelijker maken voor jullie? Zoals ik hoor jou zeggen, die stuurt wel altijd als hij dan het einde van de dag, als hij slaapt...
3: Dus de afspraak, als het een afspraak kan zijn, hè, dan stuurt hij gewoon, ik ben aangekomen bij een klant en ik vertrek bij een klant, omdat het ook gevaarlijke stoffen zijn. Dus dat is zo ons stramien dat we aan het hebben.
0: Oké.
3: Okay. En we kunnen elkaar ook volgen via de app. Ja. Dat is een beetje belachelijk, maar ja, toch.
0: Nee,
3: als er dan geen gehoor komt aan de telefoon, dan
0: ja, het kan geruststellend zijn om dat dan te weten, dat alles oké is.
3: Absoluut.
0: En als jullie dan in het weekend wel samen zijn of in vakanties, blijven jullie dan gewoon thuis?
3: Nee, hij kan niet thuis blijven, mijn partner. Dan zijn we samen on the road.
0: Ah, ja, okay. Dus
3: het weekend zien we ons altijd samen. Ja. Ja. En we gaan in september naar Italië. Hij gaat ook zijn stuur niet afgeven, hoewel ik ook heel graag rij. Maar dus dat is een no-go, voilà.
0: Ja, dus hij kan, als jullie samen rijden, hij zit altijd aan het stuur?
3: Altijd. Ik mag smeken, maar goed, ja, nee.
0: Oké, okay, ja, kijk.
1: Passenger princess, ja. Is ook wel leuk, hè?
0: Passenger
3: princess. Ja, absoluut.
0: Een goede term. Margot, ben jij de

0: chauffeur of ben je ook een passenger princess?
1: Wij doen 50-50. Ja. Ja, ik rijd ook heel graag. Hij rijdt heel graag. Ja, ik doe het eigenlijk alle twee heel graag.
0: Ja, daar is Caroline een klein beetje jaloers op.
2: want
0: je hebt zelf ook wel zo de onderwegmicroben. Heb jij die dan? Ja, dan heb jij die ook.
2: Ja, mijn vader heeft ook altijd in transport gezeten. Dus als kind was ik altijd on the road. En dan heb ik Stefan leren kennen. En ja, sindsdien zijn we samen on the road. Ik heb ook een tijdje met de autocar gereden. Maar 5 jaar geleden is daar een eind aan gekomen. Dus voilà.
0: Ja. Kijk, welk liedje mogen wij voor jou draaien? En ook een klein beetje voor die man die altijd achter het stuur wil zitten.
2: New York, New York van Frank Sinatra. Dat is ons liedje. Als de telefoon gaat, is dat zijn ringtoon.
0: Oh, heerlijk. En is dat dan ook omdat jullie in New York zijn geweest?
2: Ja, dat was een van onze eerste reizen samen.
0: Oh, tof. Margot gaat heel binnenkort naar New York. Heb je misschien nog tips voor haar?
1: Ja, ik ga volgende week.
2: Oh, The Edge. Just go.
1: Is dat een gebouw om op te gaan?
2: Ja.
1: Ah,
2: ja,
1: dat zocht ik nog. Okay.
2: Met een glazen vloer. Een beetje creepy, maar echt zalig. Okay.
1: Maar dankjewel.
0: Kijk, voor alle mensen die New Yorkse plannen hebben, The Edge. En uiteraard ook dit lied zoveel mogelijk opzetten tot dit helemaal beu bent.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Karin. En groeten aan je man straks bij het berichtje.
2: Ja.
1: Doei. Bye.

0: Frank Sinatra en New York, New York. Ja, dan ben je onderweg met een vliegtuig en met zo'n gele taxi in het beste geval.
1: Ja.
0: Volgende week.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, klinkt als een heerlijke tijd die je tegemoet gaat. We hebben al heel veel vormen van onderweg gaan, zijn gehad. Wat we nog niet hebben gehad is onderweg zijn als band op tour.
1: Oh ja.
0: Dat is toch ook een leven apart.
1: Dat lijkt mij echt, daar zou ik toch zo graag eens een week mee meegaan.
0: Ja?
1: Zo het circus van, we trekken van hier naar daar. Daar is ook een heel leuk boek over. Daisy Jones and the Six. Dat is een aanrader.
0: Ja, Taylor Jenkins Reid.
1: Ja.

0: dat tegen een camera zo gezegd. En zo krijg je het hele verhaal te horen. Ook een serie van gemaakt. Ik denk het tourleven is misschien wel een van de meest besproken topics in muziek. En eentje dat heel veel is aangevraagd vandaag is deze van Willie Nelson. Ah. Naast de Loadout van Jackson Browne is er ook deze. Willie Nelson en On the Road Again. En dan zit hij zo met de...
1: On the road again.
0: Ja, toch een paard.
2: Ja, een beetje wel.

0: Willie Nelson en On The Road Again. Margot, terwijl Willie Nelson aan het zingen was, zei je in Amerika toen je daar was, dan zag je Willie Nelson soms op televisie?
1: Nee, die had een eigen radiostation.
0: Ah, ja.
1: Zo een of andere niche country zender waar hij dan de platen kiest en dan komt hij daar af en toe tussen. Hey, this is Willie Nelson and you're listening to Willie Nelson Country FM. Zo achter je. Heerlijk.
0: Ik hou van ons radiolandschap, maar het Amerikaanse radiolandschap.
1: Oh, dat is toch heerlijk, ja.
0: Het heeft de charmes, ja. We hebben nog één plaatje te gaan voor het nieuws van 12 uur eraan komt. Eentje dat ook heel veel is aangevraagd, maar je hebt er ook voor gekozen. Mijn vriend Benjamin van, ja, Louis Neefs.
1: Van Louis Neefs. Ja, dat doet mij gewoon een beetje denken aan mijn job. Want die gaat ook echt heel Vlaanderen door. Van Knokken Zoete naar Dendermonde, naar Sint-Katelijne-Waver of zo gaat hij ook.
0: Tomaten te gaan
1: vinden. Ja, voilà. En dat, ja, dat is gewoon een heel fijn, mooi lied. En ja, de stem van Louis Neefs, dat is... Ja, ik heb daar zelfs geen woord voor. Uniek is dat gewoon. Heel fijn lied, ja, over, ja, onderweg zijn.
0: Wonderlijk en prachtig. En er zijn nog wel wat superlatieven die we kunnen verzinnen bij Louis Neefs. En hier over zijn vriend Benjamin.
2: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier

aanplukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezien.

0: Fantastisch nummer, het gaat erover. En het is ook echt een heel goed nummer om op te rijden.
1: Ja, heerlijk.
0: Louis Neves met zijn fantastische stem. En mijn vriend Benjamin, ik heb vandaag iets bijgeleerd over dit nummer. Dat het eigenlijk een cover is.
1: Echt? Van,
0: ja.
2: Benjamin rode out of Montana on a Palomino pony.
0: En dan hebben we ons paard.
1: Ja, de cirkel is rond.
0: Ik had geen idee dat ik een cover was. Het is Bobby Gentry, het nummer heet ook Benjamin. Maar het gaat voor de rest een beetje anders. Gek, omdat we associëren dat zo met een Nederlandstalig nummer. Omdat dan plots in het Engels te horen. Kijk, dus hebben we nog iets bijgeleerd ook vandaag. Margot, heel veel genot van je verdere zomer gewenst.
1: Dank je wel.
0: In New York ook. En we kijken uit naar de herstart van Margot van de Regio.
1: Ja.
0: We kunnen jou wel nog zien op Iedereen Zomer, de hele zomer. Ook.
1: Ja, klopt. Ja. Elke week wel eens.
0: Elke week wel eens. Ergens te landen met een volksverhaal. Zalig. Het is een soort cirkel rond, want het is mijn laatste uitzending vandaag. En we zijn begonnen met Bert de Kok, allereerste uitzending, die ook in Iedereen Zomer zit. Ja. En maandag is Evert Venema hier. En die is hier met Hakim Shattar, die ook in Iedereen Zomer zit.
1: Oh, wauw.
0: Kijk, allemaal leuke mensen. Dat is daarom dat die allemaal uitgenodigd worden voor dit programma. En dan gaan ze op zoek naar samples. Dus kleine stukjes uit oudere liedjes die dan nu hergebruikt worden. Waardoor je zo de muziekgeschiedenis hebt die verder bouwt.
1: Oh, fijn, ja.
0: Kijk, fantastisch. Dat is voor maandag. Daar mogen suggesties al voor komen. Zometeen is er De Beer op het Strand met Bent van Looy en onder andere Sarah Vertongen. Dat is van op Theater aan Zee dat gebeurt. Voilà. En dan ga ik nog een keer verkeer lezen, omdat we toch veel onderweg zijn geweest vandaag. En mensen hebben daar trouwens van genoten. Iemand die zegt, ik heb een gebroken staartbeen al 2 maanden, maar dankzij jullie toch een beetje van route. Dan kan je niet in de auto zitten.
1: Beterschap.
0: Ja. Veel, veel beterschap. En geluk dat jij niet hier zit. Naar Antwerpen is er een kwartier file nog op de E19 van voor Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En ook op de E40 richting kust zijn er lichte vertragingen tussen Jabbeke en Middelkerken. En daarmee zijn we aanbeland aan het nieuws van 12 uur. En geniet van de rest van de zomer.
3: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
4: In klanken, woorden en beelden.
3: Altijd verrassend, altijd scherp.
4: In een trillend landschap onder een lode zon.
3: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
5: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de Museumnacht. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
9: Een nieuwe dag aan zee, nieuwe meeuwen, nieuwe golven en nieuwe theatermakers. Zometeen schuiven ze bij mij aan tafel in Beer op het Strand. Blijf luisteren.
3: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
10: 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het onderzoek naar de betrokkenheid van 2 Franse gangsters bij de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten in de Spaanse exclave Ceuta geraakt. En het verzet groeit tegen een mogelijke verkoop van het WK voetbal door FIFA-baas Infantino. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd, dat schrijven Nieuwsblad en Le Soir. Het gerecht onderzocht of 2 Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Philippe Heijmans, die 2 broers, wie waren zij?
11: Dat waren de broers Sliman, Xavier en Thierry Sliman, 2 zware criminelen uit Noord-Frankrijk, die in dezelfde periode als de bende van Nijvel gewelddadige overvallen hebben gepleegd. En een Franse oud-agent was ervan overtuigd dat ze deel uitmaakten van de bende door een aantal toevalligheden die daar wel op leken te wijzen. Het federaal parket had het onderzoek naar de bende 2 jaar geleden wel stopgezet, maar slachtoffers die hebben gevraagd om dit spoor toch nog te onderzoeken. En daarom zijn enkele maanden geleden in Charleville-Mézières, net over de grens in Frankrijk, de lichamen opgegraven van één van die twee broers en zijn ouders. En hun DNA is vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek naar de bende. Maar daar is dus geen gelijkenis gevonden, zegt het federaal parket. Dus bewijzen voor dat spoor zijn er ook nu nog niet gevonden.
10: Nee, dankjewel, Philip. De bende van Nijval zou in de jaren 80 28 mensen vermoord hebben, vooral bij overvallen op supermarkten. In Sint-Niklaas is gisteravond een meisje van 2 zwaar gewond geraakt nadat ze uit een raam van een asielcentrum was gevallen. Het kind viel van de 2e verdieping en is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Lisa de Wilde van het parket Oost-Vlaanderen.
12: De precieze omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk, maar de meest waarschijnlijke piste is dat het gaat over een spijtig ongeval. Maar uiteraard gaan we dit grondig onderzoeken om te kijken hoe dit juist is kunnen gebeuren.
10: Bijna 9 op de 10 bestuurders die een rijgeschiktheidstest afleggen mogen voort met de auto rijden. Dat blijkt uit cijfers van Vias, het Verkeersinstituut. Vorig jaar zijn daar bijna 6.500 bestuurders getest omdat ze mentaal of fysiek niet meer helemaal gezond zijn. De meeste bestuurders mogen na de test dus blijven rijden, maar 6 op de 10 krijgen wel een beperking opgelegd, zoals niet meer op de snelweg rijden. En ongeveer de helft moet zijn voertuig aanpassen, zegt Stef Willems.
13: In quasi alle gevallen gaat het dan om de verplichting om te rijden met een auto met een automatische versnellingsbak. Maar daarnaast heeft een kleine groep ook de combinatie opgelegd om met een wagen te rijden die een gas- en rembediening aan het stuur had. Sommige aanpassingen zijn complexer. Zo zijn er in ons land bijvoorbeeld nog 3 personen die rijden met een voetenstuur. Dus er zijn heel wat oplossingen mogelijk in functie van het probleem dat die persoon heeft.
10: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is tevreden met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen, zodat ze het zo lang mogelijk kunnen volhouden. Diederik van Koppenolle.
14: De moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben, om ondersteund te worden bij voeding, bij verzorging. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen en in eerste instantie de partner veel doen, maar zeker ook professionals, als het wat moeilijker loopt, om advies te geven, om mensen bij te sturen als een aantal zaken niet zo goed lopen. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
10: In Ceuta zijn honderden Marokkaanse migranten die de oversteek hadden gemaakt naar Spanje nu aan het terugkeren. Ceuta is een Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust en de voorbije 24 uur zijn er meer dan 40.000 migranten aangekomen uit Marokko. Pauline Lambert, wat is de laatste stand van zaken daar?
15: Ja, Spaanse media melden dat er nu meer mensen aan het terugkeren zijn dan dat er aankomen. De situatie is dus rustiger dan gisteren en vannacht. Dat zegt ook correspondent Samira Yadir. Zij is ter plaatse aan de Marokkaanse kant van de grens.
16: Momenteel is het een stuk rustiger dan toen ik hier vannacht aankwam. Je ziet hier en daar nog jongeren die via zee proberen de oversteek naar Ceuta te maken. In Fenidek lopen nog altijd duizenden mensen rond. Maar de massale taferelen van gistermiddag zien we nu niet meer.
15: Ja, in Ceuta is het wel nog enorm druk nu, dat zeggen buurtbewoners. Voor de aankomst van die tienduizenden migranten is de bevolking van de exclave de afgelopen 24 uur bijna verdubbeld. En opvangcentra zitten vol, dus veel mensen hebben daar op straat geslapen. Het is nog altijd ook niet helemaal duidelijk waarom er net nu op dit moment zoveel migranten plots de oversteek wilden maken. De Marokkaanse autoriteiten hebben ook nog niet gereageerd op de situatie. En de afgelopen 24 uur zijn in totaal ook 19 migranten omgekomen. De meeste zijn verdronken.
10: Dankjewel, Paulien. Na de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalfederaties heeft nu ook de Aziatische zich gekant tegen het idee van de FIFA om de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal deels te verkopen. Maar toch wil FIFA het plan doorduwen. Olivier de Wilde, hebben zij kans op slagen?
17: Wel, puur theoretisch niet, want die 3 overkoepelende voetbalbonden gecombineerd komen aan een meerderheid indien het tot een stemming zou komen. Maar Gianni Infantino, de FIFA-voorzitter, geeft geen gehoor aan verzamelde statements. Hij wil elke nationale voetbalbond apart horen en dat die ook onafhankelijk van elkaar stemmen. Infantino weet goed welke afzonderlijke bondsvoorzitters al dan niet te overtuigen zijn. En Infantino en zijn voorgangers draaiden er in de loop der jaren ook hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Uiteindelijk is het dat ook wat hij belooft met zijn plan, hè? Meer inkomsten voor alle leden van de FIFA. En daarom is het ook moeilijk te geloven dat elke afzonderlijke bond resoluut nee zal zeggen tegen meer geld op de bank. Al zou het zeker ook kunnen dat Infantino met deze lucratieve droom te ver gaat voor de volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
10: Het rommelt in het internationale voetbal, dat is duidelijk. Dankjewel, Olivier. Het weer. Een storing trekt vanmiddag van west naar oost. Tijdelijk is er kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 29 graden. Morgen zo goed als overal droog, met zon en wolken. Zondag en begin volgende week vaak zonnig en opnieuw 30 graden of meer. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Daarmee begonnen we. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Meer op 14 Nieuws.
18: Ik steek mijn tenen in zeewater. En niet alleen die van mij.
3: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand. Op Theater aan Zee in Oostende.
18: Een beer op het strand?
3: Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs. Radio 1.
18: De beer op het strand.
3: Met Bent van Looy.
18: Welkom, dag 2 van ons zomerkamp op Theater aan Zee in Oostende. We zitten in het prachtige Kursaal en ontvangen op ons strandje. Gezellig hoor, kijk maar eens mee op VRT Max. Interessante theatermakers, uitdagende denkers en performers die opereren op het scherp van de snee. En die beer op het strand, dat is dus een theaterterm die gaat over vervreemding, het verrassende en theatrale ironie. Al die dingen en nog zoveel meer, vrijkaartjes ook, in Beer op het Strand. Kom maar mee.

0: De sfeer is bijzonder uitbundig, u hoort het. Dit was We're from Barcelona van I'm from Barcelona. Of was het omgekeerd? Ik wil het niet weten.
1: De beer op het strand.
0: Vandaag aan onze tafel iemand wier theaterleven nauw verweven is met Theater aan Zee, waar we nu zitten. Dit jaar kruipt ze in orde van de dag van het Nieuwstedelijk in de huid van Adolf Hitler. Maar helemaal in de begindagen van Theater aan Zee was jij er ook al bij, Sarah Vertongen. Welkom trouwens in Beer op het Strand.
2: Dank u.
0: Hoe was dat, Theater aan Zee, in dat embryonale stadium? Wat herinner je daar nog van?
2: Dat was totale chaos.
0: Ja, ja. Ja,
2: maar fantastische chaos. Het was een soort van rare... Ik denk, dat was een soort eenman project in het begin.
0: Aha.
2: En je kwam hier toe en het is nu nog steeds, hè, de hele stad wordt ingepalmd door Theater aan Zee en je komt op de meest vreemde locaties, maar toen was dat echt het embryo ervan. Het fantastische hotel, de terminus stond nog recht naast het station. Dat was bijvoorbeeld ook een locatie, dat was toen een soort kraakpand bijna, dat gebruikt werd. Maar ik herinner mij vooral, wij stonden... wij kwamen toe en dat was dan oké, we gaan theater maken. En voor de eerste keer ook voor ons in open lucht.
0: Mm-hmm.
2: Een voorstelling die wij op school hadden gemaakt in het derde jaar. Dat bestaat nu ook niet meer. Dat is het Wapenplein. Dat was het soort administratief centrum of het gemeentehuis zelfs, denk ik. Wat nu een shoppingcenter is. Wij stonden daar in de hal in open lucht voor het stadhuis. Hadden wij ons decor dan in de gang opgebouwd en ineens kwamen... Ja, dat was een fenomeen.
0: Mm-hmm. Je speelde hier vaak gewoon hier toen de prijs voor jong werk was al eens curator of golfbreker, zoals dat nu heet. Voelt Theater aan Zee nog steeds als thuiskomen? Zelfs in die meer uitgebouwde, misschien iets chicere versie van vandaag?
2: Ja, zeker. Ik bedoel, voor heel de sector is dit ook een plek waar je heel veel mensen terugziet. Ik denk dat er gisteren al 3 keer gezegd is. Maar zo, hi!
0: Ja.
2: Zo, dus dat is fantastisch om iedereen hier te kunnen zien. En ik probeer ook altijd elk jaar om ook zoveel mogelijk zelf te gaan zien. Alhoewel dat steeds moeilijker wordt, omdat iedereen weet dat... Het is op dag 1 eigenlijk al uitverkocht. Mm-hmm. En dikwijls speel je zelf. En probeer je op de dagen dat je er bent ook nog naar anderen te gaan. Maar het is echt een poging om zo nog een soort binge-watching te doen van theater.
0: En er moeten nog oesters gegeten worden ook.
2: Er moeten vooral garnaalkroketten gegeten.
0: Ja,
2: de oesters is misschien niet helemaal.
0: Oké. Ik heb er toch een paar zien liggen.
2: Is het waar?
0: Ja. Jij speelt Hitler in orde van de dag. Wat ging er door je hoofd toen je die vraag kreeg?
2: Ik vertrouw Stijn De Ville, de regisseur en maker van deze voorstelling, nogal. Dus als die zegt, ik denk dat jij Adolf Hitler moet spelen, dan denk ik, goed, dan gaan we dat doen. Iedereen die mij kent, weet dat diametraal tegenovergestelde is van alles waar ik voor wil staan.
0: Ik krijg
2: dus dat
0: ook
2: maakt
0: geen,
2: het ook
0: geen
2: wel Hitler-vibes spannend.
0: Van jou. Nee.
2: Dat maakt het ook juist spannend natuurlijk. En als speler wil je altijd een uitdaging. En zo'n figuur aanpakken is wel zeker een uitdaging.
0: Hoe bereid je je daarop voor?
2: Aan de ene kant weinig, omdat het is zo'n iconische figuur. Je hoeft heel weinig te doen om hem neer te zetten. In de zin van, alleen al de iconografie van hoe hij eruit ziet is voldoende. Iedereen weet meteen over wie het gaat. En er zijn al zoveel fantastische versies van. Maar ik heb wel naar speeches gekeken. Ik heb vooral naar...
0: En naar die foto's die hij maakte om zijn gebaren uit te werken.
2: Eigenlijk ook stal van theater, hè, van Bauhaus en van de... Dus de groteske figuren die hij zelf probeerde neer te zetten. De theatraliteit, dat heb ik naar gekeken. En verder dacht ik, net omdat het zo'n iconische figuur is, geeft het mij de vrijheid om er eigenlijk mee te doen wat ik wil.
0: Hoe bedoel je?
2: Omdat iedereen er al een versie van heeft, kan ik er weer iets aan toevoegen. Ik hoef hem ook niet perfect na te doen. Dat is ook niet interessant, denk ik. Je maakt er uw eigen versie van in mijn...
0: Wat is jouw Hitler?
2: Mijn Hitler is een totaal losgeslagen kleuter die gewoon graag zijn zin krijgt. En als hij zijn zin niet krijgt, komt er een woedeaanval. En wat aan de voorstelling interessant is dat het eigenlijk ook niet gaat over Hitler, maar over... Mm-hmm. Die figuren er rond die zo'n kleuter eigenlijk macht blijven geven. En die enabelen en die blijven voeden. En het Führerprincipe. De Führer zal dit wel gewild hebben, dus voeren we dit al uit. Ook al heeft hij het niet eens gevraagd. Dus dat fascineert mij veel meer, de mensen die zo'n figuren mogelijk maken. Mm-hmm. De secondanten, de, zal maar zeggen, de verstandige ministers die er toch voor zorgen dat zo'n figuur aan de macht komt.
0: Hebben jullie tijdens het maken van die voorstelling een antwoord gevonden op die eeuwig schurende vraag van hoe konden gewone mensen en zijn onmiddellijke cirkel Hitler laten gebeuren?
2: Er is een groot verschil, denk ik, tussen de mensen met macht en de mensen zonder macht. En de redenen waarom dat zij zo'n figuur laten ontstaan.
0: Angst.
2: Ik denk, veel angst. In het geval van de jaren 30 in Duitsland is er natuurlijk een soort... er was een economische crisis. Regering na regering mislukte. En ik denk op dat moment... de dreiging van het communisme. Het spook van het communisme. En dus voor de katholieke politici op dat moment was een Hitler een beter alternatief dan de linkerzijde. Dat klinkt nogal bekend.
0: Ja.
2: Dan maar liever zo'n figuur die toch een soort traditionele waarde aangaat. En die misschien waar dat mee te praten valt.
0: Dus
2: we krijgen
0: met
2: onder
0: kleine
2: controle.
0: Stapjes.
2: Het rampen komen altijd in kleine stapjes. Maar ze beginnen wel veel vroeger dan je zelf denkt. Hm. En ik denk voor de mensen in de straat... blijft ook nog altijd. Hè. Het zijn verwarrende tijden. Het gaat economisch moeilijk. Iemand die u een gemakkelijke oplossing geeft en zegt... We gaan u terug een gevoel van eigenwaarde geven. We gaan u trots herstellen. Mm-hmm. En we gaan zorgen dat de economie terug aangezwengeld wordt. Dat is een aantrekkelijk voorstel. Mm-hmm. En dan sluit je misschien wel uw ogen voor een deel... voor wat de rest betekent.
0: Ja. Die schaduw van Hitler hangt nog steeds als een vleermuis boven de geschiedenis. We zijn ook voortdurend achterdochtig nog steeds. We hebben hem zelf niet meegemaakt. Maar zou deze of deze nieuwe wereldleider nu de nieuwe Hitler zijn? Dat zijn continu vragen die we stellen. Is dat ook geen self-fulfilling prophecy?
2: Ja, aan de ene kant ben ik het wel wat beu dat je nooit die woorden mocht gebruiken of nooit mocht waarschuwen, omdat je dan het woord, als je zegt dat is een fascist, dan ontkracht je het woord en et cetera. Tegelijkertijd denk ik, geschiedenis herhaalt zich nooit exact. Dus als we precies zitten te wachten op een prachtige kopie, dan gaat het nooit komen, maar het rijmt wel. En er zijn zeker tendensen nu te herkennen. Als we die niet nu stoppen, daar gaat de voorstelling ook over. Onze voorstelling begint in 1933. Mij was het ontgaan dat er al zoveel horror gebeurd was. Allemaal in februari 1933. Jaren voordat ons geleerd wordt dat Wereldoorlog 2 uitbreekt. Als dan geen halt wordt gezet aan iets dat nog tegen te houden valt... dan dat idee van laat hem maar aan de macht en we zien wel.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik denk wel... dat je moet dingen kunnen benoemen. Je moet nu wel kunnen zeggen... dit is een fascistische techniek die gebruikt wordt. Dit is taal die herhaald wordt. En als je dat elke keer... als dat elke keer wordt vergoeilijkt of gezegd van... je mocht dat niet zeggen. Of als Elon Musk een Romeinse groet brengt... maar dat wordt dan wegverklaard als... ja, maar die weten, dat is een soort hallo. Dan denk ik, nee, ik zie met mijn eigen ogen wat ik zie. En als we dat niet meer mogen zeggen... en als we daar ook niet meer bang voor mogen zijn... en als we niet mogen zeggen, dit pikken wij niet... dan you're on a sliding scale, denk ik.
0: Is dat benoemen een taak van theatermakers?
2: Onder andere, ik denk dat... theater van alles kan zijn. De enige taak van het theater is het benoemen van het gevaar, maar het is u wel inzicht geven in hoe dingen werken.
0: Is er iets wat theater kan dat een krant niet kan?
2: Beleving, emotie toevoegen.
0: Hm.
2: Een krant is er niet om u emotioneel te raken. Een krant is om u te informeren. Maar wat dat wij proberen, dat doe ik zelfs met de ergste figuren die je probeert, is je probeert inzicht te krijgen in hoe iemand functioneert. Hm. En dat brengt je over. En dat inzicht, wat dat veel meer emotioneel gebeurt... of in je maag gebeurt dan hier... dat is iets dat theater en kunst in het algemeen doet... dat journalistiek niet moet doen of mag doen, denk ik.
0: En misschien is ook humor belangrijk. Want ondanks het zware onderwerp... wordt er in orde van de dag best veel gelachen.
2: Ja.
0: Is dat belangrijk?
2: Zeer.
0: Waarom?
2: Ja. Ja, je hebt de twee extremen. Je kunt huilend buiten komen uit een zaal. Je kunt je ook vreselijk hebben geamuseerd. Maar ik denk nu ook dat humor de manier is om mensen te raken. Het is niet voor niks dat op dit moment de stand-up comedians, zeker in de Verenigde Staten, dat zijn de grootste politieke commentatoren die er nu zijn, die mensen durven, de nar is degene die de waarheid vertelt. En ik denk, het komt des te harder binnen als je net, dat is in onze voorstelling ook, als je net drie kwartier jolig hebt kunnen lachen met de fratsen van Herman Göring, om vervolgens nog eens opgelijst te krijgen wat dat die man gedaan heeft. Dat raakt des te harder. Dus denk wel dat dat zeer belangrijk is. Mm-hmm.
0: Sarah Vertonghen, jij blijft nog even zitten aan onze strandtafel.
2: Graag, ja.
0: Zometeen gaan we, als alles goed is, op speed date. Heb je dat wel eens gedaan?
2: Nee.
0: Oké. We gaan het meemaken. Dit is iemand die jij heel goed vindt, geloof ik. Kate Tempest.
2: Yes.
0: Statue in the Square.
2: Fantastisch.

0: Kay Tempest was dit in Statue in the Square.
1: De beer op het strand.
0: Bliep, bliep, bliep. Theater maken, dat is samen spelen. Dat kunnen acteurs wanneer er dus die zogenaamde chemistry in het spel is. Wij van Beer op het Strand zijn er graag bij. Bij dat ontstaan van dat vuurwerk, die spanning. Sarah Vertongen, jij bent gisteravond gaan kijken naar Steegske. Een stuk van twee jonge makers die hier aan tafel zitten. Lena Majeri en Phoebe Koysman. Jullie zijn hier. Welkom.
2: Dank u.
0: Hey. Sarah, jij kende ze nog niet.
2: Nee.
0: Maar ik kan me inbeelden dat jullie na gisteravond heel wat te bespreken hebben. Dus als het goed is, stuur ik jullie hier live op de radio op Speed Date. Ik ga even een sprits maken. Als jullie de beer horen, dan...
2: Is het tijd?
0: Hebben jullie nog 1 minuut?
2: Okay.
0: Dan kom ik weer terug. Okay. Het is aan jullie.
2: Ik wou eigenlijk suggereren, omdat ik nog nooit op zo'n date ben geweest, dat wij in plaats van naar elkaar te kijken, alleen zouden luisteren. Maar ik denk dat dat hele slechte televisie oplevert, maar wel goede radio. Dus ik dacht, ik doe mijn ogen dicht en ik luister alleen maar naar jullie stem.
3: Oké, dat is goed.
2: Ja, okay. Ik heb de voorstelling gezien gisteren en ik ben al heel lang samen met dezelfde persoon, dus ik ben eigenlijk nooit moeten daten. En ik vond dit wel spannend, omdat jullie met twee zijn. Ik vroeg me af, zijn jullie met twee gekomen omdat je mij niet kon vertrouwen? Zoals in de voorstelling, dat je niet goed wist met wie dat je een date had. Dat je een soort backup mee hebt, zodat je zeker niet in een steegje ergens misbruikt wordt. Of...
3: Ja, we zijn ook wel een vast duo, hè? Dus
2: ja, ja.
3: We hebben het echt samen gemaakt. Dus dan...
2: ja. En gaan jullie effectief samen op date als een van de twee iets heeft? Pakt je dan de ander mee als een soort van wc-backup? Van als ik teken doe, moet je mij komen halen of moet je me bellen of zo? Of doen jullie dan een soort backups?
3: Ja, wij zijn wel vaak met twee te zien, hè?
2: Zeker. Ja.
3: We noemen elkaar ook wel elkaars tweede lief.
4: Ja, ik ging juist zeggen.
3: Ah, voilà.
4: Te zien. Is eigenlijk...
2: Zijn jullie ooit samen op date geweest? Nee.
4: Goh. Ja.
3: All right. We zaten onder een date.
2: Nee, ik vond dat wel spannend dat hoe heet ze nu weer, Tessa? Nee, het personage die aan het wachten is op een date die gaat komen, of een soort van...
3: Betty.
4: Betty, ja.
2: Ja. Ja, en die ondertussen ook nog een paar andere verschrikkelijke encounters heeft in de avond, maar aan het wachten is op die ene man die misschien gaat komen. Ik vroeg mij af, hoe hebben jullie dat bedacht of onderzocht? Of waar hebben jullie rondgehangen om die voorstelling eigenlijk te maken?
4: We zijn eigenlijk vertrokken vanuit de locatie zelf, dus een steeg.
2: Ja.
4: En dan...
2: En één specifieke ergens of niet?
4: Nee, gewoon die plek aan zich.
2: Ah, ja, okay.
4: Dat er zo'n verborgen wereld is. Ja. En dan ben ik beginnen schrijven. Allemaal mogelijkse dingen die daar kunnen plaatsvinden in een steeg. En...
2: Snel. Het is een speeddate, ja. En hebben jullie geschreven omdat je al wist wie dat ging spelen? Of heb je nog dingen bijgeschreven voor de mensen die het...
3: Alles is heel... we zijn wel met een tekst begonnen die Phoebe heeft geschreven. Maar het maken is ook super organisch. Hè? Dus,
4: zeker.
3: Dus jij zegt altijd ook van... Hulder doet daar dingen mee die ik niet had kunnen bedenken. Dat is... Ja, dat groeit gewoon.
2: Ja.
3: Ja.
2: Cool. En...
0: Oké,
2: nog tijd. We hebben geen tijd meer. Oh.
0: Zo, ik ben weer terug. Hoe ging het?
2: Ja, heel snel.
3: Heel snel.
0: Hing er iets in de lucht?
3: Heel snel.
2: Ja, het was even spannend, want er werd iets gezegd over een date tussen hen beiden. En dan was ik dan benieuwd naar, maar dat heb ik niet gevallen.
0: Het was natuurlijk ook op de radio.
2: Het is op de radio.
0: Ja, ja. Ja. Waarom, Sarah, je bent gisteren gaan kijken, moeten we naar Lena en Phoebe gaan kijken?
2: Ik denk net omdat het een nieuwe creatie is, met nieuwe personages, spannende ontmoetingen. En denk voor mensen zoals ik, die gelukkig niet meer in die situatie zitten, die ze in een steeg moeten zitten wachten op een mogelijke date, is het wel spannend. Ik hoorde ook wel zo wat gegichel.

0: op de tribune van zo, stel u voor. Je ziet ook zo heel veel jonge vrouwen voornamelijk uit de club vertrekken. Alleen zwankend naar een auto dat je denkt, ik hoop dat dat goed komt. Dus er zit zo'n randje mogelijk gevaar aan. Dat wel spannend is. Ik denk dat veel mensen daar wel benieuwd naar zouden kunnen zijn.
1: Lena en Febe, waar spelen jullie nog later dit jaar?
2: We spelen nog op Theater op de Markt. Mm-hmm. Op het Rijenfestival in Brugge.
3: En in Menen ook nog eens. En volgend jaar ook. Dus in Gent.
1: Mensen kunnen komen in Gent of waar dan ook. Ja. Heel, heel goed. Dank jullie wel om op date te gaan in Beer op het Strand. Dit is Love Hangover. Misschien ook een klein beetje in dat thema. Diana Ross.

0: Love Hangover van Diana Ross. Vanavond trouwens live in Lokeren. Vreemd, maar waar.
1: Radio 1. De beer op het strand.
0: Elke dag hebben wij ook advocaat Walter van Steenbrugge, die met de haren in de zeewind en de microfoon van reporter Arno Boei onder zijn snuffert zijn licht laat schijnen over een breed scala aan brandend relevante thema's. Want Walter is een van die golfbrekers van Theater aan Zee. Je hoort waarom voor hem mensenrechten een zwaartepunt moesten zijn en wat de functie van kunst of cultuur kan zijn in die strijd voor

0: mensenrechten. Vandaag geldt hij zijn inspiratie alweer bij een film.
1: Ik weet niet hoeveel keren dat ik hem al gezien heb. Het is de meest beklijvende film die ik ooit gezien heb. La Vita è Bella. Het gaat over een man die terechtkomt met zijn zoontje in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. En die het lumineuze idee heeft om de kleine zoon af te houden van de dramatische gebeurtenissen. En die eigenlijk alles wat daar gebeurt aan die kleine jongen voorstelt alsof dat men in een spel zit.
2: En van de finisje.
3: Bisogna fare mille punti. Chi fa mille punti vince un carro armato vero.
1: En uiteindelijk natuurlijk ja, gebeurt er wat je hoopt dat er niet zou gebeuren. En dan is er de scheiding tussen het kind en de vader. En het laatste beeld is dan nog dat de kleine jongen dan nog zijn hoofd uit zo'n tank steekt en die de blijdschap toch nog verder uitstraalt. Ja, dat is... Ja. Wat daar gebeurd is nog maar 80 jaar geleden. Dus dat is recente geschiedenis. Als je dan ziet ook artikel 8, dat is ook een artikel dat eigenlijk vandaag meer dan vroeger wordt geschonden. Het recht op privacy, het recht op een gezinsleven. Dat je dan toch binnen de beslotenheid van je gezin, dat je niet belaagt door de overheid, door de machtshebber. En het scheiden van een kind met zijn vader door die oorlogsomstandigheden, dat is daar een uiting van. En dat is ook de reden geweest waarom dat de verdragsmakers dat artikel in het verdrag hebben ingeschreven. Dat zijn onwaarschijnlijk verscheurende zaken die ons moeten aanzetten om nooit nog zulke situaties te krijgen.
0: Ja, Walter van Steenbrugge, we hebben het vandaag ook over thema's als macht, over het gewicht van de geschiedenis en hoe die vandaag door blijft echoen de hele tijd. En ook in het volgende gesprek zal dat zo zijn. Bij mij aan tafel aangeschoven is theatermaker David Labi. Hier op Theater aan Zee te gast met Fatherload, een voorstelling over het vaderschap, maar over zoveel meer. Welcome to Ostende, David Labi. Welcome to Bear on the Beach.
4: Thank you.
0: You came to the theatre fairly recently. Before that, you were working in film, in documentary. What does it feel like to have landed in the world of theatre?
4: It feels wonderful because of the connection with people and the kind of space that you make for difficult conversations and lightness, bringing community together, which I think is so important in society today, which is so atomized with people staring at their screens. And it was kind of an accident in a way because ahead of my 40th birthday, I kind of had one of my latest midlife crises. Mm. And I was thinking about my father a lot, who died 20 years earlier. And I felt an urge to tell his story, explore his story.
0: That story is called Pieces of a Man. What about your father's story did you want to tell?
4: Well, he was a very complicated guy, a charismatic, explosive character who you could never forget. And he had actually been a survivor of the Holocaust as a very small child. He was in the concentration camp of Bergen-Belsen. And it was only when I started exploring his story, I mean, it sounds obvious, but I realized how much his childhood trauma had impacted on his life.
0: And then we're talking about intergenerational trauma. Can you describe what kind of waves that big plunge of trauma caused in your life as the next generation, part of the next generation?
4: Well, I have suffered from a lot of mental health issues, depression, anxiety, mania. And I ran around the world a lot, kind of compulsively escaping. I thought I was defining myself in opposition to my father. And it was only when I started doing Pieces of a Man that I realized, actually, there's quite a lot of similarities there.
0: Which ones are those?
4: Well, he was quite a roaming, adventuring guy as well. He had some addiction problems. He had definitely mental health problems. Mm-hmm. And so even though I'm very different from him, I did spot some similarities in that regard.
0: Mm-hmm. We hebben het over intergenerationeel.

0: Dat waren Gene Kelly en Sarah Vertonghen in Singing. Singing in the Rain.
1: De beer op het strand.
0: Elke dag doen we hier ook een heel speciale theaterterm uit de doeken, zodat je een mondje theaters kan spreken wanneer je in Oostende iemand uit die wereld op straat terecht zou komen. Ik heb daarvoor de hulp ingeroepen van Bart Bogaert, iemand die graag dingen uitpluist. Als je weet over welke theaterterm Bart het zo meteen heeft, maak je kans op een gratis duo-ticket voor de voorstelling Tamalou van Louise Berger op zondagavond, zoals hier gisteren nog. Het enige wat je moet doen, is het juiste antwoord sturen naar de Radio 1-app. Let goed op, over welke theaterterm heeft Bart het?
2: Als u Franstalig bent en acteur, dan zal iemand het u zeker al eens toegewenst hebben.
3: Et pourtant, ben merde.
2: Ik wens u van harte veel stront.
3: Merde.
2: En in het Spaans net hetzelfde.
4: Mucha mierda.
2: Maar het is uiterst goed bedoelde stront.
3: Merde.
2: Want het komt uit een tijd dat mensen nog niet per fiets of auto naar het theater kwamen, maar per koets. En wie trekt die koetsen? Juist. En wat doen paarden? Ja, maar wat nog? Juist. Kakken. Veel volk in het theater betekende dus veel koetsen voor de deur, veel paarden en dus veel stront. En wens je een acteur veel succes, dan wens je hem dus...
3: merde.
2: Zwat, een Engelstalige acteur wens je geen...
4: utter crap.
2: Nee, die wens je malheuren toe. Want, gouden tip, wens een acteur vooral geen geluk. Dat brengt ongeluk. Wens hem dus een ongeluk, want dat brengt geluk. Rare jongens, die acteurs. Wens hem, of haar, ik zeg maar iets, een solutio continuitatis ossis femoris. Of erger nog, een disruptio continuitatis ossei membri inferioris. In plaats van good luck.

0: storten op een stukje papier dat dan in een fles gepropt wordt, kurk erop en in de zee ermee. Ontelbare hartekreten en verzuchtingen dobberen zo rond op onze oceanen. Maar wat als de zee ons zo'n flesje terug zou werpen, zo'n briefje? Wat zou het ruime sop ons dan te melden hebben? Iedere dag hebben wij een performer gevraagd die op precies die vraag een antwoord komt verzinnen live bij Beer op het strand. Vandaag is dat Prins K. Appia. Take it away, Prins.
1: Prachtig. Krachtig. Machtig. Verwoestend. Rustgevend. Ademend. Levend. Dat is adembenemend. De zee, oceaan, ebt en vloed met de maan. Dingen komen, dingen gaan. Dat is de realiteit van het bestaan. Maar ergens onderweg is dat ons ontgaan. We houden vast, worden hard. Dat is ijs, maar water is vormeloos. Het glijdt door je handen. Circle of life, net wielen. Wij en natuur hebben banden. De zee, de zon, de bomen, alles praat. Maar we spreken andere talen, dus alles vaag. Zit even stil, maak alles traag. Dan pas komt het binnen, dan alles gaat. Wees vormeloos, accepteer het komen en gaan. Ga dieper in je eigen oceaan. Je bent meer dan oppervlakte, sterker zelfs, oppermachtig. Wat dacht je? Wij zijn identiek, immens diep. Je bent 70% mij, ik zit in je fysiek. Leer van me, drink meer van me. Mij vervuilen is jezelf vervuilen. Ik verwacht meer van je. Want ik ben water. Wat je nodig hebt na een nachtje uit voor je kater. Water, tijdens deze warme zomerdagen. Water, toen je moeder je was aan het baren. Water, niet alleen voor nu, maar ook voor later. Water, overal, maar vooral in jou. Water, heb je het te warm of heb je kou? Water, ik zit in je bloed, ik ben je maker. Water, ik ben je moe, ik ben je vader. Water.
0: Een boodschap van de zee door Prins K. Appia. Prins speelt trouwens ook mee in Orde van de Dag.
2: Ja, ik mag één keer bij Prins mag ik één keer heel hard generaal Keitel roepen. En dan
0: wat
2: Prins,
0: was dat?
2: Generaal Keitel.
0: Ah, generaal.
2: Komt hij naast mij zitten.
0: Oh.
2: Dat is de enige scène die we echt samen hebben. Verder komen we elkaar uiteraard op scène. We zijn met 10 spelers, dus er zijn...
0: Ja, dus veel volk op scène.
2: Veel volk op scène.
0: Je speelt deze week hier op Theater aan Zee. Mm-hmm. Maar je organiseert helemaal aan de andere kant van het land ook een beetje een eigen theaterfestival.
2: Nee, wij doen een subdeeltje van Theater op de Markt, waar dat dus Teegske ook speelt. En avant. Dat is een netwerk van voorstellingen van jonge makers. Mm-hmm. Die door verschillende huizen worden geproduceerd. En wij tonen al hun werk naar elkaar op Theater op de Markt. In onze eigen zaal, in Hasselt, in de Nieuwe Zaal. Dus dan kun je op 5, zo een beetje zoals hier ook, op 5 dagen tijd verschillende jonge makers zien.
0: Veel over de geschiedenis gehad hè, vandaag. Ja. Wat neem jij daarvan mee?
2: Van de geschiedenis?
0: Ja, of ja. We kunnen het niet wegdenken.
2: Nee, maar ik denk, het is ook heel belangrijk om niet alleen achterom te kijken, maar om je heen te kijken naar wat er vandaag gebeurt. En ik heb heel veel zitten nadenken in alle flitsen die zo passeren in de gesprekken die er zijn. Maar, er is de wereld is aan het branden, letterlijk en figuurlijk. En dan denk je, wij proberen nog theater te maken. En ik heb het daar straks gehoord, het is mensen samenbrengen in een ruimte. Dat is redelijk uitzonderlijk dat er nog plekken zijn waar je samen over iets kunt nadenken of spreken.
0: Ja, want iedereen zit soms alleen achter zijn scherm.
2: Ja, soms is het een monoloog natuurlijk. Ja. Ben jij tegen een publiek bezig, maar het is uiteindelijk een gesprek. Want je bent elkaar aan het voeden of zo. Mm-hmm. En dat is wel waar ik wil voor blijven vechten. We moeten blijven samenkomen en we hebben meer dan ooit elkaar nodig en ook toch wel een beetje meer. Daarom ben ik blij dat we Kate Tempest hebben gespeeld, Statue on the Square. Er is een oproep geweest van Selm Merel Wenselaar in de morgen. Zij zei van ja, oké, er is terug een aanslag geweest op de Pride en we moeten gewoon meer elkaar steunen, op straat komen denk ik en
0: met elkaar in gesprek gaan
2: voordat het helemaal uit elkaar valt.
0: Dat hebben we gedaan en dat gaan we blijven doen. Dankjewel.

0: hier te zijn.
1: Graag.
0: Sarah Vertongen.
1: En er is een klimaatcrisis bezig, jongens.
2: Ook dat nog.
1: Hallo, ook wakker worden.
0: Nog. Rest mij, buiten het oplossen van die crisis, nog de oplossing te geven van de theaterterm. Het ging natuurlijk over de term.
1: Breakaway.
0: Heel juist. Ja. Niet zo moeilijk, heel veel goede antwoorden gekregen, maar er kan er maar één winnen. En dat is Sebastiaan Koppes. Die mag naar Tamalou van Louise Berger op zondagavond. En ook naar deze...
1: Wij gaan zondagmiddag kijken. Ik ben
0: wel
1: heel benieuwd naar
0: dan ga je misschien Sebastiaan zien.
1: Oh, ja.
0: En ook mag die Sebastiaan dus naar Beer op het Strand komen. Dat is zondag. En dan komt niemand minder dan Koen de Graven hier aanschuiven. Gezellig. Ja. Dit is I Wish van Skilo.

0: Met I Wish van Skilo scheur ik er vandoor. Ik ga nog even het strand op. Ik zie u morgen in het MAS in Antwerpen voor Culture Club. En zondag gewoon weer hier op het strand met die beer.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en

0: Parkeer als een local, waar je ook rijdt.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Het onderzoek naar de betrokkenheid van twee Franse gangsters bij de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. De voorbije 24 uur zijn meer dan 40.000 migranten in de Spaanse enclave Ceuta geraakt en het verzet tegen een mogelijke verkoop van het WK voetbal door FIFA-baas Infantino groeit. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende. Maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Philippe Heijmans, wie waren die twee broers?
5: Dat waren Xavier en Thierry Sliman, twee zware criminelen uit het noorden van Frankrijk. Intussen zijn ze overleden. Maar net als de bende van Nijvel pleegden ze in de jaren 80 gewelddadige overvallen. En een Franse oud-agent heeft zich in hen verdiept en is ervan overtuigd geraakt dat ze deel uitmaakten van de bende door hun werkwijze, door een aantal andere dingen die daarop zouden kunnen wijzen. Het federaal parket heeft het onderzoek naar die bende van Nijvel wel al 2 jaar geleden stopgezet, maar slachtoffers hadden gevraagd om dit spoor toch nog te onderzoeken. Dat is gebeurd, daarom zijn enkele maanden geleden de lichamen opgegraven van één van de twee broers en zijn ouders. Er zijn DNA-stalen afgenomen en die zijn vergeleken met DNA-sporen uit het onderzoek naar de bende, maar daar is dus geen gelijkenis gevonden, zegt het federaal parket nu. Dus bewijzen voor dat Franse spoor zijn er op dit ogenblik nog niet gevonden.
4: Dankjewel, Philippe. Bij de overvallen op vooral supermarkten vielen in de jaren 80 28 doden. Bijna 9 op de 10 bestuurders die een rijgeschiktheidstest afleggen mogen met de auto blijven rijden. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Het testte vorig jaar bijna 6.500 bestuurders omdat ze mentaal of fysiek niet helemaal gezond zijn. 6 op de 10 bestuurders krijgen na de test wel een beperking opgelegd. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer op de snelweg rijden. Ongeveer de helft moet zijn voertuig laten aanpassen. De bedoeling is om mensen zoveel mogelijk hun autonomie te laten behouden, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
6: We gaan niet alleen kijken hoe dat ze in de realiteit nog rijden, maar er gaat ook een medisch en neuropsychologisch onderzoek aan te pas komen. En dan krijg je eigenlijk een volledig beeld van, is die persoon nog geschikt om in het verkeer zich te kunnen begeven? En als dat antwoord ja is, dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen die op het eerste zicht dachten niet meer mobiel te kunnen zijn, toch nog een grote vorm van autonomie kunnen behouden.
4: Steeds meer moeders kiezen ervoor om borstvoeding te geven. 8 op de 10 baby's krijgen vanaf de geboorte borstvoeding. Na 6 maanden zijn dat er nog altijd 4 op de 10. Het agentschap Opgroeien is tevreden met die cijfers en roept op om moeders goed te ondersteunen, zodat ze het zo lang mogelijk kunnen volhouden. Diederik van Koppenolle.
7: De moeder doet dat alleen, maar heeft ook steun nodig om dat voor te bereiden, om het kindje voor een deeltje over te nemen, om voldoende rust te hebben, om ondersteund te worden bij voeding, bij verzorging. Dus op dat vlak kunnen heel veel mensen en in eerste instantie de partner veel doen, maar zeker ook professionals, als het wat moeilijker loopt, om advies te geven, om mensen bij te sturen als een aantal zaken niet zo goed lopen. Dus er zijn heel veel mensen die veel kunnen doen.
4: In Ceuta zijn honderden Marokkaanse migranten die de oversteek hadden gemaakt naar Spanje nu aan het terugkeren. Ceuta is een Spaans gebied aan de Marokkaanse kust. De voorbije 24 uur zijn er meer dan 40.000 migranten aangekomen uit Marokko. Zeker 19 migranten zijn daarbij ook omgekomen. Pauline Lambert, wat is de laatste stand van zaken?
8: Ja, Spaanse media melden dat er nu meer mensen aan het terugkeren zijn dan dat er aankomen. De situatie is dus rustiger nu dan gisteren en vannacht. Dat zegt ook correspondent Samira Jadir. Zij is ter plaatse aan de Marokkaanse kant van de grens.
9: Momenteel is het een stuk rustiger dan toen ik hier vannacht aankwam. Je ziet hier en daar nog jongeren die via zee proberen de oversteek naar Ceuta te maken. In Fenidek lopen nog altijd duizenden mensen rond. Maar de massale taferelen van gistermiddag zien we nu niet meer.
8: Ja, inwoners van Ceuta zeggen wel dat de straten vol lopen, want door die toestroom van tienduizenden migranten zijn er nu de helft meer mensen in het gebied dan normaal. Opvangcentra zitten ook vol, dus mensen hebben vannacht op straat geslapen. velen. De Spaanse premier Sanchez is bij zijn aankomst in Ceuta uitgejouwd. Hij is daar om te overleggen met de lokale overheid. Het is trouwens ook nog altijd niet duidelijk waarom er net op dit moment nu zoveel migranten plots de oversteek wilden maken. En de Marokkaanse autoriteiten hebben ook nog niet gereageerd op de situatie.
4: Oké, dankjewel Paulien. Na de Europese en de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalbond heeft nu ook de Aziatische bond zich negatief uitgelaten over de plannen van de FIFA om de commerciële rechten van onder meer het WK voetbal deels te verkopen. Ondanks de massale kritiek wil de FIFA het plan toch doorduwen. Olivier de Wilde, heeft FIFA kans op slagen?
10: Wel, op papier niet, want die drie federaties hebben samen genoeg stemmen om het voorstel af te voeren. Maar de FIFA-baas Infantino die wil dat elke nationale voetbalbond apart gehoord wordt en afhankelijk laat stemmen. Infantino en zijn voorgangers draaiden er ook in de loop der jaren hun hand niet voor om een financiële aanmoediging te geven. Maar het is zeker mogelijk dat hij met dit voorstel te ver gaat, volgens de meesten, en zijn voorzitterschap ook stilaan een einddatum zal kennen. Een teken aan de wand is alvast dat zijn rechterhand binnen FIFA zo net is opgestapt uit de federatie.
4: Dank je. Wel, Olivier. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 28 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of twee Franse broers mogelijk betrokken waren bij de bende, maar daar zijn dus voorlopig geen bewijzen van gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Onderweg.
0: Met Joren Karels.
11: Goedemiddag, het is vrijdag. Als je vakantie hebt, verandert dat niks. Als je toch aan het werk bent, bijna weekend. Aan onze afspraak verandert dat ook niks. Elke namiddag deze zomer hoor je de beste muziek in Onderweg. Welkom bij Radio 1. Blij dat je luistert.
0: Hey.

Hij heeft de pijn niet verdiend. Dat komt binnen When a Good Man Cries van CMAT. Ze zeggen dat podcast de radio gaat vervangen. Dat kan, maar kijk, televisie ging dat ook doen. En we zijn er nog met goede muziek deze middag. The Buggles, Video Killed the Radio Star.

0: Je hebt je misschien nooit afgevraagd hoe soul uit Indonesië klinkt, maar je komt het toch te weten. The Marlowe's, een trio muzikanten recht uit het hart van Surabaya. Through the Changes, na dit. Naar Antwerpen is het 3 kwartier file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. Net voor Kleine Bareel zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Er komen 10 minuten bij op de E17 van voor Kruibeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook op de A12 vanaf Hoevenen en het is ruim een half uur vertragen op de E313 vanaf Massenhoven door 2 defecte voertuigen aan het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en evenveel, dus ook 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen blijft de vertraging beperkt.
1: Onderweg.

0: Met dit nummer begon het allemaal voor Simply Red. Staat op hun debuutalbum, is hun eerste single. Met een thema dat het altijd goed doet, hè. Geld. Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Zometeen kan je tickets winnen voor de Lokerse feesten. En ik kijk er al sinds 1 uur vanmiddag naar uit om dit nummer te draaien. Italiaans, dromen over het onbekende. En dan Paolo die zich aan wat Engels waagt. Paolo Conte en Via Con Mi.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

0: speelt dinsdag op de Lokerse feesten Zaas en Je Veux. Donderdag is hiphopdag daar in Lokeren. En je wordt als hiphopliefhebber bediend door onder andere Young Yellow, die speelt. De jeugd van tegenwoordig die komen met een dikke 20 jaar aan muziek en ervaring. Zwangere Guy speelt die avond en dan Top of the Bill.
1: Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it.
0: Mike Skinner en zijn The Streets spelen op de Lokerse feesten volgende donderdag 6 augustus. En als je graag wil gaan, stuur dan nu je volledige naam en e-mailadres door in de app van Radio 1 of via VRT Max. En we gaan luisteren naar The Streets, zometeen na Zwangere Guy. Loin d'ici.

Wat hebben we gemeen dan? Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lot en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Wou we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je bent sneller als je alles doet alleen.

0: We all sing en we zullen zingen volgende week donderdag op de Lokerse feesten met The Streets. Je hoeft niet meer te sturen om een duo-ticket te winnen, want ze zijn allemaal de deur uit. The Streets en Week Become Heroes. Johnny mag eens gaan thuiskomen, Fine Young Cannibals. Eerst even een blik op de weg naar Antwerpen. Is het 3 kwartier file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. Net voor Kleine Bareel zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Er komen 10 minuten bij op de E17 van voor Kruibeke. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost en ook op de A12 vanaf Hoevenen. Een 30 minuten file rijden op de E313 van voor Massenhoven door een defecte voertuig aan het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 30 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de ring rond Gent, de Kennedylaan richting Zelzaten, is door een ongeval in Langerbrugge de weg deels versperd. Het is 20 minuten file rijden vanaf Gent-Zeehaven. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En evenveel op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

heeft een nieuwe album. Music, fashion, film. Zeker een luisterbeurt waard als je dit wel leuk vindt. Charlie XCX en haar Summer Spring 26. Het is geen wedstrijd en toch ben ik aan het winnen. Vervelend, hè? Kaizer Chiefs.

Uit de jaren 80, jazzy muziek waar je op kan dansen. Working Week. And I thought I'd never see you again. Dit is Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Na het nieuws, Mika en Grace Kelly.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Die is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Code Yellow!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
9: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
11: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Daar is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er zijn nu al zeker 27...

0: Migranten omgekomen bij een stormloop op het Spaanse gebied Ceuta, dat grenst aan Marokko. De meesten van hen zijn verdronken. De afgelopen 24 uur zijn in Ceuta meer dan 40.000 migranten aangekomen, over land en via de zee. De Spaanse premier Sanchez is ter plaatse. Hij zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Sanchez zegt ook dat Spanje zal samenwerken met Marokko om mensen die illegaal in Spanje zijn snel te kunnen terugsturen. Vorig jaar kregen meer dan 8 op de 10 pasgeboren baby's in Vlaanderen borstvoeding. Op de leeftijd van 6 maanden zijn er dat nog altijd 4 op de 10. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Ook Lore wil haar baby zo lang mogelijk borstvoeding geven. Ze krijgt regelmatig goed bedoeld, maar niet altijd correct advies van haar omgeving.
1: Als zij 's nachts wakker wordt, wat ook normaal is natuurlijk bij een klein kindje, dat ze 's nachts wakker worden voor voeding te hebben, dat ze zeggen van ja, zou je toch niet wat flessenvoeding geven, bijgeven, zodat ze toch langer kunnen slapen, langer kunnen rekken. Wat jammer is, want je geeft natuurlijk ja, de ziel uit je lijf voor borstvoeding te geven.
0: In de provincie Luxemburg zijn deze week 3 jeugdkampen stopgezet omdat de jeugdbewegingen zich niet aan de brandpreventieregels hielden. In de provincie geldt een strikt vuurverbod. Jeugdbewegingen mogen wel kookvuren maken, maar dan moet een volwassene het vuur bewaken, moet er genoeg afstand zijn tot droge planten en moet er een blusmiddel aanwezig zijn. Op de 3 kampen in Davardis, Auton en Bastenaken werden die regels niet nageleefd. Het gaat onder meer om jeugdbewegingen uit Mortsel en Oostakker. In het noorden van Portugal woedt nog altijd een grote bosbrand. In de buurt van Porto zijn 1000 brandweerlui en hulpverleners aan het werk. Het vuur brak dinsdag uit en verwoestte al minstens 6000 hectare. Bewoners die gisteren geëvacueerd werden, mogen intussen wel weer naar huis. Toch blijft de waakzaamheid groot. Het Portugese Wereninstituut plaatst verschillende regio's in het land op het hoogste brandgevaar. Sinds begin dit jaar is in Portugal al zo'n 50.000 hectare bos- en struikgewas in vlammen opgegaan. En Oekraïne stuurt 70 hulpverleners en 15 voertuigen naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van bosbranden in het zuidwesten van het land. De hulpverleners vertrokken vanochtend. President Zelensky bood de hulp eerder deze week aan tijdens een telefoongesprek met de Franse president Macron. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Karels.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Hij speelt wat shows in Spanje en Frankrijk volgende week. Wie weet, als je daar in de buurt bent, kan je nog een concertje meepikken. Mika en Grace Kelly. Een heel goede middag onderweg op Radio 1 naar The Sea met Romy. En dit is Rye Fatal.

0: Liefde bij de zee, Romy van The XX en The Sea. Mocht je nog twijfelen, het is zomer en Magnus gaat dat nog eens bevestigen. Er staat 97 kilometer file naar Antwerpen. Is het een half uur extra op de E313 vanaf Herentals West. Verder naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Evenveel op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de E40 van Brussel naar de kust is in Erpenmeren de linkerrijstrook dicht door een ongeval.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Mellow as the month of May. Ik ben benieuwd hoe ze deze juli zou beschrijven. Carole King en I Feel the Earth Move. Dit staat op de nieuwe plaat van Heather Nova. Die komt uit in oktober. Dit is The Orchid.

Begonnen in een kelder in Indiana in 2016, Duran Jones and the Indications and Love Will Work It Out. Waar je op kan rekenen is dat de zon opkomt. Dat doet Françoise Hardy toch op social.

0: dit jaar 5 jaar overleden. Chris de Bruyne en Lydia Dildieu. Er staat 108 kilometer file. Naar Antwerpen doe je een half uur extra op de E313 vanaf Herentals-West. Verder naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 naar Brussel, van Brussel naar de kust, is het 10 minuten extra tussen Aalst en Erpenmeren. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En naar Brussel op die E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden door een aanrijding op de aansluiting met de binnenring. Op de E411 tussen Jezuseik en Leonaard ook vertraging door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen blijft de vertraging beperkt.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

Reggaeton uit Brussel, Chico Mendes en Reggaeton Feminista. De sample voor dit nummer komt uit My Woman van Bing Crosby uit 1932. White Town and Your Woman.

En op vrijdag is dat al ietsje makkelijker allemaal. Little Bit of Feel Good van Jamie Lydell. Robin heeft een nieuw album gemaakt, Sexistential. Ze is daarmee op tour, speelde vorige maand in Brussel. Blijft een bom van energie. Robin, Dancing on My Own.

0: Robin, Dancing on My Own. Na het nieuws van 3 komen we dan toch weer samen met The Beatles. Come Together.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de Museumnacht. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er zijn al zo'n 25.000 migranten vrijwillig teruggekeerd uit Ceuta, het Spaanse gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar ongeveer de helft zou nu dus teruggekeerd zijn. In de stormloop zijn volgens de autoriteiten van Ceuta zeker 34 migranten omgekomen. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Ook ons land volgt de situatie in Ceuta op de voet, zegt minister van Buitenlandse Zaken

0: Wevo. Hij hamert op het belang van de bescherming van de Europese buitengrenzen en benadrukt dat wat nu in Spanje gebeurt een Europese aangelegenheid is. Volgens minister van Migratie van Bossuyt bevestigen de beelden uit Ceuta dat Europa nood heeft aan een kordaat migratiebeleid. Wie illegaal de Europese Unie binnenkomt, mag hier nooit een verblijfsrecht krijgen, zegt ze. Ze waarschuwt ook voor het mogelijke aanzuigeffect van de algemene regularisatie van mensen zonder papieren die Spanje deed. Intussen vragen al 3 landen om Spanje te schorsen uit de Schengenzone. Dat is de zone in Europa zonder binnengrenzen. Bij een busongeluk in Algerije zijn 25 mensen omgekomen en 44 anderen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde vanmorgen op zo'n 50 kilometer ten oosten van de hoofdstad Algiers. De bus raakte van de weg en belandde in een ravijn. De precieze oorzaak is nog niet bekend. De Algerijnse premier heeft de plaats van het ongeluk bezocht. De hevige brand in het kasteel Slotendries in Oostakker in Oost-Vlaanderen is aangestoken, zo blijkt uit een eerste onderzoek. De brand ontstond gisteravond rond 7 uur. Het kasteel is een bekend monument in Oostakker. De schade wordt nog opgemeten, maar het dak is volledig verwoest. Het parket onderzoekt hoe de brand is aangestoken en door wie. In de haven van Gent is de brand bij een recyclagebedrijf onder controle. Het vuur ontstond gisterochtend door een nog onbekende oorzaak in een berg schrootafval. Het vuur veroorzaakte veel rook. Er werden enkele B-alerts uitgestuurd om ramen en deuren gesloten te houden. Het vuur is dus nu onder controle. De brandweer is nog aan het nablussen. Deze namiddag bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee en 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij een zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

Come Together van The Beatles. Een heel goede middag. Dit is Onderweg op Radio 1. Je brengt de namiddag door met goede muziek. En nieuwe muziek nu van Jungle. 14 augustus komt hun nieuwe plaat Sunshine uit. En dit nieuwe nummer heeft al wat van dat zomers optimisme dat Jungle typeert. Zeggen ze zelf. Nieuwe nummer heet Someday, Somewhere.

En zo begon het voor Stromae. In 2010 was dat Alors on danse. 102 kilometer file in totaal. Naar Antwerpen is het 20 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E40 van Brussel naar de kust 10 minuten tussen Aalst en Erpenmeren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de buitenring rond Brussel is het 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. We'll be right back.

Nieuwe single van Phoebe Bridgers, Lost Boys. En ook een nieuwe start voor Lola Jong. Zij is met haar problemen aan de slag gegaan. Ze zijn nog niet helemaal

Liefde, dat heeft de wereld nodig. Accelerate, ce dont le monde a besoin. Het is vrijdag, kijk gerust uit naar je weekend met Jamie XX en The Avalanches. Every single weekend na Emma Beel. Ogen dicht.

Every Single Weekend van The Avalanches en Jamie XX. Het is indrukwekkend om Paul Kalkbrenner live te zien, hoe hij zijn muziek helemaal opnieuw opbouwt. Een genius at work. Hier hoor je hem met de stem van zijn broer Frits op Sky and Sand. In the nighttime.

0: Joan Armatrading, Drop the Pilot. Er staat een 93 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Doe je 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel is het 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Op de E40 van Brussel naar de kust is in Zwijnaarden de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Een kwartier filegolven vanaf Wetteren.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

uit die legendarische MTV Unplugged sessie die Nirvana speelde. Nirvana en All Apologies. Comilfo moedigt zichzelf aan en gelijk hebben ze. Leven, leven Comilfo.

The Prince of Motown, Marvin Gaye, and How Sweet It Is to Be Loved by You. Het is België, dus er zijn weer veel festivals dit weekend. In Damme is het Campo Solar, met op zondag deze Trixie Whitley, Building Fences.

0: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De raadkamer in Turnhout heeft twee mannen doorverwezen naar het Assisehof voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw verdween 16 jaar geleden. Haar man zei dat ze zelf vertrokken was. Maar 2 jaar geleden startte het gerecht een onderzoek en bleek dat ze vermoord was. Haar partner en een tweede man krijgen daar nu een assiseproces voor. Ook al is het lichaam van de Schepper nooit teruggevonden. Voor haar kinderen is dit een belangrijke stap, zegt hun advocaat Romy Gijssen.
5: Deze stap is inderdaad belangrijk, omdat dan natuurlijk procedureel het einde stilaan in zicht komt. Hè. Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt. Maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
4: Een derde man die hielp om het lichaam te verbergen, moet niet voor assise komen. Hij was niet betrokken bij de moord zelf. Vanaf morgen worden boetes voor sluikstorten in Brussel dubbel zo duur. Dat heeft de stad beslist, omdat de kosten om het vuilnis op te ruimen enorm oplopen. Vorig jaar kostte het 600.000 euro om 2000 ton illegaal afval

0: te verwijderen. Wie toch grof vuil achterlaat, zal een boete van 1000 euro per kubieke meter betalen. Voor bouwafval en gevaarlijk afval wordt dat 2000 euro. Op wildplassen of een verkeerde vuilniszak staat voortaan een boete van 400 euro. En ook dat is een verhoging. Centraal-Europa kreunt onder een nieuwe hittegolf met temperaturen die kunnen oplopen tot 41 graden. In Hongarije heeft premier Péter Magyar noodmaatregelen afgekondigd. Hij vraagt industriebedrijven vrijwillig minder stroom te verbruiken en schakelt de verlichting van alle openbare gebouwen uit. In de stad Szentendre in het noorden van het land zitten duizenden inwoners zonder water. Zij krijgen nu drinkwater van het leger. Ook Slowakije kampt met extreme hitte. Nog tot zondag loopt de thermometer daar op tot 39 graden. In het zuidwesten van het land is de hoogste alarmfase afgekondigd. Polen heeft de Russische ambassadeur in het land om uitleg gevraagd nadat gisteren een raket is neergekomen in het oosten van Polen. Volgens Polen was dat een Russische raket die over de grens terechtkwam na een massale aanval van Rusland op Oekraïne. De raket sloeg in een veld op zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. Er vielen geen gewonden. Deze namiddag is het bewolkt met lokaal kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 22 graden aan zee, 29 in de rest van het land. Dit weekend krijgen we zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Onderweg.
2: Met Joren Karels.

Every Little Thing She Does Is Magic van The Police. Cookie Happened, zo heet de nieuwe plaat van Eels. En ja, die naam is wel degelijk geïnspireerd op het Cookie Monster van Sesamstraat. Nieuwe single van Eels, Cap in Hand.

0: Het was volle maan deze week. Vanavond is ze op 96%. Dus het kan nog vanavond. Dancing in the Moonlight van Top Loader. Een samenwerking die niemand zag aankomen en toch helemaal klopt. Snow Patrol en Kylie Minogue. These Alarms hoor je na dit. 76 kilometer file in totaal. Op de E40 van Brussel naar de kust is in Zwijnaarden de weg vrijgemaakt. Nog 10 minuten filegolven vanaf Wetteren. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren.
1: Radio 1.
2: Onderweg.

0: Floris Francis Arthur en Hou Me Tegen. En met die woorden kwam Vincent Bilot ook binnen vanmiddag.
1: Hey, Oren.
0: Maar het is nog een half uurtje te vroeg voor de zomer vandaag.
1: Sorry, kom me niet inhouden.
0: Nee, maar je mag al vertellen wat jullie straks gaan doen in het programma.
1: We gaan het hebben over Ceuta natuurlijk. Hè. Dat kleine stukje Spanje en dus Europa dat tienduizenden Marokkanen gisteren al zwemmend hebben proberen te bereiken. Het zorgt al de hele dag voor politieke hoogspanning op het hoogste Europese niveau. Maar wij proberen straks toch vooral te achterhalen waarom zoveel Marokkanen hun leven riskeren. Want dat doen ze letterlijk, hè, om in Ceuta binnen te raken. Dat proberen te achterhalen met Yassine Attari, reporter van 14 Nieuws, die er bij de vorige migratiegolf in 2021 bij was in Ceuta. Het is niet de eerste keer. En hij heeft daar toen gepraat met de Marokkanen die zo massaal weg willen. Dus hij kan ons dat goed uitleggen. We hebben het ook over drinkflatie. Al van gehoord, Joren?
0: Dat niet, maar ik kan er mij iets bij voorstellen.
1: Het is een beetje het krimpflatie van de biermarkt, zou je kunnen zeggen. Zoals chipsfabrikanten al maar minder chips stoppen in hun zakjes. Zo halen sommige biermerken dus het alcoholpercentage van hun pils naar beneden, terwijl de pintjes wel even duur blijven. Het fenomeen lijkt zich voorlopig te beperken tot de Britse biermarkt, maar toch even checken bij een biersommelier of we ons hier ook zorgen moeten maken. En dan was er vandaag natuurlijk ook nog dat bericht dat we niet kunnen negeren, beste Joren, en dat is dat de tijger zijn strepen verliest.
0: Ja, dat worden dan zwarte tijgers bijna, hè?
1: Ja, eigenlijk zwarte tijgers. Die oranje strepen die lijken dus te verdwijnen. Vooral dan toch bij de Indiaanse tijger. En hoe dat zit en of dat erg is, dat gaat Dirk Drouwlands ons vertellen.
0: Binnen een half uurtje de zomer vandaag.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Radio 1. Onderweg.
3: Met Joren Karels.

0: Ja, ja, Lizzo en Juice. 84 kilometer file. Op de E40 van Brussel naar de kust is het 10 minuten filegolven tussen Wetteren en Drongen. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de R2 richting Beveren staat er in Lilo een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel is het 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Andere vertragingen blijven beperkt.
1: Onderweg.
2: Radio 1.

Sam Cooke en A Change Is Gonna Come. Johannes is zijn naam, heeft zich laten inspireren door Emery met One Thing. En heeft er dit nummer van gemaakt, Johannes is zijn naam en ding.

0: de 3 R's van Jack Johnson. Al een kleine waarschuwing over het volgende nummer. Dat valt bijna helemaal stil op het einde. Dus er is niks mis met die radio. Er komt nog een stukje. En daarna is het nieuws van 5 uur. En daarna de zomer vandaag met Vincent Bilot. Ik laat je met MC Solar en Nouveau Western.
1: Le vent souffle.

0: Ik steek mijn tenen in het zeewater. En niet alleen die van mij. Hey Els, voorzichtig! Els Dottermans. Kijk, dobbert al op de golven. Tom Lanoua heeft net zijn zwembroek ingepakt. En jonge theatermaker Armin Molle. Mooi Armin. Die heeft net een blauwe schelp gevonden. En ik zie nog veel schoon theatervolk.
1: Bent van Looy presenteert De Beer op het Strand.
0: Een beer op het strand?
1: Een gloednieuw Radio 1-programma op Theater aan Zee in Oostende. Elke middag live van 12 tot 1 op VRT Canvas en Radio 1. Samen met Sabam en de auteurs.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Wat maakt dat Marokkanen hun leven wagen om al zwemmend Ceuta te bereiken en dus Europa? Op die vraag zoeken we een antwoord in de zomer vandaag. En verder hebben we het over tijgers en bier. Na het nieuws van 5.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper. En na de overrompeling in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko is meer dan de helft van de migranten opnieuw vrijwillig vertrokken. Er is een eerste stap gezet naar een assize proces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Ravels in de Kempen. De raadkamer heeft 2 mannen doorverwezen. Een derde is buiten vervolging gesteld. Philippe Heijmans.
7: 16 jaar nadat haar man zei dat Heidi de Schepper zelf thuis vertrokken was, beslist de raadkamer dat hij als opdrachtgever voor de moord terecht zal moeten staan. Hij wacht nu het proces af, volgens zijn advocaat Davina Simons.
8: Wij verzetten ons daar niet tegen en wij zullen ons verweer ten gronde voeren en verder ga ik daar niet over uitweiden.
7: Het lichaam van de jonge vrouw is nooit teruggevonden. Nochtans heeft de uitvoerder van de moord, volgens zijn advocaat Walter Dame, zijn best gedaan om haar te helpen vinden.
9: Dat is ook iets dat we in de eerste verklaring onmiddellijk hebben gezegd, waar dat het lichaam zou moeten liggen. Dat is helaas niet gebeurd en dat betreuren we enorm.
7: Een derde man gaat vrijuit. Hij hielp alleen om het lichaam te verbergen en voor dat misdrijf is de verjaringstermijn verstreken, zegt zijn advocaat David Toeng.
10: Ik denk dat eigenlijk het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand hulp heeft verleend.
7: In elk geval, volgens advocaat Romy Gijzen, zijn de kinderen van Heidi de Schepper tevreden dat deze stap is gezet.
11: Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling die nog moet beslissen.
6: Vanaf 11:00 vanavond geldt er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in de Brusselse gemeente Molenbeek. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en er werd ook een brandbom gegooid. Wellicht ging het om afrekeningen in het drugsmilieu. 3 mensen raakten gewond. Daarom zijn bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden vanaf 11:00 s'avonds tot 6:00 ochtends. Het gemeentebestuur hoopt zo de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. Volgens de Spaanse regering zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd uit Ceuta, een Spaans gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggegaan zijn. Tientallen migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytens.
12: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat. Niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Europa of van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over de Spaanse hegemonie, over die 2 enclaves. Want die 2 enclaves, Ceuta en Melilla, die noemt Marokko 2 bezette Marokkaanse steden.
6: De Europese Unie volgt de situatie op de voet. Onze minister van Buitenlandse Zaken Prevot benadrukt dat wat er in Ceuta gebeurt een Europees probleem is. Maar Linde Witte, wat kan Europa doen? Spanje bijstaan met bijvoorbeeld extra grenswachters van Frontex. Maar Spanje heeft die vraag nog niet gesteld, klinkt het dan bij de Europese Commissie. En die dringt er vooral op aan dat Spanje er alles aan doet om illegale migranten tegen te houden. Want Spanje heeft een veel opener grensbeleid dan de meeste Europese landen. En na Italië vragen nu ook Finland en Denemarken om Spanje te schorsen uit het Schengengebied. Dat is het gebied van 29 landen zonder binnengrenzen. Maar, zegt professor Europees Recht aan de UGent Peter van Elsewegen, dat kan niet.
13: Wanneer er structurele problemen zouden zijn, kan een aparte procedure worden opgestart, waarbij dan ook een aantal aanbevelingen wordt gedaan aan die lidstaat om controles aan te scherpen. Maar dat is ook nog iets anders dan gewoon een lidstaat meteen schorsen of meteen uit Schengen zetten. Dat kan niet.
6: Maar er is bezorgdheid wel. Frankrijk versterkt intussen controles aan de grens met Spanje. Ook Duitsland verstrengt liever controles aan de grenzen, al tot na september. En er reizen nu geen mensen door naar de Europese Unie vanuit Ceuta, zegt migratiecommissaris Brunner. Het is vooral zaak om iedereen die illegaal binnengeraakte terug te sturen naar Marokko.
14: Dankjewel, Leen. Voor de Israëlische minister Ben-Gvir kan er geen sprake van zijn dat het Israëlische leger zich terugtrekt uit de Gazastrook. Die terugtrekking zou moeten volgen op de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, waarover volgens de Amerikaanse president Trump een akkoord is bereikt. Maar de extreemrechtse minister Ben-Gvir noemt een terugtrekking onaanvaardbaar. Volgens hem biedt Hamas een vrijgeleide om een nieuw bloedblad tegen Israël aan te richten. Andere officiële reacties vanuit de Israëlische regering zijn er nog niet. Vanavond nog bewolkt met lokaal een kans op een bui. Daarna klaart het op, minima vannacht tussen 9 en 16 graden. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken. 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer. We krijgen dan 25 graden aan zee, 29 elders. Maandag nog altijd zonnig en gevoelig warmer. Met tegen de avond kans op onweer of regen. Er komt zo goed als zeker een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in de Ravels. Twee mannen, onder wie haar man, zijn door de raadkamer doorverwezen. Dat is opmerkelijk, want het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
16: De zomer vandaag. Met Vincent Bilo.
4: Tijgers en bier. Het zijn maar twee van de onderwerpen het komende uur. En uiteraard gaan we ook naar Ceuta. Welkom in de zomer vandaag.

0: Hoi, het was vorige week alweer 15 jaar geleden dat ze de hashpijp aan Maarten gaf. Amy Winehouse, en ze is nog lang niet vergeten. Helaas ook niet bij de nabestaanden die nog altijd geld proberen te verdienen aan haar nalatenschap.
1: De zomer vandaag.
0: Want je hebt het misschien ook gelezen. De vader van Amy Winehouse die vecht een bittere strijd uit met twee van Amy's beste vriendinnen. De discussie draait rond een hoop persoonlijke spullen van Amy Winehouse die twee vriendinnen de voorbije jaren hebben verkocht. Vader Mitch Winehouse die heeft die zaak deze week gewonnen eigenlijk. Die vriendinnen hebben volgens de rechter wel degelijk... Nee, ze heeft die zaak verloren, zo is het. Want die vriendinnen hebben volgens de rechter wel degelijk het recht om die spullen te veilen. Al blijft het, en daar wou ik naartoe, toch altijd een beetje raar voelen als zulke persoonlijke spullen worden verkocht aan de hoogstbiedende en dus ook...

0: Ja, daardoor in privéhanden terechtkomen. Dag Babette Mone.
1: Hallo.
0: Maar gelukkig, dat heb jij onderzocht, zijn er ook wel soms mensen die daar, in tegenstelling dus tot vader Winehouse, toch een stokje voor weten te steken.
1: Ja, een bekendste voorbeeld daarvan is iemand die we allemaal kennen, George Michael. Die heeft destijds 1,5 miljoen pond betaald voor de piano waaraan John Lennon Imagine heeft gecomponeerd. En die piano die was volgens George elke cent waard.
2: Simply because I really truly believe that as history progresses, Imagine will be seen as the kind of centerpiece of the peace, love and understanding generation, you know? And it's where it was written rather than, you know, it's the big white one in the video that everyone wants to see.
3: That's right.
2: And you turn up and you see this thing that cost me £1.5 million and it kind of looks like it's from an underfunded school in Hackney. but it's got the original fagburns on the side.
1: Ja, hij mag er dan uitzien, die piano, als een piano uit het muzieklokaal van een totaal armentieren schootje uit Hackney, zegt hij. Compleet dus ook met de brandplekken van de sigaretten die John Lennon heeft uitgeduwd terwijl hij Imagine aan het schrijven was.
0: Wow.
1: Hij zegt, deze piano en niet de witte piano uit de videoclip is de piano waaraan Imagine gecomponeerd is. De piano die eigenlijk symbool staat voor een van de mooiste liederen en een symbool ook voor de vredesbeweging. Hè. Dus die moet en die zal bewaard blijven, zegt George Michael. De geschiedenis zal uitwijzen hoe belangrijk die piano is. En daarom vond hij dus ook toen die piano op een veiling passeerde, zei van ja, die moet in de UK blijven. Hij heeft hem wel een tijdje voor zichzelf gehouden, want hij heeft er nog Patience aan gecomponeerd. Maar dan was hij ermee klaar en heeft hij gezegd, oké, nu mag de piano terug naar het publiek. En heeft hij het Beatles Museum in Liverpool opgebeld en gezegd, willen jullie hem hebben? Are you ready? En ze zeiden uiteraard, we're delighted. Dank u, George.
0: Maar dus hoe ruimhartig toch van die man.
1: Prachtig. Ja. En dan denk ik, kijk, papa Mitch Winehouse, vriendinnen van Amy Winehouse, take note, neem een voorbeeld aan George Michael.
0: Absoluut, neem een voorbeeld aan George Michael. Hij noemde het centerpiece van de vredesbeweging, Imagine van John Lennon. En het is ook een beetje het centerpiece van de Radio 1-luisteraar. Want dit jaar, herinner je, voor het tweede jaar op rij, helemaal op één gestemd in de Radio 1 Classics 1000. Dankjewel, Babette.
1: Alsjeblieft.
4: Radio 1.

0: John Lennon, wiens piano dus door niemand minder dan George Michael werd gered uit de handen van een privéverzamelaar. George Michael bracht tijdens een publieke veiling doodleuk het hoogste bod uit op de piano om hem vervolgens dus te schenken aan het Beatles Museum in Liverpool. Dat is inderdaad wat beter dan wat die vriendinnen van Amy Winehouse uitrichten met haar persoonlijke spullen. 90 kilometer file staat er nog ongeveer op de weg. En dat is onder meer het geval op de E40 van Brussel naar de kust. Een kwartier extra daar tussen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen een half uur op de E313 in Herentals-West door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E42 van Luik naar Bergen drie kwartier bij Namen. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Andere vertragingen die blijven gelukkig beperkt.
1: De zomer vandaag.
0: Een ongeziene overrompeling was het gisteren in de Spaanse exclave Ceuta. Met 50 tot wel 60.000 tegelijk probeerden Marokkaanse migranten er al zwemmend binnen te raken op dat kleine stukje Europees grondgebied. Yassine Attari, goedenavond.
2: Goedemiddag.
0: Reporter voor VRT Nieuws. Jij bent al in Ceuta geweest. Spaanse exclave, zei ik dus, in Marokko. Stukje Europese Unie dus, op het Afrikaanse continent. Maar hoe moeten we ons die plek precies voorstellen?
2: Ja, zoals gezegd, dus Ceuta is eigenlijk een klein stukje Europa in Afrika. Het is een Spaanse autonome stad die langs één kant volledig wordt omringd door Marokko en aan de andere kant de Middellandse Zee. En voor veel migranten is dat letterlijk de toegangspoort tot de Europese Unie.
0: Ja, hoe moeten we ons de grens precies voorstellen tussen Marokko en dat stadje dan?
2: Als ik me niet vergis, is dat een van de zwaarst beveiligde grenzen van heel Europa. Met meerdere hoge hekken, camera's, sensoren, ook permanente patrouilles en bewaking. Dus de grens loopt ook door de bergen en eindigt in de zee. En mensen proberen op verschillende manieren over te steken door in vrachtwagens te kruipen. Ik heb filmpjes voorbij zien komen van mensen die met ijzeren haken over het hek proberen te gaan. Mensen die met paragliders van op de bergen springen om zo de grens over te geraken. Maar dan heb je ook natuurlijk de zee. Het is een stuk van 10 kilometer. Heel veel mensen proberen die grens zwemmend over te steken. Maar dan moeten de omstandigheden ook wel ideaal zijn. Want die afstand is eigenlijk beperkt, maar de stroming, de golven en de drukte maken die oversteek vaak heel levensgevaarlijk.
0: Ja, levensgevaarlijk, zeg je, Yassine. En toch doen ze het, hè, met z'n tienduizenden zelfs. Jij bent er geweest in 2021, toen ze ook met z'n duizenden probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Waarom? Waarom willen ze daar zo massaal weg uit Marokko? Je hebt gesproken met die Marokkanen. Wat drijft hen?
2: Wanhoop. Heel simpel gezegd, wanhoop. Het gebrek aan toekomstperspectief. Je hebt een hele hoge werkloosheidsgraad in het noorden. De mensen daar hebben het gevoel dat ze heel weinig kansen hebben. En ook ergens een vertekend beeld, denk ik. Mede door het beeld dat ze krijgen van de diaspora. Van Marokkanen in Europa. Die een auto hebben, een huis, een werk, een gezin hebben opgestart. En zij willen het dan ook. Ze zitten heel lang met dat gevoel. En als het dan uiteindelijk lukt om over te steken na al die keren proberen. Weigeren ze absoluut om terug te gaan. Ze hebben zoiets van, kijk, ofwel riskeert je en steekt je. We hadden toen een jongen gesproken van 15 jaar, denk ik. En die zei letterlijk van, vanaf je uit huis vertrekt om de oversteek te wagen, zitten we met de mentaliteit van, ofwel riskeert je en steekt je over en heb je een beter leven, of je sterft. Er is geen andere optie. Dus de optie om terug te keren bestaat in hun hoofd niet. Er was nog iemand anders die zei van, ik heb een scheermes op zak. Het moment dat ze me terugsturen naar de grens, trek ik dan mijn scheermes uit mijn zak en snij ik liever mijn keel over dan terug te gaan. Dus je voelt wel dat het heel diep zit bij die mensen.
0: Wauw, dat is inderdaad, zoals je zegt, absolute wanhoop. Heb jij ondertussen al enig idee of zicht op wat deze heel spontane uitbraak, moeten we bijna zeggen, eigenlijk heeft uitgelokt?
2: Daar wordt nog over gespeculeerd. Met zekerheid kunnen we dat nog niet zeggen. Er circuleren verschillende verklaringen. Maar wat we wel weten is dat dit soort movements heel vaak via mond-tot-mond reclame gaat. Dus mensen horen van, de grens is nu open of het is nu veel makkelijker over te steken. En dan verspreidt dat zich via WhatsApp, familie, vrienden en gaan mensen massaal naar het noorden om te proberen over te steken. Eén piste waar veel over wordt gesproken, is de recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Dus die bepaalt dat mensen die al zwemmend of via de zee Ceuta of Melilla, een andere enclave, bereiken, niet langer onmiddellijk teruggestuurd kunnen worden, zonder procedure. En je hebt heel veel smokkelaars die dat gebruiken om mensen wijs te maken dat hun kans nu veel groter is. En een tweede piste is natuurlijk de geopolitieke context. Recent hebben Spanje en Algerije toenadering gezocht en dat heeft kwaad bloed gezet bij Marokko, omdat er is dan altijd heel veel spanning geweest tussen Marokko en Algerije. En men beweert dat Marokko nu de grenzen weer heeft versoepeld om die massamigratie als een soort van drukmiddel te gebruiken tegen Spanje.
0: Ja, dat is inderdaad een theorie die je vaker hoort opduiken, hè, dat ze bijna bewust eigenlijk een beetje de grens wat minder streng bewaken om op die manier inderdaad de migratiegolf op gang te brengen. Anderzijds inderdaad horen we ook dat het allemaal wat ontstaat door geruchten, hè, die rondgaan, en dat plots een dynamiek op gang brengt waarbij er massaal overgegaan wordt tot die actie om al zwemmend Ceuta te bereiken. We horen ook dat er wat schermutselingen zijn hier en daar tussen Marokkaanse migranten en de Spaanse grenspolitie, wat voertuigen die in brand gestoken zijn. Maar zoals je aangeeft, de meeste migranten die lijken wel terug te keren, omdat ze doorhebben dat de situatie hopeloos is, dat ze de EU toch niet officieel zullen binnengeraken?
2: Nee, en zeker nu op dit geval. Je moet weten, Ceuta staat ook nog los van het Europese vasteland. In Ceuta geraken en asielaanvraag is één ding. De mensen die geen asiel krijgen, hoe geraakt je dan effectief Europa binnen? Het is niet dat ze die resterende kilometers over kunnen zwemmen. Het is een veel grotere afstand. En ook de druk op Ceuta op dit moment is nu zo groot dat asielaanvragen of verder in Europa geraken bijna onmogelijk is. Ik heb daar net een vriend gesproken, wiens neef ook mee was overgestoken. En die zei van die kwam aan en die is letterlijk na een uur terug vertrokken, omdat hij zoiets had van deze is uit de hand aan het lopen. Ik ga een andere dag proberen. Dus je voelt ook wel dat ze de hoop niet verliezen om ooit Europa binnen te geraken, maar dat ze het gewoon laten voor een andere dag, omdat de situatie nu echt wel duidelijk heel erg uit de hand is gelopen.
0: Ja, maar het is duidelijk dat ze het nog gaan proberen, hè?
2: Ja, nee, het gaat niet stoppen. Het is al jaren aan de gang en nu is het gewoon nog meer uit de hand gelopen dan normaal door omstandigheden. En volgens mij gaat dat ook nog blijven gebeuren in de toekomst.
0: Ja. Yassine Attari, die in 2021 zelf ook in Ceuta is geweest. Heel erg bedankt om even aan de lijn te komen.
2: Jullie zijn blij.
1: Radio 1. Dit is De Zomer Vandaag.

0: Jongens, dat swingt nu toch echt als de uier van een tochtige koe. Hè? Om niet te zeggen als de cojones van een bronstige stier die net een tochtige koe in de smiezen gekregen heeft. Betty Wright, Shura Shura.
1: Langs al onze wegen en paden ontvouwt zich kunst.
2: In klanken, woorden en beelden.
1: Altijd verrassend, altijd scherp.
2: In een trillend landschap onder een lode zon.
1: Wie is hier de beeldenstormer en wie vangt zijn haar of hun gedachten?
3: Culture Club Zomer met Bent van Looy. Vanuit het MAS in Antwerpen. Als voorbeschouwing op de Museumnacht. Morgenmiddag van 11 tot 1 op Radio 1.
4: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De zomer vandaag.
0: Heb je al gehoord van drinkflatie? Jawel, drinkflatie. Van krimpflatie heb je mogelijk wel al gehoord. Dat is een praktijk van voedselproducenten die dezelfde prijs blijven aanrekenen, maar wel voor een kleinere hoeveelheid van hun product. Hè. En dat doen ze dan heel vaak gewoon stiekem in de duik. Hè. Het bekendste voorbeeld, chipszakjes die al maar minder chips bevatten, terwijl de prijs wel hetzelfde blijft. Voor de producent betekent het meer winst. Voor de vaak niet vermoedende consument is het eigenlijk een verdoken prijsverhoging. Maar nu heeft die krimpflatie blijkbaar ook de biermarkt bereikt. Vandaar dus drinkflatie. Goedenavond, Sophie van Rafelgem.
7: Goedenavond.
0: Biersommelier, heb jij al gehoord van dat fenomeen drinkflatie?
7: Absoluut. Het is vooral een fenomeen in de UK. En het gaat vooral om accijnzen eigenlijk. Door het bier te verdunnen, betalen de brouwers daar minder belastingen. Okay. En significant minder zelfs. Heeft allemaal te maken met die wijzigingen in de accijnswetgeving in de UK. Want tot 3,5% alcohol betalen ze eigenlijk £22,58 per liter alcohol.
0: Ah ja, want dus voor alle duidelijkheid, Sophie, het gaat niet over de producenten die het volume verkleinen van de flesjes bier die ze verkopen. Het gaat over het alcoholpercentage dat ze naar beneden halen.
7: Juist, juist. Hier gaan ze eigenlijk zorgen dat ze onder die 3,5% alcohol blijven. Want concreet komt het al neer op 41 pence per pint als je erboven zit, naar 19 pence per pint als je eronder zit. Vandaar dat vele van die 4% eigenlijk gaan dalen naar die 3,4% qua alcohol.
0: Ja, dus in dit geval is het eigenlijk geen verdoken prijsverhoging voor de consument, maar vooral een vorm van belastingontduiking, als ik het zo goed begrijp.
7: Het is een beetje om de accijnswetgeving op die manier te omzeilen. Ja, dat klopt wel.
0: Ja, een fenomeen dat zich vooral voordoet in de UK. Hebben we zicht op hoeveel bieren of hoeveel bierproducenten dat dan doen en hoeveel van het alcoholpercentage er zoal naar beneden gehaald wordt?
7: Het gaat voornamelijk om pilsbieren van grote producenten, zoals bijvoorbeeld Carling, Coors, Amstel, Grolsch enzovoort. En die bieren zaten al rond de 4%, dus ze doen het gewoon dalen tot 3,4%.
0: Oké, dat is niet weinig, hè? Merk je daar iets van als je dat proeft?
7: Goh, laten we zeggen dat we het hier niet hebben over de meest smaakvolle bieren.
0: Zijn ze diplomatisch?
7: Een eerder flauwere pils, ietske flauwer maken? Nee, ik denk niet dat dat een enorm verschil gaat uitmaken. Pas op, misschien de oplettende bierdrinker gaat dat misschien wel werken. En algemeen, als je bieren hebt, zoals in ons land, met veel karakter en smaak, als je daar gaat prutsen aan het alcoholpercentage, dan ga je dat vaak wel merken, want alcohol blijft een smaakmaker in bier.
0: Ja, ik zie er wel artikels over verschijnen in de Britse kranten over die drinkflatie van de Britse pils. Hoe reageren de Britten zelf? Zijn er al rellen uitgebroken?
7: Niet dat ik weet. Maar ik kan mij wel voorstellen dat er heftige reacties komen. Ik merk dat zelf ook als ik schrijf over pilsbieren. En daar zeker in de UK, dat als je dan gaat prutsen aan hun favoriet bier. Hier in België zouden ze dat ook niet moeten proberen. Ik denk dat de Belgen op hun achterste poten zouden staan. Dus,
0: dat denk ik eerlijk gezegd ook. Maar denk je dat de trend ook naar hier zal overwaaien? Gaat er ook aan onze pilsen gemorreld worden of aan het alcoholpercentage gemorreld worden?
7: Ik denk van niet. We hebben niet die gewoonte en ik denk niet dat brouwers dit gaan wagen om dat op te leggen aan hun consumenten. Eigenlijk merk ik andere trends bij ons, maar dat is dan niet gericht op accijnzen en die belastingen vermijden, maar eerder op mensen die toch willen meer bewust omgaan met hun alcoholinname. En dan zien we bekende merken, bijvoorbeeld nu iets lager alcoholische versies van bekendere bieren op de markt brengen. Zo hebben de trappisten dat al gedaan. Voor het Westmalle Extra, als je mee houdt. Maar naast de Corneille bijvoorbeeld heb je nu ook de Corneille Gold Blond, wat dat een heel stuk lager is, 5,8%. Dat is een trend dat ik bij ons zie. Ja. Maar dat heeft niet te maken met die belastingen natuurlijk.
0: Nee, dat zijn consumenten die in alle transparantie zelf kiezen voor een biertje met een lagere alcoholpercentage, maar echt aan de normale alcoholpercentages van onze pilsen raken, dat zou hier niet passeren, begrijp ik.
7: Nee, absoluut niet.
0: Nee, oké, daar moeten we dan toch nog niet bang voor zijn dat hier rellen uitbreken, want dat zou denk ik wel het geval zijn als dat
7: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja. Oké. Heel blij dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken over die drinkflatie hier bij ons, maar heel erg bedankt voor de duiding. Biersommelier Sophie van Raffelgem.
7: Graag gedaan.

0: Ik heb het begrepen, dus ik denk het wel. Hè. Nederland van De Mens en Helena Kazark.
1: Radio 1.
2: De zomer vandaag.
0: De Indiase tijger verliest zijn strepen. Ja, dat mag je letterlijk nemen. In een van de grootste natuurparken van India krijgen de tijgers een almaar zwartere vacht en verdwijnt het oranje dus almaar meer uit hun vacht. Hoe dat komt en of dat erg is, dat kan ik vragen aan Dirk Drouwlands. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Beste Dirk, het is een fenomeen dat zich voordoet in het Simlipal-reservaat in India. De tijgers daar kleuren almaar zwarter, hebben dan almaar egalere zwarte vacht. Hoe komt dat?
3: Ja, blijkbaar is daar een jaar of 10, 12 geleden een mutatie opgedoken in een manneke. En dat is een heel kleine populatie. Dus toen waren er nog maar 4 of 5 tijgers dat ze wisten. Misschien iets meer. En die mutatie is, dus, dat manneken is een mutatie dus beginnen door te geven aan zijn nakomelingen. En nu zijn er ongeveer 35, waarvan 19 naar schatting die zwarte mutatie heeft. Dus die aan het verzwarten zijn. Dus dat is echt, die zien er echt anders uit dan de klassieke tijger.
0: Ah, ja.
3: De klassieke tijger is oranje met zwarte strepen. Maar deze die worden zo zwart dat er alleen nog maar wat oranje strepen en vlekken overblijven. Dus,
0: ja.
3: Dus dat is een raar verschijnsel.
0: Het is een nevenwerking, als ik het goed begrijp, van een kweekprogramma in een kleine populatie.
3: Ja, dus ze zijn met heel weinig. En dat is natuurlijk het risico van met zo'n heel kleine populatie te zitten. Dan zit je met inteelteffecten. En de vraag is dan, is dat schadelijk?
0: Ja.
3: En ik heb zo de neiging van te denken dat dat hier nogal zal meevallen met die zwarte kleur. Als je bijvoorbeeld kijkt, de luipaarden die hebben een zwarte versie. De zwarte panter, de jaguar in Zuid-Amerika ook. Ook een zwarte versie. Mijn lievelingsdier uit de jungleboeken van Rudyard Kipling is trouwens de zwarte panter Bagheera.
0: Ah, die van mij ook.
3: Ja, voilà. Dus, maar die doen het goed. Dus zwart of gevlekt, dat maakt eigenlijk in zee geen verschil. Als je er heel dichtbij staat bij die zwarte dieren, zie je trouwens het vlekkenpatroon er nog onder zitten. Dus het zou mij verbazen mocht dat een effect hebben op de overlevingskansen van die tijgers. Ze hebben eigenlijk geen andere predatoren buiten de mens. En als gevolg van beschermingsmaatregelen is die factor wat aan het wegvallen en is die populatie terug aan het herstellen. Dus 50 jaar geleden waren er misschien nog maar 2000 tijgers over van 100.000 een eeuw geleden, terwijl dat ze nu terug meer dan 5000 zijn. Dus dat werkt wel. Misschien heeft het een effect op een jachtsucces, omdat ze minder goed gecamoufleerd zijn. Dat gaan we moeten afwachten. Maar het feit dat dat toch nogal meevalt met die voorplanting in die populatie, impliceert dat dat mogelijk toch van niet echt speelt.
0: Maar dus het feit dat die zo gestreept zijn, dat is eigenlijk een manier om zich te camoufleren.
3: Ja, dat is, als je zo in zo'n woud, wat een klassieke biotoop is, rondloopt en dat er wat zonnestralen binnenvallen en die flikkeren op die bladeren, die kleuren van die oranje met die zwarte strepen is een perfecte camouflage, waardoor dat ze dichter bij hun prooien kunnen komen en dus een hoger jachtsucces hebben. Maar blijkbaar maakt dit niet veel verschil. Het punt is wel natuurlijk dat dit dan eventueel een onschuldige mutatie is, dus met weinig effect op de overlevingskansen.
0: Mm-hmm.
3: Maar de vrees bestaat dat er een andere mutatie opduikt die wel nadeligere effecten heeft en dat dus die kleine populatie op zichzelf dan niet kan overleven. En daar gaat men proberen aan te remediëren. Dus dat reservaat is helemaal afgesloten van andere tijgergebieden. Dus de kans dat er een tijger van ergens anders toe komt is zo goed als nihil. Dat is een beetje bij ons ook. Dus onze natuurreservaten zijn zo geïsoleerd en de Vlaamse regering heeft het geld om die corridors tussen die gebieden te bestendigen geschrapt. En dat budget is weg. En dus nu gaan ze ginder proberen van tijgers uit andere paar tijgers uit andere reservaten gewoon naar daar te transfereren via de lucht of via vrachtwagens om te proberen wat diversiteit in dat verhaal terug te krijgen.
0: Ah ja, dus ze gaan eigenlijk een paar tijgersnelwegen aanleggen om, laten we zeggen, de cyclus van inteel te doorbreken.
3: Ja, dus die tijgersnelwegen, blijkbaar is dat een utopie in dat heel sterk versnipperde landschap in India, net als bij ons. Maar ze gaan gewoon tijgers van op een andere plek gewoon overvliegen of overrijden zelf om die... het is intrigerend wat dat er gebeurt. En het is spectaculair om te zien en het is wetenschappelijk boeiend om het te kunnen op te volgen. Maar ik heb toch het gevoel, als ik veel dingen lees over hele kleine populaties die er is bijvoorbeeld het voorbeeld van de Mauritius torenvalk, waar dat ze een jaar of 20, 30 geleden de laatste paar exemplaren gevangen hebben om een kweekprogramma mee op te starten. Dat is dan nog eens mislukt in het begin, omdat dus de eerste broedmachine zonder elektriciteit gevallen is en die eikens verloren gegaan zijn. Dus daar schoot eigenlijk bijna niks meer van over. En toch is dat gelukt. Dus ze hebben dus mijn klein aantal dieren, minder dan 10, hebben ze nu terug een populatie van ongeveer 800 die floreert. Dus inteelt is niet per se iets dat het einde hoeft te betekenen. Alleen weet het niet op voorhand natuurlijk. Dus je kunt dat risico niet per se lopen. Maar nogmaals, het hoeft niet echt per definitie nadelig te zijn.
0: Nee, en we hoeven ons dus ook geen zorgen te maken over het feit dat die Indiase tijger zijn strepen verliest. Integendeel begrijp ik, de kweekprogramma's werken en het gaat dus eigenlijk alles bij elkaar de goede kant op met de Aziatische tijger.
3: Ja, de kweekprogramma's, het zijn eerder beschermingsprogramma's. Ja. Hè? Dus het zijn dieren in de natuur. En dat werkt, ja. Dus in Nepal was gisteren of eergisteren een persbericht van WWF, de grote natuurbehoudsorganisatie, waarin dat in 2010 waren er nog 120 tijgers, nu 430. Hè? Dus dat is toch op 15 jaar tijd een verviervoudiging van de populatie. En de totale populatie zit boven de 5000, komende van ongeveer, misschien zelfs minder dan 2000, een halve eeuw geleden. Nog een 10.000 tot 20.000 in gevangenschap, maar je kunt die niet echt meerekenen, omdat je daar voor die wilde populatie eigenlijk weinig verschil mee kunt maken. Dus het is, en dat is puur een kwestie van vooral bescherming, hè, tegen stroperij. Biotoopverlies is er, dat is moeilijk om dat tegen te gaan. De bestaande natuurgebieden moeten blijven bestaan en indien mogelijk uitgebreid. Maar vooral die beschermingsmaatregelen door menselijke stroperij en afschot van die dieren, dat is dus eindelijk aan het renderen. Over het jungleboek, hè, dus de slechterik in het jungleboek, ja. Shere Khan, de tijger. Hè. En maar als je het echte jungleboek leest, dan snapt het die tijger wel, want die verzet zich tegen de mens in het woud, hè, Mowgli, die dan door de wolven in hun roebel wordt opgenomen. Ja. Met als argument, einde 19e eeuw geschreven, met als argument, als de tijger

0: Als de dieren toelaten dat de mens in het woud komt, zullen eerst de dieren verdwijnen en vervolgens het woud. Hoe visionair kun je zijn
1: Eigenlijk wel.
0: op die manier? Ja. En toen waren er dus nog 100 tijgers in het wild en een halve eeuw geleden 2000 en nu 5000. Shrikant, visionair. Dus,
1: Wisten wij toen veel wat voor levenslessen wij toen eigenlijk al meekregen voor in de verre toekomst, Dirk Drouwlands, dankzij Jungle Book? En ik onthoud dus dat
0: Graag gedaan, het was mooi.
1: Ja. Voilà, ik onthoud dus dat de beschermingsprogramma's werken. Alleen zorgen ze er dus voor dat de tijger er een beetje anders begint uit te zien en dus zijn oranje strepen verliest. Heel erg bedankt voor de duiding, Dirk Drouwlands.
0: Ja, graag gedaan. Groetjes.

0: Janet. Porque Tevas. Het is 7 voor 6. En er staat nog zo'n 84 kilometer file. Op de E40 bijvoorbeeld van Brussel naar de kust, daar is het 15 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook en verder ook tussen Zwijnaarde en Nevelen. Naar Brussel op die E40 10 minuten tussen Drongen en Sint-Nijs-Westrem. Naar Antwerpen een half uur op de E313 bij Herentals-West, daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Nederland. Is het 10 minuten erbij tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E42 van Luik naar Bergen is het nog een half uur erbij bij Namen. Ook door een ongeval daar. De andere vertragingen die blijven gelukkig beperkt.
1: De zomer vandaag.
0: Die zit er bijna op, want zometeen is er het kwartier. En ook Katrien Boon die gaat uiteraard verder op de situatie in Ceuta. Na de overrompeling door 55.000, 60.000, wordt al gezegd, Marokkaanse migranten daar gisteren. Mijn laatste plaatje hier is er eentje van een kranige dame van 82... die op haar hoogbejaarde leeftijd vanavond toch maar mooi de Lokerse feesten mag aftrappen. Diana Ross, jawel, de one and only Diana Ross, voormalige frontdame van The Supremes. Ze brengt een hele entourage mee van technici, stylisten, make-up artiesten, wat nog niet allemaal, maar blijkbaar geen naaister. We hebben namelijk via vernomen dat er in Lokeren niet één, niet twee, maar 3 naaisters zijn opgetrommeld, echt waar, om last minute nog wat retouches aan te brengen aan Miss Ross, haar outfit. Ik zuig dat hier niet uit mijn duim. Dat is allemaal helemaal waar. Dat lijkt misschien ook een beetje een bijzonder verzoek. Maar niet als je weet welke eisen Diana Ross nog allemaal stelt aan de organisatoren met wie ze samenwerkt. Zo eiste ze blijkbaar ooit dat de kleur van haar kleedkamer werd afgestemd op de kleur van haar ogen. Waarom niet ook natuurlijk. En ze eist blijkbaar ook om haar altijd en overal aan te spreken als Miss Ross. En haar vooral niet, maar dan ook niet in de ogen te kijken. Je bent gewaarschuwd dus als je vanavond zelf gaat kijken op de Lokerse feesten. Trouwens, voor wie er wil bij zijn, jawel, er zijn nog kaarten. Dit is Diana Ross, toen nog samen met de Supremes, Baby Love.

0: Ross vanavond dus op de Lokerse feesten hier bij Radio 1. Dus zometeen na het nieuws van 6 uur. Het kwartier met Katrien Boon.
1: Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
10: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
13: Manutan, Manutan.
12: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Manutan, Manutan.
12: Bestel op manutan.be.
14: Het weekend wacht, maar eerst nog het kwartier. Met de overrompeling van de Spaanse enclave Ceuta. Met de rel rond de FIFA die het WK wil verkopen. En met de bedreigde deelfietsen en steps in Brussel. Tot zo.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper. En na de overrompeling in de Spaanse enclave Ceuta in Marokko is meer dan de helft van de migranten opnieuw vrijwillig vertrokken. Er is een eerste stap gezet naar een assiseproces over de moord op Heidi de Schepper. De vrouw die 16 jaar geleden verdween in Balen in de Kempen. De raadkamer heeft 2 mannen doorverwezen. Een derde is buiten vervolging gesteld. Philippe Heijmans.
17: 16 jaar nadat haar man zei dat Heidi de Schepper zelf thuis vertrokken was, beslist de raadkamer dat hij als opdrachtgever voor de moord terecht zal moeten staan. Hij wacht nu het proces af, volgens zijn advocaat Davina Simons.
18: Wij verzetten ons daar niet tegen en wij zullen ons verweer ten gronde voeren en verder ga ik daar niet over uitweiden.
17: Het lichaam van de jonge vrouw is nooit teruggevonden. Nochtans heeft de uitvoerder van de moord, volgens zijn advocaat Walter Dame, zijn best gedaan om haar te helpen vinden.
19: Dat is ook iets dat we in de eerste verklaring onmiddellijk hebben gezegd, waar dat het lichaam zou moeten liggen. Dat is helaas niet gebeurd en dat betreuren we enorm.
17: Een derde man gaat vrij uit. Hij hielp alleen om het lichaam te verbergen en voor dat misdrijf is de verjaringstermijn verstreken, zegt zijn advocaat David Toen.
20: Ik denk dat eigenlijk het vrij snel duidelijk was dat mijn cliënt niet bij de moord op zich betrokken is en dat hij pas naderhand hulp heeft verleend.
17: In elk geval, volgens advocaat Romy Gijzen, zijn de kinderen van Heidi de Schepper tevreden dat deze stap is gezet.
21: Dat is uiteraard belangrijk, hè, dat proces er komt. Maar laten we niet vooruitlopen op de feiten. Het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingsstelling die nog moet beslissen.
16: Vanaf 11 uur vanavond geldt er een samenscholingsverbod in de Heivaartwijk in de Brusselse gemeente Molenbeek. De voorbije dagen waren daar verschillende schietincidenten en er werd ook een brandbom gegooid. Wellicht ging het om afrekeningen in het drugsmilieu. 3 mensen raakten gewond en daarom zijn bijeenkomsten van meer dan 3 mensen op straat er nu verboden tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens. Het gemeentebestuur hoopt zo de veiligheid in Molenbeek te verbeteren. Volgens de Spaanse regering zijn nu al meer dan 37.000 migranten teruggekeerd uit Ceuta, een Spaans gebied aan de kust van Marokko. De voorbije 24 uur kwamen daar tienduizenden migranten toegestroomd vanuit Marokko, maar meer dan de helft zou nu dus alweer teruggekeerd zijn. Tiental migranten zijn ook verdronken. De Spaanse premier Sanchez zegt dat de toestroom er is gekomen omdat mensensmokkelaars migranten misleid hebben over hun rechten. Maar er is meer aan de hand, zegt correspondent Sven Tuytens.
0: Marokko weet dat illegale migratie heel hoog bovenop de agenda staat, niet alleen in Spanje, maar in de rest van Europa. Dus door een crisis te laten begaan, kunnen zij dus heel sterk naar de onderhandelingstafel gaan. De vraag van Europa of van Spanje is nu, neem al die mensen snel terug. Wel, Marokko kan dat doen, maar ze gaan zeggen van misschien moeten we dan eens gaan praten over financiële tegemoetkomingen. En als je niet akkoord zijn, dan gaan we het eens hebben over de Spaanse hegemonie, over die twee enclaves. Want die twee enclaves, Ceuta en Melilla, die noemt Marokko twee bezette Marokkaanse steden.
16: De Europese Unie volgt de situatie op de voet. Onze minister van Buitenlandse Zaken Prévot benadrukt dat wat er in Ceuta gebeurt een Europees probleem is. Maar Linde Witte, wat kan Europa doen?
8: Overleggen met Marokko om iedereen die illegaal binnengeraakt is terug te sturen. En Spanje bijstaan ook met extra grenswachters van Frontex bijvoorbeeld. Maar Spanje heeft die vraag toch niet gesteld, klinkt het bij de Europese Commissie. En het land moet er wel alles aan doen om illegale migranten tegen te houden. Er was al bezorgdheid bij veel landen omdat Spanje minder streng is op migratie. En nu vragen Italië, Finland en Denemarken om Spanje te schorsen uit de Schengenzone. Het gebied van 29 landen zonder binnengrenzen. Maar juridisch kan dat niet, dat zegt professor Europees recht aan de UGent Peter van Elsewegen.
22: Dat is niet voorzien onder het Unierecht. Het Schengengebied, wat erop gericht is om geen grenscontroles te hebben, effectieve hermetische grenscontroles te gaan invoeren, dat ligt heel moeilijk, omdat we er niet op voorzien zijn, omdat er ook gewoon de capaciteit niet is om dat te doen.
8: Frankrijk versterkt intussen de controles aan de grens met Spanje en ook Duitsland verlengt controles aan de grenzen al tot na september. Al reizen er geen mensen door naar de Europese Unie vanuit Ceuta, dat zegt de migratiecommissaris Brunner.
16: Dankjewel, Leen. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Gvir, is tegen een terugtrekking van het Israëlische leger uit de Gazastrook. De Amerikaanse president Trump had aangekondigd dat er een akkoord is over de ontwapening van de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De volgende stap zou dan een terugtrekking van het Israëlische leger zijn. Maar de extreemrechtse Ben-Gvir noemt zoiets onaanvaardbaar. Volgens hem biedt dat Hamas een vrijgeleide om een nieuw bloedbad tegen Israël aan te richten. Andere officiële reacties vanuit de Israëlische regering zijn er nog niet. En in de Ronde van Denemarken heeft Wout van Aert ook de derde etappe gewonnen. Op een nat parcours was hij de snelste in een sprint bergop met een beperkte groep. De Tsjech Kubis eindigde op de tweede plaats. Het is voor van Aert al de derde zege op rij. Hij blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna klaart het op. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken. 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer. We krijgen dan 25 graden aan zee, 29 graden elders, maandag nog altijd zonnig en gevoelig warmer, met tegen de avond kans op onweer of regen. Er komt zo goed als zeker een assize proces over de moord op Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden verdween in Balen. Twee mannen, onder wie haar man, zijn door de raadkamer doorverwezen. Dat is opmerkelijk, want het lichaam van de vrouw is nooit gevonden. Meer op 14nieuws.be.
23: 81 kilometer file op de E40 van Brussel naar de kust. Een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Ternat door een ongeval daar. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten ook, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de Antwerpse ring richting Gent ook een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten erbij tussen diezelfde Kennedy-tunnel en Borgerhout. Andere vertragingen zijn klein.
24: Die duizenden mensen die zo van Marokko eigenlijk naar Ceuta gaan, vaak zwemmend.
25: Over hekken kruipen.
26: Lieve Spanje, het is Marokko!
27: It's a bad life in Marokko. That's why we get swimming to here.
24: Waarom overspoelen plots zoveel migranten de Spaanse enclave Ceuta? Ik had niet verwacht dat de UEFA zo fel uit de hoek zou komen. Dat al meteen die boycott op tafel zou liggen.
25: Ja, het is toch opvallend.
28: Het was het gesprek bij het ontbijt. Bij ons is dat.
24: Ah ja?
28: Mijn vrouw die is wel een kwartier aan het ranten geweest op Infantino vanochtend.
24: Wat staat er op het spel in de ruil tussen de FIFA en de rest van de voetbalwereld?
29: Tegen 1 september mogen er geen deelsteps en ook geen deelfietsen meer rondrijden in Brussel.
30: Maar allemaal. Vind ik wel echt bijzonder. En ook in elke stad is dat een middel om
24: moet je verplaatsen. Maar gaan die deelfietsen en steps nu echt verdwijnen uit Brussel? Genoeg om over te praten op de laatste dag van juli. Ik ben Katrien Boon. Blij dat je weer luistert naar Het Kwartier.
2: was zo'n ongelooflijk waanzinnig beeld, vond ik. Het zijn er uiteindelijk al 50.000 ongeveer. Hè. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
14: Ik heb samen met Mieke Strings, migratie-expert bij VRT Nieuws, gekeken naar wat ik echt wel de beelden van de dag vind. Honderden, duizenden migranten steken de grens over van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta. Veel mensen komen zwemmend via de zee. Sommigen klampen zich vast aan een zwemband of een autoband. Ik zie hier en daar iemand in een wetsuit. Maar de meesten zijn gewoon in short en t-shirt. Ze stappen uit de golven, uit de branding en ze lopen Europa binnen. Ik zou de sfeer bijna uitgelaten noemen. Maar ondertussen zijn er deze dagen ook al tientallen mensen verdronken terwijl ze probeerden om Ceuta te bereiken.
2: Dus dat is een overblijfsel van de Spaanse gebieden die Spanje vroeger had in het noorden van Afrika. Dat is dus Europees-Spaans grondgebied.
14: Waarom zijn er daar nu plots zoveel mensen tegelijk die grens aan het oversteken?
2: Het heeft te maken om te beginnen met een uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Spanje had een uitleveringsverdrag met Marokko, wat dus inhield dat migranten die over de hekken klommen, die dus die enclave omringen, hè, er staan hoge grenshekken rond, dat die mensen onmiddellijk konden worden teruggestuurd zonder enige procedure naar Marokko. Maar nu heeft het Spaanse Hoge Rechtshof een week geleden ongeveer beslist dat dat verdrag niet geldt voor wie langs de zee komt, dus al zwemmend komt. Dus er waren de hele week eigenlijk al nogal wat Marokkanen die naar Ceuta komen zwemmen zijn. Maar plots, donderdag, gisteren, was daar werkelijk een enorme toestroom. En dat, denkt iedereen in Spanje, denken experts allemaal, is geen toeval. Dat kan eigenlijk alleen betekenen dat Marokko de grenscontroles gewoon heeft stopgezet. Dus die zijn afgesproken met Spanje. En dat er gewoon de grens open stond.
14: En dan was het alleen nog een kwestie van het nieuws verspreiden. Op de social media ging blijkbaar al snel rond dat het de moment was om naar Ceuta te trekken.
27: Because we don't have a good life in Morocco. We don't have a good medicine. We don't have a good teachers and it's a bad life in Morocco.
2: Vele mensen kwamen gezwommen, maar mensen konden ook bijna komen binnenwandelen. Dus het was een enorme bestorming.
14: Dat is nooit gezien daar. Het zijn tienduizenden mensen. Weet jij of heb je er zicht op wie dat precies zijn?
2: Vooral jonge mannen. Nu, natuurlijk in Marokko is de situatie heel moeilijk op dit moment. De jeugdwerkloosheid vooral is bijzonder hoog. Er is weinig toekomst voor de mensen daar, voor de jongeren daar. Er zijn een paar maanden geleden grote protesten geweest van jongeren die protesteerden om hervormingen te eisen in de gezondheidszorg, in het onderwijs ook, die ook een krachtdadiger aanpak wilden van de corruptie daar. Dat is heel hard neergeslagen door de politie. Dus er is weinig toekomst voor die jongeren. En natuurlijk, zij grijpen elke kans aan om te kunnen ontsnappen. En Spanje, ja, Ceuta is natuurlijk Spaans grondgebied, dus Europa. En ze hopen op die manier in Europa terecht te komen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die kans klein is.
14: Ja, want wat nu, hè, dit is toch een onhoudbare situatie daar.
2: Ja, absoluut. Op dit moment zijn er eigenlijk al vele honderden die vrijwillig aan het terugkeren zijn. Waarschijnlijk omdat er geen, of dat zeggen ze tenminste, omdat er geen plaats is. Hè. Ze kunnen nergens slapen, ze kunnen nergens terecht. Het opvangcentrum is al de hele week meer dan vol. Sommigen zeggen ook dat ze slecht behandeld worden. Dus er zijn er nu al vele honderden die vrijwillig terugkeren. Maar de rest, ja, de Spaanse premier zal ongetwijfeld proberen om opnieuw een overeenkomst te sluiten met Marokko. En om de wetgeving te veranderen om die uitspraak van het Hoge Rechtshof die de zaken bemoeilijkt, om dat te kunnen omzeilen en om dus een snelle uitlevering opnieuw voor iedereen daar mogelijk te maken, dat Marokkanen die de grens met Ceuta oversteken op welke manier dan ook onmiddellijk weer kunnen worden teruggestuurd zoals tot die uitspraak van het Hoge Rechtshof het geval was.
14: Oké. Okay. Ja. Mieke, okay. Bedankt.
2: Ja, dag.
14: Salut. De voetbalindigestie van het WK is stilaan verteerd. En ondertussen zit het clubvoetbal alweer in het nieuws.
3: En Anderlecht en Gent gaan een voorronde verder.
14: Maar daartussen zaten twee weken zonder voetbal. En toen heeft er eentje niet stilgezeten. Gianni Infantino, de baas van de Wereldvoetbalbond FIFA.
4: FIFA is
1: the official happiness provider to humanity.
24: Die heeft de tijd van zijn leven met een geslaagd WK.
4: It was the most successful World Cup ever.
24: En het was ook zichtbaar een commercieel succes. En nu heeft Infantino ook nog eens een plan klaar om het WK te vermarkten. Maar dat is een probleem, want...
5: Wel, de FIFA is een non-profit organisatie, een VZW, zonder winstoogmerk dus. En mag dus eigenlijk geen geld verdienen aan het wereldkampioenschap voetbal.
24: Dat is Olivier De Wilde van onze sportredactie.
5: Ja, het plan is eigenlijk een FFE.
6: FIFA for Enterprise, or FFE, is an opportunity.
5: Dat houdt in dus dat zij een extern orgaan creëren waarin zij de commerciële activiteiten gaan coördineren, namelijk dus de rechten verkopen eigenlijk.
24: Dat wordt dan een investeringsmaatschappij die wel geld mag verdienen. En daar zit toevallig...
5: De familie Trump, met name Joshua Kushner. Zijn broer is Jared Kushner en dat is dan de man die schoonvader moet zeggen tegen Donald Trump. En ja, Trump en Gianni Infantino, dat zijn ook al langer dikke vriendjes. Dat weten we natuurlijk van dat ene gala.
7: The very first winner of the FIFA Peace Prize.
5: Maar die Peace Prize, dat heeft ook een directe impact op het voetbal natuurlijk. Dat weten wij ook maar al te goed, want ja, de goede vrienden zijn maar een telefoontje weg van elkaar.
9: Yes, I asked for a review... Bij FIFA.
5: Wat die zaak Balogun, die speler, die rode kaart die dan volgens Trump had moeten kwijtgescholden worden. En dat is ook gebeurd na zijn telefoontje met Gianni Infantino. Wel ja, daarover heel die zaak en de manier waarop heeft de Belgische voetbalbond wel degelijk wel zijn mening gegeven, maar nooit echt een klacht ingediend. Noorwegen bijvoorbeeld gaat dat wel doen. Toen was de bond vrij voorzichtig en nu komt er een reactie waarin ik dan ook onder andere net met Pascal Van Damme heb gebeld en die vertelt mij dat bijvoorbeeld dragen van de rode jurk en naast Infantino gaan zitten, juist wel een statement was tegen de FIFA-voorzitter. Ja, dat is natuurlijk een beetje interpretatie.
24: Er is wel al langer een breed anti-Infantino-gevoel in Europa. En de UEFA, de groep van 55 Europese voetbalbonden, is bezig aan een stevig rondje armworstelen met de FIFA. Wat staat daar op het spel?
5: Er is al lang ergernis over Gianni Infantino. Infantino is de man die het op allerlei slinkse en sluwe maniertjes oplost in het wereldvoetbal. Heeft hij geleerd van zijn voorganger Sepp Blatter. Maar hij doet het echt nog veel groter en veel grotesker ook. Meer in het open oog. En het is natuurlijk met één groot doel en dat is gewoon geld verdienen. En geld is ook wel de reden waarom hij nu bepaalde spelregels heeft aangepast. Denk aan hydration breaks.
10: In de eerste drankpauze.
5: Denk aan de show in de helft van de finale van het WK. Was veel langer dan dat moeten zijn. Maar dat is ook allemaal natuurlijk om zoveel mogelijk geld te verdienen. En het tast echt wel aan de ziel van het voetbal.
24: En dat heeft voetbalcommentator Peter van den Bemt tijdens het WK in de VS ook al gemerkt.
11: Daarnaast was het voor mij een lelijk WK. Alles wat buiten het veld gebeurde. Nee, er waren heel veel dingen die een kaakslag waren voor het voetbal.
5: Je mag het inderdaad een vreselijk WK vinden. Ik geef Peter trouwens gelijk. Maar wat wel is gebeurd, is dat Infantino het populairder heeft gemaakt. Vooral in de VS bijvoorbeeld. En in de VS zitten de dollars, zitten de sponsoren. De aandacht die daar rond zit, dat hebben zij ook gezien. Dat de helft van de wereld zit te kijken naar die WK-finale. En dat dus daar een spotje zijn merk kan zetten. Dat belangrijk is, denk ik, voor het aanzien van zo'n bedrijf.
24: De UEFA-landen dreigen nu zelfs met een WK-boycott als dat FIFA-plan doorgaat. Maar gaat het zover komen?
5: Ik denk het niet. Ik denk ook dat UEFA wel dreigt met een boycott, maar eigenlijk ook halfweg, dat heb ik nu ook vernomen via Pascal Van Damme, vooral valt over de manier van communiceren nu. Zij willen eigenlijk eerst alle cijfers en zeggen oké, als het op deze manier gebeurt, door weinig transparantie, dan gaan we in boycott. Dat er geld wil verdiend worden door Infantino uit het WK, denk niet dat dat echt het grote euvel is waar zij gaan over vallen, het grote obstakel om tot boycott over te gaan. En nog, Infantino heeft goed door dat die 55 landen apart te benaderen zijn. Lees beïnvloeden misschien wel. En misschien is een kleine steekpenning nog toesteken. Dat is ook goed. De voorbije jaren, decennia zelfs, is gebeurd door Infantino en zijn voorgangers. Zo zullen ze misschien toch overtuigd worden. Anderzijds denk ik dat hij misschien toch het stapje te ver is gegaan. Want het blijkt nu ook dat het rommelt binnen de FIFA. Want Infantino's rechterhand, dat is net gebeurd, zijn senior advisor is opgestapt. Heeft ook in een communicatie gezegd: sorry, ik wist niks van dit plan. En hier kan ik mij niet achterzetten. Ik ben weg uit FIFA. Dat zegt heel veel. Dat het toch wel misschien wat aan het afbrokkelen is. Maar of hij daar nog steeds gaat zitten binnen een jaar, Gianni Infantino, dat is ook nog maar de vraag.
24: D
14: deelsteps en deelfietsen, je ziet ze nu al jaren rondrijden en vooral in grote steden worden ze veel gebruikt. Maar in Brussel moeten ze allemaal weg tegen 1 september. De Raad van State heeft de vergunning voor die steps en fietsen vernietigd.
0: We gaan nu in een officiële brief aan alle operatoren melden dat voertuigen moeten verwijderd worden van de openbare ruimte.
14: Voor de duidelijkheid, het gaat hier over de deelfietsen en de steps die niet naar een vaste plek teruggebracht moeten worden. Het zijn de bedrijven Bolt, Dot en Voy die nu met de handen in het haar zitten.
8: We hebben een vloot van 2500 voertuigen hier in Brussel. Dat is toch wel heel wat. Dit maakt het allemaal heel onzeker. Dit is voor ons ook echt een goede periode, een drukke periode normaal gezien. Dus dat zijn tienduizenden gebruikers die ons dagelijks gebruiken. Die dagelijks ritme met ons maken, door de stad bewegen, die dat nu niet meer kunnen.
12: Ja, dat is toch wel een verrassing voor iedereen.
14: Dit is Thomas De Weer.
12: En bij de Fietsenbond ben ik beleidsmedewerker voor Brussel. Dus dat betekent dat ik alles van fietsbeleid in onze hoofdstad opvolg.
14: En Thomas maakt mij wegwijs in de wirwar van deelfietsen in de stad.
12: Enerzijds, en dat is iets dat we ook in Vlaanderen goed kennen, heb je de Blue Bikes. Dus die staan aan de stations. Dus dan kan je aan een station zo'n fiets ontlenen. Die moet je altijd terugbrengen naar het station waar je het geleend hebt. Dus dat is een vast station waar je altijd naar moet terugkeren. De Velo's, dat is een beetje te vergelijken met het systeem dat we ook in Antwerpen kennen. Dat zijn gele fietsen in Brussel. Die hebben ook een vast station, dus die kan je ook ontlenen. En terugbrengen naar hetzelfde station. Die zijn vrij zwaar en die worden steeds onpopulairder. Die moeten een opvolger krijgen. En dan heb je het laatste systeem. En dat zijn eigenlijk de drie operatoren van die free-floating deelfietsen noemen we dat. Dus dat zijn eigenlijk fietsen die kan je eender waar in de stad ontlenen. Je moet die altijd wel terugbrengen naar een officiële dropzone. Maar daar kan je eigenlijk van punt A naar B gaan zonder dat je altijd terug moet naar punt A. En het is dat systeem dat nu door die juridische uitspraak een beetje op losse schroeven komt te staan en toch alleszins vanaf september gaat verdwijnen.
14: Het is die laatste groep dus die nu verdwijnt. En dat geldt trouwens ook voor de deelsteps.
12: Wat er eigenlijk eerder al beslist was, was dat de deelsteps gingen stoppen 1 januari 27. Maar dat lijkt nu zowel voor fietsen als voor steps vervroegd te zijn naar september.
14: Maar deelfietsen en steps zijn ondertussen wel erg belangrijk geworden voor een stad.
13: Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen hun dagelijks vervoer is ook. Naar school, werk.
28: Spring je soms op een deelstep?
13: Op zo'n meerder fiets. Ik heb dat vaak als ik zo bijna te laat ben.
12: Mensen die hebben niet altijd een fiets bij de hand. Oftewel hebben ze geen fiets, oftewel bevinden ze in een situatie waar dat ze even van punt A naar B willen gaan. Er is geen openbaar vervoer meer op dat moment of het is gewoon makkelijker. En dan is het wel handig dat ze snel zo'n deelfiets kunnen gebruiken. De fiets is nog altijd de makkelijkste manier om je door de stad voor te bewegen. En dan is zo'n deelfiets ideaal. Dat zijn mensen die in Brussel aankomen. Dat zijn toeristen of mensen vanuit Vlaanderen die voor bijvoorbeeld naar de AB gaan of voor een andere activiteit en dan even die fiets gebruiken. Maar ook voor al die mensen die vandaag de dag toch geen eigen fiets kopen, omdat ze schrik hebben van fietsdiefstal, omdat ze geen deftige fietsparkeerplaats hebben.
14: Ja, dan kan ik me voorstellen dat de gevolgen groot zijn als die verdwijnen.
12: De grote gevolgen van het verdwijnen van die deelsteps en die deelfietsen is dat er een stuk van die mobiliteitsmix verdwijnt. Mensen in Brussel die verplaatsen zich op verschillende manieren. De meeste mensen verplaatsen zich te voet. Je hebt openbaar vervoer, je hebt die deelfiets, die deelsteps. Je hebt de eigen fiets, de wagen natuurlijk ook nog. Ja, als je daar een van die zaken uit gaat halen, moeten die mensen natuurlijk zoeken naar alternatieven. We weten uit cijfers, als we kijken naar de staking bij het openbaar vervoer, dat heel veel mensen toch kijken naar die deelmobiliteit, naar die deelfietsen, deelsteps. Het is nog de vraag of dat omgekeerd ook gaat zijn. Ja, die mensen die dan geen deelfietsen meer gaan hebben, die deelsteps meer gaan hebben, wat gaan die doen?
14: Maar ik blijf nog zitten met een belangrijke vraag. Gaan die deelfietsen dan ook echt verdwijnen? Thomas denkt dat het op zijn minst toch tijdelijk zal gebeuren.
12: We weten dat in augustus dat al de operatoren samen zitten met de administratie. Ik vrees dat we niks meer aan kunnen doen dat ze verdwijnen. Toch voor even. En we hopen dat er zo snel mogelijk een oplossing kan gevonden worden. En ik denk dat er een hele hoop andere partners dat ook willen. Ik denk dat Brussel Mobiliteit, dat de minister, de Brusselaar zelf, de operatoren, dat die dat ook allemaal willen. En dan is het kwestie om toch snel te kijken naar alternatieven.
13: Weet je wat? Het is mijn laatste kwartier van de zomer.
12: Ja.
13: Maar je komt toch zeker terug in september, hè? Of?
14: Ja, ik ben er terug in september. Ik ga eerst wat door Scandinavië zwerven. En ondertussen neemt een nieuwe host hier de boel over. Hij heet Jasper.
15: Hallo.
14: En je gaat hem maandag leren kennen. Tot binnenkort.
17: Radio 1. Zomerland.
24: met Max Vrijens.
15: Goeie avond.

Alweer, het is het schemeruur tussen actualiteit en sport. Want straks is er de Supercup tussen Club Brugge en Union. Maar voor we daar zijn, is er muziek en liefde en Blur. Dit is Country House.

staan op een niet-definitieve pauze. En niet-definitieve pauzes die kunnen lang duren natuurlijk. Maar gelukkig is er altijd de muziek om ons aan te laven. Blur met Country House. En als we het hebben over balsem voor de ziel, dan kom ik zelf wel heel snel, toch zeker het laatste jaar, uit bij één vrouw. Ze werd gisteren nog voor de tweede keer genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de Britse en de Ierse prijs voor album van het jaar. En dat is echt meer dan terecht voor deze Olivia Dean, A Man I Need.

Het is een van de meest creatieve artiesten die er rondlopen. En je moet maar eens naar een show van hem gaan. Dan krijg je een totaal spektakel met altijd geweldig goede decors, ook op het podium. En ook nog eens goede nummers, zoals deze Ring Ring Ring van Tyler, the Creator. Eergisteren kregen we ongelooflijk triest nieuws. Dat was het nieuws van Glenn Hansard. Als je hem niet kent, zoek hem op. En zoek vooral zijn liedjes op. Want dat zijn parels die de man maakte. Die zich in je hart nestelen. En die je daar niet meer wegkrijgt. Zoals deze. Ik was vanmorgen nog op gitaar aan het spelen. Ik was aan het zingen. En ik kan je zeggen, dat is helemaal niet zo speciaal. Maar mijn dochter van 2,5 deed iets wat ze nooit deed of doet. En dat is op mijn schoot kruipen. En ze viel in slaap op dit nummer. En dat was prachtig. Falling Slowly van Glenn Hansard.

Glenn Hansard, nog maar net overleden op 56-jarige leeftijd. En de wereld is er geen betere plek door geworden, integendeel. Hier samen met Markéta Irglova een nummer waarin Oscar voor kreeg, Falling Slowly.

De vrouw die in de jaren 80 en 90 heel wat hartjes sneller heeft doen slaan. En dat doet ze dus nog altijd en maakt nog altijd muziek. Al is het op een meer gezapig tempo. Deze is van toen Smooth Operator van Sade. Isabella A. die zou normaal gezien op belevenissen staan vanavond. Dat gaat niet door, want haar optredens die op de planning stonden, die zijn geannuleerd. Ze kreeg de jammerlijke diagnose borstkanker. Hè. Dus alle liefde voor Isabella A. Ook heel veel moed natuurlijk. Ze wordt vanavond in Leuven vervangen door deze mannen. Erdebrekers en Zuden.

Het is een plek waar je misschien eventjes een klein beetje wegblijft. Het zuiden van Frankrijk, oftewel het zuiden van Erwtenbrekers. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven. Dus tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen zijn klein. En dit is ook Sela Sou toen ze nog klein was. Met Ragamuffin. Yeah. Oh.

Is het een nummer over een mediterraanse geliefde? Is het een nummer over heroïne? Is het een nummer over alle twee? Golden Brown van The Stranglers. Wie zal het zeggen? Als je het weet, laat het me weten. In de app kan leuk zijn. De Locrische Feesten die zijn vanavond vol een bak aan starten met Craig David en Axel Red en de immer ravissante, toch lichtjes geriatrische diva Diana Ross. Alle respect voor La Ross trouwens. En op 2 augustus, dat is overmorgen al, staan deze op het podium. Let's go. Samen met Gary Numan en Soft Cell. Niet op hetzelfde moment natuurlijk, maar wel op dezelfde dag. Ik zou zeggen, ga dat zien. Voor iedereen met een liefde voor synths en muziek om op los te gaan. Don't You Want Me van The Human League. Een hele goede avond hoor.

Don't You Want Me. En als je ze echt want, die van de Human League, ga kijken. Locusse feesten op 2 augustus, dan staan ze daar op het podium. Ik heb er nog eentje tot aan het nieuws van 7. En dat is er één voor alle liefhebbers van The Strokes en ook alle liefhebbers van een beetje autotune. Julian Casablancas doet zijn beste share op Going Shopping. Like a-

0: The Strokes sluiten uur 1 van Zomerland af. Maar zometeen heb ik nog Grace Jones voor je, na het nieuws.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Krevel.
5: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Italië schort de Schengen-overeenkomst op met Spanje. Alle zee- en luchtgrenzen met Spanje gaan dicht. Mogelijk komen er ook verscherpte controles aan de grens tussen Italië en Frankrijk. Ook Frankrijk zelf versterkt de controles aan de grens met Spanje. De aanleiding is de massale toestroom van migranten bij de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko. Zowat 60.000 mensen zijn daar de afgelopen dagen illegaal aangekomen. Bijna 50.000 mensen zijn intussen teruggekeerd omdat alle opvangcentra in Ceuta overvol zitten. Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek en willen Spanje schorsen uit de Schengenzone. Dat is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. De Spaanse regering zou te weinig doen om de buitengrens te bewaken. Defensie versoepelt vanaf 1 september de medische voorwaarden om militair of reservist te worden. Door die maatregel zullen 10-20% van de kandidaten die nu nog worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding mogen beginnen. Dankzij de medische wetenschap weten we waar we soepeler kunnen zijn, zegt generaal Anne van Rompuy, hoofd medische dienst Defensie.
9: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn. En dan anderzijds, vroeger was het zo, iemand die kanker gehad had in de voorgeschiedenis, die werd uitgesloten gedurende x aantal jaren. Nu weten we veel beter van vanaf wanneer dat je zo iemand wel kan aanwerven.
8: In de ronde van Denemarken heeft Wout van Aert ook de derde etappe gewonnen. Op een nat parcours was hij de snelste in een sprint bergop met een beperkte groep. De Tsjech Kubis eindigde op de tweede plaats. Volgens van Aert was het toch eerder een onverwachte zege en probeerde hij eigenlijk om ploegmaat Christophe Laporte aan de zege te helpen.
10: De rondes daarvoor voelde ik me niet supergoed. Dus we hadden eigenlijk afgesproken dat Christophe vooral voor de rit zou gaan. En ik ging proberen om... om de klassementsman in de gaten te houden. Dus ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus was op die manier onverwacht.
8: Het is voor Van Aert al de derde zege op rij in Denemarken. Hij blijft ook leider. Vanavond nog bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna klaart het op. Morgen vrijwel overal droog met zon en wolken. 23 graden aan zee en 28 elders. Zondag hetzelfde weer. Krijgen dan 25 graden aan zee, 29 graden elders. Maandag nog altijd zonnig, maar gevoelig warmer. Met tegen de avond kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

0: met Max Vrijens.
1: En met jou, want nog een uur zitten we samen onder diezelfde vlag. En dat is die vlag van Zomerland. Dus welkom, als je er net bij bent. En anders, opnieuw welkom. Er is plek genoeg voor iedereen.
2: Radio 1.

The man so nice, they named him twice. Lenny en Tambourine, omdat het stom zou zijn om stil te zitten op deze prachtige vrijdagavond. En als je dan toch aan het bewegen bent, dan kan je even goed bezig blijven, denk ik. Ik zeg niet dat je moet dansen, zeker niet. Maar je kan maar opgewarmd raken voor het weekend. Niet te opgewarmd, alsjeblieft, want het wordt warm. Maar gooi die spieren maar eens los. Dit is Changes.

0: Ja man, het is een nummer over een Jamaicaanse activist eind 19e, begin 20e eeuw. Dat in de jaren 70 een hit werd. Marcus Garvey van Burning Spear.
1: Radio 1.
2: Zomerland.
0: Heel de zomer lang krijg je op zaterdag Culture Club op je brunchbordje. Dat is dan altijd met muzikale live begeleiding. En deze zaterdag komt een van de aanstormende Vlaamse sterren, het Symfonisch Buffet, opleuken. En dan kan je deze horen. Always Lost van Emma Hessels.

Vera Comans is een legende in de Vlaamse folk- en muziekwereld. De Vlaamse Marianne Faithfull zou je kunnen zeggen. Helemaal doorgebroken in de jaren 90, maar in de jaren 80 al aan de wieg van de band Madhu onder andere. En onlangs nog maakte ze samen met de zwangere Guy de muziek voor zijn reeks Putain. Dus kreeg ze dit jaar oververdiend de Lifetime Achievement Award tijdens de Flanders Folk Awards. En dit is de meest recente worp van die band Madhu. Na een pauze van 40 jaar. Ronquière.

stond 2 jaar geleden nog op linkeroever. Life is Life was dat, op de middenvijver, deze Grace Jones. Ik was toen een jonge vader. Ik ben trouwens nog altijd een jonge vader. Al voelt dat niet meer echt zo, maar ik kon dus niet gaan. Iemand anders was er wel blij mee. Maar ze treedt dus nog altijd op. Grace Jones, 78, is ze ondertussen, en niet kapot te krijgen. Wie weet zien we ze binnenkort nog eens in de buurt. Deze ga je niet meer kunnen zien in de buurt. Amadou is jammer genoeg komen te gaan. Vorig jaar, Marianne blijft over. Dit is L'amour à la folie.

Het is 7:30 en je hoort Peter, Bjorn en John met Young Folks op Radio 1. Sorry, het is voor mij ook vrijdagavond. Blijkbaar is er toch nog een kleine uittocht aan de gang, want op de E40 naar de kust een kwartier filegolven tussen Gent en Brugge. Dus ik zou zeggen, zet je radio een beetje luider als je erin staat voor deze zwangere regie.

Ik luisterde van de week naar Welcome to the AA, de podcast van Alex Agnew en Andries Bekkers. Ken je misschien wel, en dat was een aflevering met Tom Barman. Echt bijzonder, inspirerend, een heel open en fijn gesprek. En grappig ook dus, een aanrader als je nog iets wilt luisteren. Welcome to the AA met Tom Barman. En in diezelfde aflevering ook Wim Oproek trouwens. Dus ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Misschien Bruno Mars? Wel, dat is goed nieuws, want dat kan ik je geven in een zeer recente versie zelfs. On My Soul.

0: House beats en acid jazz gecombineerd, dat kan eens voorkomen. Dat je dat op een podium ziet in de Muze in Antwerpen op een donderdagavond. Maar het is toch vooral het handelsmerk van deze Saint-Germain van op het vrij legendarische album Tourist, hoorde je So Flute. J. Jerome 87 nu, dat is het alter ego van Joe Newman en dat is de frontman van Alt-J. Die is terug, maar dan solo na een pauze van een paar jaar. Dat is veel informatie om te zeggen dat het gewoon bijzonder goed is wat hij maakt. Deze Track and Field.
1: Well, the good times can put a thimble set an eye in the field of gold. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

Helemaal tot aan het gaatje. Track and Field van J. Jerome 87. Ik heb nog twee platen om deze zomerse zomerland gevuld met zonnestraaltjes af te sluiten. En waarom dan niet met deze? Want in zomerland schuwen we het cliché niet. Nee, we pakken het vast. We knuffelen het. We kussen het zelfs. Maar vooral als dat met wederzijdse toestemming is. Anders doen we dat uiteraard niet. Maar dus, Dreadlock Holiday van 10cc. Als voorlaatste...

I don't like reggae, I love it. Ik heb nog eentje voor het nieuws en voor Sporza zometeen met Jonathan. Ik heb hem op weg naar hier, luidkeels, meegekweeld in de auto. Dus waarom niet mee afsluiten? Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Run.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren. Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komen grenscontroles voor alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje en Italië. Italië schort de Schengen-overeenkomst op met Spanje. Ook Frankrijk versterkt de controles aan de grens met Spanje. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen bij de Spaanse exclave Ceuta vanuit Marokko. Zowat 60.000 mensen zijn daar illegaal aangekomen, mogelijk om asiel aan te vragen. Intussen zijn al bijna 50.000 mensen teruggekeerd naar Marokko, omdat alle opvangcentra in Ceuta overvol zitten. Italië, maar ook Denemarken en Finland hebben forse kritiek op Spanje dat te weinig zou doen om de buitengrenzen te bewaken. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Vanaf 1 september versoepelt Defensie de medische voorwaarden om militair of reservist te kunnen worden. Zo zullen 10-20% van de kandidaten die nu worden afgekeurd toch aan hun legeropleiding kunnen beginnen. Dankzij de medische wetenschap weten we waar we soepeler kunnen zijn, zegt generaal Anne van Rompuy, hoofd medische dienst.
7: Bijvoorbeeld het gehoor en enkele afwijkingen van de wervelkolom, waarvan we eigenlijk wel weten van oké, door de verbetering in gehoorsprotectie stelt zich dat toch niet meer als zo'n probleem. En ook die wervelkolomafwijkingen, daar weten we nu dat dat ook niet zo'n groot impact heeft op lange termijn. En dan anderzijds, vroeger was het zo, iemand die kanker gehad had in de voorgeschiedenis, die werd uitgesloten gedurende x aantal jaren. Nu weten we veel beter van vanaf wanneer dat je zo iemand wel kan aanwerven.
6: In Pepingen in Vlaams-Brabant is een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand, dat meldt het parket. Bij aankomst van de brandweer vanmiddag was er al een uitslaande brand. Het vuur kon zich snel verspreiden. De oorzaak is nog niet duidelijk. Sportrode duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
8: I just wanted to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
6: Ja, komende zondag is het volledige interview te zien. De Rode Duivel kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde. Doku vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. En Wout van Aert heeft nu ook de derde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen en was de snelste in een sprint bergop voor de Slovaak Lucas Kubis en Van Aerts ploegmaat Christophe Laporte, die hij eigenlijk aan de zege wilde helpen.
9: 3 overwinningen op rij, dat is me nog nooit gelukt, denk ik. Dus ja, mooi. Ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
6: Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 16 graden. Ook morgen meestal droog met zon en wolken, temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1.
11: Sportza.
5: Jonathan met de penningen.
12: Een heel goede avond, het is terug begonnen. Lang is niet weg geweest na het WK, maar de officieuze aftrap van ons voetbal volgen we straks in de Supercup Club Brugge Union om 8:30.

0: The Wolfbanes en Miles Away From Here. Een hat-trick alsof het niets is. Wout van Aert heeft voor de derde keer op rij de etappe gewonnen in de Ronde van Denemarken. Rit 1, 2 en 3, zo op zijn naam. Vandaag deed hij het niet in de sprint zoals gisteren en eergisteren, maar wel via een uitval op een steile aankomst. We gaan er ook bij zeggen dat de tegenstand niet Pogacar en Van der Poel is, maar 3 overwinningen op een rij in de ronde waarin je comeback maakt na een langere revalidatie. Doe het maar. En het is trouwens de eerste keer dat Van Aert 3 ritten na elkaar kan winnen in eender welke rittenkoers. Hier is hij bij Marnik Gerrits.
1: Wout van Aert, gefeliciteerd. Op je 31ste heb je een primeur te pakken. Weet je de welke?
2: Ja, 3 overwinningen op rij. Dat is me nog nooit gelukt, denk ik. Mooi.
1: En vooral de manier waarop. Wat voelde je allemaal tijdens die sprint? Want het was wel een stevige inspanning.
2: Ja, de benen deden ontzettend veel pijn. Die laatste beklimming. Dat is geen raar om te zeggen, maar het kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik me niet super goed. Dus we hadden eigenlijk afgesproken dat Christophe vooral voor de rit zou gaan. En ik ging proberen om de klassementsman in de gaten te houden. Dus ik wou eigenlijk Christophe lanceren. Maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan. Dus was op die manier onverwacht.
1: Want het leek nogthans onderweg dat je enorm veel controle had. Maar dat ervaarde je dan zelf anders?
2: Ja, dat was eigenlijk meer een beetje bluff om de andere mannen de moeite ontnemen om aan te vallen. Ik denk dat ook goed werkt. Ik en Christophe hadden wel de zaak onder controle in de finale. Dat was wel slim gespeeld, denk ik. Maar het was een ontzettend lastige finale. Een beetje een chaotische rit. Ook even op een fiets van iemand anders moeten rijden en zo. We hebben dat supergoed gemanaged, alleen de benen voelden niet fantastisch in de finale.

0: Jaar na jaar van Vrouwtje. We hebben het ondertussen ook alweer een paar dagen over de nationale selectie voor het EK Atletiek in Birmingham. Die wordt op 2 weken van de start. Telkens groter is ondertussen heel groot. Het begon nogthans klein door die strengere Belgische limieten, strenger dan de Europese. Maar die heeft Belgian Athletics op het nippertje dan toch versoepeld, waardoor veel atleten plots toch een oproep kregen. Onder wie ook Nathan Sevenoa, en hij hangt bij ons aan de lijn. Nathan, goeie avond.
1: Hey, goedenavond.
0: Je bent marathonloper. Ook jij stond eerst niet op de lijst, maar je gaat alsnog naar het Europees kampioenschap. Voor we ingaan op de manier waarop, ga ik het je toch eerst zo vragen. Ben je blij dat je toch naar het EK gaat?
1: Ja, dat sowieso. Het is een kans die ik zeker niet wil laten schieten. En uw land mogen vertegenwoordigen. Gewoon al in die tenue rondlopen. Ik heb het vorig jaar mee mogen maken in Leuven tijdens het EK roadrunning. Dat is toch wel een ervaring die ik lang zal blijven herinneren.
0: Absoluut wel. Hoe kreeg je te horen dat je wel op de lijst staat? Word je gebeld? Krijg je een berichtje, een mail?
1: Ik stond in contact met Lennart Tijdgat, die dus het hoofd is van de lange afstand binnen Atletiek Vlaanderen. En hij heeft mij uiteindelijk gisterenmorgen de definitieve bevestiging gegeven. Samen met dan Sven Hofman, denk ik dat hij noemt, van Belgian Athletics. Dat ik was toegevoegd aan de lijst en effectief mocht deelnemen.
0: Ja, had je het verwacht? Want er waren inderdaad meer en meer atleten die een berichtje kregen, ook plotsklaps.
1: Ja, je hoort het wel een beetje waaien. Ik schrijf zelf ook voor Atletiek Nieuws. Allee, beperkte bijdrage, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen. En daar zitten we dan ook wel in een chat. En zijn we ook wel snel op de hoogte van alles en nog wat. En ja, je begint al wel na te denken. Je begint het zelf nog een keer op te zoeken van, ja, maak ik kans?

0: Zou het kunnen dat ze mij bellen? Ik begon dan zelf ook rechtstreeks te sturen naar mijn conculega's, om het zo te zeggen, om te vragen, ben jij gebeld? Zou jij het doen? Want ik besefte wel dat de kans nog altijd zeer klein was, aangezien ik eigenlijk de laatste Belg op de lijst was die nog binnen het quota stond. En dus dat er eigenlijk al veel moest gebeuren, moesten ze mij bellen. Maar ja, in dat berichtje dan kwam, ben ik natuurlijk wel zeer tevreden.
1: Verlossende berichtje, inderdaad. Maar het komt dus wel heel laat, heel dicht bij het TK ook. Je maakt ondertussen misschien ook gewoon andere plannen. Het lijkt me allemaal niet zo handig of zo voor een atleet dan, om het dan pas te horen.
0: Een ideale voorbereiding is het niet. Nu, ik heb een dergelijke ervaring vorig jaar meegemaakt. Ik was uiteindelijk de invaller, om het zo te zeggen, voor Michael Somers, die met zijn hartproblemen dus niet kon deelnemen. En toen wist ik eigenlijk, het is eigenlijk een redelijk gelijkaardige situatie, want toen was het ook dik 2 weken op voorhand dat ik pas wist dat ik de marathon mocht deelnemen, want ik was toen eigenlijk meer voorbereid op een halve marathon. En dat heeft mij ook wel mede doen beslissen. Toen is dat heel goed meegevallen. En heb ik gewoon aan mezelf bewezen dat ik dat wel kan.
1: Voilà.
0: En daarom heb ik ook ja gezegd.
1: Je hebt die ervaring in je benen. Je bent ook recent getrouwd, heb ik gehoord. Als ik het dan goed heb, is dat in de benen gekropen?
0: Dat klopt. 18 juli heb ik het ja-woord gegeven. En ik mag nu mijn vriendin, mijn vrouw noemen. Dat is heel fijn. Het is sowieso een lange dag, maar het was echt perfect. En ik ga ervan uit dat ik nog op die roze wolk zit en dat mij gaat helpen voor een mooie prestatie neer te zetten binnen 2 weken.
1: Voilà. Je had het daarnet al even over die chatgroep met andere atleten, met andere mensen die het volgen. Hoe leeft het nu eigenlijk onder alle atleten? We kennen die case van een paar van je collega-marathonlopers die het hebben afgewezen omdat het echt veel te laat komt. Ik hoor in de media heel veel. Ja, daar worden de termen niet gespaard vooral. Ik lees dat de saga rond een circus genoemd wordt. Dat de werking ronduit amateuristisch genoemd wordt soms. En dat het aan de top bijvoorbeeld ook echt wel tijd wordt om in te grijpen. Zijn dat dezelfde bewoordingen die bij jullie ook leven? Het gaat er wel hard aan toe.
0: Ja, je leest heel veel en je hoort heel veel. En het zorgt er ook wel voor dat je als atleet een beetje een dubbel gevoel overhoudt, toch? Dus je bent heel blij dat je mag gaan. Maar de manier waarop het gebeurt, wil natuurlijk niemand. Ook niemand wordt hier beter van, wij als atleet niet. De federatie zeker ook niet. De ene verwoordt natuurlijk wat harder dan de andere. Maar we zijn er toch weer lang en veel over bezig. En we hopen gewoon allemaal dat het toch weer, allez, we hebben het al gezegd, maar dat het een opstap kan zijn naar voor de toekomst duidelijkere selectiecriteria die er eigenlijk waren, maar die dan ook te handhaven, geen uitzonderingen te maken, zodat elke atleet eigenlijk perfect kan inschatten op een degelijke tijd op voorhand van ik ga gaan of ik ga niet. Om de case van Dorian en Thomas een beetje te beslechten, ja, super alle begrip voor die mannen ook. Elke situatie is van elke atleet anders natuurlijk. Johan Zaratski en ik, wij doen dus wel mee. Wij gingen de marathon lopen in Berlijn, dus dat is eind september. Dus dat is al veel minder ver dan Dorian en Thomas bijvoorbeeld, die zich aan het voorbereiden waren op Valencia, dat pas in december ligt. Dus hun voorbereiding was eigenlijk nog maar net gestart, terwijl wij toch al veel verder zijn. En dus dat maakt dat wij de keuze maken om ervoor te gaan, omdat wij wel het gevoel hebben dat we een degelijke marathon kunnen neerzetten. In tegenstelling dan tot Thomas en Dorian.
1: Voilà, je zit inderdaad in een betere situatie. In welke vorm ga jij zijn in Birmingham? Ga je inderdaad richting je topvorm daarvoor?
0: Het is altijd moeilijk in te schatten. Nu, ik heb een hoogtestage in Formeu afgewerkt in april. Dat is nu al enige tijd geleden. Maar sinds ik eigenlijk van vandaag terugkom, zit ik in een vorm die ik nooit heb meegemaakt. Op alle vlakken. Ik werd vorige week zondag ondertussen, denk ik, 8e op het BK, 5000 op de piste. Wat dat eigenlijk niet mijn afstand is. En ook niet mijn ondergrond. Want ik ben een man voor op de straat te lopen. En dat gaf me toch ook wel veel vertrouwen. Want ja, ik had er ook wel een drukke, zware week nog op zitten met marathon, marathontrainingen. En ik had er niet echt naar getaperd. Dus is om dan tussen toch wel grote namen als Isaac Kimedi en Simon Dobbenny, om daar dan een beetje achter als toch achtste

0: van het land te mogen over de streep komen, was ook wel een heel fijne vaststelling.
1: Voilà. Ik hoop dat je de vruchten gaat plukken van die goede voorbereiding dan, Nathan. Ik wens je heel veel succes ook. En dankjewel om even bij ons aan de lijn te komen. Fijne avond nog.
0: Jij bedankt om tijd te maken voor mij.
2: Radio 1.
3: Sportza.

0: Other Side van Red Hot Chili Peppers. De hijsa rond de gedeeltelijke privatisering van het WK-voetbal is nog lang niet gaan liggen. Echt nog lang niet. Zowel de UEFA als zijn tegenhangers uit Noord- en Centraal-Amerika en uit Azië hebben het voorstel van Gianni Infantino, van de voorzitter, intussen afgewezen. Dat weet je wel. De UEFA nog het felst van allemaal door te dreigen met een boycott van het WK. De ziel van het WK verkopen, dat gaat echt niet, zeggen ze. Dat is ook niet aan de FIFA. Ons land heeft zich daarin best lang afzijdig gehouden als het gaat om stelling in te nemen. Nederland en Engeland waren bijvoorbeeld snel om te zeggen dat deze manier van besturen tegen alle democratische regels indruist. Maar vandaag hebben we dan wel met Pascal van Damme kunnen spreken, met onze bondsvoorzitter. Ook België heeft zich uiteraard bij de reactie van de UEFA geschaard tegen de FIFA. Ik laat een paar uitspraken van de voorzitter horen. Van Damme begint bij hoe ze over het plan te horen kregen, of dus eigenlijk net niet.
1: Wat er nu is gebeurd, we waren totaal niet op de hoogte, dus ik zit daar ook. Ik was daar op de finale, ik was op de halve finale. Wij zitten daar uiteindelijk, hè, als we worden uitgeschakeld. Ik ben daar ook dan in mijn functie als FIFA Councilmember. Wij waren van niks geïnformeerd. Hè? Dus wij FIFA Councilmembers, allemaal trouwens, worden verrast door die een brief. We wisten echt van niks. Dus wat hebben wij dan gedaan? Ja, onmiddellijk hebben wij dan die meeting gehad gisteren, het spoedberaad gisteren.
0: Het spoedberaad van de UEFA. Daar is de Europese Voetbalbond overgegaan tot de boycott tegen de FIFA als Gianni Infantino niet gaat inbinden. We vroegen de bondsvoorzitter ook of ze dan ook resoluut tegen privé-investeerders is bij de FIFA.
1: Ik kan niet in de toekomst kijken dat er geen mogelijkheid bestaat of een of andere commerciële structuur. Ik zeg dat niet, hè, dat dat ooit niet gaat komen. Dat moet ook realistisch zijn. Hè. Maar in deze hoedanigheid, in deze structuur, gaan wij dat totaal niet aanvaarden. Want het is ook trouwens niet besproken geweest. Dus ik kan niks aanvaarden dat ik het niet heb besproken. Onmogelijk.
0: Het zal er alleszins niet komen in deze structuur dus. Maar Van Damme is er ook niet resoluut tegen. En dan hebben we het met haar zeker ook nog gehad over de figuur Gianni Infantino. Pascal Van Damme zat naast de Zwitserse FIFA-voorzitter in de VIP-tribune bij de wedstrijd tussen de Rode Duivels en de Verenigde Staten op het WK. Daar was ze trots op, zegt ze aan ons. En het maakt ook gewoon deel uit van het protocol. Ze maakt tegelijk natuurlijk ook deel uit van het FIFA-council. En er wordt dus loyaliteit verwacht van haar tegenover haar baas Gianni Infantino. Maar tegelijk is er ook grote kritiek op de Zwitser. Verdedigt Van Damme hem voor een nieuwe verkiezing als FIFA-voorzitter volgend jaar?
1: Daar ga ik vandaag niet op antwoorden. Ten eerste ben ik aan de feiten aan het kijken. En voor mijn antwoord is van kijk, ik ga kijken op dat moment, want het is nog lang, hè, er kan nog veel gebeuren. Wie is er kandidaat? En waar kan ik mij al dan niet achter zetten? Op basis van de feiten die ik op dat moment heb.
0: Een beslissing voor later dus. Het heeft langer geduurd dan in andere landen, maar we hebben dan toch een reactie gekregen van onze voetbalbond. Sportza. En dan gaan we een eerste keer naar het live voetbal. Hè. Club Brugge, Union, de Supercup. Daarmee schoppen we het voetbalseizoen op gang. Een zoveelste duel tussen club en Union. Daarin het is op Jan Breidel te doen vanavond op het veld van de kampioen. Een lange vakantie was het voor veel spelers absoluut niet met het WK-voetbal in de zomer. Ook Tom Boudewil is alweer gewoon aan het werk. Tom, goedenavond. Hoeveel waarde hechten de coaches van club en Union aan vakantie voor hun pionnen?
2: Goh, ik denk dat ze toch redelijk wat waarde hechten aan hun Supercup. Het is toch de eerste trofee van het seizoen. Zo kondigen ze het ook aan. Je zou kunnen denken, de winnaar gaat ermee pronken. De verliezer zal zeggen van, nou, het is een goede test geweest. Maar goed, ik denk dat beide clubs, en het zijn toch de topclubs in België van de afgelopen jaren, hebben ook al een paar keer op een rij tegen elkaar gespeeld voor de Supercup, dat ze toch met een trofee willen starten. Voor Club Brugge zou het einde zijn van een moeizame voorbereiding. En voor David Dubert en de zijne zou het natuurlijk wel een goede generale repetitie zijn voor dinsdag. Want dan komen ze opnieuw richting de kust. Dan helemaal door Brugge rijden richting Oostende. Als ze Bodo Glimt in de ogen kijken in de derde voorronde van de Champions League. Dus ik zou zeggen, het is al meteen een flinke test. De twee beste ploegen van België van de voorbije jaren.
0: En hoe zit het dan met de ploegen? Want ik zei het net, weinig vakantie natuurlijk tussen dat WK en de competitie start. Staan de spelers, en dan kijken we misschien vooral naar Club Brugge, die op het WK schitterden. Sommigen meer dan anderen ook meteen in de ploeg.
2: Ja, ze staan meteen in de ploeg en ik krijg nu een beeld van de nieuwe bondscoach. Oh. Mark van Bommel komt hier samen met de sportieve verantwoordelijke Maarten de Dobbeleer. Roel Vaijens is er ook, ex-Club Brugge, nu bij de Pro League. Dus op de eretribune zitten daar toch wel wat flinke namen. Maar de belangrijkste is misschien wel Mark van Bommel, die al meteen naar zijn internationals komt kijken. Die al meteen naar deze topwedstrijd komt kijken een week voor de competitie start. En ze zijn er dus bij. En ze, dat is dan Hans van Aken die als eerste uit de catacombe komt. Met Brandon Mechelen als derde. En Joaquin Seys als vierde. Dus zij starten meteen. Ze zijn pas begonnen dinsdag met trainen na een korte vakantie. Maar Leko zei, ja, ik wou ze sowieso minuten geven. En dan vind ik het beter om hen te laten starten. Ze gaan zeker geen 90 minuten spelen. Dus dat weten we ook al. En aan de overkant zijn er natuurlijk ook wel wat jongens die het WK hebben meegemaakt. Maar een Kevin Rodriguez.

0: Rodriguez bijvoorbeeld of een Promise David. Die staan niet in het basiselftal. Promise David die zit wel op de bank.
1: Alright, goed. Zometeen volgen dan inderdaad die wedstrijd bij jou, Union tegen Club Brugge, de Supercup op Jan Breydel. Tot zo.

0: Do You Really Want To Hurt Me van Culture Club. We gaan voetbal volgen. Als dat jouw ding is, zeker blijven hangen, want je krijgt meteen de eerste topper van het seizoen. Club Brugge Union in de Supercup. Ze zijn eraan begonnen. Tom Baudouin.
1: Inderdaad, het is Brugge dat de bal heeft en rustig combineert daar achterin met de bekende namen. Met Kyriani Sabbe, Jornes Pilaers, Brandon Mechelen en Joaquin Seys. Dat is de achterhoede van Club Brugge. Joël Ordóñez is nog niet verkocht, maar heeft een breukje, een middenvoetsbeenbreukje. Dat is niet makkelijk. Dat lijkt een kleine blessure, maar dat is een hele tijd dat hij buiten strijd is, zeker aan de voeten. Is dat heel onhandig als je voetballer bent. Maar gewoon ook als gewone mens om te

stappen, dat soort zaken. Misschien een tegenvaller in zijn ogen, omdat hij toch misschien wel de tijd rijp achtte, zeker na het WK. Ook de tijd rijp achtte om een stapje hogerop te zetten. Dat zal nu misschien wat moeten wachten. En Jorne Spileers krijgt voor de zoveelste keer een kans. Maar we zagen ook gisteren Mikulen nog aan het werk. En daar was ook een Zuid-Koreaanse centrale verdediger aan het werk met de bekende naam Lee. En die zou naar Club Brugge komen. Het duurt zijn tijd, want Trezol die werd diep gestuurd. En die liep dan Silla aan. En ondertussen wou Silla de bal trappen, heeft Visser aangegeven dat er een nieuwe bal moest komen. Dat die blijkbaar niet goed genoeg is. Nochtans is het een nieuw ontwerp, de kipstabal. En dan na die nieuwe bal ging Silla die vrije schop nemen. Maar liep hij dan toch maar plots naar voren. Dan liep McAllister naar de bal en die liep ook door. En Visser liet het allemaal zomaar eens passeren. Maar als dit de teneur opnieuw is van het spel van Union zonder Burgess, dan zitten we alvast weer gebeiteld voor wat frustrerende momenten hier in België, zou ik zo denken. De achterhoede van Club Brugge heb je gehad. Dan de driehoek op het middenveld is Vettelsen contract verlengd. Hans van Aken de aanvoerder. En Sisse Sandra als enige verdedigende middenvelder. Geen Onyedika, dus ook hij staat op vertrek richting Frankfurt. Een miljoentje of 10, dat is toch net iets minder dan in de glorieperiode van Onyedika. Maar voor deze wedstrijd was hij ziek, dus niet inzetbaar. En dan op de flanken ook de bekende namen Forbes en Diacon en Trezol, die dus diep in de spits. Geen Vermand, want in de vorige wedstrijden tegen Lens, want Club Brugge was daar even op stage, stond de Vermand op de linkerflank. En dat leek mij niet echt het goede idee. Patrice richting Fuseini. En die gaat al meteen trappen. En dat is maar net raast. Sommer, de enige nieuwkomer in het basiselftal van Club Brugge, ging op de knie zitten. Kon dus niet bij de bal. De aanname van Fuseini op de rand van de 16. Klaarleggen voor zijn linker, een plaatsbal. En dan gaat hij er maar net naast. En dat is dus de eerste dreiging van de bezoekers. Met die strakke inspeelpaas, controle. En dan de plaatsbal met links van Fuseini. De man toch in de picture afgelopen week. Omdat hij dus even door een man of vijf werd beroofd. En goed dat er een ploegmaat alles gefilmd heeft. Niet is tussen beiden gekomen blijkbaar. Maar daardoor is er toch al minstens eentje opgepakt door de politie. Maar goed, het is dan even in de schaduw gebleven. Dat het wel, wat was het, 7:30 of 7:30 's morgens was. Midden in een voorbereiding. Dat leek me dan toch een beetje vreemd. En daar wou Union, de club, dan toch maar geen commentaar op geven. Wat ook wel ergens vreemd is. Maar hij staat wel in de basis. Dus misschien kan hij hier al revanche nemen voor dat extra sportieve wat niet al te fraai is. Zeker niet. Maar de eerste kans dus voor Mo Fuseini. Een van de twee spitsen van Union. Samen met Raoul Floruch. Zij moeten dus de doelpunten maken. We hebben het team van Club Brugge overlopen. Dus met Sommer in doel. De 37-jarige Zwitser, de vervanger van Simon Mignolet. En aan de overkant, ja, Scherpen is net vertrokken. Kjell Scherpen, toch een sterk seizoen gekiept bij Union. Is naar Ipswich vertrokken. Dus Vic Chambare staat in het doel. Dat was ook vorig jaar zo toen Anthony Maurice plots is vertrokken. Weg uit Union. Toen is Scherpen later toegekomen. Maar Chambare deed het wel in de Supercup. En nu een beetje hetzelfde scenario. Al gaat iedereen ervan uit dat Hervé Koffie terugkomt naar de eigen Jupiler Pro League. En hij dus van Lens de eerste doelman zal komen. McAllister, Silla, Sykes. Dat is de achterhoede bij Union. Op het middenveld Van de Perre, Zorgan en die nieuwe Roemeen Olaru. Guilherme op links, Louis Patrice op rechts. En dan Raoul en Fuseini, dus de spitsen. Dus dat betekent dat beide ploegen slechts één nieuwkomer hebben opgesteld in de beide basiselftallen. Goede dingen gehoord van die Darius Olaru.

Al een 28-jarige Roemeen. Dus dat zijn we niet al te vaak gewoon van Union. Vettelse even tegen de grond gewerkt. Het stadion is zeer goed gevuld. Het uitvak niet helemaal volgelopen. En daarnaast op de familietribune zijn nog de meeste zitjes vrij. Maar ik ga er toch vanuit een 18.000-19.000 toeschouwers. Dat zij toch zeker zijn opgekomen voor de eerste afspraak hier op Jan Breydel. 7 minuten ver, 1 kans hebben we genoteerd. Die voor Union van Fousseyni. Maar de bal ging dus nipt naast 0-0. Sportza.

0: Talk Talk en Such a Shame. Eén kans voor Club Brugge stond er net op het blaadje van Tom in Jan Breidel in de Supercup tegen Union. Weer naar jou, Tom.
1: Nou, één kans voor Union wel te verstaan. Voor Fusaini met die plaatsbal net ernaast. En Raoul is er nog wat dichterbij geweest. Tegen de buitenkant van de paal heeft hij die bal geplaatst. En dat was een soort counter met de Fusaini op de linkerkant.

En dan was het de Spileers die altijd maar bleef wijken. Waardoor ze in de buurt van de 16 kwamen. Balletje breed naar Floruc. En die handelingssnelheid met de voetjes, dat was zeer snel. Controle en meteen plaatsbal tegen de buitenkant van de paal. En zo geen openingstreffer voor Union. Ondanks de pogingen dus van de twee spitsen van de Brusselaars. En twee keer stond Sommer aan de grond genageld. En kon hij niet tussen beiden komen. En heeft hij ook geen doelpunten geïncasseerd. Want het was niet tussen de doelpalen. Ondertussen Club Brugge toch ook even gedreigd met een strakke inspeelpaas van Sabbe. Goed weggedraaid bij Guilherme door Hugo Vettelsen. Dreigde dat hij zou gaan trappen. Kapte daardoor Sykes uit. Die met een gretige tackle het bos werd ingestuurd. Maar de kap was net iets te hard. Een goede rugdekking van die nieuwe centrale verdediger. Hij is er al een tijdje natuurlijk. Silla van begin dit jaar. Maar nu moet hij de vervanger worden van Burgess. En dat deed hij prima, die rugdekking geven van bij Ross Sykes. Het leverde Club Brugge wel een corner op. En dat was dan de eerste kans met Forbes aan de cornervlag. En voor de eerste paal de deviatie van Trezoldi. En de vuisten van Chambare die redding moesten brengen. Niet zo moeilijk, want het was geen harde kopbal. En ook van een metertje of twee voor de eerste paal. Dus hij kon de bal zien komen en ook wegboksen. Dus Fousseini en Raoul aan de ene kant en Trezoldi aan de andere kant. Terwijl Union de bal rustig aan het rondspelen is. Er is wellicht de druk van Club Brugge. Maar Silla komt er makkelijk uit. Een beetje... Ja, Forbes zet wel een beetje druk, maar echt met de neiging om die bal te gaan pakken, dat zeker niet. Fousseini en Floruc, die vinden elkaar prima hoor. Guilherme wil de actie maken op de linkerkant. Voorzet naar de tweede paal, maar Patrice komt ingelopen richting het penaltypunt. En de bal is te hard getrapt door Guilherme Smit, die ook al een goede voorbereiding achter de rug heeft. Een match of 7 hebben de Unionisten gespeeld en alleen één van de twee confrontaties met de PSV. Want ze hebben er twee afgewerkt. Eentje 3-3 gelijk gespeeld met onder andere twee goals van Fousseini. En de enige nederlaag in de voorbereiding hebben ze in dat tweede duel opgelopen tegen de Eindhovense club. En dat is een zware 4-0 nederlaag geworden. We krijgen nog eens een beeld van Mark van Bommel en een van zijn assistenten, de Belgische assistent, zit naast hem. Dat is Maarten Martens, groot geworden als coach, of toch iets groter geworden, want een echte topcoach is het voorlopig nog niet. Heeft enkel bij AZ goede resultaten gehaald in zijn eerste jaar, maar heeft de kans gekregen hier in de jeugdacademie van Jan Breydel. Langzaamaan gegroeid. En dan terug naar Nederland vertrokken. Want we noemen het eigenlijk wel een Belgische assistent. Maar eigenlijk heeft hij meer tijd doorgebracht als voetballer. En nu ook als coach in Nederland. Maar goed, het blijft een echte Bassevelder. Een echte meetjeslander. En dat weten we nog altijd dankzij die U13 Cup. Die telkens na het seizoen wordt georganiseerd. En nu toch al 27 jaar. Kwartier hebben we volgemaakt. Er is een beetje een wapenstilstand voor 22.650 toeschouwers. Dat zijn er toch nog net iets meer dan ik daarnet had geschat. Dat is een mooie opkomst voor deze eerste wedstrijd. Club Brugge tegen Union zonder doelpunten voorlopig 0-0.

0: Delay van Intergalactic Lovers. Anderhalf jaar is hij niet in actie gekomen, maar na maanden van juridische onzekerheid mag Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk opnieuw aan competitievoetbal denken. De 25-jarige Oekraïner was sinds december 2024 geschorst nadat bij een dopingcontrole een lage concentratie meldonium aangetroffen werd. Hij werd toen geschorst voor 4 jaar, maar die schorsing is nu teruggebracht naar de periode die hij al uitgezeten heeft. Mudryk heeft dat kunnen aanvechten bij het internationaal sporttribunaal TAS en met succes, omdat het Wereld Antidopingagentschap zijn technische richtlijnen rond die stof, rond meldonium, heeft aangepast. Als diezelfde staal als toen vandaag was afgenomen, was die zelf niet eens gerapporteerd geweest. Heel zuur voor Mudryk dus, maar tegelijk ook goed dat hij eindelijk weer aan voetballen kan gaan denken. Hij staat nog steeds op de loonlijst van Chelsea nadat de Londense ploeg hem haalde bij Shakhtar Donetsk voor 70 miljoen euro. Was een dure transfer, heeft er nog niet alles uit kunnen halen, uiteraard hij zelf, maar ook de club. 73 wedstrijden speelde hij voorlopig bij de Blues. Dat hadden er dus veel meer kunnen zijn. En benieuwd of hij nog een tweede leven krijgt bij zijn club.
1: Sportza.
0: Niet de meest intense start in de Supercup. Tom Barwiel.
2: Nee, maar we hebben wel al meer gezien, denk ik, dan gisteren met die wedstrijd in de Conference League tussen AA Gent en Cherkasy. Toch wat de kansen betreft, want in de eerste 20 minuten dus 3 goede kansen. Fousseini en Raoul tegen de buitenkant van de paal en Trezoldi aan de overkant. Met nu toch een opstootje daar aan de overkant met Mechelen die duidelijke fout maakte tegen Fousseini. Een plots Floric die dan ging duwen. En ja, dat was absoluut niet nodig. Maar voorlopig zonder kaarten. Ik heb zijn naam nog niet genoemd. Het is Laurens Visser die de Supercup in goede banen moet leiden. En dat is dan dezelfde scheidsrechter als vorig jaar. Het zijn ook dezelfde ploegen. Toen werd de wedstrijd afgewerkt bij de landskampioen Union. Dus daar was het te doen in het Dudenpark. Toen Club Brugge ging winnen met 1-2. En het jaar ervoor waren we ook hier van de partij. Met dezelfde ploegen. Dus het is gewoon de derde opeenvolgende keer dat ze tegen elkaar spelen voor de Supercup. En toen heeft Union gewonnen met 1-2. Liep het 0-2 uit. En Tsoli is dan met zijn allereerste doelpunt. Later zouden er nog heel veel volgen. Maar Tsoli

En net het officiële bericht dat Jesse Bissiwu heeft getekend voor Barcelona. Dus dat is dan een man zonder wedstrijd bij het A-elftal van Club Brugge. Gewoon dankzij Club Next. En die goede passage natuurlijk in de Youth League waarin het de finale heeft gehaald. Dus Barcelona, er wordt gezegd 10 miljoen plus bonussen en doorverkoopwaarde. Maar het is dus sinds een uurtje officieel bekendgemaakt door Barcelona dat Bissiwu, dat hij de overstap maakt. Van het ene FCB naar het andere FCB. Ja, applaus en ook een beetje hoongelach voor die slechte terugspeelbal van Sila, veel te hard. En daar kan Chambare niet bij. En dat betekent dat Club Brugge zijn tweede corner mag gaan trappen. Nu van de overkant met Diacon. Nadat Union daarnet de eerste corner kon versieren. Maar geen gevaar. Ook Michel Prudhomme zien we op de tribune zitten. Kijken naar die corner. Oh, op de bovenkant van de lat. Die ging heel hoog, maar die maakte ook een hele vreemde curve. Chambare verkeek zich daar helemaal op. Die bal viel en is nog altijd in het spel. Vetles is die gaan ophalen. Sabbe houdt het veld breed, maar het gaat naar Van Aken. Pasje binnendoor richting Sabbe met een gelukje. Maar geraakt niet voor bij Guilherme. En dan steekt hij ze er teen tussen. En gaat hij over de achterlijn. Ja, dat was zeer vreemd. Bijna een Olympisch doelpunt. McAllister stond wel nog te wachten op de doellijn. Nee, het is Van der Perre. Die stond te wachten. Maar ook hij moest niet tussen beiden komen. Bovenkant van de lat en zo weer het veld in. En dat betekent dat we toch weer iets hebben om te noteren. Die hoekschop van Diacon. En het dubbele gevaar komt dus telkens van op een hoekschop. De eerste minuutje of 10 geleden die van Forbes bij Trezol. Die aan de eerste paal de deviatie op de vuist van Chambare. En nu dus Diacon. Sabbe met de flankverandering. Indruk van Patrice, dat is goed gedaan. Ik kan er niet bij, ondanks een tackle. Diacon staat wel twee man weer voor zich. Patrice heeft die uitgeschakeld. De voorzet tegen het lichaam aan van de nieuwe aanvoerder van Union. En dat is Kevin McAllister. Ook van hem werd gezegd dat hij misschien andere oorden zou opzoeken. Hij is 28 ondertussen, de Argentijn. Dus als het ergens moet gaan gebeuren, dan is het toch stilaan het moment. Maar voorlopig is hij de nieuwe aanvoerder met Sykes dus. Drie verdedigers en Sila. Benieuwd toch wat de invloed zal zijn van Christian Burgess. Zijn vertrek. En niet alleen op het terrein. Zijn sturen, maar ook naast het terrein natuurlijk, want hij was de cultuurbewaker. En met het vertrek van François is ook de laatste vertrokken die mee is overgekomen van 1B destijds. Nog niet zo lang geleden eigenlijk. We zijn over 25 minuten ver. Eindelijk nog eens wat de opwinding met die corner van Diacon op de bovenkant van de lat. We wachten nog altijd op het eerste doelpunt. 0-0.

0: Eventjes Sweet Home Alabama. We gaan naar het nieuws van 9 uur. Zometeen volgt de match verder bij Sporza. Tot zo.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Heus de Zolder zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. In Pepingen in Vlaams-Brabant is vanmiddag een vrouw van 66 overleden bij een woningbrand. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het huis. De hulpdiensten hebben het lichaam van de vrouw gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit de Merchtem teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij, en hij hoopt op regen.
5: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En hetgeen dat we dan beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè.
4: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
6: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
4: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer, en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van het seizoen. Tom Boudewijl in Brugge, hoe staat het daar?
7: Een gelijke stand, 0-0, zonder doelpunten dus. En het is ook een wedstrijd een beetje in evenwicht. De laatste tijd heeft de Club Brugge wellicht het overwicht en loert de Union op de counter. De Brusselaars hadden wel de eerste kansen met Fousseini. Een plaatsbal net ernaast en meteen daarna die andere spits van Union, Raoul Floric, tegen de buitenkant van de paal. Club Brugge heeft dan wat meer het initiatief genomen met Trezoldi, een kopbal op de vuisten van Chambare, en Diacon met een hoekschop op de bovenkant van de lat. De internationals doen mee bij het Club Brugge, dus Van Aken, Mechelen en Seys. Het is voorlopig rustig. Het stadion zit bijna helemaal vol voor die allereerste afspraak. Maar voorlopig dus nog geen afscheiding.
4: Dank je, Tom. Vanavond bewolkt en meestal droog. Vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Geef nog het resultaat van de pick 3-trekking. De 3 winnende cijfers zijn 3, 4 en 1.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sporza.
2: Met Jonathan met de penningen.
0: Een goeie avond, je volgt de Supercup op de voet bij ons. Club Brugge Union nog 0-0 in de eerste helft. Tom Barbe.
7: 0-0 inderdaad. En Floric, ja, die heeft toch even revanche genomen voor dat opstootje een tijdje geleden. In het passeren naar Mechelen tegen de grond gewerkt. Even geschoffeld. En Visser die gaf een balvoordeel. Dat heeft hij prima gedaan. En nu gaat hij toch wel even een vermanende vinger opsteken richting de Oostenrijker. Die een heel moeilijk seizoen achter de rug heeft. Het voorbije seizoen dan. En nu.

een beetje op revanche moeten azen. Het zal niet makkelijk worden als de spitsen allemaal blijven met Rodriguez, met Promise David, met Fusseini, die ook wel een flinke aantal maanden heeft verloren. Guilherme op de linkerkant, maar geraakt voorlopig niet voorbij. Sabbe die goed staat te verdedigen. Forbes, prima tikker naar Sabbe. En dan Van Aken richting Diakon. Dat is de perfecte bal. Hij kan hem binnenhouden. 1-op-1 met Silla. Gaat er op zijn sloffen naartoe. Maar Diakon houdt in. Had beter de volle snelheid gehouden om dan te gaan dribbelen. Nu zoekt hij zijn rechter. Sleepbeweging met zijn linker. Trezoldi, maar dat was een beetje raar. Hij duikt weg van het doel en probeert dan te koppen. Maar die bal gaat eigenlijk een meter of 10, 15 naast de goal van Chambare. Die niet meteen achter de bal aanholt. U hebt ongetwijfeld gelezen dat alle zaken die op het WK zijn ingevoerd, dat die ook zijn overgenomen door de Belgische competitie inclusief. En dat was nog een extraatje wat ze er gisteren hebben aan toegevoegd. Ook al omdat de Premier League dat ermee kwam aandraven. Dus als de doelman geblesseerd is of gaat liggen, dan moet er eventueel een andere speler een minuut van het veld. Niet als hij aangetrapt is of zo natuurlijk. Maar dat is toch een regel ook om in de gaten te houden. Je ziet ook weer voortdurend het aftellen bij Laurens Visser. Dat zijn niet echt seconden, vind ik. Dat viel me gisteren ook al op. Of de twee confrontaties van AA Gent. Dat is, iedere scheidsrechter bepaalt een beetje op zijn eigen manier de aftelklok met de vingers. Forbes met een goede actie, maar Trezoldi is de bal kwijt. Dat hebt u misschien ook wel gelezen. 35 miljoen voor Trezoldi. Van AS Roma, maar Club Brugge houdt het been stijf. Diakon zoekt weer zijn rechter, achteruit naar Spileers. Iedereen is flink opgeschoven bij de Bruggelingen. We zijn 34 minuten onderweg in deze Supercup, nog altijd 0-0. Diakon gaat weer buitenom. Hier is Trezoldi met het hakje, maar niet zuiver genoeg. En ook niet binnen het doelkader. Was een goede actie. Geen of nauwelijks rugdekking van McAllister. En dan op snelheid, die eerste meters, gaat hij er vlotjes voorbij Louis Patrice. En dan de voorzet achteruit naar de eerste paal waar hij altijd staat. Nicolo Trezoldi achter het steunbeen met de hak, maar niet gekadreerd dus. En de intrap is richting Joaquin Seys. Dus Club Brugge meer en meer overwicht in deze eerste helft. Maar een beperkt aantal kansen en zeker nog geen doelpunten. 0-0.

0: Come on, Eileen van Texas Midnight Runners. De eerste prijs van het seizoen ligt voor het grijpen, de Supercup. Tegelijk ook nog een laatste wedstrijd met oefenwedstrijd Allures. Maar zowel Club Brugge als Union gaan het vanavond echt niet zomaar aan de andere laten. Tom Boudewil, we komen ook dichter bij de rust.
1: Ja, maar dat is zeker waar wat je zegt, dat we dichter bij de rust komen. Sowieso nog 6 minuten. Maar ja, dat het toch allemaal wat grimmiger wordt op het terrein. Het was samba dansen met Forbes en met Guilherme van een Portugees en van een Spanjaard. Van een Braziliaan kan je dat wel verwachten natuurlijk. En dan werd hij wel wat opgehouden, Forbes. Maar de assistentscheidsrechter die reageerde niet. En hij sprong op en ging dan het duel aan met Guilherme. Speelt wel de bal, maar Guilherme geeft aan dat hij geraakt werd. En dan gingen de poppen aan het dansen. En Forbes wou verhaal gaan halen bij de assistent scheidsrechter Ruben Wijns. En Visser kwam aangelopen met de eerste gele kaart. En die is dus voor Forbes. Terwijl die ook wel wat eerder had mogen getrokken worden voor Louis Patrice. Want de unionisten die hebben aardig wat cadeautjes in petto voor de kerstverse vader. En dat is dan niet voor Laurens Visser. Die is ook net voor de tweede keer papa geworden. Proficiat van hieruit. Maar ook voor Brandon Mechelen. Want we hadden het daar net al over de steekjes die Raul Floric heeft uitgedeeld. De tikken ook. En nu was het inspelen van Brandon Mechelen. En Patrice die kwam gewoon in zijn rug aangelopen. Ging gewoon niet voor de bal. Gewoon pardoes. Alsof hij tegen een muur liep. Of ik weet niet, het American football wou heruitvinden. Maar gewoon in de rug. Dat kon een goede whiplash geweest zijn voor Mechelen. En dan Seis die in de tackle ging. Om die aanval nog tegen te houden. Daar mocht Visser zeker ingrijpen met een kaartje. Maar dat is niet gebeurd. Forbes nu met zijn linker. Nee, het gaat naar buiten. Trezoldi. En nu Diaco met de volley. Vettelsen kan er niet bij. En voorlangs. Hier zat veel meer in. Forbes is de beste van de laatste 10 minuten. Zeker wel. En nu speelt hij Trezoldi aan op de buitenkant. Ging niet voor eigen succes. Silla stond hem op te wachten. Sykes kwam er ook aan. Zag Trezoldi op de rechterkant. En dan de voorzet voorbij de tweede paal bij de inlopende Diaco. Maar die kraakte half zijn schot. Ging voor langs Vettelsen. Kwam nog ingelopen. Gleed nog naar de bal. Maar kon er niet bij. En dus opnieuw Club Brugge. Dat toch al een tijdje het overwicht heeft in deze eerste helft. Slotfase ondertussen. Silla en McAllister nog even Trezoldi onder de zoden gestopt. Het is vooral Silla die een stamp op de enkel krijgt. En in de bots krijgt hij de bal ook nog eens in het aangezicht. Vrije trap dus voor Club Brugge. 10 meter over de middenlijn. Maar Spileers die bij dat...

0: opstootje met Mechelen. Die toch een stevige fout van Patrice. Nog even gingen overleggen met Sommer. Om het beter te doen. Forbes nog eens. Heeft de interesse opgewekt blijkbaar van Fiorentina. Maar heeft geen zin in Serie A voetbal. Dus voorlopig blijft hij nog bij Club Brugge. En dat zal ja, ook nog wel de komende maand zo zijn. Tot 3 september vrees ik dat al die spelers nog het hof zullen gemaakt worden. Dat we nog wel wat transfers zullen meemaken. En dat de kernen die nu op het blad staan, dat die nog wel flink zullen aangepast worden. Silla inspelen bij Vettelsen. En dan de knal tegen Silla aan. En ja, net niet over de achterlijn. Zorgan loopt daar te trekken benen. Kan niet verder. Steekt de arm de lucht in. En Club Brugge gewoon meteen gegooid. Moeilijke terugspeelbal richting Sommer. Maar met een goede borstcontrole komt hij vrij van de druk van Fusseini. Nou, Zorgan is gaan zitten. Hij wou er eerst niet van weten, Visser, maar legt het spel nu wel stil. Ik denk een beetje een even een tikke doorlopen van Sandra. Knie tegen knie denk ik dat het is, tegen de linkerknie. Adem Zorgan. En als ik het dan heb over jongens die misschien nog zullen vertrekken. Ja, dan denk ik meteen natuurlijk aan Adem Zorgan. Want die wou toch absoluut een stap hoger opwagen. Voorlopig is dat nog niet het geval. Camille van der Perre heeft al aangegeven in een interview. Nee, ik blijf zeker nog een jaartje ervaring opdoen op het middenveld van Union. Dat is dan redelijk duidelijk. Maar voor het overige, zowel bij Union als bij Club Brugge, kunnen er nog wel wat wijzigingen doorgevoerd worden in de kern. In sowieso. Daar denk ik toch aan bij Club Brugge. En uit ook wel. Diaco nog eens met de voorzet naar de eerste paal. Maar Chambare heerst daar net iets te scherp. Bal niet achteruit gekregen richting Trezoldi. En een goede interceptie is dat van Chambare. Benieuwd ook waar bijvoorbeeld Sisse Sandra gaat terechtkomen. Westerlo werd al gezegd. Maar kijk, hij staat toch mooi in de basis van dit elftal van Club Brugge. Sijs kopt de bal. De intrap van Chambare terug. En via McAllister zitten we terug bij de doelman van Union. Nogmaals eens een lange bal. Patrice verliest het kopduel van Mechelen. En dan kijken we even naar beneden waar Bert Verbeke staat. Bert is de vierde scheidsrechter. En hij geeft er 1 minuutje bij. 1 minuutje toegevoegde tijd is dat voor deze eerste helft in de Supercup. Terwijl Verbeke ook nog maar net terug is van de Champions League voorronde. Was hij vierde scheidsrechter bij Gornik Sabberze tegen Fenerbahçe, waar Lothar Dont heeft gefloten. Guilherme nog eens op de linkerkant. De voorzet is eigenlijk een half schot. Maar die bal gaat over de lat van Sommer. Geen rugdekking bij Sabbe. Sandra doet de inspanning niet. Ja, het is zoeken naar de linker. En die voorzet, noem het gerust een voorzetschot, gaat over de lat. Maar ook Sommer stond goed op te letten. En die bal zou er niet zijn ingegaan. Sowieso niet. Kort genomen die intrap. En dan wacht Sommer op een vrijstaande maat. Dat is Sisse Sandra. Maar Laurens Visser heeft een einde gemaakt aan deze eerste helft. Met vlagen goed voetbal. In het begin van Union met die kansen van Fusseini en Raoul. Maar daarna Club Brugge stilaan de betere geworden. En ook een paar keer kunnen dreigen. Maar we hebben de eerste helft van deze Supercup afgewerkt. Zonder doelpunten. 0-0.
1: Radio 1. Sportza.

0: Lost Boys van Phoebe Bridgers. We maken even de overstap naar het internationale voetbal tijdens de rust van Club Brugge Union. Hugo Broos heeft aangekondigd dat hij stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Broos, 74 jaar, stond op het afgelopen WK als coach langs de lijn van de Bafana Bafana en dwong een historische kwalificatie voor de tweede ronde op de wereldbeker af. Maar de lange periode zonder zijn familie begonnen wel zwaar door te wegen. En op een persconferentie vandaag kondigde Broos officieel zijn afscheid aan van Zuid-Afrika en waarschijnlijk ook van het trainerschap in het algemeen.
1: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision. Qualifying for the World Cup 40 years after my participation at the World Cup in 86 as a player with the Belgian national team brought things full circle. Therefore, I will not extend my contract as head coach of Bafana Bafana.
0: De cirkel is rond, al dus Broos. 40 jaar geleden stond hij als speler met de Rode Duivels op het WK en nu deed hij het dus als coach. Broos is trots op alles wat hij bereikt heeft samen met zijn spelers, met wie hij het Zuid-Afrikaanse DNA heeft kunnen ontwikkelen in de voorbije 5 jaar.
1: I thank the players for the belief and the trust they have placed in me as a coach and as a person. Together we created the Bafana Bafana DNA that earned us a bronze medal in AFCON, the second round in the World Cup

0: an historical achievement, and many fantastic games. We brought South Africa football alive again. Supporters found the way to the stadiums again. And we reunited this wonderful country.
1: Een derde plaats op de Afrika Cup en dus die tweede ronde op het WK, waar de absolute uitschieters van Zuid-Afrika onder Broos. Dankzij die prestaties leefde het voetbal opnieuw in Zuid-Afrika en vonden de supporters ook opnieuw de weg naar het stadion. Maar onze landgenoot heeft dus toch besloten dat het WK zijn laatste kunststukje was als bondscoach van Bafana Bafana. En of hij nu helemaal stopt als bondscoach of als coach in het algemeen, heeft hij niet helemaal bevestigd, maar ook niet helemaal ontkend, maar op zijn 74ste zal het er waarschijnlijk toch niet meer van komen.

0: Reed en Satellite of Love. Bij de mannen stak Tadej Pogacar vorige week zijn vijfde eindzege op zak in de Tour de France. Bij de vrouwen moet die Franse rittenkoers nog van start gaan. Morgen wordt met de Grand Départ in het Zwitserse Lausanne de eerste van 9 etappes gereden. Vorig jaar stak Pauline Ferrand-Prévot voor eigen volk de eindzege op zak. En dat is iets wat zij natuurlijk graag dit jaar opnieuw wil doen. Ze sprak vandaag met de internationale pers aan de vooravond van die eerste etappe. En onze Jan de Bruin was er ook bij.
1: It will be challenging for sure. It's also really cool because I think a complete rider will win this Tour de France. With the TT, you know, with Wout van Aert, but also with really hard and punchy climbs. So I think it's going to be really interesting. Also having such a hard stage, you know, at the end of Tour. So I think we will have a lot of suspense until the end, which is it is good for the TV and for. For the

0: public also. So I'm curious to see, and now I can't wait.
1: What do you think is the biggest challenge for you in this tour?
0: The biggest challenge would be the TT, because it was a long time. You know, I didn't jump on the TT bike, so I had to first find a good position on the TT bike, a comfortable one, and also a fast one. So we have been working a lot since this winter to find a good setup, a good position, and to prepare the best way possible for the TT. So. But you know, it's also a question mark because I didn't do any TT in racing. So, I really don't know. It'll be interesting to see.
2: It has been 3 months since you have been racing. Are you a little bit in doubt then, or no?
0: No, because you know, I really like to train hard, and I know that I can push my limits in training even more than in racing. So, for sure, you know, I'm curious to know how also the other. Did and the progress during this time, but I also feel quite comfortable in the bunch, you know, and I like when it's a bit hectic and this adrenaline. So I'm more exciting than feeling anxious or
2: Did you do the exact preparation as last year?
0: Yeah, we took for sure the things who worked last year, we kept them, but for sure we had to prepare for the TT, so it was also another thing, another challenge. So it was a bit different because I had to train on the TT, but otherwise it was quite the same, you know, a lot of time in altitude and working hard and try to enjoy the time alone and the pain.
3: Ja, genieten van de tijd alleen en van de pijn. Even vertalen wat Pauline Ferrand-Prévot nog vertelde. Ze denkt dat een erg complete renster uiteindelijk de Tour de France FAM zal winnen. Die start dus morgen. Het is een zwaar parcours met een moeilijke tijdrit en ook een heel zware slotrit. 4 keer de beklimming van de Col d'Ais op een etappe van net geen 100 kilometer. Maar, zegt ze, de grootste uitdaging zal toch echt wel die tijdrit worden. Het is lang geleden dat ik nog op een tijdritfiets heb gezeten. Dus het was even zoeken naar een comfortabele en snelle positie op de fiets. Maar daar heeft ze heel hard aan gewerkt, maar het zal toch afwachten blijven, zegt ze ook. En wedstrijdritme heeft de Française niet. Dat is opvallend, maar het schrikt haar niet af, want ze traint graag hard. Dan kan ze zichzelf harder pushen.

0: Country Marlowe's en Through the Changes. Juli zit er bijna op, maar de transferperiode in het voetbal zit nog maar aan de helft. Het is al druk geweest en er zal nog veel volgen. Ook vandaag is er veel gebeurd, aangekondigd en geofficialiseerd. De transfer van Club Brugge jeugdproduct Jesse Bissiou bijvoorbeeld, die trekt naar het grote FC Barcelona zonder ook maar één wedstrijd bij het elftal van club te hebben gespeeld. En toch levert hij om en bij de 10 miljoen euro op. Betekent 5 jaar bij Barcelona. Ook nieuws uit Engeland, want daar is Newcastle United ook zijn trainer kwijt. Eddie Howe vertrekt er. Dat zat al langer in zijn hoofd, maar hij heeft gewacht tot op een goed moment, zegt hij. Een uitstekend moment is het toch niet echt. 2 weken voor de competitiestart in de Premier League. Howe is aangesteld bij de Magpies. Bij de Saudi-Arabische overname enkele jaren geleden. Hij heeft mee de weg omhoog ingezet in het St. James's Park. Maar ziet de totale leegloop bij de club op dit moment vast. Ook met ledenogen aan. Anthony Gordon vertrok al. Sandro Tonali ook. En Bruno Guimaraes ook op het middenveld. Staat ook heel dicht bij een overstap naar Arsenal. De laatste punten en commas worden daar gezet. En tot slot ook nog even naar Nederland. Daar tekent de Duitser Julian Brandt bij Ajax. Grote naam. Overtuigd door technisch directeur Jordi Cruijff. Brandt komt transfervrij over van Dortmund, waar hij ook heel lang een belangrijke pion was.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: Transfers staan vast en zeker ook nog te gebeuren bij de grote ploegen in ons voetballand, bij Club Brugge en bij Union bijvoorbeeld. Maar die moeten vandaag al aan de bak, zijn al aan de bak ondertussen in de tweede helft van de Supercup, die van start gegaan is. Tom Baudouin.
3: Ja, dat klopt, maar het zijn weinig nieuwelingen dus in dat basiselftal. Veel dezelfde namen, 20 om precies te zijn. Alleen Jan Sommer, de doelman van Club Brugge, de 37-jarige Zwitser, toch een icoon van het Zwitserse voetbal. Dat is een nieuweling bij Club Brugge. En aan de overkant Darius Olaru, de Roemeen van 28. Het is niet dat hij er hier helemaal bovenuit is gaan steken in de eerste helft, dat zeker niet. Union heeft een aantal keren goed gevoetbald. Met de korte paasjes vlot gecombineerd. Maar het heeft niet al te veel opgeleverd. Het moest allemaal komen van de snelheid van Fusseini. En de trap van Floruc. Dat hebben we genoteerd in het begin van de wedstrijd. Daarna het initiatief overgenomen door Club Brugge. En zelf een paar keer kunnen dreigen. Seis en Vetlessen op de rand van de 16. Sila in zijn rug. Met Sisse Sandra moet het weer achteruit bij Brandon Mechelen. En daardoor kan Union weer wat opschuiven. Seis, Sandra, allemaal jongens van Club Next. In de rug gespeeld door Seis. Sandra was diep doorgegaan. Flinke schaarbeweging. Maar hij had wel de bal. Joaquin Seis wil dan gaan voetballen met Diacon. Maar Patrice is een strijder. Vecht voor elke morsel grond, voor elke bal. En daardoor komen de bezoekers toch weer in balbezit. Maar de druk blijft wel van Club Brugge. Met Diacon en Seis hier op de linkerkant. En een applausje boven het hoofd van Ivan Leko. Om de druk die toch weer balbezit oplevert in de vorm van een inworp. Sandra achteruit naar Brandon Mechelen. Die vandaag zijn 550ste wedstrijd speelt voor Club Brugge. We willen graag nog eens het record pakken. Terwijl Forbes achteruit en Trisoldi trapt naast de bal. Sabbe dan maar met de knal op de hielen van de Perre. En daar is de goal van Trisoldi. Het bleef maar duren. Ze kregen de bal niet weg. En is dat dan 35 plus 1 miljoen

voor Nicolo Tresoldi. Na nauwelijks 4 minuten is het een meervoudige poging van Club Brugge. Zijn eerste bal die ging nog helemaal verloren tussen beide benen. Maar het is een randje buitenspel bij het vertrekken van de bal van Vetlessen richting Forbes. Achteruit Tresoldi afgeblokt. Samme komt nog wel bijsluiten voor de knal tegen Van der Perre. En dan een volley, mooi gedaan, over McAllister, over Hoeks en binnen. Maar de pas van Vetlessen naar Forbes, daar moet nog wel eens naar gekeken worden door Jan Boterberg. Sykes kon er niet bij. Op het moment dat die bal vertrekt van Vetlessen, moet er gekeken worden door Boterberg of het effectief buitenspel is of niet. Visser vraagt alleszins aan de Bruggelingen om richting de eigen helft te trekken. Dus ik ga ervan uit dat het gewoon een doelpunt is. Ja, Fousseini moet meteen die aftrap nemen. Dus de bevestiging dat het een goal is. De openingsgoal van het nieuwe seizoen. Nog niet van de nieuwe competitie. Dat is voor volgende week vrijdag ook hier in het Jan Breydelstadion. Wanneer Club Brugge het gaat opnemen tegen een gauwgenoot. Tegen een nieuwkomer, een terugkomer eigenlijk. KV Kortrijk met een aantal ex-Bruggelingen. Die terugkeren naar de heimat hier. Tresoldi die is begonnen met wat hij is geëindigd. Want hij heeft toch een doelpuntje of 23 gemaakt het voorbije seizoen. Na een moeizame start zijn de goals er blijven uitrollen. En nu opent hij het seizoen in de Supercup met de openingstreffer al vroeg in de tweede periode. Met een leuke volley. 1-0 voor Club Brugge.

0: Allee, allee. Club Brugge op voorsprong in de Supercup. Komt er een reactie van Union in het begin van de tweede helft? Tom Baardeweel.
1: Voorlopig niet. Het spel heeft even stilgelegen omdat er een flinke botsing was tussen Mechelen en Van der Perre. Ze gingen er allebei voor en botsten dan tegen elkaar. Maar Club Brugge heeft de hele tweede helft onder controle. Dankzij die vroege goal ook van Trezoldi. De 1-0 van de Duitser. En nu heeft Union nog niets kunnen terugdoen. Ze zijn nog niet in de buurt geweest van Sommer, die wel een aantal terugspeelballen heeft te verwerken gekregen. Zoals nu Eetje. Hij gaat voetballen met Mechelen. Seis hakje richting Diacon. Trezoldi zoekt de diepgang. En Van Aken heeft ruimte. En dan naar de buitenkant. Maar Trezoldi zit ertussen. Dat is eigenlijk de perfecte beweging voor een verdediger. Want Seis was helemaal meegekomen op de linkerkant. En dat had Van Aken gezien. Maar tegengehouden dus die pas van de captain door Trezoldi. Voorzet dan toch maar van Sabbe, die echt wel aan een goede wedstrijd bezig is daar op de rechterkant. Diacon, al vaak opgedoken op de linkerkant in de tweede helft. Sisse Sandra, Vetlessen, wat schoonheidsfoutjes, dat wel. Van Aken draait zich vrij, wil dan Vetlessen weer aanspelen. Maar Sykes zet er zijn 48 tussen. En zo hobbelt de bal tot bij Chambare. Die trapt hij dan naar voren en... Ja, open doekje voor Brandon Mechelen. Want die haalt de bal zomaar eventjes vlotjes uit de lucht. Alsof hij een Messi himself is. Diacon voorbij Patrice. Daar de tackelende McAllister. En een corner voor Club Brugge. De eerste in de tweede periode. Absoluut niet makkelijk. We kijken nog eens in de herhaling die balcontrole van Mechelen. Want die bal kwam van achter hem, van in de rug. En dan zo uit de lucht gehaald. Heel mooi gedaan. Door Brandon Mechelen, die nu aan zijn 15e seizoen is begonnen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Frankie van der Elst en Gabi Savat. Hij moet er nog een paar inhalen. Raoul Lambert, die hier voor ons op de tribune zit, dat wordt moeilijk, denk ik. 18 seizoenen. Maar er zijn er ook twee met 16 seizoenen. Fernand Bone en Danny Verlinde. Die moet hij misschien nog wel te pakken kunnen krijgen. Maar de uitdaging wordt natuurlijk die 18 seizoenen van Lotte Lambert. Want Mechelen is ondertussen 33. Maar nog altijd fris en fruitig. Ook in het begin van deze competitie, ondanks een lang seizoen. En een prima WK, dat mogen we toch zeker zeggen. Kyriani Sabbe. Ja, Union doet eigenlijk niets meer. Fousseini en Raoul Floruc die... Zo floreerde in de openingsfase van deze Supercup. Die komen niet meer in het stuk voor. Het is telkens weer Club Brugge dat in de aanval trekt met Diacon weer op de linkerkant. Af en toe wel eens Forbes voor de variatie op de rechterkant. Van Aken aangespeeld door Mechelen. En dat is de vraag, hoe lang gaan ze blijven staan? Die Rode Duivels, Van Aken, Mechelen, Seis. Want Leko had toch gezegd dat hij niet zou... 90 minuten op het veld laten staan. En ik ga ervan uit dat het ook geen 85 zal zijn. Mooie infiltratie van Vetlessen. Na het inspelen van Sisse Sandra. Die zeker niet tegenvalt in deze Supercup. Corner. Terwijl ze met z'n tweeën nog staan te wachten. Om erin te komen. En dat is Anan Kalaili. Jawel, die voetbalt ook nog altijd... Voor Union en ook een andere nieuwkomer, Moffo Keng, de filmer dus, de cameraman van die fase met... Ik moest even kijken, want in dat duel tussen Vetlessen en Camille van der Perre viel hij toch niet echt vlotjes. Van der Perre, de duw van de Noor, was een stevige duw en ook bestraft eigenlijk door Laurens Visser. Louis Patrice is de eerste die naar de kant mag komen. En ook Raoul Floruc, zoals ik al zei, van het platform verdwenen. Toen hij nog op het veld stond. En nu dus ook helemaal van het veld verdwenen door die wissel na een uurtje voetballen. Anan Kalaili, u kent het verhaal bij Inter. Daar zou hij een contract gaan tekenen, maar niet door de medische testen geraakt. En dus lijkt het dat hij op weg is naar... De Premier League, Nottingham Forest bijvoorbeeld, wordt genoemd. En Relé Bohil Mofokeng is een van de toch talrijke nieuwkomers bij Union. Die al heel vroeg gingen transfereren. Met het oog op wat komen gaat dinsdag tegen Bodo Glimt. We volgen ook een aanval met de Roemeense international op de linkerkant. Mofokeng meteen aangespeeld. Zoekt zijn rechter afleggen. Maar Fouzeini kan er niet bij. En dan Trezoldi wordt afgeblokt. Ook Sabbe tegen de grond gewerkt. En dan Fouzeini die nog wel eens gaat trappen. Bal wijkt af. En dat levert Union nog een corner op. Trezoldi met het verontschuldigende handje richting Forbes. Want had hij de bal kunnen spelen, dan was Forbes helemaal vertrokken van op de eigen speelhelft. Er was geen dekking meer bij de Portugees. Olaru komt naar onze kant hier voor de corner te trappen. De eerste corner voor Union. Ze hadden er ook eentje in de eerste helft. Van op de rechterkant. Iedereen terug bij Club Brugge in stelling in het eigen strafschopgebied. Allemaal in de kleine rechthoek en rond het penaltypunt nemen ze de honneur zwanger richting de tweede paal. Sykes gaat er naartoe, maar kan er net niet bij. Trezoldi is de man die kan wegwerken. En dan een klein tipje van McAllister. Maar niemand kan erbij. Snel uitgetrapt door Sommer. Omdat er toch wat volk van Club Brugge meteen is gaan sprinten. Maar ook die van Union zijn helemaal teruggekeerd. En staan nu helemaal ook weer in organisatie. Terwijl Club Brugge nog zoekt van op de rechterkant. Met Forbes en met Sandra. Hans van Aken. En dan toch weer achteruit naar Sijs en Diaco. Om het op de linkerkant te proberen. Met Kalaili voor zich. De voorzet wordt eruit gehaald. En dan de tackle van McAllister. Was op de bal, leek me. Maar wel bestraft door Visser. Dat is toch nog een leuke plek. Naast de 16 weliswaar. En zo ook de eerste gele kaart voor Union. En die is voor McAllister. Die het niet echt begrijpt. Speelt de bal, maar heeft ook de voeten mee. Beide voeten van de Fransman. Dus we blijven nog even hangen. Sorry daarvoor. Maar deze vrije trap met Diaco. Met de Sijs die wel meteen wegwandelt. Dus Diaco gaat deze vrije trap voor zijn rekening nemen. Op bijna

Ik zou zeggen halverwege, maar daar zitten we nog niet. Een minuut of 20 zijn we aan het voetballen. In deze tweede helft met Diacon en Vetlessen. Kan kort, maar Sijs. Die staat vrij.

0: Idiotek van Radiohead was dat nog. We zitten dicht bij het nieuws van 10 uur. Club Brugge leidt in de Supercup met 1-0 na die schaarvolie van spits Nicolo Tresoldi. Kort na de rust, 20 minuten, zoiets, nog net iets meer, heeft Union nog om daar wat aan te doen. En dat kan je straks gewoon opnieuw bij ons volgen. Die slotfase hier op Radio 1 bij Sportza. Tot zo dus, wij gaan naar het nieuws.
1: Procent verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100%

0: Bier.
1: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaperis. In Brussel zijn 2 verdachten aangehouden voor poging tot moord na een geweldig incident met een mes gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. 2 mensen zijn toen naar het ziekenhuis gebracht, van wie er 1 ernstig gewond is. In Huis de Zolder in Limburg zijn in de vooravond 4 mensen opgepakt na een schietincident, dat meldt het parket van Limburg. Daarbij is niemand gewond geraakt. De lokale politie kreeg er steun van het bijzondere bijstandsteam. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. Heel wat landbouwers hebben last van de droogte. Thomas Verspecht uit Merchtem in Vlaams-Brabant teelt venkel, peterselie en kolen. Hij moet 's nachts zijn velden besproeien met water uit een eigen bassin van 1 miljoen liter. Dat is intussen half leeg. De grond is zo hard als beton, zegt hij. Hij hoopt op regen.
3: Als we niet beregenen, weten we sowieso dat het verleuren is. En hetgeen dat we dan beregenen, proberen we toch nog altijd het beste van te maken. Het is 24 op 24. In hoop van zegen dat we toch nog iets kunnen recupereren van al het werk en tijd dat we er al hebben ingestoken. Hè.
2: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken, met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. En dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres, en El Niño gooit olie op het vuur.
4: We have already endured the summer of extremes, apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
2: En ook de klimaatverandering maakt het weer extremer en die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. Ja, Helene van der Beken, hij verwijst onder meer naar die bosbranden in Zuid-Europa deze zomer. Hoe staat het daarmee?
5: Op dit moment woedt er in Athene, in Griekenland, een natuurbrand die heel snel uitbreidt. Daar worden mensen geëvacueerd. De 2 grote branden op het Griekse eiland Kreta lijken dan wel weer onder controle, maar de forse wind blijft daar wel een groot risico. In Portugal dan, daar is een zware bosbrand in het noorden van het land. 1000 brandweerlieden zijn daar nog mee in de weer. En in Spanje zijn er ook nog altijd verschillende brandhaarden. De grootste in de buurt van Madrid en in de regio Valencia aan de oostkust. In Turkije lijkt de situatie dan weer te verbeteren, net als bij Bordeaux in Frankrijk. Daar mochten intussen al bijna 200.000 mensen die geëvacueerd waren terug naar huis. Maar in de vaart, dat is tussen Nice en Marseille, moeten nu opnieuw mensen hun huis of camping verlaten, want daar is het vuur wel weer opgeflakkerd.
2: Dank je, Helene. Sport Rode Duivel Jeremy Doku is tijdens het WK voetbal op de spoedafdeling van een ziekenhuis beland. Dat vertelt hij zelf op zijn YouTube-kanaal. We wisten al dat Doku een infectie aan de luchtwegen had. Hij zegt nu dat hij op een bepaald moment een ongeziene pijn had en niet meer kon bewegen.
6: I just want to talk to you guys about how I experienced the World Cup. I felt my flesh. I felt the pain that I've never felt before. I couldn't move. I wanted to cry. I was 1 o'clock a.m. and I went to the emergency.
2: Doku kreeg veel kritiek tijdens het WK omdat hij onder zijn niveau speelde volgens velen. De Rode Duiver vertelt ook over hoe hij van de VS naar Londen en terug is gevlogen om zijn pasgeboren zoontje te kunnen zien. In het voetbal is de Supercup aan de gang tussen Club Brugge en Union. De landskampioen en de bekerwinnaar van afgelopen seizoen nemen het tegen elkaar op voor een eerste trofee van dit seizoen. Tom Boudewijl in Brugge, wie leidt de dans in de tweede helft?
7: De recordwinnaar, en dat is Club Brugge. 1-0 is het. We moeten nog iets minder dan 20 minuten voetballen. Het was een goal net na de pauze van Nicolo Trezzoldi. Mooie schaarvolley en zo 1-0. En dat is wel verdiend, omdat ondanks een goede beginfase van Union met kansen van Fusaini en Raoul, Club Brugge langzaamaan beter is geworden en toch wel het overwicht had en een paar keer kon dreigen. Maar scoren, dat zat er niet in de eerste helft. Tot dus meteen na de pauze Trezzoldi voorlopig het enige doelpunt heeft gemaakt. 1-0.
2: Dank je, Tom. Het weer: vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op nevel of mist en tot 16 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Temperaturen tot 28 graden en aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0%

0: Alcohol 100% bier.
1: Radio 1.
2: Sportza.
1: Met Jonathan met de penningen.
3: Opnieuw welkom. Gaat Club Brugge lopen met de eerste prijs van het nieuwe seizoen of komt Union toch nog met een scherp slotoffensief? Vervolgen bij Tom Barwiel.
4: Het ziet er zo naar uit. Nog altijd 1-0. Corner met Le Maréchal die net is ingekomen. Chambard komt met één vuist en kan die corner van de Fransman weg. Kloppen. Er zijn wat wissels doorgevoerd. U hebt de eerste nieuwe naam gehoord. Dat is Félix Le Maréchal. Ook voor hem een nieuw blad dat moet beschreven worden. Want sinds januari is hij hier bij Club Brugge. En heeft niets of nauwelijks iets kunnen doen in dat eerste half jaar. Ook Hugo Siquet is erbij gekomen in de plaats van Joaquin Seys. En Romeo Vermanti daarnet al de voet had bij de 2-0. Had de bal eigenlijk altijd moeten afgeven aan de meegelopen Carlos Forbes, want die stond helemaal vrij klaar om in het lege doel te duwen, maar Vermant ging voor eigen succes en dat was niet goed afgewerkt, gepareerd die plaatsbal door Chambard, de kans op de 2-0 in eigenlijk een periode waarin Union beter was geworden, met onder andere een schot van Mofokeng, de Zuid-Afrikaan die dus zijn bondscoach afscheid ziet nemen, dat hebben we daarnet nog gehoord van Hugo Broek. De Zuid-Afrikaan die twee keer in de basis stond op het voorbije WK. Vermant ook nu weer balverlies in dat duel met de McAllister. Opletten nu, daar is McAllister opnieuw. En hij schiet hem binnen. Voilà, dat mag Vermant zich aanrekenen. Niet de 2-0 aan Forbes gegeven. En nu willen dribbelen in de of rond de 16. De bal kwijt aan McAllister. En hij maakte 1-1. Nauwelijks iets weggegeven, Club Brugge. En bijna freewheelend naar het einde van deze Supercup. Maar hier is dus Vermant. Die wil een panna bij McAllister. En dat is een verdediger. Die houdt zijn been dicht. En dan ook Sandra verdedigt niet mee bij de opkomende McAllister. Ze laten hem lopen. En dan schiet hij hem hard voorbij Sommer. Ja, dat is een aaneenschakeling van fouten voor de gelijkmaker van de aanvoerder. Die sneller op de bal is dan de nieuwe aanvoerder Brandon Mechelen. Want Hans van Aken is naar de kant gehaald. Dus samen met Seys en Mamadou Diakol. Promise David gaat er ook in komen. Een leuk pinkje met de teamafgevaardigde en Fousseini. Die komt naar de kant. Daarnet ook al Zinelli en Niang erin gebracht. Want ondertussen Oularu en Guilherme ook al laten rusten. Dus nu de vijfde is Fousseini. En dat betekent dus dat we niet richting verlengingen gaan. Dat gaan we de mensen en de spelers nu nog niet aandoen. Maar het zal dan meteen penalties zijn. Dus de korte pijn sowieso. En op zich is dat zeker niet verkeerd. De gelijkmaker van Kevin McAllister. Club Brugge. En Mechelen. Le Maréchal komt de bal ophalen. Siquet zoekt diepgang op de linkerkant. Vermant. Slechte pas in de voeten van Mofokeng. En dan Zorgan. Sandra doet de tackle niet naar de buitenkant. Sabbe doet de tackle wel tegen Young. Dat is een stevige ingreep op de bal wel. En dan de overlap van Sabbe bij Forbes. Forbes gaat nog eens door op de rechterkant. Maar Sabbe wordt afgeblokt daar. Stevige tackle, maar perfect op de bal. Toch een van de beste op het terrein. Kyriani Sabbe. Dus hij is vroeg in vorm. Kan Club Brugge het verschil nog maken in de laatste 12 minuten? Ze spelen naar de goede kant. Met de Siquet op de linkerkant. Spileers komt de bal vragen. Daar gaat het ook naartoe. Sabbe is vrij op de rechterkant. Het gaat eerst naar Sandra. Siquet. Bal naar voren. Blind getrapt. Maar ja, als je het kopduel met Ross Sykes moet aangaan. Dan is dat bijna verloren moeite. En Mofokeng doet dat prima. Kalaili met de flankverandering. Maar dat is zelfs niet in de buurt van Promise David. Die dus ook terug is van het WK. Niet te veel getraind. Vandaar dat hij ook nog niet al te veel minuten moet maken. De laatste 10 minuten die komen er aan de

0: Car Crash van Kids with Buns. Krijgen we na gisteren bij Agent opnieuw een strafschoppenreeks. Dat is het voorlopige scenario alleszins in de Supercup. Bij een 1-1 in de slotfase tussen Club Brugge en Union Tombouwerwild.
1: De beide ploegen hebben nog 7 minuten om daar iets aan te doen. Club Brugge blijft aanvallen. En het moet af en toe wel eens uitkijken voor het tegenbrek van Union. Maar die zijn zeer schaars. Sike nu met een ziekenhuisbal tot in de voeten van Niang. Die opnieuw een tegenaanval kan lanceren. Promise David doet dat goed bij Mechelen. En Spileers moet terugkeren met de tackle. En dat doet hij prima. Ja, Mechelen liet zich daar net iets te makkelijk in dat duel opzij zetten. Waardoor Promise David de vrije ruimte had richting Sommer. Maar goed, het gat dichtgelopen door Spileers. En dan de tackle, ook hij op de bal. En dat leverde hem een applaus op Jorne Spileers. Het is alsof hij al een jaar of 10 meedraait. Hij draait al een tijdje mee natuurlijk, maar hij is nog altijd maar 21. Jorne Spileers. Forbes nog eens aan de middenlijn. Heeft heel wat acties gemaakt nu richting Sabbe. Stresoldi, Vermans staat op de linkerkant. Eerst de Vetlissen, maar ze geraken niet op de linkerkant. En dan moeizaam richting Sabbe. Weggewerkt door Ross Sykes. De bal moest aan de linkerkant geraken. En dat lukte maar niet bij de controle van Vetlissen. Stond hij niet goed ingedraaid. En dus was het balverlies omdat er ondertussen redelijk wat volk achter de bal stond. Zeker in de zone waar Club Brugge probeerde door te geraken. Nog iets meer dan 5 minuten. Le Maréchal ook met een paniekbal naar voren. Onzuiver, zoals Sike dat ook wel deed. Een paar minuten geleden in die voeten van Niang, waardoor Promise David kon vertrekken. Mofokeng had ook wel de ruimte op de linkerkant, maar kreeg de bal niet. Tresoldi. En dan McAllister die bal weggooit. Moet wel opletten, want hij heeft ook al een gele kaart gekregen. In dat duel met Tresoldi die te veel de handen gebruikt. En een vrije trap dus. Terwijl we wachten op een bal. Die is bij Visser. En Mofokeng moet zijn kousen wat meer naar beneden trekken. Dat het wit er niet al te veel doorkomt. Sabbe opnieuw op de rechterkant met Forbes. Zoekt zijn linker. Sabbe gaat weer buitenom. Het paasje is niet goed en staat bovendien ook buitenspel. Opgemerkt daardoor de assistent scheidsrechter net iets te snel doorgelopen. Terwijl David Hubert hier aan het praten is met Bert Verbeke. De vierde scheidsrechter nog een fase aan het bekijken. Vrij trap voor Sean Baren dus. Leko fluiten de handen in de lucht om aan te geven. Het duurt allemaal te lang. Spileers met het kopduel van Promise David. Sykes knalt de bal weer naar voren. Opnieuw richting de Canadees. En dan Sandra. Mooie technische beweging. Forbes voorbij Sykes. Silla moet ook gaan lopen. Is net iets sneller op de bal. En kan hem terugspelen richting zijn eigen doelman. En dan weer de lange bal naar voren. Met Spileers en Promise David. En de vrije trap in het voordeel van Union. En zo gaan we de absolute slotfase in. Met Club Brugge dus als recordhouder van het aantal Supercups. 18 in totaal. De vorige van vorig jaar. Dit is de 46e editie van de Supercup. En het is de 23e finale voor Club Brugge. Dus 1 op 2. En dus 18 van de 22 hebben ze al gewonnen. Dus dat is redelijk opvallend. Vermand. Met Le Maréchal. Net voor de neus van Ivan Leko. Net iets te naïef. Die bal naar voren getrapt. En dan Van der Perre tegen Le Maréchal aan. Om dan de doeltrappen te krijgen. Ik zie onder andere Tsawa die klaar staat om er nog in te komen voor de laatste 3 minuten. Nog 3 minuten dus en 1-1. Ook Koren vandaag jarig, die komt er nog in. 1-1 dus.
2: Radio 1. Sportza.

0: Slow Hands van Interpol. Ik ruik penalties in de Supercup, maar Tom Boudewil kan meer zintuigen aan het werk zetten in Jan Breidel. Tom.
1: Ja, Forbes die smeekt om een penalty. Nou, een hele mooie combinatie hoor. Forbes is prima. Hij is al on fire toen hij infiltreerde. Ondanks het feit dat de Niang stevig aan zijn trui trok. Via Trezoldi en Koren het paasje door de benen bij de infiltrerende Forbes. En dan kreeg je een duw van McAllister. Maar Visser gaf aan, nee, geen penalty. Maar het was een prima combinatie van Club Brugge. Terwijl Union daarna uitbrak met Promise David een knal. Maar te centraal en geen probleem voor de ervaren Sommer. Koren nu ook in het duel met Zorgan. Dat is prima met dat kleine ranke lichaam. Blijft hij wel stevig op de been in dat duel. En daar is Forbes weer op de rechterkant in de toegevoegde tijd. Sabbe geeft de bal mee, maar het was wel een beetje getelefoneerd. En Ross Sykes nam de telefoon op en stak er zijn lange benen tussen. Nu Sabbe verder duwen samen met Le Maréchal. Zat meteen in de wedstrijd Felix Le Maréchal. Forbes nu met Sawa. Koren achter het steunbeen. Mooi gedaan. En dan McAllister toch weer. En nog eens een poging van Mechelen. Ja, mooi gedaan van Koren. Technisch fraai achter het steunbeen. En dan McAllister met de brede schaar om dat te gaan afblokken. Wel nog een corner op die trap van Brandon Mechelen. We zijn bijna 2 minuten ver in de toegevoegde tijd. Er komen er slechts 3 bij. Sieke met de corner naar de eerste paal. Verlengd en op de lijn gered door Silla. Daar waren ze zeer dichtbij. Het is Promise David trouwens. Brandon Mechelen aan de eerste paal. En dan Promise David die hem met het hoofd, met al die dreadlocks, de lucht in stuurt. En de bal over de lat kan deviëren met het hoofd. Anders was Mechelen de matchwinnaar geworden. Helemaal in de toegevoegde tijd. Wel nog een corner nu van aan de andere kant met Forbes. Heel wat verder. En nu kan Promise David hem wegwerken. Le Maréchal brengt terug. En dan Sawa. Handspel zeggen ze daar bij Club Brugge. Maar niet gefloten. Forbes gaat de bal ophalen in dat duel. En dan is het stilaan de laatste aanval met Koren tegen Promise David. Dat is dan natuurlijk wel iets anders. Maar door het jagen van Trezoldi, ja nee, een fout gemaakt blijkbaar. En dus zullen de strafschoppen worden. Want Visser geeft de vrije trap aan Union. En dat duurt zijn tijd. En daar is het laatste fluitsignaal. En dus zal deze Supercup beslist worden door strafschoppen na de openingsgoal. Kort na de pauze via Trezoldi voor Club Brugge. En dan na balverlies van Vermand. Nadat hij zelf de 2-0 aan de voet had. En eigenlijk had moeten aanbieden aan Forbes die helemaal vrij stond. Na balverlies van Vermand was het McAllister die scoorde. En zo maken we ons op in deze 46e editie van de Supercup voor penalties.

0: Hey 19 van Steely Dan. We gaan strafschoppen krijgen in de Supercup om uit te maken of de eerste seizoensprijs naar Club Brugge of Union gaat. Fik Chambare en Jan Sommer in de twee schietkramen aan de twee uiterste kanten van het ervaringsspectrum. Tom Boudewil, we volgen de strafschoppen bij jou. Heb je al een boekje gezien zoals gisteren bij DVS?
1: Nee, we hebben nog geen boekje gezien. Alleen een handdoek bij Fik Chambare. Ik denk niet dat daar een spiekbriefje in zit. Twee keer de tos uitgevoerd door Laurens Visser. Eerst was er de ene kant onze linkerkant. De ene kant van de tos dan linkerkant bij Club Brugge. Of de andere kant rechts daar bij het uitvak. En het is de kant van Club Brugge geworden. En dan was er de tweede keer de tos. En dan was het Club Brugge dat de tos opnieuw won. En dan mocht Brandon Mechelen kiezen. Beginnen met trappen of Union laten trappen als eerste. En het is Club Brugge geworden. Dus naar de goede kant. En het is Nicolo Trezzoldi die als eerste klaarstaat tegenover Fik Chambare. En ja, via de handen van de doelman van Union. Omdat die bal heel hard getrapt was, gaat hij toch door de handen van Chambare. Terwijl hij wel de goede hoek was uitgedoken. Maar het was te hard om die poging van Trezzoldi, de doelpuntenmaker, dus om die tegen te houden. En dat betekent dat Club Brugge 1-0 voor staat. En het is trouwens, je zei het, de allereerste penalty die hij tegenkrijgt als professioneel voetballer, Fik Chambare. En ja, aan de andere kant staat er natuurlijk wel iemand van 37. Ik heb

0: Snel eens gekeken. Hij heeft er al 105 tegen gekregen. En 17 daarvan gingen niet binnen. Dus dat zijn er wel heel veel die wel zijn binnengegaan. Promise David die gaat denk ik een marathon lopen alvorens hij tot aan de bal gaat wandelen. Is het nu wel. Hij blijft maar wandelen. Nu de aanloop en simpel binnen getrapt. De handen open daar aan de spionkop van Club Brugge. Hij vertrok ver buiten het halve maandje. Ik dacht, hij is helemaal moe tegen dat hij aan de bal komt. Maar hij begon te wandelen, bleef wandelen. En uiteindelijk, de laatste drie passen, was er een kleine versnelling. Binnenkantje rechtervoet naar zijn rechterhoek. De linker voor Sommer. De Zwitser zat wel prima in de hoek. Maar het was te hoog om die bal tegen te houden. Dus dat betekent dat we na twee strafschoppen een gelijke stand hebben. Trezoldi en Promise David. Félix Le Maréchal is de volgende. Chambard is hem wat aan het toeroepen. Blijft hij even kalm, de Fransman. De aanloop, de trap. En de doelman de verkeerde kant uitgestuurd. Félix staat er op zijn rug. Félix Le Maréchal. Ook hij blijft foutloos. Vanop de penaltystip. Sober. De prima hoogte waar de doelman er niet bij kan. En zeker ook als je hem de verkeerde kant uitstuurt. Dan is het zeker de perfecte strafschop. Kalaili. Anan Kalaili. De invaller. Is dit zijn laatste wapenfeit? Gaat hij dan toch een transfer maken? De Israëliër. Ik heb het misschien al een paar keer gezegd. Maar het was echt een profiel om bij Club Brugge te spelen. Zijn bal ligt blijkbaar niet goed. Dat is niet leuk voor een penalty trapper. Blijkbaar ligt hij of raakt hij niet het penaltypunt. Dus moet hij de bal herleggen. Korte aanloop. Dat is minstens de helft van Promise David. En dan zit er met een vingertoppen bij. Maar toch erin. Opnieuw de goede kant van Jan Sommer. Na die wel heel korte aanloop van Anan Kalaili. Een stap of 2-3. En eigenlijk wel de ideale hoogte voor een doelman. Als hij gaat zweven, raakt hem met de vingertoppen. Maar kan er niet genoeg kracht achter zetten. En zo blijft het een gelijke stand. 2-2 na 4 trappen. Drie aanvoerder. Na het vervangen van de oude, Hans van Aken. Nu Brandon Mechelen. Met Celestine dus, de dochter. Mechelen met de aanloop. En de trap en ook voorbij de doelman. Die ook wel weer de goede kant uit gaat. Maar die bal niet kan tegenhouden. En weer de vingertoppen, denk ik. Het is de serie van de vingertoppen. De doelmannen zitten bijna voortdurend de goede kant. Maar te hard. En niet genoeg achter de bal om die tegen te houden. En dat betekent dat we voorlopig halfweg zijn. Met een voorsprong voor Club Brugge. De volgende is Bestvoort Zeneli. Ook hij een WK-ganger. Sommer maakt zich opnieuw breed. Vertrekt van op de rand van de 16. Concentreert zich, ook al is er al lang gefloten. De aanloop en dan ook weer die komt uit. En voorbij de doelman. Ze zitten altijd de goede kant. Maar het is te hard of te strak in de hoek om tussen beiden te komen. Het is een redelijk frustrerende avond voor beide doelmannen. Sommer en Zeneli. Ze kiezen altijd de goede hoek. Op die ene keer na, Chambare. Maar een bal tegenhouden, dat zit er voorlopig niet in. Club Brugge heeft trouwens al 6 keer penalties moeten trappen. Om de Supercup te winnen. En dat is elke keer gelukt. Dus 6 series getrapt om de Supercup te winnen. En 6 keer ook gewonnen. Cheveo Tsawa. Een van de nieuwkomers met een schuine aanloop. En ja, die mist hem. Op de gelijke hoogte, maar nu wel wat overeind gebleven. De korte aanloop, een schuine aanloop. En dat is een beetje getelefoneerd dan als je hem op die manier gaat trappen. En de ideale hoogte, Chambare pakt hem. Dus geen lekkere binnenkomer voor Tsawa, die deze strafschop mist. De eerste na 6 gelukte strafschoppen. De volgende, terwijl Kalaili flink aan het bidden is. Adem Zorgan. Sommer zal zich moeten tonen. Hij zal er toch minstens eentje moeten pakken. Adem Zorgan dus krijgt de bal overhandigd door de penaltystopper Chambare, die even ballenjongen is. Hij ging er achteraan. Het is een heel lang gebed bij Kalaili. Zorgan. Of Sommer. 3-3 blijft het. Of 3-4 voor Union. En dan reikt het een grote hand uit naar de Supercup. Ja, simpel door het midden. Zelfs niet hard. Sommer ligt te zwemmen in de linker benedenhoek. En Zorgan simpel recht door voor de voorsprong van Union. Dat dus dichtbij winst komt in de Supercup. Ze hebben er nog maar eentje gewonnen. 2 jaar geleden. En nu dichtbij een tweede. En opnieuw, net als 2 jaar geleden, de winst dan in het Jan Breydel stadion. Het is Romeo Vermand, de man die de held had kunnen worden door de 2-0 te maken of af te geven. Maar ja, hij werd de chimie door een panna te willen spelen bij McAllister. Balverlies te leiden en zo de inleiding voor de 1-1. Missen is over en out. Vermand loopt aan, hij trapt en hij schiet hem binnen. Ook hij rechtdoor, terwijl Chambare in de andere hoek duikt dan van Sommer. 4-4, er moet er nog eentje trappen. Is dat de Zuid-Afrikaan van Hugo Broos? Dat is hem. Relebohile Mofokeng. Overgekomen van de Orlando Pirates. 21 is hij. En dus ook hij aan het werk op het WK met 2 basisplaatsen. Hij kan de trofee bezorgen aan zijn nieuwe club. Aan Union Saint-Gilloise. David Hubert nog in gesprek met Bert Verbeke. Hij staat gewoon naast de bal. Ik ga er toch vanuit dat hij nog een stap achteruit gaat zetten. Ja, oké. Okay. Het is niet uit stand dat hij gaat trappen. Nog een stapje of 4 achteruit. Het was een beetje een vreemd zicht. De aanloop en de trap in de winkelhaak. Alsjeblieft. Union heeft de Supercup beet. 1 misser Tsawa bij Club Brugge. En Union dat in een verloren positie leek te staan bij die 1-0. En het overwichten van Club Brugge in de tweede periode pakt dan toch zijn tweede Supercup. Dankzij een perfecte strafschoppenserie. 5-5. En bij Club Brugge heeft er eentje gemist. En wie goed kan rekenen, die weet dat Union gewonnen heeft met de strafschoppen. Union gaat nog wel een beetje uitdagen daar voor de spionkop. Maar ze keren richting Chambare. Want hij heeft er eentje gestopt. En hij is dus medeverantwoordelijk voor de winst van Union. Voilà, de Supercup achter de kiezen. Volgende week vrijdag beginnen we aan de competitie met Club Brugge tegen KV Kortrijk.
1: En de toon is gezet voor Union. Voor het eerst dit seizoen dan de bovenhand genomen van Club Brugge. Eerste prijs van het seizoen is binnen. Dankjewel Tom Baardewille om die Supercup te volgen voor ons.

Greenlight van John Legend. De tweede Supercup is binnen voor Union. De tweede in de geschiedenis. Ook die vorige keer haalden ze het van Club Brugge. Het feest gaat nog even door voor de eigen fans in het stadion van Club Brugge. Zometeen hoor je dan wel ook nog reactie van een van de spelers. En je vindt die reacties sowieso ook na de uitzending. Uiteraard op onze website sportza.be. Sportza.

0: Human Behavior van Björk. Morgen is er niet alleen de start van de Tour de France van. In het Baskenland is het ook weer tijd voor de Clásica San Sebastian. Absolute topfavoriet is Remco Evenepoel, die daar al 3 keer wist te winnen. En met een 4e zege zou hij alleen recordhouder kunnen worden. Daar vandaag sprak Evenepoel al met onze Caro Houbrechts.
1: Remco Evenepoel, hoe was jouw afgelopen week eigenlijk?
2: Ça va wel. Ik denk maandag was best pittig om naar Aalst te gaan. Daarna dag per dag wat kalmer. Dus uiteindelijk nog goed kunnen proberen te rusten tot nu.
1: Hoe vermoeid voel je je dan op dit moment of valt dat allemaal wel mee?
2: Naast de fiets is het best wel pittig. Maar op de fiets valt het gelukkig wel mee. Dus ik denk dat het zaak zal zijn van nog goed te slapen deze nacht. En dan hopen op een goede dag morgen.
1: Wanneer ben je eigenlijk naar hier gekomen? Want we zagen vandaag een foto, maar dat kan ook van een andere dag zijn natuurlijk.
2: Gisteren namiddag, om 4 uur of zo.
1: We wel relaxed kunnen reizen, zagen we.
2: Ja, het was in orde.
1: Je kan hier voor de 4e keer winnen. Een record. Hoe hard zit dat in jouw hoofd?
2: Best wel hard. Het is een hele mooie wedstrijd. En een wedstrijd die me ook best wel nauw aan het hart ligt. Dus het zou mooi zijn om hier alleen recordhouder te kunnen zijn. Dat is altijd wel een mooie extra. Dus de motivatie is er alleszins nog om 1 keer volle bak te gaan.
1: Lijkt me altijd wel speciaal. Hier boek jij jouw eerste grote overwinning op World Tour niveau. Dat toch wel die speciale herinneringen blijft hebben, denk ik. Hè?
2: Ja, correct. En ook als wereldkampioen hier gewonnen. En dan de laatste overwinning voor mijn eerste grote rondeoverwinning. Dus het is altijd wel een mooi verhaal aan vast. Dus ik ben alleszins heel gemotiveerd om nog eens te proberen een mooi resultaat te rijden.

0: Bang dat ik spring van Spinvis. We kunnen luisteren naar een reactie na de Supercup-winst van Union. Maar het is er eerst eentje uit het verliezende kamp. Brendan Mechelen trapte zijn strafschop wel binnen, maar moest nieuwkomer Tsawa nadien een hart onder de riem steken bij zijn beslissende misser. We luisteren naar Mechelen bij de collega's van DAZN.
1: Brandon, club had de wedstrijd in handen tot die laatste kwartier. Ja, wat is er daar misgelopen?
2: Wat is er misgelopen? We begonnen iets te slordig te worden misschien, waardoor dat zij nog meer konden counteren. Maar ik denk wel dat we een goede eerste wedstrijd gespeeld hebben. Als je ziet, ja, Joa, Hans, ik hebben 3 dagen getraind en we komen hier en we spelen al. Dus ja, ik denk dat we goede combinaties gemaakt hebben. We hebben een paar goede kansen gecreëerd. Alleen ja, je weet tegen een jaar, creëer je niet te veel en moet je echt efficiënt zijn. We kwamen verdiend op voorsprong. Een beetje jammer dat we ze dan gelijk maken. En dan, ja, dan komen die penalties en dan is het een beetje loterij. Is alles of niks. En helaas is het niet in ons voordeel geweest vandaag.
1: Ja, je zegt het, dan is het een paar heel laat teruggekomen bij de groep. Hoe hard heeft dat een impact gehad vandaag op de automatisme en ook misschien op de frisheid tijdens de wedstrijd?
2: Het is nog voorbereiding. Hè. Ik denk dat zij al verder staan dan ons. Zij moeten volgende week al aan de bak voor de Champions League. Dus zij staan al fysiek verder, denk ik. Dus wij moeten nog groeien. Ook al hebben de jongens hier al heel hard gewerkt. Dus we moeten blijven groeien. We mogen de positieve dingen niet vergeten vandaag. En daarop verder bouwen naar de volgende weken toe.

0: Een zone met een vrij verkeer van personen is absoluut gegarandeerd. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij verwijst naar de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerde te bereiken, zowat 60.000. De minister zegt dat de meeste van hen intussen teruggekeerd zijn naar Marokko en dat het niet mogelijk is om vanuit Ceuta of Melilla, die andere exclave in Noord-Afrika, het Spaanse vasteland te bereiken zonder meerdere identiteitscontroles. De Schengenzone is een gebied van 29 landen, ook België, zonder binnengrenzen. Eerder vanavond heeft Italië het Schengenverdrag met Spanje opgeschort, met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. In Indonesië is een piloot van Malaysia Airlines gearresteerd met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. De Maleisier van 39 was met een passagiersvliegtuig vanuit Maleisië naar Jakarta gevlogen en zou zelf ook onder invloed geweest zijn van ecstasy, methamfetamine en cocaïne. Volgens de douane verklaarde de man dat hem een beloning van €10.000 was beloofd en dat hij al 2 keer eerder drugs had gesmokkeld. In Indonesië staat daar een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf op. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en bekerwinnaar van het afgelopen seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Tom Boudeweel.
1: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: En volgende week vrijdag begint de competitie met Club Brugge tegen KV Mechelen. Het weer nog, vannacht opklaringen vanaf het westen met kans op wat nevel of mist, temperaturen tot 16 graden. Morgen is het meestal droog met zon en wolken, temperaturen tot 28 graden, aan zee 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brussel zijn twee verdachten aangehouden voor poging tot moord na een mesaanval gisterochtend aan het metrostation Beurs in het centrum van de stad. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie er één ernstig gewond is. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De integriteit van de Schengenzone met een vrij verkeer van personen is een absolute garantie. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Hij reageert zo op Italië dat het Schengenverdrag met Spanje heeft opgeschort met controles op alle vliegverkeer en scheepvaart vanuit Spanje. Ook Frankrijk en Portugal versterken de grenscontroles. De aanleiding is de massale toestroom van migranten de afgelopen dagen vanuit Marokko, die illegaal de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken. Zowat 60.000 mensen zijn daarin geslaagd, maar de meeste van hen zijn

0: zijn intussen wel teruggekeerd naar Marokko. Er is veel kritiek op de bewaking van de grens, maar het is niet mogelijk om zomaar vanuit Ceuta het Spaanse vasteland te bereiken zonder identiteitscontrole. Dat ziet ook onze collega Roel Nonet in het uiterste zuiden van Spanje.
1: Ja, eigenlijk is die kans heel erg klein. Hè. De Europese Commissie die heeft ook al gezegd dat er nog geen mensen zijn overgestoken. En eigenlijk komt dat omdat er speciale regels gelden. Om van Ceuta, als je daar terechtkomt, om dan naar Spanje te gaan, om naar het Europese vasteland te gaan, zijn er eigenlijk nog wel checks. En zeker voor mensen die daartoe komen als migrant. Stel dat ze bescherming zouden genieten. Wat kan, kunnen ze niet zomaar oversteken zonder papieren de ferry nemen of een vliegtuig om naar Europa te reizen. En die kans dat er dan grote massa's mensen plots hier opduiken is eigenlijk heel erg klein.
0: Het weerfenomeen El Niño kan de komende 3 maanden nog heter weer veroorzaken. Met in Noord-Europa droogte en in Zuid-Europa neerslag. Zo waarschuwt de WMO, de Weer- en Klimaatorganisatie van de Verenigde Naties. El Niño keert om de zoveel jaar terug, waarbij het oppervlaktewater van de Stille Oceaan sterk opwarmt. Dat brengt hogere temperaturen en ongewoon veel of ongewoon weinig neerslag met zich mee. Het is al een zomer van extreme en apocalyptische bosbranden, zegt VN-baas Antonio Guterres. En El Niño komt daar nog bovenop.
2: We have already endured the summer of extremes. Apocalyptic wildfires raging in Spain, France and far beyond. El Niño is adding fuel to a planet already on fire.
0: Ook de klimaatverandering maakt het weer extremer. En die, zegt Guterres, moet zo snel als mogelijk afgeremd worden. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar van het vorige seizoen. Het versloeg Club Brugge na strafschoppen. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: De eerste prijs van het seizoen is dus voor Union. Dat ging winnen in het hol van de Leeuwen. Union bleef foutloos tijdens de strafschoppenserie. 5-5 bij Club Brugge miste aanwinst Tsawa. Club had nogthans alles onder controle na een moeilijke openingsfase met kansen voor Raoul en Fusaini. Topschutter Trezoldi opende dan de score kort na de pauze. De ingevallen Vermand miste een kwartier voor tijd de 2-0 en verspeelde daarna de bal aan McAllister die de gelijkmaker binnenschoot. Mechelen werd nog bijna de matchwinnaar, maar David redde op de lijn. Eindstand 1-1 dus en Union pakte uiteindelijk zijn tweede Supercup in 3 jaar van op de penaltystip.
0: Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
4: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook. Die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
0: Het weer nog. Vannacht opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist ook. En minima rond 14 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. En temperaturen tot 28 graden. Aan zee een stukje frisser, daar 23 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de buurt van Napels in Italië was er vrijdagavond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook wat schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwegen om de nacht buiten door te brengen. De regering van Slowakije weigert om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht die in het buitenland zijn gesloten te registreren. Slowakije gaat zo in tegen het Europees Hof van Justitie. Twee Slovaakse mannen hadden klachten ingediend omdat hun huwelijk niet aanvaard wordt. Maar de regering zegt dat ze gebonden is door de grondwet. Die zegt dat het huwelijk een verbintenis is tussen man en vrouw. Eind vorig jaar heeft het Europees Hof van Justitie nogthans geoordeeld dat elk land van de Europese Unie, dus ook Slowakije, verplicht is om elk huwelijk in een andere lidstaat te erkennen. De Britse band Massive Attack mag niet meer optreden in Singapore. De bandleden krijgen ook een inreisverbod. Tijdens een concert in Singapore had de band een Palestijnse vlag hooggehouden en scandeerden ze samen met een deel van het publiek Free Palestine. De overheid in Singapore beschouwt dat als een verboden demonstratie. In de toekomst

0: mogen ze het land niet meer in en ze krijgen ook geen vergunning meer voor optredens in Singapore. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen gisteravond. Dat de bekerwinnaar versloeg landskampioen Club Brugge na strafschoppen. Hans van Aken van Club Brugge vond dat club meer verdiende.
1: Uiteindelijk, ik denk als je over 90 minuten lang bekijkt, dat we wel de betere ploeg waren. Dat we ja, ook natuurlijk veel meer balbezit hadden en ook wel iets meer mogelijkheden hadden om te scoren. En het doelpunt komt ook natuurlijk een beetje ongelukkig door met balverlies van Romeo daar. En dan ook net degene die hem onderschept, die dan nog gaat scoren. Dus ja, het zijn dingen die we kunnen meenemen naar volgende week. Maar uiteindelijk het is altijd jammer als je een wedstrijd met inzet en met een prijs als inzet verliest. Dus dat is jammer.
0: Volgende week dan start de competitie echt. Op vrijdag is dat met Club Brugge tegen KV Kortrijk. Het weer nog. Opklaringen vanaf het westen. Kans op nevel of mist. En minima rond 14 graden. Overdag krijgen we droog weer met zon en wolken. Temperaturen tot 27 graden in het binnenland. En aan zee 23 graden. Ook zondag hetzelfde weer. Zon en wolken. En maximaal dan tot 29 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij Luik.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt de plannen om het WK te vermarkten. FIFA-baas Infantino wou een deel van het WK verkopen aan privé-investeerders. Dat plan kreeg meteen veel kritiek, onder andere van de Europese voetbalkoepel UEFA. De Europese landen zouden het WK boycotten als het plan zou doorgaan. Maar ook andere voetbalkoepels hadden serieuze bedenkingen. Zo maakte de Aziatische Confederatie ook bezwaar. Door die tegenstand werd het erg onwaarschijnlijk dat het plan goedgekeurd zou raken. Infantino zegt nu dat het duidelijk is geworden dat het project verdeeldheid heeft gezaaid. En dat het niet langer in het belang is van de doelstellingen van het plan om ermee door te zetten. In de buurt van Napels in Italië was er gisteravond een aardbeving. Die had een kracht van 4,7 en het epicentrum lag ten westen van de stad in een gebied met veel vulkanische activiteit. Het was de krachtigste beving in de regio van de laatste 40 jaar. Er zouden een tiental lichtgewonden zijn en er is her en der ook schade. Zo is in het stadje Pozzuoli de gevel van een gebouw ingestort. Veel bewoners van het getroffen gebied gingen na de aardbeving de straat op en overwogen om de nacht buiten door te brengen. In het voetbal heeft Union de Supercup gewonnen. Dat is het toernooi tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Toernooi, het is eigenlijk een gewone wedstrijd. En Union versloeg Club Brugge na strafschoppen. De wedstrijd zelf was op 1-1 geëindigd. Doelman Vic Chambare was erg tevreden met de mentaliteit van zijn team.
3: Ik vind het gewoon dat wij een goede match spelen op bepaalde vlakken. Op bepaalde vlakken kon het ook beter. Maar ik denk dat wij zeker onze mentaliteit hebben getoond en zeker goed hebben teruggeknokt om te laten zien dat wij Union zijn en dat wij zeker van een achterstand ook op een moeilijk veld met goede supporters ook. Die het altijd moeilijk maken voor een uitploeg. Maar ik vind dat we het goed hebben laten zien en dat we de kans hebben gepakt om terug te knokken.
2: Volgende week vrijdag.